0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, zij wan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meeste het komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Laansweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Mart. Een lange dag.
5: 40 jaar.
4: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïnse president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit

0: Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzijver, Oso schrijft de mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelaasweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte.

0: en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de mij zit komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregel moet een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart. Al langer dan
3: 40 jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
5: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
6: Goedemorgen alle luisteraars van Radio Mart, onze programma Hoop en Leven. Op 107.9 FM en 105.5 op de kabel. Ik ben pastor Victor en ik ben hier vandaag met pastor Efraim. Goedemorgen pastor.
7: Een hele goedemorgen pastor, goedemorgen alle luisteraars hier van het programma Hoop en Leven. En ik weet zeker dat vandaag een boost gaat geven, kracht gaat geven aan uw leven.
6: Heel goed. En wij benaderen het eind van onze week. Maar wij blijven samen met jullie straks een hele sterke getuigenis. Zodat wij kunnen opnieuw weten die mogelijk is om van leven te veranderen. Maar wij beginnen nu met een lied.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Inderdaad, soms er is of er zijn duisternis, maar er bestaat nog licht. En wij benaderen het eind van deze week. En misschien was een goede week voor uzelf, voor uw gezin, voor uw familie. Maar wie weet was een hele zware week. Misschien niet voor de eerste keer. En u weet niet wat te doen. U denkt dat die te laat is, maar het is niet te laat. Op een bepaald moment, de Heer Jezus heeft het volgende gesproken. Het is genoeg. Dat betekent dat wij kunnen beslissingen nemen. Wij kunnen ook genoeg zeggen. En in plaats van de pijn te verdragen, van hopig te voelen, wij kunnen stap nemen om Jezus te raken. Zoals wij lezen in de Bijbel zoveel voorbeelden. En straks, wij zullen ook naar een getuigenis luisteren. Pastor Efraim, het is wel mogelijk om genoeg te zeggen, zelfs als moeilijk is, als zijn jaren van pijn. Want als wij het doen, er is hoop in God.
2: Precies, pastor. Wanneer de persoon zegt het is genoeg, dan neemt de persoon in feite een beslissing om in actie te komen tegen de problemen die de persoon meemaakt. Soms leidt een persoon een hele lange tijd aan een probleem, zoekt wel naar oplossingen, probeert een uitweg te vinden. En wie weet bent u op dit moment naar ons aan het luisteren. En u herkent zich daarin, u herkent zich in de weken gaan voorbij, de maanden gaan voorbij. En u ziet of kleine veranderingen, of alles blijft hetzelfde, of het wordt zelfs nog erger. Maar wanneer de persoon zegt, nee, het is genoeg, dan komt normaal gesproken de hulp van God op dat moment, zodat de persoon ook weet wat de persoon moet doen. Dus soms vraagt de persoon zich af, wanneer gaat God iets doen? Of zou God mij kunnen helpen? Zou God me willen helpen? Hij wil het, maar hij werkt met de stap van de persoon, met de beslissing van de persoon die zegt, nee, het is genoeg. Want wanneer wij zeggen het is genoeg, dan zijn wij in staat om echt iets te gaan doen. En zelfs te doen wat we nooit eerder deden. Zelfs te doen wat we nooit eerder hebben geprobeerd. En het geloof zelfs op die manier te kunnen gebruiken.
1: Waar, inderdaad. Dan is nooit te laat. En als wij hebben de kracht niet in ons. Door een stap van geloof, God zal zich manifesteren. Er is een vrouw in de Bijbel. Zij was 12 jaar ziek. En dat is waar. 12 jaar in pijn, bloeden het verliezen. Maar zij nam een stap. En Gods macht kwam binnen haar, zegt de Bijbel, om haar leven compleet te veranderen. En vandaag, het is nog steeds mogelijk.
2: Zeker weten, wanneer de persoon zich herkent in dat verhaal. Die vrouw was 12 jaar lang aan het lijden. Er was geen oplossing, er waren geen medische oplossingen die het konden verhelpen. Maar toen ze heeft gehoord over wat God kan doen, over wat de Heer Jezus kan doen, toen nam ze de beslissing. Ze zei, nee, het is genoeg. Als hij anderen heeft geholpen, zal hij mij ook helpen. Als hij een ander heeft genezen, zal hij mij ook genezen. En die 12 jaar die voorbij gingen, die werden in één moment, in één beslissing kunnen wij zeggen, van genoeg is genoeg, veranderde het. En zij nam de stap om tot de Heer Jezus te gaan en haar leven veranderde.
1: Inderdaad, zij bracht een einde aan 12 jaren van pijn. En u kunt hetzelfde doen. Dan als er zijn misschien stemmen in uw hoofd die niet mogelijk is, die te laat is, die u bent geboren om zo te lijden. Als u wordt wakker in de ochtend en u heeft geen zin om verder te gaan. Als u slaapt zelfs niet. Er bestaat een oplossing. Wij gaan nu naar iemand luisteren die heeft ook een beslissing genomen. En vandaag vertelt hij ons over de macht van God, over een nieuwe hoop die zij gevonden heeft.
3: Goedemorgen, mevrouw Sherida. Wij zijn hier vandaag om te luisteren naar uw transformatie van leven. Dus vertel alsjeblieft aan ons, hoe was uw leven voordat u hier kwam naar de UKGR in Amsterdam-Oost?
4: Goedemorgen, ik ben Sherida McIntosh. En voordat ik naar de UKGR van Amsterdam-Oost kwam, was mijn leven kapot. Ik was eigenlijk heel depressief. En ik had zelfmoordgedachten en ik heb ook een zelfmoordpoging gedaan. De reden waarom, omdat ik zag geen uitweg meer voor mijn problemen. Mijn problemen waren ook geestelijk. Ik werd geestelijk aangevallen door wat ik nu weet, boze geesten. En ik ben van Surinaamse afkomst en wij weten over het culturele, de culturele wereld. En het leek net of iemand mij betastte en gemeenschap met mij wilde. En dat raakte, zo raakte ik eigenlijk in de war. En mijn leven ging toen heel drastisch achteruit. Ik ben naar Suriname gegaan, ik heb gedaan wat ik moest doen, maar niets hielp. En ik kwam weer terug naar Nederland en ik ben toen zonder dat ik wist, ging naar de Dappermarkt. En daar kreeg ik een folder in handen. En met die folder, voor een uitnodiging voor een dienst, ben ik naar de UKGR gekomen in Amsterdam-Oost.
5: Oké. Dus met al die symptomen, met al die kwalen die u aan het bemerken was, kwam u naar de kerk. Wat heeft u allemaal geprobeerd? U zei al dat u naar Suriname ging. Kunt u wat in details uitleggen wat u echt heeft gedaan? Moest u daar bijvoorbeeld uitgaves voor doen? Moest u daar meerdere consulten voor volgen? Hoe was dat?
4: Nou, ik ben toen naar wat wij noemen een bonneman geweest. En ja, dan krijg je een lijst wat je allemaal moet kopen en wat je moet doen. Ik heb er zeker aan uitgegeven en de reis ook daar naartoe, want ik ben in 2 keer geweest. Dus de tickets, als je dat inbegrijpt, dan heb ik... Ik zit zeker wel op een bedrag van 10.000 euro. Ik moest sieraden kopen. Ik heb van alles gedaan, pastoor. Maar ja, toen ik terugkwam, leek het goed te gaan, maar het werd erger. En toen had ik zoiets van, nee, ik kan niet meer. En zodoende heb ik een zelfmoordpoging gedaan. Ik had zoiets van, het hoeft voor mij niet meer. Mijn kinderen zijn in goede handen bij mijn moeder. En ik was op de snelweg en ik wilde gewoon van de weg af, waar een helling was. En plotseling, ik kreeg een heel warm gevoel over me heen en iets in mijn binnenste zei van niet doen. En zodoende draaide de stuur weer terug en ik kwam weer tot mijn bezinnen en ik dacht van wat doe ik? En zo ben ik eigenlijk naar de kerk gekomen.
5: Oké.

0: naar de kerk kwam in deze staat, wat begon u te doen, wat leerde u en hoe ging het proces van uw verandering?
1: Toen ik naar de kerk kwam was het eigenlijk ook een strijd, want ik hoorde een radioprogramma, Stop met Lijden, en ik ben toen op een vrijdag gekomen en ik begon voor de vrijdag, voor de dienst van bevrijding. En hier werd me geleerd hoe ik mijn geloof moest gebruiken, de strijden moest overwinnen en meedoen aan campagnes, voorstellen. Ja, dus dat werd me eigenlijk geleerd. En wat me ook opviel was dat de ontvangst. Ik werd echt heel goed ontvangen hier. En ja, ik had zoiets van, hier wil ik blijven. En zodoende ben ik ook gebleven.
0: Oké, dus u begon te komen voornamelijk in de bevrijdingsdiensten in het begin. Wat bemerkt u na een aantal weken, maanden dat u die dienst volgde?
1: Nou, ik merkte ten eerste, ik had rust in mezelf. En ik merkte ook dat ik, ik was best wel een beetje gesloten. En ik werd wat opener en ik sprak iets meer. En ik voelde me gewoon thuis. Het was echt een grote radicale verandering. Want ik weet wat ik voelde. Ik kon gewoon gaan slapen zonder dat ik iets voelde. Dat iets met mijn lichaam deed. Of ik zag ook soms gedaantes. Maar dat zag ik ook niet meer. Ja, ik zag totale verandering in mijn leven. En zodoende dacht ik van, nee, hier ga ik nooit meer weg.
0: Oké, dus vandaag de dag bent u helemaal bevrijd van alles waar u zoveel oplossingen voor zocht en naar zoveel plekken bent gegaan. Heeft u hier de bevrijding kunnen vinden?
1: Ja, pastoor, ik heb hier de bevrijding gevonden. Want ja, je gaat dit, je hoort dat, je doet het. En alles met geld, ook de kosten. Maar hier is gewoon de oplossing voor je problemen. En ik heb me totaal overgegeven aan de Heer Jezus. En Hij zorgt voor mij. En daarvoor hoef ik geen angst te hebben. Geen zelfmoordgedachten. Hij zorgt voor mij. En dat weet ik zeker.
0: Dus vandaag de dag is uw leven compleet veranderd?
1: Ja, pastoor, helemaal compleet veranderd. Ja, getransformeerd ook.
0: Oké, dank u wel mevrouw Sherida voor uw getuigenis.
1: Graag gedaan, pastoor.
2: Het is wel duidelijk die mogelijk is. En wie weet heeft u ook alles gedaan. Mevrouw Sherida heeft van alles gedaan. Zij ging reizen, oplossingen zoeken, zonder te weten waar te zoeken. Maar wij begrijpen wel, wanneer een persoon zoekt een oplossing, maakt niet uit waar naartoe gaat, dan op een dag, God zal zeker die persoon naar hem brengen, de kracht geven. En na zoveel ellende, en wij hebben niets gehoord, zij heeft iets geluisterd. Stop met lijden. In andere woorden, neem een beslissing. Hoeft niet meer te blijven lijden. Er bestaat een oplossing. En zij nam de stap. Zeker, pastoor, was niet makkelijk. Wat ik bedoel is, na zoveel jaren van pijn, van hoop, zij wilde een eind brengen naar het leven. Maar God gaf van haar de kracht. En dat is wat Hij doet wanneer onze harten blijven zoeken naar Hem.
0: Zeker weten. Voor God is niks onmogelijk. En dat bewijst dit verhaal. Hè. De persoon die echt een oplossing wil, is bereid om alles te doen. En gaat zelfs dingen doen op aanbeveling van mensen. Omdat de persoon wanhopig is. Zoals u zei, wij begrijpen dit. Alleen u ziet ook dat de oplossing zoveel dichterbij is dan wat de persoon kon verwachten. Hè? Wie zou verwachten dat de oplossing 5 kilometer verderop was, 3 kilometer verderop was. En de persoon heeft honderden, duizenden kilometers gereisd. Maar dit alles voor een oplossing. Wanneer de persoon bereid is om te doen wat nodig is, wanneer de persoon genoeg zegt, dan gaat de persoon doen wat nodig is. Als de persoon dat zet in het geloof in de Heer Jezus, dan zal de persoon een uitweg vinden. Want de persoon kan zeggen, oh, ik herken me in het verhaal van mevrouw Sherida. Ik herken me. Ik ken zelfs iemand anders die ook zoiets heeft meegemaakt. De persoon kan zich daarin

0: herkennen. Maar het is de beslissing die de persoon uiteindelijk neemt, die echt een verandering gaat brengen.
1: Het is waar. En denk ook niet iets verkeerd. Want in onze pijn, onze wanhoop, soms komen stemmen in ons hoofd die wij niet waardig zijn, die wij geboren zijn om te lijden, die zelfs God zal nooit van ons houden, ons komen helpen, die te laat is geworden, die wij zijn de ergste persoon van de wereld, dat alles en nog meer komt in het hoofd, zijn de stemmen van het kwaad, van alle van hopen, die binnen een leven komt. En misschien, je weet precies wat het is, maar je dient ook te begrijpen, dat gebeurt ook met mij, die er bestaat een oplossing. En soms in het begin, het is moeilijk om te geloven. Want zoals u heeft verteld, pastoor, zij ging zo ver naartoe en de oplossing was zo dichtbij. En als iemand aan ons vertelt, kijk, is alleen maar een klein stap. Ga naar de kerk, ga een gebed ontvangen. Het lijkt die, dat is te weinig, toch? Dat zal nooit een oplossing kunnen zijn. Maar het is de waarheid. Er bestaat een oplossing in dat geloof in God.
0: Ja, precies. Soms lijkt het grappig. Hoe moeilijker het wordt gemaakt, hoe bereidwilliger wij soms zijn om iets te doen. En soms hoe makkelijker het wordt gemaakt, hoe minder wij kunnen geloven dat het zo makkelijk zou kunnen zijn. En dat komt precies door de jaren. Hè? De vrouw in de Bijbel die 12 jaar leed aan bloedvloeiing. Na 12 jaar is de hoop veel minder dan na een paar dagen. En in het geval van mevrouw Sherida ook. Nadat je zoveel hebt gedaan, nadat je zoveel hebt geprobeerd, wordt de hoop uiteindelijk minder. Maar dan komt de gelegenheid op een moment. God brengt een gelegenheid, zoals deze uitzending, zoals dit programma, om aan de persoon te laten zien van, oké, er is nog hoop. Er is toch wel een oplossing. En die komt op het juiste moment. Op het moment van de pijn, op het moment dat de persoon zich echt geen raad meer weet, dan komt het woord en komt een uitweg.
1: Het is interessant, want het lijkt die soms is precies in onze diepste put die wij het licht kunnen zien en hoop kunnen vinden. En dat is iets wonderbaarlijk. Want dat is het moment die wij zijn compleet en totaal gebroken in pijn. En dan komt een macht die van boven is. Komt iets die boven natuurlijk is, die van God is. En daarom bent u aan het luisteren naar dit programma. Want God raakt ons aan. God brengt ons tot hem. En u luistert naar hem, naar zijn woord, naar de getuigenissen van zijn werken. En dat is duidelijk, pastoor. Wij gaan nu bidden, maar God roept deze persoon. Anders, deze persoon zal nooit naar dit programma luisteren en zal nu alleen maar in de duisternis blijven.
0: Ja, precies, pastoor. Daarom, het is geen toeval dat de persoon dit hoort. Het is geen toeval dat dit programma nu tot de persoon komt, of de persoon vaak luistert of af en toe. Hoop is gekomen.
1: Dan goed, maak uw hart klaar voor het gebed.
2: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want Hij is God. Dit is het moment van gebed.

Onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus bidden wij samen met alle luisteraars. Mensen, mijn Heer, die zijn op dit moment onderweg. Mensen die zijn thuis. Anderen, mijn Heer, misschien in een gevangenis, in een ziekenhuis, in een instelling, gesloten of open, maar ze horen deze uitzending. En wat ze hebben gehoord sluit bij hun aan. Ze herkennen zich hierin. Ze zeggen binnen in hun hart, het is genoeg. Genoeg van het leed, genoeg van de pijn. En daarom vragen wij u, Heer, om de kracht te brengen binnen deze persoon.

0: staan tegenover het probleem. De kracht om te doen wat gedaan moet worden, zodat er werkelijk een oplossing zal komen, mijn Heer. En de persoon een uitweg zal bereiken voor dit probleem. Mensen die al jaren pijn hebben, die al dagen niet goed kunnen slapen. Mensen die niet lekker in hun vel zitten, voelen zich in het duister, voelen zich eenzaam en alleen. Heer, laat uw licht daar komen op deze ochtend. Laat mijn Heer door het gebed de richting komen, het inzicht komen, dat de persoon zo lang heeft gezocht en dat daar waar u nu bent, dat u daar kracht ontvangt, leven ontvangt. Want de Heer, Hij raakt uw leven aan en komt om u te versterken.
1: De Heer Jezus, die naar ons luistert met geloof, misschien in de diepste pijn, worden nu versterkt door de kracht van God. Worden nu vrij van die gedachten die zo donker zijn. Worden nu door God geraakt en worden genezen door het geloof. Worden vrij van de pijn. O mijn Heer en God, u blijft hetzelfde. Dan mijn Vader, wij roepen tot u dat deze persoon, mijn Heer, nu uw macht, uw sterke handen zal kunnen vinden. En u die heeft het water in uw handen. Dan dat dit water nu geconsecreerd wordt. Door de macht van God als een heilige medicijn. Om te genezen, om vrij te maken, om uw pijn weg te nemen. In de naam van Jezus, Vader. Wij vragen dit aan u. Drink nu van het water met geloof.

0: zegent. Ontvang de kracht om ook genoeg te zeggen en deel te nemen van het gebed. Mijn God, wij leggen alles in uw handen. Wij danken aan u in de naam van Jezus. Amen.
1: Heel goed, u bent zeker gezegend. En de eerste stap die wij nemen is die beslissing. Die beslissing om deze hulp te gaan zoeken. En in ons geval, wij zullen vandaag op deze vrijdag de bevrijdingsdienst houden. Zoals mevrouw Sherida ook bevrijd werd door deze diensten te volgen. Zullen wij sterk bidden vandaag tegen alle vormen van negativiteit. Wij zullen bidden tegen alle negatieve gedachten, slapeloosheid, kwellende gevoelens, angsten en onzekerheden. En wij zullen dit doen in Almere. U die luistert nu onderweg, u komt uit de omgeving van Almere, provincie Flevoland, of u kent mensen die wonen in Almere. Wij zullen zijn aan de Metropolenstraat. Metropolenstraat tegenover het Centraal Station van Almere Centrum. Nummer 25. Metropolenstraat nummer 25 in de straat van de Primarkt, in de straat van de Oriental. Heel makkelijk te bereiken met alle bussen, treinen en ook parkeergelegenheid. En op zondag zullen wij dan deze dag van beslissing ook hebben. De hele dag om 10 uur, in de ochtend, om de beslissing te nemen om werkelijk van leven te veranderen.
0: Het is goed. En in Amsterdam natuurlijk, u weet al, Borneostraat nummer 40, om 10 uur, 3 uur en 7:30 s'avonds zullen wij daar zijn om u te helpen, voor u te bieden, te counselen, om samen met u dan in God de oplossing te zoeken. En pastoor Efraim, voordat wij beëindigen, er zijn ook goede nieuws, zoals pastoor Eddie aan ons vertelt elke dag. Wij zullen een nieuw kerk openen in Amsterdam-West. En op zondag om 4 uur is de speciale diensten in het Nederlands. En om 6 uur ook

0: Net Portugees. En het adres is?
1: Het adres is aan de Postjeskade. Postjeskade nummer 23. Het is te bereiken met de tram. Tramlijn nummer 17. Bus 15. Bus 18 komen ook daar. Bij de Postjesweg. Dus de halt is Postjesweg. En de nieuwe kerk die geopend zal worden, zal zijn aan de Postjeskade nummer 23 in Amsterdam-West. En zal deze zondag zijn om 4 uur in het Nederlands, om 6 uur zoals u zei in het Portugees. En als de persoon meer informatie wil, kan de persoon altijd even kijken op de website ukgr.nl en ook daar ons telefoonnummer vinden.
0: Heel goed. Dan een gezegende dag voor jullie. En wij staan klaar om jullie te helpen. Jullie kunnen natuurlijk elke dag met ons praten. En vandaag in speciaal het gebed tegen alle negativiteit.

Be ready.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuikweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Welkom bij Wij Vinden Elkaar, het programma waar we praten over ons mooie stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Een tafelgesprek waarin we echte verbinding maken. De komende 5 donderdagen hoor je ons op Radio Maart met mij, Sharon Biesvam, als jullie gastvrouw en verschillende gasten. Vandaag hebben we ook hele leuke gasten. Dit is de eerste uitzending. Welkom iedereen.
1: Dank je.
0: Wie hebben we aan tafel? Laten we aan deze kant beginnen.
2: Stephanie Biesen.
0: En Stephanie, waar kennen we je van?
2: Van de straat. Nee hoor, ik woon al heel lang in Zuidoost. Ik ben 25 jaar ongeveer ondernemer hier in Zuidoost. Vooral op sociaal en maatschappelijk gebied. Ik ben me bezig met masterplan, maar vooral echt op het gebied van talentontwikkeling en participatie heb ik in de afgelopen jaren verschillende dingen gedaan.
0: Nice. Nou, dan gaan we naar de volgende.
3: Hallo.
0: Met wie hebben we te genoegen?
3: Met Sunga, ook ondernemer. Niet 25 jaar lang ondernemer, maar 26 jaar oud in leeftijd. Ik heb een winkel gehad samen met Shaquille. Van Kevelboom in de poort. En nu doen we tech en software. 3D vooral, digital twins. Enzovoort, enzovoort.
0: Kom je ook uit Zuidoost?
3: Ja, geboren, getogen. Ik woon nu niet in Zuidoost op dit moment. Ik ga wel terugkomen. Maar,
0: moet terugkomen.
3: Moest mijn eigen huis vinden. I gotta move out. Ik weet niet of ik terugkom eigenlijk. Maar ja, dat is een andere discussie.
0: Maar leuk dat je er bent. En naast je zit...
4: Angelique Hoogmoed. Ik ben de manager van AssetMap. En ik hou me al zo'n 20 jaar bezig met community building en dergelijke. En ik woon al zo'n 51 jaar in de Bijlmer.
0: Dat is een echte mevrouw uit de Bijlmer. Van Bijlmer naar Zuidoost. En wie hebben we hier?
5: Angela Bromet, medeoprichter van Prospect 11. Velen kennen we van No Limit. Ja. Geboren en getogen in Zuidoost, woon nog steeds. Ik ben er ook maatschappelijk actief.
0: Yes. En jullie kennen mij nog niet, denk ik. Maar ik ben Sharon Bies van Polane. Waarom zeg ik twee achternamen? Om mijn ode te geven aan mijn vader en mijn moeder. Ik ben community builder in Amsterdam Zuidoost en ik heb een eigen stichting, een collectief waarbij ik jongeren begeleid om presentaties en voorstellingen te maken. En nu doen we dit radioprogramma. We gaan gewoon gezellig babbelen. En de eerste vraag voor jullie is, wat is jullie mooiste herinnering uit Zuidoost, aan Zuidoost?
2: Zo.
0: En het hoeft niet precies het rondje af hoor, maar als je iets wil vertellen of zeggen, dan mag dat zeer zeker.
2: Nou, ik weet niet of het per se mijn mooiste herinnering is, maar ook omdat ik nu vandaag of gisteren, ik weet het al niet meer, las dat Kwaku Festival gaat stoppen of in ieder geval in een andere vorm doorgaat vanaf nu. En dan denk je zo terug naar hoe was het voorheen en in die tijd dat we dan op het bruggetje zaten en tot diep in de nacht met vrienden en toen was ik misschien 20 of zo. En een aantal van ze werkten ook op Kwaku zelf. Dus het was die Fatu van toen. Dat was echt heel erg gezellig. Dat gaf me ook echt het gevoel van de Bijlmer. Want toen die tijd woonde ik nog niet in Zuidoost. Maar Zuidoost was wel de place to be waar ik altijd naartoe kwam.
0: Ja. Dat was echt een cultureel uitje, moet ik zeggen.
2: Ja, echt. Want ik ben opgegroeid in Duivendrecht. En het is gewoon één station verder. Maar als je daar uitstapt en het dorp inloopt, dan loop je gewoon 20 jaar terug in de tijd. Dus dat is een hele andere beleving. Ja.
0: Zeker.
2: En Zuidoost is voor mij altijd geweest waar ik ga naar mijn mensen toe. Ja. En dat is mijn mooiste herinnering en mijn dagelijkse realiteit eigenlijk van Zuidoost.
0: Ja. En jou, Angelo? Wat is jouw mooiste herinnering?
5: Ik denk gewoon mijn hele jeugd. Ik ben echt hier opgegroeid toen het nog gewoon zandbergen waren, pijlen blazen, schieten, heel veel kinderen. We hadden echt in de buurt echt honderden kids, want er woonden heel veel jonge gezinnen. Holendrecht in die tijd en dan speelde hij een beetje in Regensbosch, Holendrecht en Bullenwijk. Ik denk gewoon dat echt urenlang buiten spelen, urenlang fietsen, echt het buitenleven, dat maakte Zuidoost wel echt bijzonder. En vooral zeg het tot aan... Laten we zeggen, 13, 14 jaar oud. Was geweldig. Daarna werd de realiteit nog wel iets anders. Ja. Voor heel veel mensen. Ja. En merkte toch ook wel de andere kant van Zuidoost. Maar daarvoor was je daar absoluut niet
0: mee bezig. Ja, ja. Ja, dat had ik eigenlijk ook. Tot mijn 15e wist ik eigenlijk niet zoveel over Zuidoost. Totdat ik ging buitenspelen, want ik ben best wel streng opgevoed. En dat buitenspelen was veel ontdekken, verschillende mensen. Dat vond ik echt heel leuk. Ik wist vroeger niet eens dat er heel veel Dominicaanse mensen in Zuidoost woonden. In mijn klas zat er maar één Dominicaanse jongen en ik zat in Diemen Zuid op school. En toen kwam ik in Krijnes te wonen en toen dacht ik, hey, dan gaat de hele wereld voor me open. Dus mijn buitenspeeltijd is ook mijn mooiste herinnering. En van jou?
3: Ik denk mijn mooiste herinnering was toen ik 4 was. Of ik was 3. Ah, ik was jong in ieder geval. En ik was like, aan het fietsen. En ik leerde fietsen. En you know, ik ging elke dag mijn moeder stalken om te kunnen oefenen. Dus ik ben een doorzetter like that.
0: like that, hè?
3: Ja, 100%. Maar... En er was een gegeven moment dat ik bijna kon. En dat ik de hele straat kon kijken. En dan fietste ik zo door de straat. En iedereen begon te klappen. En toen viel ik. Maar de hele straat ging wel supporten. En dat is, you know, dat is wel een core memory.
0: Oh, dat is nice. Ja. Ja. En Anjali?
4: Nou, eigenlijk, voor mij is eigenlijk de slogan... Zuidoost is het enige echte thuis, zeg maar.
0: Ja.
4: En nou ja, wat jullie ook zeggen is dat... Tot je echt ontdekte dat het best wel slecht ging. Ik bedoel, op mijn 17e ging ik hier weg. Dus ook echt door de junks en al die dingen.
0: Yeah.
4: En toen zei ik kom nooit meer terug. En toen ben ik 10 jaar weg geweest. Maar echt na 10 jaar met hangende pootjes. En nu woon ik er weer echt 25 jaar alweer. En ik ga gewoon niet meer weg hier. Dus dat is echt mijn mooiste herinnering.
0: Ja. Oh, de microfoon moet... Ja. Ja. Dus voor Zuidoost is het best wel belangrijk voor ons allemaal. Mm-hmm. En het is een onderdeel... Kan ik zeggen dat het een onderdeel van onze identiteit is geweest? Of is?
2: Absoluut. Ik denk het zeker wel. Zeker als je terugkijkt naar je jeugd en plekken ook waar je samenkwam. En dan was er iets weer in de Ganshoef manifestatiestaal. Of je hing ergens voor de deur bij Van Santenhof of weet ik veel, allerlei plekken en zo. Er waren allerlei hip-hop dingen op. Er was gewoon heel veel. En je was met de hele groep. En je ging van de ene plek naar de andere plek. En het samen zijn met je leeftijdsgenoten. Dat was

0: Donderdagavond was dat ding met z'n allen naar koopavond. Ja, dat heb ik nog wel meegemaakt toen het nog echt een dingetje was.
1: Ja.
0: Maar wat maakt het stadsdeel Zuidoost dan anders dan andere stadsdelen?
2: Ik denk als je jong bent gaat het vooral over de samenstelling van mensen. Heel veel herkenning.
0: Mm-hmm.
2: Je leert heel veel van je eigen cultuur. Ondanks dat je... Ik zie hier iets gebeuren. Ik denk dat
3: ik deze telefoon moet nemen. Ja. Dus je leert heel veel van je eigen cultuur op een vrij passieve wijze. Ik groeide op met kids die bijvoorbeeld zwaar Surinaams accent hadden, maar nog nooit in Suriname geweest waren.
0: Zeker.
3: Nee, toch? Dus dat was bijzonder.
0: Zelfs
3: dus
0: in gezinnen zie je het verschil. De ene heeft gewoon echt een Nederlands accent en de andere heeft echt een Surinaams accent.
3: Ja, dus dat zeg je cultuur meekrijgen, meerdere culturen meekrijgen. Dat maakt dat als bijzonder. Het maakt je heel erg cultuursensitief.
0: Ja.
3: Maar dat leer je als je ouder bent. Zie je dat eerder als een voordeel. Maar tegelijkertijd vanwege toch ook best wel soms een wisselend zelfbeeld van Zuidoost. Wordt het vaak ook als een nadeel gezien. Alsof het één groot soort van migrantendorp is. Wat een negatieve connotatie heeft. Terwijl eigenlijk... Het heeft mij gewoon voorbereid op de rest van de wereld. Ik kon makkelijk connecten met iedereen. Maakt niet uit in welk deel van de wereld het was, behalve misschien Nederland.
0: Ja.
3: Dus dat maakt het bijzonder. Je hoeft niet op zoek te gaan naar het stukje van jezelf. Integratie is hier nooit een issue geweest. Want integreren ten opzichte van wie?
0: Ja, precies.
3: Dus je was heel erg in je eigen domein. Het is ja, op alle vlakken is het gewoon wel bijzonder.
0: Ja, want je hebt ook in Noord gewoond.
3: Ja.
0: En wat maakt het verschil dan met bijvoorbeeld Amsterdam-Noord?
3: Ik heb in Noord gewoond en ik heb in West gewoond.
0: Oh, ook.
3: Ja, ik ben een paar jaartjes weg geweest en toen ben ik een paar keer verhuisd. Noord was... Kijk. Als ik in mijn jeugd in contact kwam met witte mensen, kende ik twee soorten. Ik kende witte mensen die totaal geïntegreerd waren in die Surinaamse cultuur.
0: Ja.
3: En ik kende witte mensen die wat meer vooraanstaand waren en die gingen op een gegeven moment naar Uithoren en alle andere plekken, Purmerend en zo. En ik dacht dat de twee smaken waren. Toen ik in Noord kwam, dacht ik, oh wacht even, deze mensen brengen Aram naar een andere level, weet toch? Ik moest echt wennen. Ik moest echt wennen. Ik had nooit gedacht dat er zoveel mensen in die sociale onderlaag zaten.
0: Ja.
3: Die wit waren. En ik moest wennen aan Surinamers met een plat Amsterdams accent.
0: Oh ja. Maar die zaten ook echt in West, hoor.
3: Ja, maar in Zuidoost niet echt.
0: Nee.
3: Weet toch? Dus die twee dingen van mij, dat ik dacht van, oh, oké. Okay. Dus toen ik wegging uit Noord was het wel omdat ik zoiets had van wow, maar dit is niet echt die setting waar ik wil dat mijn kinderen in opgroeiden. Ik dacht dat het misschien beter zou zijn dan Zuidoost. Dacht ik ook van West. Maar toen ben ik weer teruggekomen, redelijk snel.
0: Ja.
3: Dus het is gewoon een hele andere leefcultuur. Wanneer je gaat verhuizen door Zuidoost, door Amsterdam, merk je echt dat de stadsdelen echt eigen leefculturen hebben.
0: Ja.
3: En dat wanneer je opgroeit in Zuidoost, weet je gewoon niet beter. Je denkt gewoon dat dit het is. En zeker in mijn tijd. Hè, want in mijn tijd ging je vrijwel niet naar de stad. Koopavondstad was een ding. Maar koopavondpoort was even geweldig.
0: Ja, even leuk. Nee,
3: dus je ging niet echt zomaar die kant op. Zeker als je er ook nog op school zat.
0: Ja.
3: Dus ja, voor mij is dat wel... De leefcultuur onderscheidt zich van alle plekken in Amsterdam.
0: Ja. En Soenga, ja... Jij bent de jongste hier. Ik wou zeggen, wij zijn de jongste, maar ik ben al oud. Dus wat maakt voor jou stadsdeel Zuidoost anders dan andere stadsdelen?
4: Ik denk inderdaad dat het culturele element heel erg belangrijk is. Ik denk dat hier een hele unieke culturele mix is. En dat zie je dan ook in de winkels. Dus bijvoorbeeld de winkels, de tokens enzovoort, zijn hier heel erg anders dan ze zijn in andere stadsdelen. Ik denk dat er een gevoel van samenhorigheid is. Dat er ook op andere plekken is, maar op een hele andere manier. Okay? Hier is het like heel erg warm. En in andere plekken is het ook gewoon van, oh ja, heel leuk dat je er bent, maar hier is het like, you know, geen maar brazen of zo, ik weet niet.

0: Ik denk dat vooral. Ik denk ook dat er een heel veel dingen te doen zijn. En dat ook veel ik denk dat we de meest, de Zuidoost, de meest initiatiefnemende stadsdeel is. Zijn de meeste zzp'ers, zijn de meeste mensen die gewoon even hustelen, boom, we hebben de hele snoddercultuur. Er zijn gewoon mensen die gewoon zelfstandig iets proberen op te starten. Ook al heb je een baan, mensen hier nemen initiatief, mensen proberen wat, mensen zijn avontuurlijk, mensen gaan ervoor. En ik denk ook dat het de meest rumoerige stadsdeel is, buiten misschien het centrum. Als in de manier dat in bijvoorbeeld in Noord zijn er gewoon plekken die daar echt super stil kunnen zijn. Gewoon echt helemaal stil. En sommige mensen, vooral mensen die Zuidoost gewend zijn, mm-hmm. vinden dat best wel oncomfortabel. Dus is een beetje als er iets kan gebeuren of zo. Als er iets raars is. Terwijl hier bijna overal waar je staat zijn er wel gewoon, vind je altijd wel gewoon mensen. Yeah. En dat is niet overal zo. Ik zou zeggen dat de dingen die zijn die het apart houdt. En ik denk dat hoe uniek en hoe het duidelijk het ook thuis voelt, als thuis voelt voor de mensen van Zuidoost. Ik denk dat dat een grote nadeel is eigenlijk voor een gedeelte. Ik denk dat het Zuidoost is te leuk. En daardoor willen mensen er niet uit. En daardoor worden mensen hun horizons niet geëxpand.
1: Ja, dat is het wel beetje.
0: Snap je wat? Bijvoorbeeld ook dat heel veel baanopportunities zijn of baankansen zijn buiten Zuidoost.
1: Yeah.
0: Maar het is nee, maar ik wil niet buiten Zuidoost gaan. En dan blijf je gewoon werkloos. Dus je kan ook gewoon eventjes de metro pakken.
2: Dat het ook daar zit?
0: Ik weet dat het daar is.
1: Echt?
0: Ja, 100%.
1: Ik had er nooit zo over nagedacht.
0: 100%.
3: Maar heeft dat dan echt te maken met de geografische ligging van een ander stadsdeel? Of is het dat je niet durft te gaan voor een baan waar je jezelf helemaal niet herkent?
0: Het is sowieso de geografische ligging. Het is de geografische ligging. Kijk, we moeten heel voorzichtig zijn dat we geen excuses gaan verzinnen voor mensen, oké? Het is 100% de geografische ligging. Waarom? Ik vraag het en zeggen nee, maar het is ver.
1: Ja, dat heb ik wel. Maar ik ben het zelf ook zo. Want ja, toen ik ging studeren, dan een van mijn beste vriendinnen komt uit Nijmegen, woont in Nijmegen weer. En zij vond niets ver. Ik vond alles ver. Ze zei, het is maar 45 minuten.
0: Snap je?
1: Ik zei, 45 minuten? Het is bij mij om de hoek.
0: Snap je? Ik heb witte mensen die een hele goede baan vinden in Leiden. En ze gaan gewoon naar Leiden.
1: Ja, elke dag. Hè?
0: Ik zeg alleen, als wij dat ook zouden doen.
1: Ja. Maar zijn we dan verwend? Of zijn we niet gewend?
0: Sowieso ook gedeeltelijk niet gewend. Ik denk ook wel inderdaad, hoe het is in die geografische ligging, is dat Zuidoost ook eigenlijk verder is van de rest van de stad dan de rest van de stad is. Dus heel veel makkelijker eigenlijk om bijvoorbeeld
1: van noord naar oost te gaan.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Of van west naar oost. Dus ik zie dat er daar veel, in de andere stadsdelen, veel meer intermingeling gebeurt. En dus die wennen er al aan. Dus dat gaat dan ook automatisch ook dan uiteindelijk uitbreiden naar andere steden misschien. En dat is misschien minder zo dan in Zuidoost. En dan is ook dan een movement van, maar we hebben dit niet in Zuidoost. We moeten dit ook in Zuidoost hebben. We hebben het wel in Zuid. Ga naar Zuid. Expand your horizons. Ja. Stap ook even uit de bubbel. En ik denk dat je dan, ik heb dat gedaan. En ik waardeer Zuidoost daardoor ook meer, omdat ik het nu begrijp in een grotere context. Ook net als wat Angelo zei, right? Over dat je dan allemaal dingen gaat zien die je nooit hebt gezien in Zuidoost. Het is gewoon belangrijk.
1: Ja.
0: Dus Zuidoost is te leuk en het is een negatieve uitdaging soms.
1: Ja, dat heb ik ook wel ervaren hoor. Op die manier hoe jij ernaar kijkt. Maar dat is gewoon omdat ik natuurlijk op sleeptouw. Ik deed gewoon hele andere dingen dan de meeste jongeren in Zuidoost. Ik was heel erg theatraal, bezig met theatervoorstellingen, al die dingen. Vanaf mijn 14e. Dus ik kwam ook gewoon buiten de stad of buiten Amsterdam. Want ik deed mee aan kunstbenden en dan deed ik daar weer mee en dan daar weer mee. Dus ik hoor wel wat je zegt. Angelique, wat maakt voor jouw stadsdeel Zuidoost anders dan andere stadsdelen?
4: Nou ja, eigenlijk een beetje ook wat Angelo zegt. Ik ben dus 10 jaar weg geweest.
1: Ja.
4: Ik heb in Oost gewoond.
1: Naar de microfoon toe.
4: Oké. Ik heb in Oost gewoond. Ik heb een tijdje in West gezeten. 7 jaar bij de Albert Cuyp gewoond.
1: Ja.
4: En dus dan ga je echt zien. Nou ja, op een gegeven moment, je wordt gek van die drukte. Weet je? Je bent ruimte gewend. Je bent gewoon huizen
1: vooral
4: gewend.
1: Ruimte, hè?
4: Je bent huizen gewend die niet zo gehoorig zijn. Al die dingen ga je in die jaren ga je zo waarderen.
1: Ja, zeker.
4: Dus als je hier weer terug bent, thuis op het nest, dan denk je, ik ga nooit meer weg. Want dan ga je, in die 10 jaar ben je zo gaan waarderen wat je normaal gewoon als gewoon nam.
1: Ja.
4: En dat maakt dus dat je daardoor nu. En wat Zunga zegt over dat mensen niet willen reizen. Maar ik heb altijd zoiets van, als ik een baan heb met een trein,

0: Het feest niet door, want ik ga niet met een trein.
1: Ik ben ook zo stiekem. Ik ben ook zo, maar ja, helaas.
2: Silly.
3: Je punt is gemaakt. Ja.
1: Angelo, voel je het ook zo?
4: Nee.
1: Zou je elke dag naar Groningen reizen?
4: Elke dag naar Groningen reizen?
1: Ja. We gaan even de top gelijk.
4: Nee, als ik elke dag in Groningen moet zijn, dan ga ik daar gewoon wonen.
1: Okay.
4: Ik ga niet elke dag. Maar kijk, ik heb wel in Delft gewerkt een tijdje. Weet toch, ik heb in Rotterdam heel veel dingen gedaan. Ik snap wat hij bedoelt. Kijk, voor mij is het. Wat kan je veroorloven?
1: Ja.
4: Als je kan veroorloven om kritisch te zijn en te zeggen: het mag alleen in een straal van 100 meter. En het lukt voor jou, moet je het doen. Maar je kan niet wachten op een baan die niet komt. En vervolgens zijn er ergens anders opportunities. En je gaat niet. Want je leeft in een stad waar half Nederland overdroomt om te gaan wonen.
1: Ja.
4: Weet toch? En die komen hier wonen met een andere willingness, een andere bereidheid.
1: Ja.
4: Weet je? Er zijn mensen die betalen €800 om in een kamer te wonen, om in Amsterdam te kunnen zijn. En wij doen moeilijk om €800 te betalen voor een woning. Weet toch? Ja. En dus ik ben het helemaal met hem eens. Als je die luxe hebt, moet je hem nemen. Ja. Maar als je hem niet hebt, dan moet je gaan reizen, man. Moet je gaan zoeken. Ja. Weet toch? Amerika, als ik daar ben, dan. En ik ga met een vriendin van mij naar de mall, is het 2 uur rijden.
1: Ja.
4: Dan, alleen naar de mall, hè? Ja. Weet toch?
1: En niemand klaagt.
4: Het is gewoon wat het is. Ja, het is gewoon wat het is. En wat ze wel hebben gezegd is, ja, je moet een auto hebben. Dus kinderen hebben vanaf 16 jaar al een auto. Ja. Dus je moet adapten. Maar ik denk wel dat hij gelijk heeft. Dat je gewoon meer je kansen open moet gooien. Daar aan de andere kant vind ik ook. Van ja, je hebt gelijk. Mensen zijn een beetje lui en verwend. Maar ik denk ook dat het stadsdeel op die manier toch ook wel gepusht heeft. Te veel.
1: Dat ze blijven?
4: Stadsdeel is ook een soort voor Zuidoost, door Zuidoost, met Zuidoost, in Zuidoost. Ja. Weet toch? Ja. Het is allemaal.
1: Ik ben er trots op.
4: Het is allemaal too much. Weet je? Ja, zoveel bedrijven aan de andere kant. En we werken maar zoveel procent. Het is waar. En ga zeker wat eraan doen. Maar aan de andere kant, guys, ga niet wachten, man.
2: Klopt.
4: Weet toch? Er zijn andere plekken waar je gewoon kan werken. En waar je morgen kan beginnen.
3: Ja. Ja, ik vind wel inderdaad dat het, je moet daar kunnen werken als je dat wil. Maar het moet niet zo zijn dat als je hier woont in Zuidoost, dat je per se in Zuidoost moet blijven werken. Want juist als je ambities hebt, is de sky is the limit. Dus moet je overal naartoe kunnen gaan. Dat geloof ik wel. Maar het is wel ongelijk verdeeld hoor. Ik bedoel, zoveel geld wordt er verdiend hier in Zuidoost per vierkante meter. En we zijn qua inkomen zitten we ergens onderaan als je kijkt naar heel Amsterdam. Dus die ongelijkheid, daar ben ik niet enthousiast over. En als je de mogelijkheid hebt om daaraan te ontsnappen, moet je dat zeker doen. Maar dat betekent dat er steeds meer mensen achterblijven of mensen die hier naartoe komen die mogelijkheden niet hebben. En dan krijg je dus echt dat Zuidoost de plek wordt voor iedereen die van onderop op moet gaan klimmen op een gegeven moment. Kan hij dat en vliegt hij uit en dan komen er weer andere mensen. Ja, en
1: dus
3: zo
1: een soort van springplank dan?
3: Zuidoost als springplank, Zuidoost als migrantendorp, wat je net zei, Angelo. Zuidoost als plek waar iedereen welkom is. En dat vind ik positief, iedereen moet hier welkom zijn. Maar daardoor krijgen we ook allerlei problemen wel ook geïmporteerd die niet per se bij dit stadsdeel horen. Maar het zijn ook de mensen die hier naartoe komen, omdat ze hier zich veilig voelen, relaxed voelen. Mensen zijn dakloos, komen hier naar Zuidoost. Dan wordt het vervolgens ook een ding van Zuidoost. Maar ze wonen niet in Zuidoost per se, weet je. Dus ik vind
1: ze
3: hem ingewikkeld.
1: Voelen zich wel Zuidoost.
3: Ze voelen, dat is gewoon wat je je voelt verbonden met die identiteit. Dat iedereen welkom is en kan aansluiten. Ja. En je zijn of haar of diens cultuur kan uitdragen. Dus dat snap ik wel, dat dat een grote aantrekkingskracht heeft.
1: Welke ontwikkeling denk je dat Amsterdam Zuidoost het meest nodig heeft?
3: Welke ontwikkeling? Ja, het is lastig, want als je kijkt, ik bedoel, iedereen roept van, moeten meer betaalbare woningen komen voor de jongeren hier, et cetera. Maar dat is wel een ontwikkeling die haak staat op wat er gewoon gebeurt in heel Amsterdam, in de hele rand, in de hele wereld eigenlijk, dat proces van gentrification overal, weet je. Dat je ziet dat er alles heel veel duurder wordt in de stad. En mensen met minder geld, die worden steeds meer naar buiten gedrukt. Niet eens meer naar Almere, niet eens meer naar Lelystad, maar ver daarbuiten. Want daar kan je het alleen nog maar betalen. Dus ik vind dat een slechte ontwikkeling aan de ene kant. En dus daar hoop ik dat er toch inderdaad die betaalbare woningen komen voor jonge mensen. Dat ze ook gewoon een goede opstapje hebben. Maar het voelt niet meer realistisch. Dus we vechten voor iets waar we met z'n allen in geloven. Maar in de werkelijkheid gebeurt er gewoon iets heel anders.
4: Ja, maar hoe kan je er met z'n allen in geloven dan? Als je een assessment doet en het is niet werkelijk.
2: Maar waar geloven we allemaal in?
4: Als jij praat over bijvoorbeeld betaalbare woning. Toch? Ja. Betaalbaar in relatie tot de prijs van de stad? Of betaalbaar als in wat mijn portemonnee aan kan?
3: Ja, het liefst betaalbaar in relatie tot het inkomen van de jonge mensen hier. En dat is dan al niet meer realistisch.
4: En dat is niet realistisch. Ja. Nee. Weet toch? En dus ik denk dat we... Als je zegt wat heeft Zuidoost nodig, is gewoon, ik heb zoiets van, binnen mijn organisatie zeg ik altijd van luister, het waterpeil stijgt, we moeten leren zwemmen. Uh-huh. Je kan met z'n allen debatteren, je kan zeggen misschien moeten we de dijken groter zetten, misschien moeten we, het is allemaal waar, laat iemand dat doen, maar je moet wel leren zwemmen. Uh-huh. Hoe dan ook, linksom of rechtsom, zelfredzaam zijn. Met z'n allen continu constateren dat er dingen niet goed gaan, dat er dingen niet eerlijk zijn, houdt niks in stand. Weet je, we hebben het over, je had het net over Kwaku. Mm. Je kan met z'n allen roepen, het wordt duurder. Alles wordt duurder, alles. Ja. Weet je, ik zei vandaag tegen een vriend van me, toen mijn vader in Zuidoost kwam wonen, kon hij gratis bij de markt, kon hij een spareribs halen en kippennekjes en kippenpoten. Gratis. Je hoeft alleen maar tegen die slager te zeggen, het is voor de hond. Mm. Het was gratis. Tegenwoordig betaal je top euro voor spareribs.
3: En voor de hond.
4: De wereld verandert.
3: Ja.
4: En ik wil dat aan de ene kant er echt mensen hard aan het werk zijn om bepaalde ontwikkelingen tegen te gaan. Maar ik wil aan de andere kant dat het volk zich gewoon zelfredzaam maakt. Ja. Ga waar je kansen het groot zijn. Zorg dat je kan zwemmen.
3: Maar hoe zorg je er dan voor dat je mensen dusdanig toerust, of misschien moet je ze niet toerusten, dat moeten ze zelf doen, dat ze de ontwikkeling mee kunnen, met die ontwikkeling mee kunnen, in plaats van er steeds achteraan hobbelen, want anders vis je continu achter het net.
4: Mijn moeder kwam met een boot vanuit Suriname naar Nederland. Ze was zoveel weken op het water. Ze kwam in een land wat ze niet kende, het was koud, maar ze heeft iets van zichzelf gemaakt. Kom op, we zijn resilient. We hebben slavernij overleefd. Gaan we ons druk maken over dit ding. Weet je toch? We zijn resilient. Er is meer bewijs van ons overlevingskracht, mm-hmm, dan dat er bewijs is van het feit dat we verdrinken. En toch putten we er niks uit. We redden het. Maar je moet je energie zetten daar waar je zwemkracht vandaan gaat.
1: Ja, en het positieve.
4: Ja, gewoon, ja.
0: Ervoor gaan, ontwikkel.
4: Doe iets. Deze jongeman, hij zegt, hij is 26, hij is ondernemer.
1: Ja.
4: Mm-hmm. Weet toch? Hij probeert iets. Ondernemen betekent proberen. Ja. Toch? Het is niet, ondernemen betekent niet slagen. Het
1: betekent doen.
4: Het is proberen.
1: Ja.
4: En iedere keer opnieuw uitvogelen. Hey, waarom lukt het niet? En waarmee je begon is niet altijd waarmee je eindigt. Maar je moet altijd evalueren en altijd een soort van, gewoon evaluate what you're doing. Weet toch? Oké, dit gaat niet goed. Waarom niet? Oké, ik moet hier wat aanpassen. Even tweaken. Maar dat is het. Als je alleen maar gaat lopen, ja, maar dit, ja, maar dat. Er is niemand die daar ooit vooruitgang geboekt heeft. Natuurlijk, je vertraagt processen wel, maar je stopt ze niet.
3: Nee.
2: Ja. Ik heb een hele radicale en controversiële gedachte over. Ik ben sowieso volledig eens met wat Angelo zegt, 100%. Ik zal zelfs een stap verder gaan en zeggen van, ik wil geen betaalbare woningen meer. Ik denk dat er genoeg betaalbare woningen zijn. En dat is de reden waarom elke persoon die een beetje geld begint te verdienen uit de stad gaat, omdat er niet genoeg upgrade is. En ze willen een plek zijn, like, een plek zijn waar er een beetje wat dingen wat beter zijn. Aan het einde van de dag, like, als we de hele tijd betaalbare woningen gaan bouwen, we gaan die dingen niet opknappen die hier zijn, dan blijft het gewoon een, you know, hoe zien ze het? Achterstandswijk, ghetto plek, dan moe. En dan you know, like, gaat het stadsdeel niet mee en dan gaat de rest van het stadsdeel wordt nu geupgraded. De rest wordt helemaal mooier en dan heb je Zuidoost die gewoon nog, wat we willen, betaalbare woningen hebben. We willen. Dus je hebt twee manieren dat je dingen kan aanpakken, right? Stel je voor dat ik een student ben, right? En ik haal steeds like tweeën en drieën, right? Ik kan harder studeren en like een 7 of 8 halen. Of ik kan like de leraar vragen om niet meer tot de 10 te reten, maar tot de 5. En ik denk dat steeds like willen dat dingen goedkoper worden, is dat tweede. En gewoon zorgen dat we economisch vooruit gaan, zodat we ook gewoon in een betere Zuidoost kunnen leven, met betere huizen, met betere woningen, met betere alles.
1: Dus jij zegt eigenlijk, klaag niet te veel. Je skills moeten gewoon ontwikkelen 100%. En je moet meer geld maken.
2: En dan kom ik op punt 2. Het is niet zo moeilijk, bro. Het is
1: waarom zeg je dat?
2: Omdat het niet zo moeilijk is. Het is een mentale ding. Het is gewoon niet necessair.

0: zei ik, de educatie hebben waardoor je de juiste keuzes maakt.
1: Ja.
0: Maar in elke niveau zijn er opleidingen die geld verdienen. Ik bedoel, echt vanuitgaan dat je gewoon vanaf het begin... Well, uiteindelijk, als je al op de bottom bent, like, je bent al 30, 40, dan is het een stuk moeilijker. Maar stel je voor, je bent nog, you know, like, je bent nog jong, right?
1: Yeah.
0: You know, je bent like 15, 16. Laten we zeggen, je gaat naar ROC. Je hoeft niet eens HBO te doen. En je ROC, je studeert even, bouw iets in de richting. Zorg iets in de richting. Er is genoeg werk in die sectoren. De studies zijn haalbaar. Ja. Je bent good.
2: De barrière is mentaliteit.
0: Het is mentaal. Het is een mentaal. Ja. Het is niet dat het is zo moeilijk
1: is. Het is wel
0: is.
1: Mentaal.
0: Het is dus, je moet de juiste keuzes maken.
1: Het is wel mentaal, maar je moet wel de ruimte hebben om dat te hebben. Hè? Want ik had het, gisteren had ik het er ook over. De piramide van Maslow.
0: Ja.
1: Oké. Okay? Wanneer kan je tot zelfontplooiing komen? Wanneer je niet meer in overlevingsstand zit?
2: Dat is niet waar.
1: Vertel.
0: 100%.
2: Nee, dat is niet waar.
0: Kijk.
1: Wat een zucht.
2: Ah, nee, omdat wat eigenlijk slecht is voor onze samenleving, is als weldenkende mensen continu gaan nadenken over anderen. Het zit hem in dat er veel weggehaald wordt bij mensen. Pijn kan de reden zijn dat je slaagt.
1: Zeker.
2: Pijn kan ook de reden zijn dat je niet slaagt.
1: Klopt.
2: Toch? Mm-hmm. In de kern is er een mentaliteit nodig. Een overarching mentaliteit. Die mentaliteit moet de mentaliteit zijn waarbij je streeft naar meer. Waarbij je streeft naar het maximale van jouw kunnen, individueel. Toch? Het moment dat we dat de toon maken van dit stadsdeel, dat streven naar het maximale van jouw individuele kunnen, dan gaan we collectieve groei zien. Maar het moment dat we smoesjes blijven projecteren op mensen, dan gaan ze die smoesjes ook adopteren. Er is een periode geweest dat mensen zeiden, er zijn geen stageplekken te krijgen aan de andere kant van het spoor. Weet je hoeveel mensen ik gevraagd heb wanneer ze geweest zijn aan de andere kant van het spoor
1: niet?
2: Voor een stageplek? Niet.
1: Ja.
2: Van de 40 mensen die ik heb gevraagd.
1: Maar
2: alle 40 zeggen het. Maar waarom zeggen ze het? Omdat mensen in zo'n setting zich druk maken en dus dat continu blijven herhalen.
1: Zeker.
2: Er moet gewoon een mentaliteit switch. We komen van overlevers. We komen van ondernemers, we komen van hosselaars, we komen van heel veel. Maar die mentaliteit moet anders. Het moment dat we altijd progressie leggen in de hand van een ander, remt het ons. Een stuk eigen verantwoordelijkheid. En op een gegeven moment gaat het kaf zich van het koren scheiden. Het is niet erg dat er een aantal mensen zijn die ondanks dat mentaliteitswitch, weet ik wat, het niet redden.
1: Ja.
2: Voor die mensen moet je kijken, wat is haalbaar? Hè? Ook daarin komen we vanuit een cultuur waarbij dat zo was. Van huis uit, velen van ons. Gewoon, niet Nederland, maar ik heb het over waar we vandaan komen. He, bij iemand op het erf wonen, termen als kweekjes. We komen van dat. Ja. Hé, die redt het niet, ik ga je ontlasten.
1: Yes.
2: Ik neem die jongens. Ja. Weet je, of ga jij naar Nederland?
1: Ja.
2: Ik hou die kinderen.
1: Dat je...
2: Dan laten we ze later komen. We komen van dat.
1: Ja.
2: En in ene zijn we op zoek naar redding. En we kijken naar alles behalve in de spiegel. Omdat weldenkende mensen, zoals wij hier aan tafel zijn, soms te analytisch zijn en willen gaan bedenken waarom iets is. En daarmee creëren ze direct ook smoesjes voor degene die niet nadenken voor zichzelf. Want het is makkelijker.
3: Ik ben het gedeeltelijk met je eens. Ik denk dat we absoluut hand in eigen boezem moeten steken. En gewoon de strijders die we zijn, dat naar boven komt om onze positie te bemachtigen. Tegelijkertijd vind ik wel dat je soms ziet, en dat is dat generationele, weet je, bepaalde gezinnen. Oma heeft gestroggeld, moeder struggled, of vader struggled, zoon struggled. Die struggle blijft gewoon maar als een soort van tweede natuur in dat gezin. En ze lijken er niet uit te komen, weet je. Dus ik vind aan de ene kant, ja, je moet het voor jezelf kunnen doen. Maar we moeten ons ook realiseren dat er genoeg mensen zijn die echt aan het worstelen zijn.
2: Maar daar ben je het geheel met me eens. En niet het gedeelte.
1: Ja,
2: maar dat heb ik gezegd.
1: Dat is dat kweekje eigenlijk. Want dan is het, kijk ook naar een ander.
3: Ja.
1: Dus als de ander het niet heeft, dan neem ik je bij me. Maar dan heb je weer het probleem dat de thuisfront, het thuisfront, Ja, daar kennen we alles van. Want ik heb ook jongerenwerk gedaan. En dan heb ik een hele nieuwe opvoeding gegeven aan jongeren. En dan gaan ze naar huis en alles wat ik ze heb verteld en aangeleerd is weer weg.
0: Nee, 100%. Ik zou zeggen dat inderdaad eigenlijk daar het probleem is. Maar dat is ook inderdaad mentaliteit. Als je krijgt die opvoeding
1: zeker
0: van die mentaliteit uit.

0: opvoeding. Op het onderwerp van dat. Ik heb het nog een radicaal puntje.
1: Je gaat wel lekker radicaal hier, hè?
0: De vorige generatie voor mij of voor jullie, ik weet niet. Maar enige van deze generaties was vol met uitkeringtrekkers. En heel veel van de mentaliteit kwam daar vandaan. Ik,
1: Wat is echt moeilijk.
0: En daar komt de mentaliteit vandaan. Ik ken genoeg van de oudere generaties, de oma's enzovoort, die eigenlijk super slim en creatief zijn in hoe zoveel mogelijk kunnen krijgen uit de overheid. Put that energy like a job or something, begrijp je? En die mentaliteit gaat dan ook over naar de volgende generatie. En daarom gaan we in plaats van onze geld fixen, gaan we klagen waarom zijn niet genoeg betaalbare woningen. Kan dat er niet komen? Ik denk dat...
2: Bijna vragen of er bellers zijn die willen reageren.
0: Ik wil het echt op de hart zetten. We moeten dit echt niet vergeten. Het is niet zo moeilijk. Als al die andere mensen lijkt naast ons te kunnen. Wij kunnen het ook. De talent is er. Mm. Het is een mentale issue.
2: En
0: ik zeg niet van, dan moet iedereen het gewoon maar fixen. Want zo werkt het gewoon niet natuurlijk. Als het in de opvoeding is voortkomt. Als het misschien gedeeltelijk cultureel komt, of nu zo klagen van dit en dat. Dan is het niet van, iedereen fix jezelf en dan komt het zo goed. Ik zeg alleen, misschien als we wat van de resources zetten in het zorgen voor betaalbare woningen. En die retoriek verspreiden en een campagne daarvoor doen. Wat als we campagne doen voor die mentaliteitsswitch? Ja. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Maar ik heb nu wel... Angelique wil nog even iets zeggen.
3: Ik wil heel even iets zeggen, want ik... klein gedeelte kan ik met je meegaan. Want in mijn tijd, ik heb kort gewerkt bij de Nest Theaters. En echt, vele van die acteurs leefden echt van half jaar naar half jaar. Een halfjaartje werken. En dan konden ze gewoon een half jaar hun uitkering krijgen. En dat was gewoon de normaalste zaak van de wereld. Ja. Maar ik weet zeker, wij alle hier zijn absoluut niet zo geweest. Dus
0: dat is misschien de generatie
4: voor de gedeelte. Wat hij zegt, kijk, er zijn natuurlijk ook golven geweest, hè, van migratie. Mm-hmm. Er is een periode geweest waarbij mensen vanuit Suriname en vanuit de Antillen naar Nederland kwamen om te studeren. Dat waren mensen die, onder mijn ouders, althans niet mijn moeder, maar mijn vader wel. En die hadden de intentie, ik ga naar Nederland. Ik ga studeren omdat ik het niveau in Suriname of op Aruba niet kan krijgen. En dan ga ik terug. Oké. Voor zij die in Suriname, uit Suriname komen, is natuurlijk ook een periode geweest waarbij onafhankelijkheid een rol speelde. Ja. Men kon de keus maken, blijf ik in Suriname of ga ik onder Juliana mee naar Nederland. En dat heeft een andere slag mens, ook Surinamer, naar Nederland gebracht. Dan heb je de periode waarbij je niet makkelijk meer in Nederland kon komen. Dat waren de mensen die kwamen vanuit Suriname naar Frankrijk en van Frankrijk naar Nederland. He, dus je hebt gradaties. En in die gradatie is focus verlegd. De ene die zegt, ik studeer, ik ga terug. Maar in Nederland is best oké. Ik heb mijn relatie, ik heb mijn ding, ik ga hier blijven. Ik heb bijna kansen voor werk als ik terug ga naar het land van herkomst. Die golf die later kwam, die heeft zijn weg moeten vinden. Kwamen hier niet zoals mijn vader hier kwam. Maar die kwamen in pensionnetjes terecht. Die hebben hun weg moeten vinden om zichzelf overeind te houden. Dat was een hele actieve groep. Daar heb ik het over spandoeken. En dan praat je over Convalius, André Reder. Hele actieve mensen, maatschappelijk actieve mensen. Maar die hebben zich ook ingezet voor een sociaal lastigere groep mensen. Die met 20 mensen in een huis woonden in Zuidoost. Ja. Dus en als je kijkt naar het uitkeringstrekken, we moeten ook niet vergeten, er is ook een periode geweest waarbij wit Nederland, zwart Nederland heeft uitgelegd hoe het systeem hier werkt. En op een gegeven moment kom je erachter dat werken voor sommige mensen minder lonend is dan die uitkering pakken en die hossel pakken.
1: Ja, precies.
4: Weet toch? Dus dat zijn allemaal gradaties. Dan heb je zoveel jaar Bijlmer, waarbij de stad Amsterdam niet keek naar Zuidoost.
1: Ja.
4: Dus er ontstond een eigen economie. Nieuwmarkt ging tegen de vlakte. Mensen verhuisden naar hier. Er ontstond ook weer een underground economie. Mm. Dus er is zoveel gelaagdheid bij die uitspraak die je daar doet, dat je uitspraak absoluut niet onterecht is. Mm-hmm. Maar de gelaagdheid, als je die helemaal uitpluist, dan ga je denken, hey, damn man.
1: Ja, wat hebben ze allemaal meegemaakt?
4: Dat is best wel lastig.

0: om daarvan uit te komen. Maar dan nog zeg ik, het kan. Het is niet onmogelijk. We hebben gewoon op een gegeven moment gezegd, hey, maar dit is oké. Okay. Hier ben ik content mee.
1: Ja.
0: En het was goed tot een bepaalde level van leven. Maar voor de komende generatie, dat shit.

0: Kwaku Festival. En dan volgend jaar is Kwaku Festival niet meer in dezelfde vorm. Wat vinden we daarvan?
1: Ik vind sowieso, als je je richt op één festival per jaar, dan ben je geen ondernemer. Dus ik hoop.
2: Zeggen, ja.
1: Dus ik hoop
2: van harte. Je bent een handelaar XL.
3: Nee, maar ze hebben ook een andere.
1: Ja, ik hoop van harte dat ze langs meerdere festivals gaan in Nederland en België, weet ik veel wat. En dat ze ook gewoon andere opportunities zien. Want ik denk dat dat de kracht is van die jonge creatives die zich nu oppoppen. En dat ze mogelijkheden zien. Ze zien kansen. Ze zien plekken waar ze zich kunnen ontwikkelen. Als we alleen maar gaan kijken van ja, maar dit was altijd al zo. En nu gaat het weg. En ik ga er niet in mee. Dan ben je geen ondernemer. Want dan gaat je bedrijf gaat gewoon dood. Weet je. Je hebt alleen maar bestaan zeg, op het moment dat je weet aan te passen. Dus ik hoop dat er voor die mensen andere gelegenheden zijn. Hopelijk komt Kwaku in een andere vorm terug. En kunnen mensen daar nog steeds een steentje hebben. Maar zo niet. Wat ga je dan doen bij de World of Food? Zo niet. Wat ga je dan doen bij de World of Flavor? Volgens mij is er ook nog. Ja. Zo niet. Wat ga je dan doen met al die betaalbare bedrijfsruimte die op dit moment wordt geregeld door Stadsdeel Zuidoost voor ondernemers hier, want die prijzen zijn op sommige plekken wel heel erg hoog. Er worden wel bepaalde opportunities gecreëerd. Dus ik hoop wel dat mensen daarin springen.
2: Ja, ik denk dat ook. Kijk, we zitten hier bij Mad Radio.
0: Ja.
2: Toch? Mijn eerste connectie bij Mad Radio zaten ze in Oost. Volgens mij van Oostadestraat.
3: Van Oostadestraat, ja.
2: Van Oostadestraat.
3: In de pijp.
2: Was de studio. En daarnaast was een café. En je kon van die café kon je over en weer lopen. Ik zie Mad Radio net als hoe ik Kwaku zie.
0: Ja.
2: Toch? Een stapel in onze samenleving.
0: Ja.
2: Er zijn periodes geweest. Ik heb een korte tijd ook programma's gemaakt. Samen met Arius en die kwamen na ons. En toen hebben we een keer een vergadering gehad. Ik weet niet meer exact waar het was. Volgens mij was het in Zuid, ergens in een soort gebouw op de hoogte van Nicolas Maastraat bij Museumplein. En toen ging het over hoe houden we onszelf afloat? Hoe zorgen we ervoor dat we overeind kunnen blijven? En die vergadering was jong. Ik zit daar, veel oudere mensen. En een hoop. Iedereen heeft het hoogste woord. Niemand trekt zijn portemonnee. Ja, maar het is belangrijk. Maar er zijn, vroeger waren er spotjes van dat je kon lid worden. Je kon geld betalen, kon je lid worden. We konden het in stand houden. Want als we met z'n allen vinden, het is belangrijk. Ja. En we zetten allemaal daar geld neer. Kan Norman dat ding blijven doen.
0: Ja.
2: En als we ervoor zorgen dat die, net als hoe je salaris ieder jaar een slagje omhoog gaat. Ja. Hè, dat ook zijn geld extra, ieder jaar een slag omhoog gaat. Dan kan niemand ons wat zeggen, want wij willen hem houden en wij hebben er wat voor over.
0: Precies.
2: Maar we hebben er niks voor over. Maar het moet wel zo blijven. Wat owee als die man je geld vraagt om je show te maken. En hij zal je €1000 per maand vragen. Maar niemand is bezig met wat het hem kost om het overeind te houden.
0: Ja.
2: Niemand. We noemen iets van ons. Maar als het van ons is, waarom houden we er zo mee om?
0: Ja.
2: Als ik Kwaku van vroeger was top. Maar Kwaku van vroeger was ook, je kon van vier kanten kon je Kwaku binnenlopen. Er was geen toezicht. Na Kwaku was er altijd gevecht. Bij de McDonald's was altijd drama. Bij de metro was altijd drama. Ik bedoel, het heeft voor- en nadelen gehad.
0: Zeker.
2: Weet je, Kwaku-directeuren zijn elkaar geslagen op Kwaku. Weet je, ik bedoel, we moeten eerlijk zijn. Soms zijn we zo in Zuidoost de misère aan het verheerlijken. Omdat het bijzonder is. Toch? Het is wel van ons.
0: Ja.
2: Het is niet veel, maar het is van ons.
0: Ja.
2: Maar we moeten ook eerlijk zijn. Het is niet meer comparable met hoe de tijdsgeest is. Dus ik snap dat zij die de toko nu hebben, zoiets hebben van, het is zoveel werk. En eigenlijk krijg je er zo weinig terug economisch. En je moet door zoveel gezeik en boze berichten en weet ik veel wat.
0: Elk jaar weer.
2: Iedereen hunkert terug naar 1975. Meer dan de helft van de mensen die klagen komen niet eens uit 75, met alle respect. En zij die wel komen uit die periode. Hoeveel jaren? Ja, laat me dat niet zeggen, maar het mag niet op jou leunen. Laat me gewoon zo zeggen.
0: Ja.
2: Want we moeten het, als het belangrijk is, wil je het preserven voor de toekomst.
0: Ja.
2: En om het te preserven voor de toekomst, zou een deel van de financiering van het festival van het volk moeten komen.
0: Ja.
2: En dat is jouw economische bijdrage.

0: in de vorm van een kaartje.
1: Ja.
0: Eten wordt ook alsmaar duurder. Die sperp kost nu anders dan toen.
1: Zeker.
2: Ja.
0: Weet je? Mensen moeten aan dingen, aan bepaalde eisen voldoen. Ja. Je moet bepaalde papieren halen. Dus we moeten snappen dat het met de tijd meebeweegt. En als we willen dat het economisch betaalbaar blijft en het ook blijft op een langere tijd, ja, zou je eigenlijk moeten zeggen, hey, ik koop gewoon, ieder jaar koop ik mijn vier weekenden partout en
1: dat zie ik wel wanneer ik ga of niet.
0: Ja, want dat doen ze bij
1: een bijdrage gedaan.
0: Een Lowland.
2: Hele andere prijs.
0: Ja, ja, 350 euro voor een weekendkaart en that's it. Je kan geen dagkaart meer kopen.
1: Ja.
2: Maar je ziet ook die hele verandering in Zuidoost, ook als je het hebt over wat Zuidoost maakt, zijn heel veel mensen hier die dingen doen voor elkaar. Er zijn ontzettend veel stichtingen in de afgelopen jaren, of afgelopen 30 tot 50 jaar wel opgericht hier en zo. En je kon voorheen makkelijk ook een subsidie aanvragen voor je project. En dan ging je iets doen met kinderen, jongeren, volwassenen, vrouwen, wat maakt niet uit. En ook dat wordt weer langzaam teruggedraaid. Want er is gewoon continu te weinig geld daar beschikbaar in ieder geval. Ja. Dus je moet eigenlijk ook nu met z'n allen gaan kijken, wat zijn andere manieren waarin we kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat de dingen die we belangrijk vinden voor onze jeugd hier in Zuidoost, dat we dat ook gewoon kunnen blijven doen zonder dat daar alleen maar geld vanuit de overheid vandaan komt. Want als we op die overheid moeten wachten en die geldkraan wordt dichtgedraaid,
0: heb je pech.
2: Dan hebben we pech.
3: 100%.
2: Ja. En we hebben al op een aantal fronten pech misschien hier in Zuidoost. Dus we moeten echt wel daar zelf voor gaan zorgen dat we dat in stand houden of gaan verbeteren.
4: Ja, maar dus ik denk ook zeker dat Die subsidie die je altijd krijgt, dat brengt ook met zich mee dat je iedere keer toch weer door een hoepeltje moet springen.
1: Zeker.
4: En dat je niet je eigen dingen kan gaan doen. Dus wat dat betreft denk ik dat we ook gewoon moeten gaan kijken van, hey, weet je, subsidie, dat gaat ons niet beter maken. Dus dat we ook echt gaan kijken van, hey, hoe gaan we kijken dat we het wel gaan redden met elkaar. Ja. Maar vooral dan ook met elkaar.
3: Ja. Zeker.
4: Maar
3: voordat we verder gaan, we hebben 7 minuten. Willen we het nog over de asset map hebben?
1: Dat kan je niet zo. Mag ik zelf niet?
3: Sorry, nee, ik vraag het zo vraag.
1: Hij is wel heel radicaal, hè?
3: De vraag is,
1: we hebben het over Kwaku. Maar is Kwaku een cultureel evenement of is het een maatschappelijk evenement? Wat vind je?
4: Niet maatschappelijk.
1: Nee.
4: Kijk, het is ontstaan doordat die jongeren niet op vakantie gingen. En toen is er een voetbalwedstrijd is ontstaan. En daar kwamen mensen met eten en dit en dat. Zo is.
1: Dus het is wel als een maatschappelijk evenement ontstaan om verbinding te creëren.
4: Precies, ja. Maar dat is het al lang niet meer, heb ik het idee.
0: Al heel lang niet meer.
1: Het is nu gewoon heel commercieel.
0: Het is niet commercieel. Dat is het niet.
4: Het is cultureel.
0: Want als het commercieel was,
1: dan moesten we alles betalen.
0: Dat is een heel ander ding.
1: Dat was 50 euro per
0: Het is niet commercieel. Het is gewoon, we moeten met z'n allen eerlijk zijn. Het is niet meer de Kwaku van onze jeugd.
1: Ja.
0: Als je kijkt, de Kwaku van onze jeugd, voor zij die al wat ouder zijn. Mm-hmm. De mensen rondom Marcella Roos hebben Kwaku een keer gehad. Winston Koud heeft Kwaku een periode gehad. Kenneth Renfrew heeft Kwaku een periode gehad. Ik bedoel, Emil Esaias heeft een keer een poging gewaagd om Kwaku te doen. Kwaku is nooit één doorlopende lijn geweest.
1: Mm-hmm.
0: Het is altijd de vraag geweest, hoe houden we dit in stand? Ja. Dat is altijd dat ding geweest. En het is ieder jaar eigenlijk niet goed geweest.
1: Ja.
0: Gevoelsmatig was het fijn als bezoeker, want je merkte een hoop dingen niet. Maar achter de schermen, financieel. Ik heb een keer een Kwaku meegemaakt dat ik daar kwam en ineens was ons podium weg.
1: Ja.
0: Weet toch, was hij niet betaald? Ja. Had die man hem in de avonduren weggehaald?
2: Ja, gelijk had hij.
0: Weet toch? En dus We verheerlijken dingen vanuit het perspectief van een toeschouwer.
1: Ja.
0: Maar we moeten het ook bekijken vanuit het perspectief van de organisatie.
2: Ja.
0: En het is nooit één organisatie geweest die het de afgelopen 50 jaar gedaan heeft. Dat is niet zo. En de organisatie die nu is gekomen, die is gekomen nadat het een jaar niet geweest is.
1: Ja.
0: En het is in dat jaar niet geweest omdat het niet kon voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld werden. Niet alleen maar door de gemeente, maar gewoon puur voor een festival aan zich.
1: Ja.
4: Beveiliging, alles.
0: Juist.
2: Niet door de modder hoeven lopen.
4: Nee, precies, dat soort
0: zaken.
4: Ja. Maar ging je sommige weekenden ging je niet, want er was gewoon te veel modder. Niemand kon daar lopen.
0: Je kon daar niet lopen.
4: Dus het was gewoon heel anders.
0: Het moest aan

0: bepaalde eisen voldoen. Kon je gewoon door de weeks nog steeds naar het terrein en nog steeds eten kopen.
1: Ja, dat is waar.
0: Weet je toch? Maar toen de volgende, de huidige club kwam, hebben ze al de keus gemaakt om het naar een ander niveau te tillen. Dat was de missie. En ik vind dat ze dat echt verdienstelijk hebben gedaan.
2: Ja. En ik denk dat dat ook is wat mensen nu tegenwoordig wel verwachten. Je kan daar prettig rondlopen, het ziet er gelikt uit, geluid is goed, et cetera. Er zijn wc's, je kan naar het toilet gaan zonder dat je een ziekte oploopt of wat dan ook. Alleen mensen willen daar nog steeds niet voor betalen. Dus het is wel die kwaliteit die ik wil, maar dat prijskaartje is te hoog. Ja, dan krijg je gewoon
0: 1,5 miljoen mensen betalen er wel voor. Hè? Ja. 1,5 miljoen mensen betalen er wel voor. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Het is of ons festival voor iemand anders, of het is ons festival voor ons. Ja. Die keus moeten we maken.
2: Ja.
0: Er zijn andere mensen die van Brabant komen, die van elders komen, zwart-wit, buitenland, die wel enorm genieten ervan. Die wel denken, wow, en folk, gewoon vlak voor mijn neus, weet toch? In een stadsdeel wat ook goed aanvoelt. Dus de vraag is, gaan we het verleden blijven verheerlijken en daardoor over een tijdje zeggen, er is geen kwakkoe meer, punt? Ja. Of gaan we zeggen, ik wil dat er een kwakkoe is en als dat betekent dat ik niet 4 weekenden kan gaan, maar ik kan maar 1 weekend gaan, dan is dat wat het is.
2: Ja.
1: Ik moet wel een bruggetje maken naar het volgende onderwerp, want ik heb wel de vraag, want er komt een asset map naar Zuidoost, voor Zuidoost, die is nu in ontwikkeling.
3: Ja.
1: Ik wilde afsluiten met, is kwakkoe de weg naar Zuidoost? Hoe zien jullie dat?
3: Ik snap even de connectie niet met de asset map.
1: De asset map is voor mij, ik zie het als een routekaart naar Zuidoost, waar je eigenlijk de belangrijke faciliteiten kan vinden.
3: Mm-hmm.
1: Maar was kwakkoe eigenlijk iets waardoor Zuidoost op de kaart staat?
3: Ja. Oh zeker, absoluut.
1: Ja.
3: Nee, ik denk dat wanneer je in deze tijd Zuidoost zegt, dan zal denk ik, misschien wel 3/4 van Nederland kwakkoe erachteraan kunnen zeggen. Omdat het gewoon zo bekend is. Wat dat betreft is kwakkoe wel de route naar Zuidoost voor heel veel mensen in Nederland. Zeker.
2: En ook gewoon symbolisch de plek waar je elkaar kan vinden. Ja. Dus als je het hebt over een asset map waar al onze krachtbronnen van Zuidoost op de kaart staan, dan is kwakkoe eigenlijk ook zo'n plek waar je kan rondlopen. Wat eten dan misschien betreft en muziek en allerlei culturele dingen, dan zie je dat ook gewoon.
1: Want zo zie ik de asset map.
3: Mm-hmm.
1: Want kunnen jullie wat meer vertellen over de asset map?
3: Ja, we zijn nu denk ik alles bij elkaar toch wel kleine anderhalf jaar alweer bezig met het met het opzetten daarvan. En ik zal het even in volgevlucht doen. We hebben verschillende meetings gehad met de buurtbewoners om te kijken van wat zij ook ervan vinden. Want dat vonden wij ontzettend belangrijk.
1: Ja.
3: En dan zijn we nu aan het kijken van hoe kunnen we eigenlijk zo snel mogelijk en het liefst medio oktober echt het gaan lanceren. Misschien wil Soenga ook even iets technisch. Helaas.
1: Oké. Moet ik het afsluiten?
2: Wordt vervolgd dan, denk ik.
3: Zeker.
1: Dit gesprek wordt vervolgd. De volgende 4 donderdagen gaan we weer in gesprek. En als aankondiging van de asset map. Dit was Wij Vinden Elkaar.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Canada will do whatever it takes to build our.
2: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
0: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
1: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we are been focusing on what we can control.
0: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen. En als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

we bar o di alas masa e arki. Spesuru tu des masa e libi in Damsko, ma spesuru tu Bemre. Ma ook tu heer Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook tu de bradena de sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook tu desernans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook tu desmasa e libi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland, de meest beluisterde lokale zender. Maar we bar ook die octo des massa elibina Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi en usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest mavo uno en ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook to de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook to nasiki bedi, dus we bar odi ook to. En we

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospel Moment. Day War 2. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Is de Woutreus Radio De Leon vanuit het kloppend hart van Amsterdam.
2: U kunt nu gaan luisteren naar Radio De Leon Gospel.

Hosea 11, vers 8 en 9. Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. Mijn hart keert zich om in mij. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. Hosea 11, vers 8 en 9. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16.

Almachtige en barmhartige Heer en Heiland, U die onze soevereine vorst bent. U vergeeft, U vergeet, U schenkt genade, U gaat door met ons, wat we ook gedaan hebben. Dank U, Vader, dat wij vandaag bij U mogen komen en Uw liefde mogen betuigen. Dat U ons zo lief gehad heeft, dat U uw enige geboren Zoon geschonken heeft. Opdat wij en allemaal die in uw Zoon geloven, niet verloren gaan. Dat is die kans die Gij ons schenkt. En hier staan wij vandaag in een wereld vol haat, vol onvergevingsgezindheid. We danken U dat wij mogen beseffen wat voor een geweldige God wij dienen. Een God die uw armen heel teder om ons slaat. Help ons, Vader, om te zien met uw ogen, om te horen met uw oren en een hart dat open staat voor anderen. Om hen ook te vergeven, om hen ook lief te hebben zoals u ons lief heeft. Heer, we knielen neer en belijden dat wij zonder u verloren zouden zijn. Dat wij steeds weer nieuwe kansen hebben. U woont in ons hart. Dat u gekomen bent om ons te verlossen. Vader, we danken u, we loven en prijzen u. Dat wij vandaag met andere ogen mogen kijken naar mensen om ons heen. Help ons te staan op die plek waar u ons wil meenemen in het licht. Om te zien dat het niet gaat om ons. Maar dat het alleen maar gaat om u en uw reddingsplan. De hoop die gij ons geeft, niet alleen voor vandaag, maar voor morgen en de rest van ons leven. Dat wij anders kunnen kijken naar dingen. Dat wij onze gevoelens kunnen afstemmen op u. Want we dragen uw gordel van waarheid. Onze voeten zijn geschoeid met vrede. Wij dragen het harnas van gerechtigheid. En u bent het schild rondom ons, want u vangt al die brandende pijlen op. Omdat u de strijd voor ons ingaat. En wij geven u alle hulde. Wij vragen u om onze gedachten met uw helm van heil te bedekken. Zodat wij niet denken aan het negatieve. Maar dat we denken aan u. Aan uw verlossingswerk. En laten wij niet vergeten dat uw zwaard van de geest, het woord van u, ons moet opensnijden. Om te helen, te genezen en weg te snijden dat wat ziek is binnenin ons. Uw tent is hier bij ons.

is een koninkrijk dat geen enkel koninkrijk hier op aarde evenaart. We kunnen het niet vatten, maar we vragen u, help ons om elke keer een beetje dichter bij u te komen door de mensen die op ons pad gezet worden door u. Bij te staan, te helpen, een luisterend oor te hebben, helpen waar we kunnen, financieel, emotioneel, maar meer nog geestelijk. Dat wij mensen op weg helpen, dat wij inderdaad die vissers van mensen worden, om daar te staan, bij de verlorenen, bij de bedroefden, bij de zieken, de eenzamen, omdat u ons die kracht, die tools geeft. Laten wij u geloven en laten we staan op uw belofte van eeuwig leven. Want ook de jarigen van vandaag, van de vorige week, van de komende periode, zij die iets te vieren hebben, dat ook zij het geduld gehad hebben, dat gij ze gegeven heeft om verder te gaan met elkaar. Help ons om als wij vandaag die stap naar buiten maken en kijken naar die wereld, dat wij het bekijken door uw ogen. En dat we elk mens een kans geven om de vele kansen die gij ons schenkt. Geloofd en geprezen zijt gij voor alle zegeningen, voor alle liefde, voor alle ontferming waarmee u bewogen bent. En zegen ons, zodat wij kanalen van zegen kunnen zijn. In de naam van Koning Jezus.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal, heeft in deze context een krachtige, duidelijke en gebiedende uitspraak gedaan aan het volk Israël bij monden van de profeet Mozes. Het is aangaande de serieuze godsdienstige levenshouding ten opzichte van de God van Israël of Yahweh. De Ik Ben, die Ik Ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Tora, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

Hier volgen de namen van dierbaren die zijn heengegaan in Suriname en in Nederland. Marlon Paviro Di Meggio. Ewald Nooit Meer. Ruben Esaias. John Blijt. Stephanie Orban. Jade Anuwaricha. Dines Lalu. Natalie Kusse. Tyrone Michael Angelo Jahir Mercus. Robbie Herzberg. Glenn Koeman. Jacques Johan Orlando Dongen. Joyce Cecilia Lindenberg. Josephine Elfriene Reizen. Amerti Desa. Robert Suku. Cornelia Johanna Williams. Janatul Firdaus. Cornelis Schul Jackson, meer bekend als Rani. Glenn Varma. De 5 weken oude kleine Rayans Debidin. Alfred Bisundal Sarju. Bernadette Bisschop. Jonathan Pinas. Jacqueline Heloise Kenton. Rowel Erik Hasselbank. Maharja, meer bekend als Agnes Adin Kalu. Ronald Jarbandan. Iwan Eugène van Kalias. Freddy Verwij. Ronald Albert George Wijngaarden. Carla Matsi Lorech van Hekkers. Jane Florence Guts. Alfred August Marius Verwij. Hans Patricia Dongo. John Roland Chrichenel Blijt. Joyce Anita Florence Dompie. Wilma Eveline O'Brien. Cornelia Johanna Williams Helstone. Harriette Heloise Dijks. Helene Alida Margo Cairo Beuk. Chesron Shanok Plet. Radio De Leon condoleert

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Pack. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké. Okay.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
9: De Leon.
10: The power station
9: in Amsterdam.
8: Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetland. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij New Drivers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzik van Amelie's Winkel. Dapper Yuka vindt alles aan die saai van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met... Koning

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasseko Masters met Code Brief.

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Tap mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumièrepark opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumièrepark Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumièrepark Festival, de kunstbende, het open podium met de DJ, Moves Almere, SD Talent, een modeshow, uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardona, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny Glenn. En we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, brada Hassa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06-111-96-302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Zorg goed dat je dat hebt.

U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja, prijs de naam van Jezus. Goeiedag, lieve mensen. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules van God Anointed Power Ministries. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Het is goed om weer te zijn met u, om het woord van God te verkondigen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. We gaan vandaag hebben over lezen in het boek van Johannes 13. Vanaf vers 34, amen, tot en met vers 35. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Voor ik verder ga, Brada Nangasisa, wil ik u uitnodigen om te komen, om het woord te komen horen. De Bijbel zegt, geloof komt door het horen van het woord van God. Halleluja. En we zijn inmiddels verhuisd. God Anointed Power Ministries is verhuisd. Is niet meer in Holendrecht. Maar we zijn verhuisd naar Belmerdreef. Belmerdreef 364B. En dat is tegenover de stadsdeelkantoor. Aan de overkant van de weg. En we zitten bij het gebouw van Palulu. Halleluja, de meeste mensen kennen dat wel. Amen, een dagbesteding, Palulu. En daar zitten we elke zondag van 11 tot 1 uur. Dus u bent van allen harte welkom bij deze. Amen, halleluja. Laten we verder gaan met het woord. Amen. Halleluja, prijs de naam van Jezus. God is goed en zeer te prijzen. Halleluja. Johannes 13, vanaf vers 34, ga ik lezen. Neemt uw Bijbel en lees met me mee. Amen. En daar zegt Jezus, Jezus sprak en hij zei, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Amen. Dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt. Indien gij liefde hebt onder elkander. Amen. Ziet u, Heer Jezus sprak zelf. Hij sprak tot de mensen, zoals hij vandaag tot u en mij spreekt. Jezus sprak, zeg, een nieuw gebod geef ik u. Amen. Dat wil zeggen, het is een nieuw gebod dat wij elkander lief moeten hebben. Amen. Gelijk Jezus ons heeft lief gehad. Broers en zusters, als we om ons heen kijken, als we kijken rondom ons, zien we zoveel haat, nijd, jaloezie. Zien we zoveel dingen gebeuren op deze wereld. Mensen vermoorden elkaar alleen om iets van een ander in bezit te nemen. Mensen doen alles ervoor. Ja? Mensen vechten met elkaar. Er is haat. Er is liefdeloosheid. En ik denk dat daarom Jezus dat deze nieuwe gebod gegeven heeft. Zodat wij kunnen herinneren dat hij ons ook heeft lief gehad. En Jezus heeft ons lief gehad toen wij hem nog niet kenden. Amen. We kenden Jezus Christus nog niet. En toch is hij voor ons aan het kruis gestorven. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft alles gegeven. Amen. Zodat wij vandaag de dag hem mogen kennen. Halleluja. En hem mogen kennen. Niet alleen hem mogen kennen. Maar ook elkander ook lief te hebben. Zoals Christus ons heeft lief gehad. Broers en zusters. Ik wil u vandaag bemoedigen. Houd van elkander. Heb elkander lief. Amen. En liefde is niet alleen met woorden, maar het is ook met daden. Amen. Kunnen we elkander vergeven?
Kunnen we elkander lief hebben als de een iets doet naar de ander toe? Kunnen we zeggen oké, we vergeven het? Of gaan we zoals de wereld doet, amen, zoals we zien met oorlogen, gaan we elkaar aanvallen en elkaar vernietigen? Dat is niet de wil van God. Amen. De Heer zegt hier duidelijk, Heer Jezus zegt duidelijk hier dat we elkander moeten lief hebben. Amen. Dan zullen de mensen weten dat wij waarlijk discipelen van Hem zijn. Dat wij waarlijk kinderen van Hem zijn. Halleluja. Niet gelijk de wereld. In de wereld moet je juist haten. Amen. Je moet die anderen niet lief hebben. Je moet die anderen uitschelden. Je moet die anderen vermoorden of wat dan ook. Je moet vechten met die anderen. Je moet van alles moet je doen. Maar in de Heere zegt de Heer dat we moeten elkander lief hebben. Amen.

Laten we lief hebben zoals Jezus Christus ook lief had. Amen. En dat is onvoorwaardelijk lief hebben. Amen. God is een God van liefde. Halleluja. God is liefde, broers en zusters. En als we zeggen dat we God kennen en dat we God dienen, dan moeten we ook van elkander houden. Dan moeten we elkander ook lief hebben. Amen. Niet afgunstig zijn naar elkaar, niet jaloers zijn op elkaar, niet elkaar veroordelen, niet kwaad spreken van elkaar, maar we moeten, zegt de Heer, elkander lief hebben. Amen. En wat is liefde? Liefde is, het staat, we kunnen het lezen in 1 Korinthe 13. Amen. In het Nieuwe Testament. Amen. Daar is hoe de liefde is. Amen. De liefde praalt niet. De liefde is niet hoogmoedig. De liefde is niet trots. De liefde vergeeft altijd. De liefde doet geen kwaad met kwaad. Amen. Dat is de liefde. De liefde dat je verdraagzaam bent aan elkaar. Dat je van elkaar houdt. Dat je vergeeft. Dat is liefhebben. Amen. Dat je samen bent met elkaar. Amen. Dat we geen wedstrijden houden met elkaar. Maar dat we elkander gewoon lief hebben. Zoals Jezus Christus, zoals God ons ook lief heeft gehad. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Gods woord is heel duidelijk daarin. Dat we elkander moeten lief hebben. Ja, want deze wereld is vol met problemen. Amen. En ieder kan ervan getuigen. Amen. Het is geen leugen. Het is gewoon de waarheid. Want we zien het om ons heen. Als u de kranten opendoet, als u de televisie aandoet, dan ziet u hoeveel mensen elkaar doodsteken, elkaar roven, elkaar benijden, jaloersheid, plofkraken, noem maar op, van alles en nog wat. Elkaar uitschelden op social media. Elkaar voor vies en vuil uitschelden. Dat is geen liefde. Amen. De Heere wil niet dat we zo gedragen. Dat we zo moeten leven met elkander. Amen. God wil dat we met elkaar in de liefde moeten leven. Dat we elkaar moeten lief hebben. Amen. Dat is de nieuwe gebod. En de grote gebod is dat wij God lief hebben. En elkander als onszelf. Amen. Als we elkaar haten, dan eigenlijk haat je ook jezelf. Als we elkander lief hebben, dan hebben we elkander lief. Amen. Heb je je broeder lief, je hebt je zuster lief. Amen. En als je je broeder of je zuster lief hebt, dan wil je broeder of zuster geen kwaad doen. Dan ga je niet kwaad spreken over je broeder of je zuster. Dan ga je je broeder of je zuster niet verkeerd behandelen. Dan ga je met elkander om, met liefde, met vergeving naar elkander toe. Als de ene wat doet, wat de ander niet leuk vindt, dan kunnen we dat gaan uitpraten. Amen. En dan kunnen we elkander begrijpen en dan kunnen we elkander vergeven. Amen. Halleluja. En dat is wat God vraagt van ons. En hij zegt het ook, als wij elkander lief hebben, als broeder en zusters, ook in de kerk natuurlijk. En niet alleen in de kerk, maar ook op straat, overal waar je bent. Amen. Maar we zien het ook, dat zelf in de kerk zijn er mensen die zichzelf christenen noemen, maar die liefdeloos handelen, die liefdeloos zijn naar elkaar. Amen. Die haatdragend zijn aan hun broeder of hun zuster. Halleluja. En dat is niet wat God vraagt van ons, broers en zusters. Laten we leven zoals God wil dat we moeten leven. Laten we het evangelie verkondigen. We hebben geen wedstrijd met elkaar. Want tegenwoordig zie je dat vele gemeentes wedstrijd houden met elkaar. Wie de grootste is, wie de beste is, wie de beste kan prediken, wie de beste dit kan doen. Maar God kijkt niet naar deze dingen. Wie de grootste kerk heeft, maar God kijkt niet naar deze dingen. Amen. God kijkt naar je hart toe. God kijkt hoe je met elkander omgaat. Hoe je broeder of je zuster, je medemens behandelt. Dat is wat God kijkt. Amen. En daaruit kunnen we zien, kunnen de mensen ook zien
dat we discipels van de Heere zijn.

dat we echte, waarlijke discipels van God zijn. Uit de liefde voor elkander. Amen. Dat we elkaar niet afbreken. Dat we elkander opbouwen. Amen. Dat is wat God wil. Dat we bidden voor elkander. Als de ene zwak is, dan geven we die andere ondersteuning. Amen. Met gebed. En ook een hand strekken we uit om die te helpen. Want als we kijken naar de bediening van Jezus, was Jezus ook zo. Jezus hielp de mensen. Hij voedde de mensen. Hij genas de zieken. Amen. Hij sprak het woord. Hij bemoedigde de mensen met zijn woorden. Amen. Dat is wat God wil dat we moeten doen, broers en zusters. Halleluja. En ja, om verder te gaan, wil ik u ook bemoedigen. Amen. Wil ik dit lied zingen. En het lied zegt: Jesus, lover of my soul. Amen. Luistert u goed naar dit lied. Amen. Jesus,

Amen. Hallelujah. I will worship you, Lord, till the very end. Amen. We zullen de Heer loven en prijzen. Hallelujah. We zullen de Heer lief hebben. Amen. He is the lover of our soul. Amen. Als we zeggen dat we van hem houden, dan moeten we ook van elkander houden. Dan moeten we ook houden van de mensen die hij geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. We gaan met een korte pauze en daarna zijn we weer terug bij u. God zegen u. God bless. Amen.

Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Daar zijn we weer, broeders en zusters, lieve mensen. Met het woord van God. Amen. The bread from heaven. Het woord dat uit de hemel nederdaalde. Amen. En is gekomen op deze aarde. En heeft ons verlost uit de duisternis. Dat is wat het woord heeft gedaan voor ons. Amen. Het woord is aan het kruis gegaan. Hij heeft onze zonde op zich genomen. En hij heeft ons vrijgemaakt. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. O, God is goed. Amen. Gadobung. Bradangasisa. Prijs de naam van Jezus. Ik ga verder met het woord. Amen. Het woord dat we net gelezen hebben in Johannes 13, 34 en 35. Zegt dat Jezus zegt dat we elkander moeten lief hebben. Amen. Dat we God lief moeten hebben en dat we elkander ook moeten lief hebben. We gaan verder in dezelfde chapter, in dezelfde hoofdstuk, Johannes 14, vers 21. Amen. Halleluja. En dan zegt het woord van God. Jezus gaat verder om te spreken. Hij zegt in vers 21. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart. Amen. Die is het die mij lief heeft. Ziet u? En wie mij lief heeft zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben. Amen. Dus God zegt hier, wie mijn geboden bewaart. Als je Gods geboden bewaart, dat is een teken. Als je doet wat God zegt, wat je moet doen, hoe je moet leven met elkander. Amen. Dan zegt hij dan, dan heb jij hem waarlijk lief. Amen. Dat is wat God zegt. En als wij hem lief hebben, dan zegt hij hier in vers 21. En als we elkander lief hebben en als we God lief hebben, zullen we geliefd worden door God de Vader. Amen. We willen allemaal geliefd worden door God de Vader. Amen. Laten we dan ook doen wat Hij zegt. Laten we Hem gehoorzamen. Amen. Halleluja. En dan zal God ons ook lief hebben. Amen. De Bijbel zegt in Johannes 3 vers 16... dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Eeuwig zal zijn bij God de Vader. Amen. Daarom is het

Zo belangrijk, broeders en zusters, om zijn geboden te bewaren, om te wandelen naar de geboden en te doen naar de geboden van God. Amen. Want dan kunnen we zeggen, waarlijk, we hebben God lief. Amen. Vele mensen zeggen, ja, ik heb God lief, ik hou van God, ik heb God lief. Maar je doet niet wat hij zegt. Je gehoorzaam zijn wil niet, zijn woord niet. Je doet niet, als hij zegt dat je moet vergeven, vergeef je niet. Je vergeeft niet. Je houdt wrok, bitterheid in jouw hart. En dan zeg je dat je van God houdt. Dat kan niet. Amen. De Bijbel zegt, God is liefde. God heeft alleen maar liefde in zich. Amen. Daarom kon hij ook aan het kruis gaan en voor ons sterven. Ook al wilden we niks van hem weten, maar hij is voor ons gestorven aan het kruis, omdat hij ons lief heeft. Brada nangasisa, ko lobby makandra, ko lobby gado. En dat is het gebod. Heb de Heere uw God lief en uw naaste als uzelf. Ko no fiti nanga makandra moro, ko no fiti nanga grontap sani. Maar ko lobby gado en ko lobby makandra. Amen. Dat is wat God zegt. En dat is de wil van God voor ons leven. Als je dat doet, broers en zusters. Amen. Sommigen zeggen, ik hoor al sommige mensen zeggen, ja, maar het is niet makkelijk. Toch, het is niet eenvoudig, het is niet zomaar. Als iemand mij iets gedaan, pijnlijks gedaan heeft, dan wil ik wraak nemen. Amen. Maar zo is niet, dat is niet de wil van God. Amen. God wil dat we elkaar moeten vergeven. Amen. We moeten elkaar vergeven en vergeten. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is liefde, broers en zusters. En de liefde van God woont in ons. De Bijbel zegt, als wij ons bekeren tot hem, dan komt de liefde in ons wonen. Gods liefde woont in ons. Amen. Dan kunnen we lief hebben. Dus niemand kan zeggen, je kan niet lief hebben. Je kan niet vergeven. Je kan dit niet, je kan dat niet. Je kan het. Want Gods liefde, Gods geest woont in ons. Amen. En dat is de geest van God, de Heilige Geest. Dat is de kracht van God. En die geeft ons kracht om dingen te kunnen doen wat we eigenlijk nooit zouden kunnen doen. Amen. Dat we vergeven. Amen. Dat we uit liefde voor de Heere, dat we elkander vergeven en elkander lief hebben. Dat is de wil. Houd geen wrok en bitterheid in u. Amen. Je ziet zoveel christenen en wedergeboren christenen, en die hebben in de kerk komen, maar die hebben nog haat en boosheid. Wrok in hun. Ja, als je ze even trapt op hun tenen, dan worden ze zo boos dat ze je kunnen vermoorden zelf. Amen. Dat is niet de geest van God. Amen. De Bijbel zegt, God is liefde. Amen. En wie uit liefde is, is uit God geboren. Wie lief heeft, amen, is uit God geboren. Amen. De Bijbel zegt het in de boek van Johannes. Wie niet lief heeft, is niet uit God geboren. Amen. Daar kunnen we het verschil zien. Het is heel duidelijk. Amen. De Bijbel zegt ook, aan de vruchten zult gij de boom kennen. Amen. Aan de vruchten. Wat je voortdraagt. Als je vruchten voortbrengt van haat, van wrok en bitterheid en noem maar op, en roddel, dan dat zijn geen goede vruchten. Amen. Dat zijn niet de vruchten van de Heilige Geest. Amen. Maar de vruchten van de Gods Geest, van de Heilige Geest, dat zijn liefde, blijdschap, vrede. Amen. Ja, dat zijn zoveel. Lees het maar in 1 Korinthe 13. Gaat u het rustig thuis lezen. Amen. Dan gaat u het zien wat de vruchten zijn. Wat van de liefde. Amen. De vruchten van Gods geest. Van God. Dat is liefde. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Baradanga Sisa. Kon lobby makandra. Kon lobby makandra. Amen. If once my do one sign to you, no go take a rock.

moeten we daar gaan rekenschap gaan geven waarom we bepaalde dingen hebben gedaan in dit leven. Amen. Als kind van God weten we dat we een voorrecht hebben bij de Heer. Amen. Als we zondigen, als we iets verkeerd hebben gedaan, kunnen we vragen om vergeving aan God. En God, die trouw is, die vergevend gezind is, die zal ons vergeven van alle zonde, alle ongerechtigheden. Amen. Zo is God. Gods geaardheid is liefde. Amen. God kent niet anders. Hij kent alleen liefhebben. Amen. Maar vaak genoeg zijn wij het die niet willen vergeven. God heeft ons vergeven. Amen. God houdt van ons. Dat hebben we net gelezen in 1 Korinthe 3, vers 16. Amen. We hebben het gelezen dat God ons houdt van ons. Laten wij ook van elkander houden. Amen. Dat is mijn gebed en mijn bemoediging vandaag voor onze broeders en zusters. Voor alle mensen, overal in de wereld, waar u ook bent. Het geldt ook voor u. Amen. U bent niet uitgesloten. Amen. Want u bent geschapen. U bent een schepsel van God. Amen. Dus God vraagt van ons allemaal dat we elkander lief gaan hebben. Amen. En bovenal God lief hebben. Amen. Boven alle dingen. Amen. Materiële dingen. Zet je liefde niet in materiële dingen. In dingen van deze wereld. Amen. Maar zet je liefde. Heb elkander lief. Amen. Om elkaar lief te hebben. Halleluja. Want deze dingen gaan voorbij. Alles gaat voorbij. Jezus zei het ook. Al die gebouwen, al die dingen, al die geld, al die diamanten, al die goud en zilver wat je ziet. Alles gaat voorbij, eens voorbij. Amen. Maar het woord van God, dat is voor eeuwig. Amen. En het woord van God zegt u vandaag. Heb elkander lief. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is goed. Hij is een goede God. Amen. Zo, broers en zusters, ik wil u nog even doorgeven. Als u de Heere wil komen dienen en de Heere wil aanbidden, kunt u komen elke zondag van 11 tot en met 1 uur. Kunt u komen naar het Belmerdreef 364B. En daar kunnen we samen de liefde van God gaan delen met elkander. Amen. Want daarom heeft God ons geroepen als gemeente, als kerk, als lichaam van Christus, als kinderen van de Allerhoogste God, om elkander de lief te hebben, om samen te zijn met elkaar en elkander lief te hebben, elkander te verdragen. Amen. Want dat is het. Amen. Halleluja. Belmerdreef 364B. Halleluja. En de postcode is 1102 Anton Karol AC in Amsterdam Belmermeer. Amen. Het is vlak tegenover de stadsdeelkantoor aan de andere kant van de weg. Het kan niet missen. En ik wil u graag uitnodigen. U bent van allen van harte welkom. Laten we de Heer groot maken. Laten we de Heer dienen. Zoals Hij wil dat we Hem moeten dienen. Amen. Want sommige mensen willen God dienen zoals zij dat willen. Zij willen alles bepalen. Zij willen doen hoe zij het willen. Maar ze willen het niet doen hoe God het wil. Amen. Maar God zegt vandaag, we moeten leven naar zijn woord. Wie zijn woorden bewaren. Amen. Wie leeft naar zijn woord, naar zijn geboden. Amen. En niet doet wat je zelf wil. Je neemt beslissingen zoals je zelf wil. Nee. Praat met God. Dien God. Amen. Vraag God wat voor beslissingen je moet nemen. En God zal je leiden. God zal je door zijn Heilige Geest leiden wat voor beslissingen jij moet nemen. Amen. Dat je elkander vergeeft. Dat je geen wrok en bitterheid hebt tegen je broeder, je zuster, je familie, je neef, je oom, je tante. Noem maar op. Je dochter, je zoon. Amen. Vergeef elkaar. Je vrouw, je man.

Amen. Wees vergevensgezindheid. Dat is wat God wil dat we moeten zijn. Amen. De liefde, ja, zoek geen kwaad. Amen. De liefde is alleen maar liefde. Wil alleen maar lief hebben. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Oké, broers en zusters. Dit was het weer voor vandaag. En ik wens u een gezegende dag vandaag. En dat God met u is. Als u zegt, ik ben nog niet wedergeboren. Ik ken God nog niet. Wil ik vandaag u uitnodigen. Ga praten met God. Amen. Zeg deze woorden. Heer, ik wil een kind van u worden. Ik geef mijzelf aan u over. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mijn leven. Vanaf vandaag wil ik u volgen. En dan zal God u veranderen. Amen. God zegen u en tot de volgende keer. God bless. Amen.

Yum sabi dat no no de ye arki Radio de Leon. Tapa mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misaptak wel los maar e arki. A radio no no de. Walos maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyano de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

met dat alles maar bij Odi Alfons Willingen en mi hoop dat ik weet aan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stond je aan Radio DC wanneer wat denkt belangrijk zijn in zo'n afvanoudu dat dat kun abo eens ding en kan takken overal nou als man kan tak hey we stop you of zo so. En abo eens zijn en dat belangrijk in een communicatie.

er zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de Deer, Alazani Nabuzani, en we vragen u geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u, vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 7 kilometer file tussen Naardenwest en Blarikum. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk.
8: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: You sabi that no de je arki Radio de Leon.
13: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Pack. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Me Time Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Bos Mama.
14: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. uw gastheer Franklin Exton. Oké.
7: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

Billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur. Afvaart half 5. Terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band. Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezen, zondag 30 augustus, 414. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzelsana Melis Winkri. Dapper Yuka vindt alle sandi sayap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met...

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasekomasters met Colibri.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Tap mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misaptak wel los maar in arki. A radio no no de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Nina Ema, Agnes de Lesla, mi e Archi, Radio de Leon, Ala Frida, Jasona Bekoisi, enum Archi tu.
1: Meta alasmon bigi odi Alphonse Willingen en mi hoop taki wetan Archi Radio de Leon. Luisteraars, stontje a radio disi wanna one things belangrijk sani so afanodu tak da kun abu eis ting un kan take overal no one's man kan tak hey we'll stop you off so un abu eis sani en dat belangrijk in a communicatie.

zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumière Park opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumière Park Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumière Park Festival.

De Kunstbende. Het open podium met een DJ. Moves Almere, SD Talent, een modeshow. Uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardona, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny Glenn. En we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, Bradangassa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06-111-96-302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Zorg goed dat je dat hebt.

0: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon.
1: En toen was het zo.
2: mag ik deze meneer van Soesu even wat vragen?
3: Zeker.
2: Ja,
3: accent money, Amalai money.
2: Nieuw accent money. Okay. SRD of euro?
3: Beide.
4: Vertel, wat?
2: Een van de luisteraars, wie bent u?
4: Mijn naam is Ludwig, Landvreugd.
2: Landvreugd, u bent al eerder geweest in de uitzending van Radio De Leon.
4: Ja.
2: Maar wat doet u hier op het Pachtige Zomerfestival?
4: Ja, kijk, we zijn een beweging gestart op 6-6-2026, ruim een maand geleden. En als je een beweging start, moet je gewoon ook elke keer aanwezig zijn tussen de mensen bij alle festivals. Dus ja, we staan nu op het Business Paviljoen en daar horen we ook te staan.
2: Mooi. En wat presenteer je hier op het Business Paviljoen?
4: Nou ja, wij nodigen eigenlijk ondernemers in Nederland en in Suriname uit om kennis te maken met de beweging Start-up Suriname. En op het moment dat ze hier rondlopen, is maar de eerste vraag, ben je ondernemer? Als het ondernemer is, dan ga ik ze uitleggen dat we ze kunnen gaan helpen. Want vanaf volgend jaar hebben we ook de krachtige middelen om ze te gaan ondersteunen.
2: Geweldig. En ik zie dat jullie hier al een aantal bedrijven hebben uit Suriname.
4: Dat klopt.
2: Ja, en de bedoeling is dat nog meer bedrijven zich hier manifesteren.
4: Ja, kijk, Patrick heeft het voor elkaar gekregen om Surinaamse bedrijven uit Suriname hier uit te nodigen. Nederlandse bedrijven met een Surinaamse insteek zijn er ook. De combinatie van die twee past hier. En ik heb eigenlijk tegen Patrick gezegd, volgend jaar moeten we eerder met elkaar rond tafel gaan zitten en dit gaan uitbouwen. Want zo'n zakelijk paviljoen, dat past.
2: Complimenten.
4: Dankjewel.
2: Alsjeblieft. En succes, hè?
4: Dankjewel.
2: Oké. ik kijk even naar deze twee bedrijven. Dat mag even toch? Een korte vraag.
5: Je mag gewoon kijken, hoor.
2: Ja, je hebt zo'n naam tongen, toch?
5: Ja. Zegt hij?
2: Je spreekt geen zo'n naam tongen?
5: Nee.
2: Dus je spreekt gewoon
5: Ik ben niet voor het eerst. Ik ben niet voor het eerst.
2: Ben je voor het eerst? Ja. En wat is jouw impressie? Ik ben van Radio De Leon.
5: Ah, ja.
2: Wat is uw impressie?
5: Mijn impressie is dat het ontzettend gezellig is. Iedereen is blij, vrolijk. Lekker eten, goede muziek. Ja, wel oké. Okay. Helemaal goed.
2: En u bent?
5: Ik ben Gert.
2: En je komt uit?
5: Uit Vinkeveen.
2: Vinkeveen?
5: Hier vlakbij.
2: Daar wonen rijke mensen.
5: Ja, en een paar armen.
2: En heb je al lekker gegeten?
5: Ja, zeker. Hier of hiernaast.
2: Oh, oké, okay, bij Patrick zelf.
5: Ja.
2: En dit is de eerste keer.
5: Ja.
2: Gaat er een wereld voor je open?
5: Ja, wel een beetje inderdaad. Ja, zeker. Ja, gewoon dat het zo dichtbij is. Want Vinkeveen is natuurlijk een kwartiertje rijden hier vandaan. Maar echt heel leuk. Ja, ik vind het echt wel top.
2: Ja. Leuk. Ook uit Vinkeveen. Ja. Geweldig. Dankjewel voor je korte reactie. En u bent wel eens een nama.
6: Salaman. Ja, welke Salaman bent
2: u?
6: Hoe bedoel je?
2: Hoe heet u?
6: Oh, Hugo Goosen.
2: Oké, Goosen. Oké, Goosen is ook een beetje mijn familie hoor.
6: Oké.
2: Knap, ja.
6: Oké.
2: Maar wat is uw impressie hier op het circuit?
6: Oh, dat is fantastisch man. Lekker druk.
2: Ja?
6: Iedereen kijkt er naar uit elk jaar. En je ontmoet altijd je matjes hier.
2: Ja, hè?
6: Ja, man.
2: Oké. Ik hoorde ook een paar mannen zeggen, ja, ex-comie.
6: Ja.
2: Asma is centrum.
6: Ja, man.
2: Is het uw eerste keer of bent u
6: elk
2: jaar?
6: Nee, ik ben elk jaar hier. Tuurlijk. Ik woon om de hoek, dus lekker dit bij.
2: Oké, mooi man. Nou, hij woont ook om de hoek.
6: Ja, precies.
2: Hé, heren, dankjewel. Abon.
6: Ja, abon.
2: Oké, ciao. Het was spontaan met twee heren hier en het gaat de goede kant op.
3: Is het altijd zo gegaan of heb je dat
5: gezien? Elk jaar. Zoals erger hè?
2: Ja.
5: Zoals vechten ze zelf.
2: Een laatste vraag hier met mijn reportage aan deze meneer. Wie bent u?
7: Benito Doelwijd en ik ben de eigenaar van de Lennart & Lennart Groep.
2: Hier op het, in het paviljoen?
7: Nou ja, wij zitten in meerdere dingen. Wij zitten ook onder andere hierachter.
2: Nou, voor de luisteraars, die zien het niet, hè?
7: Nee, dat is
2: dus
7: waar.
2: Dus dan moet je het even uitleggen.
7: Nou, Lennart en Lennart,
2: zitten
7: wij zitten achter het merk Tante S van Jurgen. Jurgen werkt ook bij ons, maar nog veel belangrijker, Wij zijn een softwarebedrijf met verschillende aftakkingen. En we doen veel in het onderwijs in Suriname. We proberen onze mensen in te leren.
1: Ja? Wat doen jullie precies in het
7: onderwijs? Wij leveren software.
1: Software?
7: Die leren makkelijker moet maken. En we hebben verschillende bedrijven in Nederland en daarbuiten waar we eigenaar van zijn. En die man daar is onze financiële...
1: Die heb ik net gesproken, ja. Vinkerveen.
7: Ja, klopt. Ja.
1: Oké. Okay. En maar jullie staan nu op het Koffiefestival.
7: Ja.
1: Maar de mensen die hier komen, die komen om te eten en te drinken.
7: Zeker.
1: Maar hoe krijgen jullie de mensen geïnteresseerd in wat jullie doen?
7: Heel eerlijk, ik ben hier vandaag echt voor mijn ontspanning. En voor de koekjes en ijs van Tante S. En de rest, dat komt maandag weer.
1: Oké, geweldig.
7: Ja.
1: Oké, en jullie staan gewoon tot en met het eind van de festival?
7: Ja, volgens mij wel. Ja. En ik probeer zelfs zo vaak te komen dat ik mis mijn eigen mensen. Daarom ben ik hier. Ik kom een beetje Surinaamse lobby binnenhalen en denken,
1: het is echt de bloementuin van Suriname hier in Nederland.
7: Als ik kijk, en dat meen ik serieus, naar hoe mensen hier met elkaar omgaan, de hartelijkheid, ja, mensen kunnen het niet zien, maar als je op de grond kijkt, ik kom vaker bij Massali, er ligt bijna niks op de grond. Er lopen hier mensen met gezinnen. Het is allemaal liefde en hartelijkheid. Daar kunnen een hoop mensen voorbeeld aan nemen. Zoveel mensen bij elkaar en dan zoveel hartelijkheid, zoveel gezelligheid. Dat maakt me echt trots. Dat meen ik echt.
1: Wauw.
7: Echt waar.
1: Geweldig. Hey, nog even de voornaam?
7: Benito.
1: Benito, grand dank voor je korte spontane reactie.
7: Dank u wel.
1: En succes.
7: Dank u wel.
1: Ja, even nog, als de mensen jou willen bereiken, hoe gaat dat? Hebben jullie een website?
7: Mij bereiken liever niet. Maar
1: de organisatie.
7: Voor de mensen die Tante S, ga naar Jurgens. Er is een website, Instagram, stuur Jurgen een DM. En als je het echt wil proeven, we staan hier.

0: zolang Kwaku er is, dus kom gewoon genieten.
1: Geweldig. En jullie staan bij de tent van Patrick Spetering.
0: Natuurlijk, want Patrick is...
1: Hey, ja, Grand Tony.
0: Grand
1: en succes, hè?
0: U bedankt.
1: Oké, alsjeblieft.
2: Hi, I'm Claude Woods.
3: Hi, I'm Tim Owens.
4: Hi, I'm Devere Duckett.
5: And we're the Earth, Wind, and Fire Experience by Al McKay, here with Radio De Leon.
3: Keep loving, keep grooving, stay together. The power of love can change the world.

0: Ik sta op het Kwaku Festival en ik ben hier bij een prachtige stand genaamd Lawrence Natural Products. En ik sta hier met de heer
1: Gerben, representative van Lawrence Products.
0: En ik ben meteen onder de indruk toen ik naar binnen kwam over de producten. Wat voor soort producten heeft u hier in de aanbieding?
1: Eén woord, all natural. So all natural.
0: All natural, waarvoor?
1: We hebben nu twee lijnen hier uitstaan voor haar en cosmetica.
0: Haar?
1: Haar en cosmetica, dus crèmes en haarstimulatie en groei.
0: Oké, dus haargroei?
1: Ook.
0: Oké, maar hoe zit het met huidverzorging? Heeft u dat ook?
1: Huidverzorging zijn die crèmes. Dan hebben wij vier varianten hierin. Dus dan als je zo kijkt, zie je dat we een combinatie met aloe vera, combinatie met honing en eentje met obe. Heel veel mensen kennen hem als
2: lekker en gezellig.
1: Hoe noemen ze
2: het?
1: Batana.
2: Het Surinaams gevoel.
1: Veel mensen kennen het als batana oil.
2: Okay.
1: Maar wij in Suriname noemen dat obe.
2: Gaan zoeken in Zuid-Amerika.
0: We horen een bekende stem op de achtergrond.
2: Voor een ticket om te gaan chillen in Suriname.
0: Hey,
2: en het is nu gewoon in Amsterdam. Het is gewoon in Nederland speciaal voor u. Ik heb een mededeling, een flashbericht.
0: Wow, we luisteren even naar
2: Patrick's met een telefoon gevonden.
1: Je luistert nu naar Patrick's. Patrick is de ondernemer die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Dat nu 9 Surinaamse trantjes de mogelijkheid krijgen om de producten die zijn Suriname te verkopen.
0: Uit Suriname.
1: Uit alles hier zijn ondernemers uit Suriname. Rechtstreeks. Die heeft de platform opgericht zodat wij de mogelijkheid hebben om de producten in het Europese markt neer te brengen. Dit wat je hier ziet, is allemaal afkomstig uit Suriname.
2: Wow. Oké, okay,
0: mooi.
2: Dank u wel.
0: Elke mensen die u willen bereiken.
2: Mevrouw, geef u maar een goede hand, toch? Geef u maar een goede hand.
0: Maar. E-mail, adres, telefoonnummer, staat omheen.
1: Lees maar op, jouw stem is handiger, toch? Kijk, ik heb een eigen e-mailadres. Maar Lawrence, met een S, NV, apstaartje, gmail.com.
2: De poef heeft het weggegooid en deze meneer.
1: Telefoonnummer is 597-811-2250.
2: Jawel.
1: Als jij een foto maakt en dit presenteert op jouw website, kunnen mensen ons makkelijk bedreigen. Dit is een QR-code die je direct linkt voor online bestellingen. Daar is er ook een website via al deze producten terug.
0: Oké, nog even voor de luisteraars. Dit is audio, hè? Dus Lawrence NV apenstaartje gmail.com. Daar kunnen de mensen even een mail sturen en dan krijgen ze informatie. Top.
1: Als jij een kopie maakt van de QR-code, dan is de website direct zitten.
0: Oh, dan ga ik dat gelijk doen. Ik ga dus een kopie maken van zijn QR-code. Dan heb ik dat. Ik maak nu die foto. Show now. Dat is hem dus.
1: Dat is de website met alle producten die je nu online kan kopen.
0: Geweldig, dankjewel. Ik ga ook een foto van jullie maken. Dat is van mijn Facebookpagina, goed? Thank you. Okay. En succes, hè? Oké. Okay. Ik sta dus nu hier voor Chepito Natural Cosmetics. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Dat staat in Openbaring 22, vers 2. En wie bent u?
3: Ik ben Latifa Cairo en ik werk bij Chepito Natural Cosmetics.
0: In Suriname?
3: In Suriname.
0: En wat doet u hier op het Kwaku Festival?
3: Nou, we zijn ons product, de producten komen promoten.

0: mensen nu buiten de grenzen van Suriname gaan en dit leek een hele mooie opportunity. Dus we hebben verschillende haar- en huidproducten. We gebruiken voornamelijk guave, kokosolie, podosiri en OB, beter bekend als batanaolie.
1: Maar podosiri? En ja. Om te drinken?
0: Nee, voor je haar.
1: Voor je haar?
0: Voor je haar, ja.
1: Ik heb nooit geweten, podosiri drink ik.
0: Nee, je kan zoveel doen met podosiri. Meestal doen ze inderdaad de pulp, maar je kan ijsjes maken, taartjes, een heleboel dingen. En wij hebben gezien van, hey, het is ook goed voor je haar. We hebben het uitgeprobeerd en het werkt. Yes.
1: Geweldig. En hoe kunnen de mensen u bereiken?
0: Ja, dus
1: hebben jullie ook een website?
0: Ja, we hebben een website. Het heet www.chapito, koppelteken.
1: Hoe schrijf je Chapito?
0: Chapito, koppelteken, healingoil.com. En op Facebook heet we Chapito Healing Oil.
1: Geweldig. Luister, als u heeft gehoord. Als ik geïnteresseerd ben in deze dame en haar producten uit Suriname, hier op het Kwakke Zomerfestival, kom even langs naar de tent van, want je staat er de hele zomer?
0: Ja, klopt.
1: Oké, mooi. Nou, bij de tent van Patrick's Catering,
0: ja,
1: daar
0: klopt.
1: Staat u. Geweldig. Ik ga ook een foto maken.
0: Ja.
1: Ja, dankjewel hè.
0: Ja, u ook bedankt.
1: Wat bent u aan het doen?
0: Ik ben even administratie.
1: Hier op Kwakke administratie? Dat moet je toch thuis doen?
0: Nee. Anders ga ik het vergeten, meneer.
1: Oké. Beste luisteraars, dit is Iwan Lewin van Radio De Leon. En ik maak een reportage over wat er hier allemaal gebeurt. Ja. Vind je het niet erg dat ik u wat vragen stel?
0: Nee.
1: En wie bent u?
0: Ik ben Jerija van Explore Suriname. We zijn een groeiend bedrijf. We verkopen gedroogde medicinale planten voor verschillende aandoeningen, ziekten, ook juist dingen om een boost te geven. En dat is ons product. Dat is ons product.
1: Ja. Ja. Maar als ik dit zo zie, als ik naar Suriname ga en ik ga naar de markt, zie ik volgens mij zulke producten ook in flessen. Klopt dat?
0: Dat klopt. Bijvoorbeeld de Dobrodua houtsoorten en de Dolodolu Bita. Dat zijn dus ook bijvoorbeeld inderdaad houtsoorten die ook in flesjes worden verkocht. Maar hier in Nederland hebben ze ook wel, als je het niet weet, dan weet je het niet. Maar als het meestal voor de Surinamer staat, dan willen ze het gelijk kopen. Want dan denken ze ook van, oh ja, dit zou ik ook inderdaad thuis kunnen gebruiken. Ja.
1: En even voor de luisteraars, noem even een paar producten die jij aanbiedt.
0: Boszuurzak. Dat is tegen agressieve kankercellen. Hibiscus is ook een hele goede. Quasibita is een hele goede bita. En persoonlijk Parabita of Redicatoon zou ik aanraden voor mensen.
1: Want heel veel Surinamers, we gebruiken bijna alleen maar Europese producten.
0: Klopt.
1: Terwijl we
0: dit soort
1: Surinaamse producten hebben.
0: Letterlijk. We hebben gewoon echt medicinale planten in ons land. En dat is eigenlijk gewoon wat ik aanraad aan de meeste mensen. Om ziektes te voorkomen en boost aan jezelf te geven.
1: En is er eentje hier bijvoorbeeld voor diabetes? Mensen die suiker hebben?
0: Mensen die suiker hebben, dat is...
1: Hoe heet het?
0: De zuurzakblad.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En ik ga even naar nog een dame.
2: Mensen
1: en wie
2: suiker?
1: Bent u?
2: Ik ben Gatifa.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Mensen met een verhoogde suikerspiegelgehalte moeten dan de bossopropot drinken. En diabetes hebben ook de
1: zuurzakblad.
2: Ja.
1: Maar hoe heb je die bladeren gedroogd?
2: Ja,
1: hoe krijg ik hem binnen? Moet ik ze met warm water?
2: Ja, met warm water mag u dan een theelepel van de gedroogde bladeren zetten in een kopje. Of u doet alle zakjes op een liter water, of ja, dit heel zak bedoel ik, op een liter water laten trekken. Laten koken 10 tot 15 minuten. En dan drink je gewoon een kopje per dag.
1: Hoe vaak moet je dat drinken?
2: Gewoon één kopje per dag.
1: Eén kopje per dag?
2: Voor 7 dagen, één kopje per dag. En dan na die 7 dagen neemt u even een pauze dan. En dan mag u weer verder gaan als u nog...
1: En dat zijn gewoon zuurzakbladeren?
2: Ja, zuurzakbladeren. Gedroogde zuurzakbladeren.
1: Gedroogde zuurzakbladeren.
2: Ja. Gedroogde bossopropol, gedroogde kattensnor, alles is hier gedroogd. En we hebben natuurlijk de houtsoorten. Voor de mannen hebben we de Dolodolubita en de Dobrodua-bita. En ook de welbekende Quasibita hebben we hier. En we hebben ook poedersoorten, spirulina poeder voor het immuunsysteem, om je ijzergehalte te versterken. Rode bietenpoeder, dat is ontsteking remmen. Is goed voor je hersen, goed voor je hart, goed voor de spijsvertering. De welbekende moringa poeder hebben we. Die is eigenlijk voor alles goed. Het is een vitamine boost voor het heel lichaam. We hebben ook turmeric poeder, die is ontsteking remmen.
1: Ja, dat wil ik net vragen, ontsteking remmen. Welke is dat?
2: Dat is de turmeric poeder, maar ook de rode bietenpoeder is ontsteking remmen, hoor. Maar deze is echt, deze gaat, ja, deze is echt die, wat de meeste mensen eerder gebruiken. Is ook tegen veroudering en hyperpigmentatie. De turmeric poeder, ja.
1: Wauw, ik voor wist niet dat jullie hier ook waren. Ja, ik ben even versteld. Ik sta even versteld hoor, met de producten die deze dames hebben. Want hoe heet jullie organisatie of bedrijf?
2: Ons bedrijf heet Explore Suriname.
1: Oké. En als mensen jullie willen bereiken, want dit wordt via de radio uitgezonden, maar dit zijn natuurproducten. Hoe kunnen de mensen jullie bereiken?
2: Op Facebook zijn we Explore Suriname, op TikTok en op YouTube ook Explore Suriname. En we hebben ook een WhatsApp-nummer. Misschien kan ik dat even doorgeven. Ons WhatsApp-nummer.
1: Ja, een kaart, ja.
2: Ja, alsjeblieft.
1: Heb je ook een QR-code?
2: Nee.
1: Oké. Maar lees even de informatie voor.
2: Ja, ons Europees nummer is +32 465 133934. En ons Surinaams nummer voor de producten in Suriname is +597 876 8022.
1: Wauw, ik ben trots op jullie hoor.
2: Jawel.
1: Dat jullie dit hier laten zien.
2: Ja hoor.
1: En want heel veel mensen hebben heel veel kwalen.
2: Zeker.
1: En we drinken allerlei witman zani, maar dit is aan nee, je poenu.
2: Ja.
1: Ik wil wel een foto van jullie maken, want ik ga jullie plaatsen op mijn Facebook van Radio De Leon. Goed?
2: Hoeveel volgers heeft hij dan?
1: Zeg nu?
2: Hoeveel volgers heeft hij? Ja.
1: Radio De Leon. Ik heb twee Facebookpagina's van mezelf, Iwan Lewin.
2: Ja?
1: En Radio De Leon.
2: Oké.
1: Maar ik heb een kaartje, dus ik ga contact met jullie houden.
2: Zeker weten.
1: Oké. Eerst een foto van jullie maken.
2: Okay.
1: Salto.nl. Kijk, dit ben ik, Radio De Leon. Gisteren uitzendingen van de afgelopen 5 jaar. Dus als ik hem heb woensdag heb uitgezonden en je wil hem volgend jaar beluisteren, kan nog.
2: Wauw, leuk.
1: Ja? Oké, gewoon naar salto.nl en dan ga je naar Caribbean FM. Het valt mij op dat ik heel veel mensen op het Kwakkelzomerfestival heb geïnterviewd. Maar Patrick van Patrick's Catering heb ik nog niet geïnterviewd. En dat gaan we nu doen. Ik sta hier met de grote man van Patrick's Catering. Ik hoef niet te vragen hoe u heet, maar voor de luisteraars, wie bent u?
3: Mijn naam is Patrick Reijsjaerts.
1: En u bent een vaste, zeg maar, deelnemer, organisator, mede van het Kwakkelzomerfestival. Klopt het?
3: Ja, ik doe mijn best.
1: U bent een begrip.
3: Ik ben het geworden. Maar mijn doel was altijd de Surinaamse keuken op de kaart zetten en Suriname promoten in het buitenland. Laat me het zo stellen. Ja.
1: Maar je hoeft niet bescheiden te zijn, want ik heb net een paar bedrijven hier geïnterviewd. Dat zijn Surinaamse bedrijven die je naar Nederland hebt gehaald. Klopt het?
3: Ja, dat klopt. Het is mijn droom. Ik wilde stoppen met festivals. 3 jaar geleden. En iedereen wilde mijn stand hebben. Zelf Kwakko was blij om te horen dat ik iets anders wil gaan doen, maar dat ik toch niet wil weggaan. Want toen ik zag dat iedereen mijn plekje wilde hebben, dacht ik van weet je wat, ik wil stoppen, maar ik wil het plekje nog geven aan ik wil het teruggeven aan Suriname. En dit is wat eruit gekomen is.
1: Want even voor de luisteraars, wat heb jij nu, wat bied jij nu aan? Want je staat hier met natuurlijk je lekkere keuken.
3: Ja, ik moest staan. Ik werd bedreigd. Ik werd positief bedreigd door het festival. Ze zeiden van ja, als jij gaat komen met een business paviljoen, je gaat de ondernemers brengen, je gaat ze onderdak geven. En wat gebeurt er dan met al die mensen die komen voor jou? Dus ik heb gezegd, oké, dan ga ik het doen zoals ik het bij Lowland doe, zoals ik het bij Funzige Deuntjes doe, andere festivals. We gaan alleen afval doen. Dus mijn hele restaurant heb ik gegeven aan de ondernemers. En ik doe gewoon afval aan weerskanten van de tent.
1: Wow.
3: Aan die kant en aan deze kant doe ik alleen afval. Dus de mensen die hier in de rij staan, ze kunnen niet in mijn tent eten. Ze kunnen buiten eten, maar ze kunnen wel genieten van Patrick's.
1: Wauw, en wat heeft Patrick allemaal te bieden?
3: Nou, hetzelfde wat ik altijd doe. Mijn hoofd... item is nog steeds barbecue. En daarnaast doe ik twee maaltijden. Ik doe één maaltijd, twee verschillende maaltijden van Suriname Airways, wat ik heb bedacht. Dat is de Bami dish en de Moxalesi dish.
1: En volgens mij zit er een soort krooi in jouw eten. Want die mensen die blijven komen. Die saus,
3: unlobby. Ik moet eerlijk zeggen, heel veel mensen praten erover. Het is eigenlijk de manier waarop ik het 35 jaar geleden, samen met mijn vader, mijn lieve vader, mijn schoonmoeder, ben begonnen. En mijn maïs was er ook bij. Mijn vader leeft niet meer en mijn maïs leeft niet meer. Maar dat stukje wat ze bij hebben gedragen, in de manier van het marineren van mijn vlees en het geloven in wat ik wilde, heb ik behouden. Ik heb het niet alleen gedaan, ik heb het samen met jullie gedaan. Jullie zijn de mensen geweest die in mij geloofden en die in mij gingen investeren. En nu heb ik hem groter gemaakt. Natuurlijk heb ik de Pet Salon bedacht en de broodje Patrick's. En nu de Bami dish en de Moxalesi dish. Daarnaast ben ik ook bezig met een paar andere dingen. Maar die vier dingen heb ik behouden en ik ben heel streng geweest voor mezelf en voor mijn werknemers. Van ik wil dezelfde smaak, dezelfde kwaliteit, dezelfde manier van klaarmaken. Ik wil iets verder gaan. Ik heb heel vaak andere culturen gehad die wilden een beetje water in de wijn. Ik ga een voorbeeld geven, de Dominicanen bijvoorbeeld. Ze houden niet ervan als het vlees doorgebakken is. Maar ik stond erop, het moet op zijn Surinaams, in mijn kawabonyo, weet je, ja. In mijn soige, als de smaak moet in het bot zijn.
1: Ja, ja.
3: En dat heb ik behouden.
1: Ja. Geweldig, geweldig. Ja. Patrick, jij staat midden op het terrein van het Kwaku Zomerfestival.
3: Ja.
1: Jij bent een begrip. Mensen komen speciaal. Ik heb mensen gesproken die komen uit het hele land. En sommige mensen die willen speciaal naar Patrick's Catering. Nodig de mensen uit die nog nooit naar het Kwaku Festival zijn gekomen om bij jou langs te komen.
3: Mensen, wat meneer De Leon nu zegt is eigenlijk, ja, ik zou zeggen, het is de waarheid. Suriname heeft wat, wij noemen het krooi, maar het is eigenlijk een positieve verwelkoming voor de andere keer. Dat heeft Kwaku Festival, dat heeft Patrick's en dat moet je komen proeven. Ik nodig u uit om de Pet Salon te proberen, om barbecue cup te proberen, de broodje Patrick's te proberen, maar vooral de smaak te komen pakken wat wij bieden samen hier op het festival.
1: Mooi man. Patrick, bedankt voor je korte reactie.
3: Graag gedaan.
1: En succes.
3: Graag gedaan. En
1: complimenten voor het feit dat je de Surinaamse bedrijven hier naartoe hebt gehaald om hun producten te presenteren.
3: Ik heb me allemaal liefde gedaan. Ik heb de president in afgelopen november mocht ik in Suriname koken tijdens 25 november, 50 jaar servidentie. Heb ik mogen koken en ik had me beloofd dat ik meer zou gaan doen. Want de wind die nu waait in Suriname, ik voel het. Ik ben blij ermee, zeer positief. Dus ik heb dit gedaan en ik ben blij dat er zoveel aandacht, dat het zoveel aandacht krijgt. Eén ondernemer trouwens, en dit is het primaire wat ik vertel, hè, want ik heb het nog niet verteld in de media. Eén ondernemer heeft al een investeerder gevonden.
1: Wow.
3: Hij praat al met de investeerder. En dat is mijn doel, dat deze kleine ondernemers groot gaan worden. Want als één ondernemer groeit, groeit Suriname.
1: Wow.
3: En als Suriname groeit, groeit Patrick.
1: Wauw. Hey Patrick, complimenten en grand dank.
3: Dankjewel.
1: Oké, dat was dus een gesprek met Patrick van Patrick's Catering. Die het ook heel goed doet hier om andere bedrijven uit te nodigen. Uit Suriname.
4: My name is Satuba Bambolari. I'm from Nigeria. I also listen to Radio De Leon.
1: Ik ben nog steeds op het Kwaku Festival en ik ben bij een van de beroemde tenten. Want je hebt een paar tenten die onmisbaar zijn op het Kwaku Zomerfestival. En deze tent is van?
5: Doru Plaza.
1: Doru Plaza. Wat gebeurt er hier op Doru Plaza?
5: Op Doru Plaza hebben we salsa. Salsa muziek voor wat ouderen. Mensen van mijn generatie. Van tussen de 50 en de 80 jaar. En hier doen we ons ding.
1: Ja, hè? En jullie zijn een vast begrip op het Kwaku Zomerfestival.
5: Wel, dat zeggen ze.
1: Het Doru no de Kwaku no de.
5: Nou, natuurlijk. Het Vlaspan no de. Naar Brazil. Naar Malas Place. En dan pas komt Doru.
1: No, je moet niet zo bescheiden doen, man. Ja, mensen maar... komen speciaal hier voor salsa.
5: Ja, die mensen die voor salsa komen, moeten bij mij zijn.
1: Ja.
5: Dat, daar heb je wel helemaal gelijk in. Ja.
1: Maar je hebt het ook mooi opgebouwd. Heb ik het, is het mijn idee? Of het, is het een idee van mij? Is de tent groter geworden?
5: Nee, de tent is niet groter geworden.
1: Maar eromheen wel?
5: Nee.

0: gaan crossen om rond te lopen, dan zoek je een mooie stek. Dan ga je naar Laspang of je gaat naar Cola Creek of je komt bij mij of je gaat, weet ik veel, relax.
1: Weet je wat? Een vraagje nog, hè? Hebben jullie ook salsa workshops?
0: Ik heb salsa workshop. Volgende week heb ik een salsa workshop. Ik geloof...
1: Welke dag, zaterdag of zondag?
0: Ik geloof zaterdag heb ik een workshop.
1: Van hoe laat tot hoe laat?
0: Moeilijke vraag.
1: Maar jullie zijn hier vanaf 11 uur?
0: Vanaf 2 uur middag.
1: Vanaf 2 uur?
0: Vanaf 2 uur middag. Maar we hebben een salsa workshop. Want een dame heeft me gebeld die dat wil doen. In het verleden, toen al die salsa scholen er waren, opgericht waren, had ik iedere week een workshop.
1: Oké.
0: Ja, maar die jongens hebben nou nagemaakt, dus ze hebben die workshop niet meer nodig.
1: Niet meer nodig.
0: Dat is dat ding. Dat is dat ding. Maar Kwakko Festival is the place to be
1: in
0: hier, hier in Amsterdam. Dus ik zou zeggen, mensen, kruppertjes schulp, kom naar het Kwakko Festival, want het is gewoon genieten.
1: Ruud van Doro Plaza, Grand Tangi.
0: Ja.
1: En veel succes. En dat mensen nog steeds gezellig bij je mogen komen.
0: Salsa dansen.
1: Geweldig. Grand Tangi. Grand Tangi.
0: Dankjewel.
1: Dat was dus het gesprek met Ruud, de organisator van Doro Plaza hier op het Kwakko Zomerfestival.
2: You sabi that no de. Je Arki Radio de Leon.
3: Open your ears by chance, no.

So, kisla elefant, na wan trang abro ko vrou, mekong uit wakasin fu negi puking. Tang alki Radio De Leon, wan Radio De Leon, minamusyoko, mi arkeng,

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst. Al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het begint weer drukker te worden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 6 kilometer file tussen Nadevesting en Blarikum. 10 minuten vertraging ook op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Afrit Averhoorn 3 kilometer file. Op de A7 Hoorn Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezeldijk 3 kilometer file. A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezeldijk en Den Oever 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op City, alleen op Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP-info 06-87-04-41-81. Meetime Bacana Party, zondag 26 juli. Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga, Bos Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound.

De León. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos Aaron en Stoffy. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoop kaarten aan €50 haal je nu bij New Drivers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885 en 06526-96322. Keuken aanwezig, zondag 30 augustus, 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tegen de Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuksanamelis Winkri. Dapper Yuka vindt alle sandisayap van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken. Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood. Verse groenten uit Afrika en Suriname. Zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember. Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika. Kokoskronte uit Ghana. Ampeng, dat na groene banaan. Bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus. Tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn...
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasekomasters met Kolenbrief.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan alle mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat was een mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapta kwa losma e arki Radio nono de. Wa losma e roko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumière Park opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumière Park Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumière Park Festival, de kunstbende, het open podium met de DJ, Moves Almere, SD Talent, een modeshow, uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardono, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny, Glenn en we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, brada Hassa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06-111-96-302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Sorgutaki dapre.

met dat alles maar bij Odi Alfons Willingen en mijn hoofdtaki met dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey, want de one things belangrijk zijn in zo'n afvanoudu, dat dat komt abo eens ding, een kantake overal, nou als man ook kantak, hey, we stop you of zo, een abo eens zijn en dat belangrijk in een communicatie.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de Deer, Alazani Nabuzani, en we vragen u geduld. Yes, dit is Radio De Leon, speciaal voor u, vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

0: so many oso, so many strati, so many barbari, so many sting. Ma wa arkidosu, de leo.
1: Ik ga nu de tent Pompeia binnen, op zoek naar Chitra. Dat denk ik zal een beetje moeilijk gaan, want Chitra is aan het woord op het podium. En Chitra is aan het woord. Luisteren jullie mee? Want Chitra, wat vertelt Chitra allemaal?
2: Ja, ik weet ook niet. We willen gewoon dansen, we willen gewoon muziek horen.
1: Oké. Okay. Ze is mooi, hè?
2: Ze is wel mooi.
1: Ze lijkt op Fadjo.
3: Mensen, nogmaals van harte welkom. Bertha Ghana, ik ga jullie even voorstellen. Harmoniumper en Samper.
1: En de mensen stromen naar, het, naar de danszaal. Dat wat ik bij Ghana ook dansen nou.
3: Mr. Ashwin Muga.
1: Je gaat ook bij Ghana dansen?
4: Zeker.
1: Ja? Okay, wat vind je van de sfeer?
4: Heel goed, heel leuk.
1: Ja?
4: Ja, zeker.
1: In welk gebied van Nederland kom jij vandaan?
4: Amsterdam.
1: Amsterdam, je bent echt Amsterdammer.
4: Zeker.
1: Oh, dus je bent bekend met Kwaku Festival?
4: Zeker, ja.
1: Okay. Nou, leuk. Korte reactie.
5: Paramaribo. Ze is ook bekend met Paramaribo.
1: Oh ja?
4: We kennen elkaar uit Suriname.
1: Daar hebben jullie elkaar leren kennen?
4: Ja.
1: Oké. Okay.
5: In Paramaribo.
4: 12 jaar geleden.
1: 12 jaar geleden? Ze zeggen in Suriname, één keer tanfasi, altijd tanfasi. Weet je wat dat is? Leg eruit.
5: Tanfasi.
1: Ja, één keer tanfasi, altijd tanfasi.
5: Ik ken tanfasi, ken ik niet.
6: Ja hoor, ik heb
1: een stans. Eén keer bij elkaar, altijd bij elkaar.
6: Ik hoor mezelf.
1: Ja, leuk.
4: Zeker
1: leuk. Waar. Ja. Even, ik ben van Radio De Leon, je hoeft alleen je voornaam aan te geven hoor. Jouw naam?
4: Lisa.
5: Rudy.
1: Rudy, oké. Okay. En wat vinden jullie van het festival?
4: Het is weer gezellig.
5: Toch altijd.
4: Heel leuk.
5: Kwaku altijd mooi.
1: Ja?
4: Ja, zeker. Het is altijd gezellig.
1: Oké, okay, geniet hè.
4: Ja, zeker. Rohit.
6: Rohit. Rohit. Zijn jullie klaar voor Rohit van de
1: Chitra gaat tekeer op het podium.

0: mayor. Korte reactie.
1: Het is hartstikke gezellig vandaag, de tweede editie van Kwakkelsjammer Festival. En het thema vandaag is Hindustanendag. Meneer Lewin, u weet dat waar Hindustanen zijn? Dan hebben we Baitagana. Lekker dansie dansie.
0: Geweldig. Ik ga je straks misschien nog even verder interviewen.
1: Helemaal goed, dank u wel en veel plezier.
0: Oké, dankjewel. Ik ben op het Kwakkelfestival en ik kom twee jongeren tegen op de Hindustanse dag. Toen betaal Hindustani keren?
2: Kijk, nu laat u me kwijt. Nu laat u me
0: kwijt. Nee, grapje. Maar u bent?
2: Emilio Nooit Meer.
0: Aha.
2: Geboren en getogen in Zuidoost, 28 jaar.
0: Oké. En u?
3: Ik ben Geno Kopijn, 28 jaar, geboren in Suriname, maar woon in Utrecht.
0: Oké. En nou zijn jullie hier op het Kwakkelzomerfestival. Wat is jullie indruk?
2: Over de jaren heen is Kwakkel heel erg geëvolueerd. Het is prachtig om te zien. Oprecht is echt prachtig om te zien. Dat zoveel culturen zo bij elkaar komen. En dat is Kwakkel.
0: Ja. Het is echt prachtig. En vandaag een speciale thema, Hindustanse dag.
2: Klopt. Ja, ik vind het alleen maar mooi om te zien dat dat gewoon gebeurt.
0: Ik hoorde iemand zeggen, wat wij hier hebben zouden we eigenlijk moeten overdragen aan Suriname. Overbrengen aan Suriname. Die saamhorigheid,
2: ja.
0: Mooie bij elkaar komen.
2: Zeker.
0: Wat vind je ervan?
3: Ik vind dat sowieso een heel goed idee. Ook wetende dat er ook heel veel Surinamers over zijn gekomen. Om hier met ons mee te doen en met ons mee te vieren. Heel veel familie van mij is ook overgekomen. Dus zeg maar, het gevoel is er al. Alleen om het daar naartoe te brengen, gewoon het concept en de feeling, dat is gewoon iets waar we gewoon met z'n allen aan moeten werken.
0: Wat is jullie opgevallen? Want kijk, de mensen die nu luisteren, sommigen zijn nog niet geweest naar het festival. Maar wat is jullie het meest opgevallen waarvan je denkt van, hey, dat is iets leuks dat de mensen moeten zien of meemaken?
2: Dat de jongeren heel erg involved zijn met Kwakkel. Kwakkel is niet meer de oude generatie. Je ziet dat de jongeren nu echt overnemen. Dat is prachtig om te zien.
0: Ja, hè?
2: Ja.
3: Ja. En ook dat Kwakkel creëert ook heel veel kansen. Niet alleen voor jongeren, maar voor jong en oud. Iedereen met een idee, iedereen met een wens, met een onderneming. Die kan hier komen staan en gewoon zichzelf laten zien en hier vanuit groeien. Zo ja, dat.
0: Mooi man. Nou, en voor de mensen die nu luisteren en nog niet zijn geweest, wat nodigen jullie ze uit?
2: Zeker weten. Gewoon langskomen. Ga met zero verwachtingen erin. En gewoon kijken en genieten.
0: Maar het is ook lekker eten, hè?
3: Heerlijk eten.
0: Ik ruik het gewoon overal.
3: Ik rook het al voordat ik binnen was.
0: Hey, dankjewel.
3: Nee, u bedankt.
0: Voor jullie spontane, korte bijdrage.
3: Yes, u bedankt.
0: Oké, en geniet er, hè? Yes, geniet ervan. Oké. Okay. Ja, en wie ben jij?
4: Ik ben Luna.
0: Luna betekent de maan.
4: Zeker, in het Spaans.
0: In het Spaans?
4: Ja, okay. En Italiaans ook.
0: En Italiaans?
4: Ja.
0: Oké. Okay. Luna, is het je eerste keer op het Kwakkelzomerfestival?
4: Nee, tweede keer dit keer.
0: Tweede keer, wat vind je ervan?
4: Geweldig.
0: Ja?
4: Ja, echt.
0: Heb
4: je
0: lekker gegeten?
4: Nog niet, vorig jaar wel, maar we zijn dus nu net een beetje aan het oriënteren en straks gaan we lekker jumpen.
0: Oké, ja. Want we zijn langer rijden.
4: Ja, ik weet het.
0: Okay.
4: Ik heb mijn buikje leeggelaten.
0: Mooi. Je bent met je vrienden hier?
4: Ja, of? Kisha is mijn beste vriend.
0: Kisha, ik ben van Radio De Leon en ik maak een mooie reportage. Nou ja, mooi. Een reportage van het Kwakkelfestival en ik spreek spontaan een paar mensen. En jullie kom ik nu ook tegen. Wat vind jij van het festival?
5: Geweldig, ik kom hier al jaren.
0: Je komt al jaren hier.
5: Ja, ja zeker.
0: Oké, okay. Ik hoorde iemand net zeggen dat de jongeren ook actief betrokken zijn hier op het Kwakkelzomerfestival.
5: Sowieso, ik denk dat er steeds meer jongeren heen komen.
0: Ja.
5: Het wordt ook interessanter hè, met de artiesten die er komen. De jongeren denken steeds meer van, oh wat is dat? Terwijl vroeger was het gratis, nu betaal je geld. Maar ze denken toch, hé, Kwakkel, wat is dat?
0: Ja.
5: Nou, maar, ja,
0: okay,
5: zeker.
0: Oké.
5: Ja.
0: Maar er is ook een jongerenpodium hè?
5: Ja.
4: Zeker.
5: Is dat een blok?
4: Ja, de blok, ja.
0: Ik ga ook zo meteen daar naartoe om
4: een paar jongeren te spreken.
5: Leuk, zeker.
0: Hebben jullie wat tips voor overige jongere mensen die nog niet zijn geweest?
4: Ik zou zeggen, ga gewoon. Ik vind het een hele... Kijk, ik heb geen cultuur van mezelf. Ik ben gewoon echt heel Nederlands. Maar ik zou zeggen, het is een hele mooie manier om in het land zelf een hele mooie view te kijken van, van bepaalde culturen en daarin mee te gaan en daar ook een bepaalde feeling voor krijgen. En ja, het voelt voor mij gewoon, ik voel me altijd welkom als ik hier ben. Ja, en ik vind het gewoon heel mooi dat dit zoiets wordt georganiseerd voor een bepaalde cultuur. En ja, ik geniet er met volle teug van. Dus ik zou zeggen, kom en ja, geniet ervan. En maak het mee en appreciate the culture die er is.
0: Wauw,
4: ja.
0: Nee, de echte ambassadeur van het Kwakke Zomerfestival.
4: Ja, nee, ja.
0: Wow, leuk,
4: nee,
0: leuk.
4: Het is wel zo. Ja, ja, nee, zeker. Dat is mijn oprechte hart dat spreekt. Ja, zeker.
0: Geweldig. Hey,
4: ja.
0: Mag ik jullie bedanken en een fijne dag verder
4: zeker,
0: toewensen?
4: Zeker, dankjewel.
0: Oké, succes hè. Oké. Ik zag Chitra net, en nu weet ik niet of ze naar de stand is gelopen. Of dat ze weer in de zaal is. Ik ga even kijken. Want ik had het beloofd dat ik nog even met haar zou praten. Even kijken. Ja, even nog een... Nu is het even rustig.
4: Ja.
0: Wat is jouw rol hier vandaag, Chitra?
1: Nou, Chitra heeft vandaag de rol als presentatrice op de Pompeia Stage. Omdat we vandaag de Hindustanen dag als thema hebben, kan ik natuurlijk niet ontbreken om mijn mensen een beetje in het gareel te houden en het programma in goede banen te leiden.
0: En lukt het?
1: Ja hoor, het lukt aardig. En u ziet het, is lekker vol, gezellig, druk. Iedereen is er, jong en oud.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik zie dat de mensen nu al tekeer gaan in de Pompeia-zaal, want Baite Ghana wordt nu gespeeld.
1: Ja, u weet
0: wat betekent Baite Ghana? Baite
1: ja,
0: is
1: zitten. Ja, u zegt het goed. Baite is zitten. Ghana is zingen, muziek, of hoe zeg je dat? Liedje. Dus het betekent zittend een liedje zingen. Onze voorvoorouders, die hadden ook geen vertier in het verleden. En ze hadden heel weinig middelen. Dus wat ze deden met 3 man, 4 man max, kun je al een hele setup maken en hele mooie liedjes gaan zingen. En in die liedjes zaten dus verborgen boodschappen. Ja, ja. Dus het zoveel ja. Overeenkomsten, ook met de afrocultuur. Ja. Al die verborgen boodschappen
0: ja. via muziek.
1: En u ziet het, muziek brengt ons weer allen samen.
0: Geweldig. Ik heb een paar mensen gesproken die komen van heinde en verre hier naartoe.
1: Ja, ja. De Hindustanendag, Kwaku Weekend 2, wordt altijd verschrikkelijk goed promoot. En onder JJ Promotions heeft het weer een enorme boost gehad. Het is de 3e editie waar ik ook van partij mag zijn. En ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel leuke, lieve mensen bij elkaar gezien. En echt iedereen komt van heinde en ver speciaal voor de Hindustanendag. Nou, wow. Het is toch prachtig dat je zoveel mensen bij elkaar kan brengen.
0: Geweldig. Chitra, dankjewel. Je hebt de druk, dus ik ga verder.
1: Helemaal goed. Dankjewel, meneer Lewin.
0: Oké. Eindelijk heb ik Chitra gesproken. En ik zie hier meneer Richard met een groene... Wat bent u aan het doen? Geld inzamelen waarvoor?
6: Geld inzamelen voor de opbrengst. We willen op die manier de verscheping bekostigen naar Suriname.
0: Verscheping van?
6: Van de gebruikte spullen die wij krijgen van mensen.
0: Gebruikte spullen?
6: Ja, we krijgen gebruikte spullen. We verkopen ook spullen hier. Dat posten we naar Suriname. En dan hebben we elk jaar een boekopserie aan de Bindastraat.
0: Bindastraat. Ja.
6: Ja, Bindastraat. Woont de ouderlijkheid van onze voorzitter. Bindastraat, nummer 7.
0: Oké, kleine wereld.
6: Klopt.
0: Maar even voor de luisteraar, want ik praat nu met...
6: Wilfred Richard. Bestuurslid van Chisana Foundation.
0: Oké, jullie zijn nu op het Kwakke Zomerfestival met een speciale actie.
6: Dat doen we elk jaar met een speciale actie. Een liefdadigheidswerk. Want als je hier boven de stand kijkt, dit zijn de projecten die wij doen.
0: Ja, de luisteraars zien dat niet, hè, dus je moet het even toelichten. Ik ga het mij even de projecten laten zien.
6: Ja.
0: Alles goed?
6: Ga ik het overlaten aan om even toe te lichten.
0: Hey!
7: Oké.
0: Ja, en u bent?
7: Is het aan?
0: Hij is aan, maar het is
6: live. Het is live, hè?
0: Nee, het is niet live.
6: Oké.
0: Okay. Ik ga het nog editen.
6: Oké.
0: Zeg
6: het
0: maar. Uitzenden.
6: Ja. Zeg het
0: ik spreek nu met?
8: U spreekt met Dira Sital en ik ben een vaste vrijwilliger van Chichana Foundation.
0: En Wilfred had het net over projecten. Welke projecten?
8: We hebben verschillende projecten gedaan. Scholenproject, leesbillenproject, rollatorprojecten, rolstoelenprojecten, schoolmobilair projecten. En uiteraard de steun naar de bejaardentehuizen en de kindertehuizen en de ziekenhuizen. Met incontentie.
0: Heel veel.
8: Dus incontentiemateriaal, rolstoelen, rollators, noem maar op.
0: Maar hoe komen jullie aan die spullen? Zijn het giften?
8: Ja, de meeste rollators en rolstoelen worden gedoneerd door mensen. Bijvoorbeeld als iemand haar moeder, vader...

0: familie is komen te overlijden, dan blijft de trots over, dan bellen ze ons en dan halen we het op of ze brengen het voor ons. En dan slaan we het tijdelijk op in Almere, in opslag. En dan verschepen we dat één keer in een jaar.
1: Ik ken heel veel mensen die spullen hebben, hoor.
0: Nou, dat is fijn. Ik zal straks de gegevens achterlaten. Ja. En dan kunnen zij contact maken met ons.
1: Je kan het opnoemen. Het wordt via de radio uitgezonden. Met wie kunnen ze contact opnemen?
0: Ze kunnen contact opnemen met Chinchana Foundation op onze telefoonnummer. Met Chitra Bohora. Of met een van de...
2: Ja.
0: Telefoonnummer... Lees het op, Wilfred. Want ik heb geen leesbril.
2: Ja, telefoonnummer. In Nederland is 06-3711-3540.
1: Dat nummer kunnen mensen bellen
2: of spellen hebben? Ja, of appen. Of ze spellen hebben, ja.
0: En de mensen kunnen ons volgen op social media.
2: Ja.
0: Op Chinchana Foundation. En dan komen heel veel filmpjes en informatie. Ja. En wat we vragen is, blijf vooral delen en liken. En daar wordt heel veel informatie gedeeld en gepost. Ook transparantie, want mensen moeten ook weten waar hun geld en donatie naartoe gaat. Dat is heel belangrijk. Transparantie staat hoog in de vaandel bij ons. Wij zijn allemaal vrijwilligers. Wij werken fulltime. Ik werk fulltime. Hij werkt helemaal in Zwitserland. Hij komt Zwitserland helemaal vanuit Zwitserland ons hier helpen.
1: Ja, ja.
2: En als ik mag iets maar bijvoegen. Om de opbrengst te vergroten hebben we ook speciale reizen naar het buitenland. Vanuit Nederland.
1: Welk land?
2: Naar Zwitserland? Ja. We hebben elke Pinkster weekend hebben een busreis naar Zwitserland. Ja.
1: Oké. Okay.
2: En we hebben elk jaar in februari hebben ook een vliegreis naar Gambia.
1: Elk jaar? In februari?
2: In februari. Waarom
1: in de winter neem je de mensen mee naar de zon?
2: Juist. Maar de reden waarom wij in februari gaan, is dat wij
1: okay.
2: we lopen mee met de Surinaamse groep in défilé, Surinaamse klederdracht. Lopen we in Gambia.
1: In Gambia?
2: In Gambia, klopt.
1: Geweldig, mooi, maar jullie doen mooi werk. Ja.
2: En dat is een 9-daagse reis. En daarnaast kan je ook bezienswaardigheden meemaken in Gambia.
1: Dus elk jaar in februari? We zitten nu in de zomer, dus mensen kunnen zich nog aanmelden?
2: Ja, er zijn nog weinig plekken over. Want we hebben nu 40 mensen die al meegaan.
1: Ja, plein voeren?
2: Ja, plein bijna voeren, alleen maar met Surinamers.
0: En wat ook heel bijzonder is, die Surinaamse dag in Zwitserland.
2: Ja, dat zei ik net, toch? Dat is in het Pinksterweekend.
0: Ah,
2: oké. Okay. Ja,
1: Oké. Geweldig.
2: Ja.
1: En als mensen hier mee willen doen, dus met die reizen, is het ook dezelfde organisatie?
0: Het kan via Chinchana.
2: Maar je kan ook direct informatie met mij, want ik ben daarvoor van.
1: En hoe kunnen mensen jou bereiken?
2: Dan op nummer 06-87-642-990. Dus 06-87-642-990.
1: Als er mensen zijn die naar Gambia willen.
2: Van Gambia of naar Zwitserland.
1: Oh, geweldig. Juist, ik sprak laatst een nichtje van me. En ze zei, ik ga volgend jaar naar Gambia. Ik zeg, hoezo? Ik zeg, dat zijn matties van me die het organiseren.
2: Ja, dat klopt.
1: Leuk. Ik ga ook een bijdrage doen.
2: Oh, hartstikke bedankt.
1: Ja, natuurlijk. Radio de Leon doet ook een kleine bijdrage.
2: Nou, dat is leuker. Dan heb je in principe recht op 2 loten.
1: 2 loten?
2: Ja, want dan maak je kans dat wij jou ook iets terug doneren.
1: Wauw.
2: Ja. En ik kan ook direct zien als je gewonnen hebt. Wil je proberen?
1: Ja, natuurlijk gaan we dat proberen. Luisteraars, ik ga dus nu meteen...
2: We hebben 2 loten.
1: Okay. 2 loten. Zo, nou, mooi.
2: Nou, dan pak je 2 loten.
1: En dan mag
2: loten.
1: Ik 2 loten pakken.
2: Ja.
1: Dat is 1.
2: Abacadabra.
1: En 2.
2: Ja, doen we dat dicht.
0: En dan kunt u met... Dit heet tambola.
1: Aha.
0: Ik weet niet of Wilfred al uitgelegd heeft.
2: Ja, je mag het even uitleggen.
0: Ja, tambola houdt in dat je meteen, als je een lot hebt gekocht... kan zien of je wat hebt gewonnen.
1: Oké.
0: Okay. Dus je hoeft niet te wachten tot het eind van de avond dat de loterij bekend wordt gemaakt.
1: Ja.
0: Maar je kan meteen zien of je iets hebt gewonnen.
1: En hoe weet ik dat?
0: Als je dat openmaakt en er staat een nummer en die correspondeert met het nummer wat op de prijzen staat, dan weet je dat je die prijs hebt gewonnen.
1: Serieus?
2: In dit geval heb je geen nummer gewonnen, maar wel een mooie tekst.
1: Oké, okay.
2: Maar verlies nooit echt vertrouwen.
0: Maar we hebben nog eentje.
2: Ja, nog eentje.
1: Oké, ja.
2: Helaas niet gewonnen, maar wel een mooie tekst.
1: Wel een mooie tekst.
2: Omdat jij het bent, Iwan, willen we graag een troostprijs geven.
1: Oh, toch wel?
2: Ja. Normaal gezien mensen die 5 loten krijgen een troostprijs, maar jij bent heel bijzonder en je krijgt de troostprijs van ons.
1: Oh, geweldig.
0: En heel bijzonder in de vorm van, u levert ook een bijdrage aan de maatschappij.
2: Ja.
0: Ik ken u van gezicht en u bent altijd betrokken. Ik zie u, ik volg u, ik zie u bewegen en u bent maatschappelijk bezig. U helpt uw medemens. Via uw medium brengen wij de boodschap naar het volk. Dus daarom wil hij wat als tegenprestatie

0: aan u geven in de vorm van een troostprijs.
1: Geweldig, geweldig. Ik ga even de tekst lezen voor de mensen wat er in het lotnummer, nee, het heeft geen nummer. Ja, het heeft wel een nummer. De stilte van het verlies voedt de wijsheid. En wat staat er daarin?
0: Er staat ook een
1: verlies, nooit het vertrouwen. Dat zijn dus de twee teksten in de twee loten.
2: Als je gewoon had, dat zou zo eruit zien.
1: Oké. Ik kijk dus een voorbeeld.
2: Een van de nummers.
1: Oh, geweldig, geweldig.
2: Maar ik wil jou toch een...
1: Ik krijg toch een troostprijs.
2: Ja, je draagt veel, dus ik denk dat ik het zeker nodig heb. Dat is een
1: draad. Oké, ik krijg dus een tas.
2: Dat krijg je van mij, ja.
1: Geweldig, geweldig.
2: Ja, alsjeblieft.
1: Nou, je mag hem in deze tas voor me zetten.
2: Kijk, wij krijgen ook donaties uit Zwitserland.
1: Oké.
2: Dit is een donatie uit Zwitserland van het grootste mediabedrijf in Zwitserland.
1: Oké.
2: Juist. Hebben we donaties gehad.
1: Mooi man.
2: En dat proberen ook hier aan de man te brengen.
1: Oké, geweldig. Grantangi, ik krijg dus een prachtig cadeau, beste mensen.
2: Ja.
1: En die stap ik nu in mijn tas.
2: Dat ik zeker nodig heb.
1: Ja. misschien ga ik hem zo meteen op.
2: Moet je zeker doen. Hij ziet er zo uit.
1: Ja, ik zie het. Geweldig.
2: Ook waterbestendig.
1: Oké. Ja. Hey, dankjewel en succes, hè.
2: Dankjewel, Iwan.
1: Oké.
2: Dankjewel en veel succes met jou.
1: Ja, ik ga het uitzenden en ik ga het daarna nog even herhalen.
2: Oh, prima.
1: Yes.
2: Wanneer ga ik uitzenden?
1: Woensdag. Kom er woensdag al. Ja.
2: Oké. Mooi.
1: Aboom.
2: Dankjewel.
1: Oké.
3: Wij zijn de formatie Nieuw Sensa uit Amsterdam. Dit is de Wildrus van Amsterdam, Radio De Leon.
1: Ik sta hier met twee spontane dames. Waar komen jullie vandaan?
4: Ik kom uit Amsterdam.
1: Amsterdam.
4: En uit Geest.
1: Uit Geest. Oké, en wat... Er komt nog een andere... Oh.
4: Ja, ze gaat naar achteren.
1: Ze gaat naar achteren. Waar is achteren hier?
4: Makassé.
1: Oké, even alle grappen op een stok. Wat vinden jullie van het Kwakkoe-festival?
4: Ja, super gezellig.
5: Ja, wijs gezellig.
4: Leuk, multicultureel. En je ziet van alle verschillende mensen en gezelligheid. Ja. Elk
5: leuke,
4: jaar weer.
5: Leuke sfeer, leuke mensen.
1: En vandaag is een speciale dag.
4: Ja, de Hindoestaanse dag.
1: Bollywood.
5: Ja, we hebben een dansje gedaan.
1: We hebben
5: wel een dansje gedaan.
1: Waar, op het podium?
5: Nee, eronder.
4: Dat doen we op het einde.
1: Oké. Want ik begreep van de moderator dat jullie muziek lieten horen van de jaren 70, 80.
4: Ja.
1: Kishore en Lata.
4: Zeker.
1: Ik ben bekend hoor, van Radio
4: dat
1: de Leon.
4: Dat is ook een beetje van onze tijd.
1: Ja, hè?
4: Ja.
1: Van onze tijd? Hoezo?
4: Ik ben 50 plus hoor.
1: Serieus?
4: Ja.
1: Ik dacht dat jullie 21 en 22 waren.
4: Was het maar waar.
5: Heel lang.
4: Maar zo voelen we ons wel.
1: Goed zo. En jullie gaan nog genieten?
4: Zeker.
1: Oké, mag ik jullie bedanken voor jullie korte reactie?
4: Ja, zeker weten. En
1: roep de mensen op die nog nooit op het Kwakkoe-festival
4: zijn. Nou, ik zou zeggen, het is nog tijd, dus kom nu nog.
1: Nee, dit is niet live. Dit van de komende weken.
4: Oh, zeker. Er zijn nog twee weekenden en twee vrijdagen, als ik het goed heb. En zeker komen en lekker eten bij het Surinaams huisje.
1: Waar is dat?
4: Dat is naast het podium.
1: Oké. Is goed, dan weet ik dat. Oké. Dankjewel. Hey, bedankt voor jullie spontane reactie. Ja? Oké. Alhoewel, kijk, als je wil luisteren, salto.nl kan je?
4: Ja.
1: De Leon, de radio. Ja? Oké. Mag ik jullie ook wat vragen? Ik ben van Radio De Leon.
6: Jawel.
1: Oké. Ik sta hier met een paar brothers. En die wil ik ook op een reactie vragen. Wie bent u?
6: Ik ben Michael Nipte.
1: Michael Nipte, soort Parnassi Nipte Kmoto.
6: Nou, laat me het zo zeggen. Ik ben een Dossi.
1: Dossi, dat na para?
6: Ja. Mijn panaf vier kinderen.
1: Dan leg me uit. Hoe zag de roman eruit? Para koronie, na behoorlijke afstand.
6: Jawel.
1: Zoma suta van jou gezien.
6: Maar, liefde heeft niet met afstand te maken.
7: Van het een komt het ander.
6: Mijn papa roken naar para en zo alief de kom.
1: Oké.
6: Ja toch?
1: Vandaar.
6: Jawel.
1: Dan moet het daar komen, ik het daar para.
6: Juist.
1: Oké.
6: En is dat de para vrouw naar de mooie vrouw op grond tapoe toch? De mooie mooie vrouw op grond tapoe.
1: Dan moet ik komen wijnen naar de moongo vrouw hier.
6: Dat mooi toe. Maar para is kop de poeru.
1: Ja hè?
6: Ja, 100.
1: Vijf en een festival te gaan ook.
6: Ik vind het geweldig. Lekker. Genieten. Iedereen geniet. Ja. Iedereen heeft zijn dag. Je ziet, vandaag is Hindustaanse dag. Iedereen heeft zijn dag. Alles mij geniet.
1: Mooi man.
6: Ja man.
1: Mooi man.
6: Ja,
1: ik heb de ambassadeur vandaag ook gesproken.
6: Ja.
1: En iemand zei tegen hem, wat wij hier hebben, zouden we één op één eigenlijk ook in Suriname moeten hebben. Maar hier, is de bloementuin van Suriname.
6: Ja, 100%. En iedereen hier is Surinaams. Het zijn Surinaamse Hindustanen, maar ja, ook Hindustanen van andere. Het is een Hindustaanse dag, maar het maakt niet uit. Het mag ook niet uitmaken.
1: Ja, hè?
6: Er is voldoende ellende in de wereld.
1: Ja.
6: Begreep je? Laten we genieten. En je ziet hier iedereen genieten. Het is een sweetie man. Milobin.
1: Mooi man. Milobin. Dank je wel. Mag ik u ook een vraag stellen?
7: Ja, zeker.
1: Wat doet u hier op het Kwaku Zomerfestival? En wie bent u? Moeilijke vraag?
7: Nee.
1: Oké.
7: Ik ben Guy van Dal.
1: Guy van Dal. Mm-hmm. Okay.
7: Ja, maar ik ben hier gewoon om te genieten, de sfeer, gezelligheid. Je komt vrienden, collega's en iedereen is nog een beetje tegen.
1: Kom je geen...
7: Lukt toch?
1: Oké. Vrienden, ja. Collega's. Dus iedereen niet de dames. Koufosi.
7: Die zijn er ook. Die zijn er ook.
1: Oké, en wat vind je van het festival?
7: Ja, ik vind het leuk. Ik heb gewoon voor de gezelligheid, de sfeer. Ik vind het leuk. Iedereen lachen, iedereen genieten. Dat is belangrijk. Je komt hier op te genieten en zo hoort het ook te zijn. Ja toch?
1: Mooi man.
7: Ja.
1: Grand Tangi. Ik maak even het rijtje af. Ja, want Amai Luke is zo streng. Maar meneer, wie bent u?
8: Wie ik ben? Ik ben Lloyd.
1: Lloyd?
8: Demers.
1: Ook een bekende naam.
8: Absoluut.
1: Keme.
8: Zeker.
1: Van Limbo Kawina bent. Wie was hij van hier?
8: Diana Gemer.
1: Oh, Diana.
8: Oké,
1: ik heb met Diana op school gezeten.
8: Dat weet ik. Vandaar dat ik het ook even aanhaal.
1: Oké.
8: In ieder geval, we zijn pakken naar Oru, klasgenoten.
1: Ja.
8: Schoolgenoten.
1: Oké, en wat vind jij van het Kwaku Festival?
8: Zoals altijd.
1: Oké.
8: Leuk, gezellig. Iedereen bij elkaar. Alhoewel er vaak ruzie onder elkaar is. Maar toch zijn er momenten. Dat we toch gewoon op een normale manier bij elkaar kunnen zijn. Dus dat vind ik.
1: Mooi man. Wat dank je, Grand Tangi?
8: Oké.
1: En deze man gaat bewust met zijn telefoon, want als hij tak mee komt, dan maak ik geen telefoon dat man tak no actie mee nekt. Maar wel mijn actie, zo man aan je, brada.
9: I'm fine, thank you. I'm from Gambia.
1: You're from Gambia?
9: Yes.
1: And what are you doing here?
9: Well, anyway, that's my brothers, you know.
1: Are your brothers?
9: Brother from Suriname, you know.
1: From Suriname?
9: Yeah.
1: And what is your name?
9: My name is Ibrahim.
1: Ibrahim.
9: Tahore. Ibrahim Bojang.
1: Boda?
9: Yeah, Bojang.
1: Okay.
9: From Gambia, you know. The smiling coast of Africa.
1: And how you like it here?
9: It's so beautiful, wonderful, amazing, you know. And then I'm with my big brothers. They are my colleagues. We all work together. I'm so happy. I'm also in Suriname. I've been in Suriname also.
1: Yeah?
9: Yeah.
1: Okay.
9: In one time, you know, with vacancy, it was so beautiful, you know.
1: Okay.
9: I'm so happy, you know. Absolutely. It's so amazing, you know.
1: You know, next year in February,
9: yes,
1: there is a group going to Gambia.
9: Okay.
1: 40 people already registered.
9: Absolutely, because we have a lot of Suriname people also,
1: yeah,
9: in Gambia.
1: And they will be there when there will be a special event in Gambia.
9: Absolutely.
1: And they will walk with Surinamese flag,
9: of
1: everything.
9: Of course, because we have a lot of them there. We are all brothers. I love Suriname, and Suriname people also love Gambia, you know.
1: Because we are brothers.
9: Of course.
1: All come from Africa.
9: Absolutely.
1: Original.
9: You know. Absolutely, you know. So
1: thank
9: amazing.
1: You.
9: And what is your name?
1: My name is Iwan.
9: Iwana. So beautiful,
1: Jata. You know the Jata?
9: Jata, of course, you know.
1: That's my name.
9: Absolutely.
1: Leon.
9: Jata.
1: But my African name
9: Absolutely.
1: Is Nana Kwaku Jata
9: Bakanso. That's so beautiful, amazing, you know.
1: Yeah.
9: Wonderful, you know. So nice.
1: Thank you, my brother. Thank you, Ibrahim. Yes.
9: This for you, too.
1: Oh, thank you. Okay. Paraplu had ik even aan hem gegeven. Deze meneer wil heel graag praten. Wat is uw naam? Daarnet had hij een grote mond.
10: Ben Nelson. Ben Nelson van Rainville.
1: Oh, maar zo net die ben af van begin of van no in een takje. Tak des maar Odi. Alleen takje Odi. De mensen, Ben groet u. Dag.
11: Kom hierin, Rainville.

0: is weer, snapt u? Dus ja, dat.
1: Oké, nou hebben de jongeren ook een aparte vleugel. Ben je wel eens daar geweest?
0: Ja, maar nee, ik ben niet geweest, maar ze hebben wel een aparte vleugel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké, okay, want jongeren zijn nu ook een begrip geworden hier op het Kwaku Festival.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik bedoel, ik ben vanaf mijn vader. Snapt u, dus even het gezelligheid met hem hebben. Andere keer zullen we kijken wat ik met mijn vrienden kan.
1: Je hebt nog 2 weken.
0: Ja, dus ja, het beste van maken.
2: En anders volgend jaar weer.
1: Ja, ja, ja.
2: Volgend jaar weer, want Kwaku blijft voor ons.
0: Ja.
2: En als ik zeg voor ons, bedoel ik alle culturen.
0: Ja, ja,
2: kijk, kijk wat we hier doen.
1: Prachtig.
2: Alleen maar chapeau.
1: Ja, hè?
2: Kijk, vroeger had je de andere charme. Begreep je? Want ik kwam vroeger ook hier. Het was Belmerveld, tegen het toen. En het had de andere charme. Maar de tijd gaat vooruit. Dus Kwaku gaat met de tijd mee. Ja. Chapeau. Het gaat gewoon de goede kant op.
1: Mooi man. Het is echt multicultureel, want in, je hebt ook Biggie's Made.
2: Ja.
1: Je hebt ook de Molukse dag.
2: Ja.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Vandaag is de Hindoestaanse dag.
0: Ja.
1: Mooi.
2: Als laatste wil ik zeggen, als jullie op Kwaku komen, kom bij Rainfield Corner. Is links van het podium. Boyo. Look at him. We say you want it. Ja. En gezelligheid, ja, ook doe. En je kan lekker eten. Komen jullie hier. En als iedereen hier is, ik geef je persoonlijke verwelkom. Hij eerst een paar woorden af mee.
1: Hij eerst een paar woorden af jou.
2: Nee, met dat kom.
1: Oké. En wie bent, wie bent?
2: Michael Nipta.
1: Michael Nipta.
2: Met dat kom. Luisteraars,
1: luisteraars, jullie hebben het gewoon. Het is toch door een Kwaku. Dat we gaan recht voor het podium. Dat we actie voor Michael Nipta.
2: Ja. Ben Nelson. Actief mee, a eerste paar woorden mee bij iedereen.
1: Oké.
2: Maar wat 100, is jouw... tot 100 euro, maar wat... miskeer.
1: Wat is jouw relatie met Combe Rainville Corner?
2: Ik ben van Rainville.
1: Oh, maar is het jouw tent?
2: Nee, Rami Matija.
1: Hij is de eigenaar.
2: Ja.
1: Maar ik wil de eigenaar spreken even.
2: De eigenaar.
1: Wie is dat daar,
2: meneer Pet?
1: Die dame.
2: Nou, die heer Karamanko.
1: Oh, we gaan even praten met...
2: We gaan even met de eigenaar over.
1: Ja, ja, ja.
2: Karamanko.
1: Oké, de eigenaar van Combe Rainfield Corner komt eraan. Sandra? Maar, oh, wacht even. Hoe heet die tent precies? Sandra Surinaamse koek.
2: Ja.
1: Combe Rainfield Corner. Yes. En ik ga nu praten... Ik ga nu praten met de grote man.
2: Ja.
1: Want Amalise praat, Sani Jalik, nou, en Abatenti. En wie bent u? Wie bent u?
3: Ik? Wie ben ik? Andy Nelson.
1: Nelson?
3: Ja.
1: En te maken reclame voor uw tent?
3: Reclame is niet nodig, maar we zijn gewoon goed.
1: Maar er luisteren nu mensen, hè? En die willen weten, want u staat pal naast het podium.
3: Dat klopt.
1: Ja. En wat heeft u allemaal?
3: Ja, Surinaamse koekjes. Piado, boyo, exikuku. Echt Surinaamse gebak. En heel vers. De boyo wordt hier nog bereid. We hebben hier ovens staan.
1: Dus, die pakken hier?
3: Ja, dus verser kan je het niet krijgen hier op het veld.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dat is van heel Kwaku, de inkom.
1: Surinaamse koek. Sandra Surinaamse koek. Oké, okay. En wat vindt u van het Kwaku Festival?
3: Leuk festival. We doen hem al 27 jaar. En ja, nog steeds leuk om te doen. Dus ja, wat moet ik er verder van zeggen?
1: Nodig de mensen uit om te komen.
3: Tuurlijk moeten ze komen.
1: Ja.
3: Weet je, want ja, het is toch maar 1 keer per jaar, of 4 weekenden. En we hebben nog 2 te gaan, dus ja, ik zou zeggen, kom maar zaal.
1: Geweldig.
3: Ja?
1: Mag ik u bedanken voor die korte reactie?
3: Graag gedaan.
1: Oké, en dat was de eigenaar van Combe Rainfield Corner.
3: Ja.
1: Sandra Surinaamse koek.
2: Gezelligste tent die er is op Kwaku.
1: En wie is Sandra? Oh, is uw vrouw? Is ze hier?
3: Ze is bezig te maken.
1: Oh, ze is koek aan het bakken?
3: Ja.
1: Oké. Abou Gratang hier. Heren, dankjewel. Ik ga verder. Oké. Ik was net bij Rainfield Corner. En ik ga naar Surinaams huisje. En ik ga kijken of ik iemand van Surinaams huisje kan spreken. Hallo, ik ben op zoek naar de baas.
4: Hard aan het werk. Moet ik hem
1: nee, dan kan ik achterin lopen. Oké, wie is de baas? In de paars? Ik loop, hoe heet hij?
4: Sunil.
1: Ik loop even naar Sunil. Ik ga even omlopen, ga ik even naar Sunil. Van Surinaams huizen. En dan ga ik ook even proberen met hem te babbelen. Want een bezoeker maakt de spot.

0: reclame voor zijn tent. En dan ga ik hem... Hey, alles goed? Ik word gegroet. En ik ben hier en ik moet meneer Sunil hebben. Kon her. Sunil doet. Hij komt eraan? Oké. Kon her, Sunil. Ah, Sunil. Ja, radio. Ja, wel. Want mensen zeggen spontaan dat ze hier moeten komen.
1: Oh, je echt
0: wat? Ja. Dus. Mensen zeggen spontaan, je moet naar deze tent komen, pal naast het podium. En ik ben Iwan Lewin van Radio De Leon. Oké. Hij is even eten aan het klaarmaken voor twee heren. En dan gaan we zo even met Sunil praten. Het ziet er gezellig uit hier. Hi Sunil, mag ik even 5 minuten?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja? Oké. U bent Sunil.
2: Sunil, ja.
0: En uw tent staat pal naast het podium.
2: Ja.
0: Je bent altijd uitverkocht.
2: Ik ben vrijwel altijd uitverkocht, ja.
0: Ja. Oké. Ja. Wat heeft u allemaal te bieden hier?
2: Ik heb alles, is authentiek hier en is allemaal lekker. Wat ik niet kan maken, maak ik ook niet. Dus ik kan geen varken maken, dus ik maak het ook niet.
0: Oké, maar wat maak je wel? Want misschien een patou dat in van, ja. Kook je hier ter plekke?
2: Ik kook ter plekke, nasi, bami.
0: Want mensen hebben spontaan tegen me gezegd, je moet hier komen bij deze meneer.
2: Ze hebben gelijk.
0: Ze hebben gelukkig gegeten.
2: Ze hebben heerlijk gegeten, want ik ben al 3 jaar hier. En ik zie allemaal mensen terugkomen, dus het is wel goed. En ze krijgen waar voor hun geld.
0: Ja, hè?
2: Ze krijgen jammer, beren, spang. Helemaal spang.
0: Oké, dus, geweldig.
3: You sabi that no de? Je arki Radio De Leon.
4: Blijf afgestemd, want we gaan naar het nieuws.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenwest en Blarikum 5 kilometer. Op de A7 Hoorn-Heerenveen bij Breesandijk 2 kilometer file. A22 Beverwijk-Velsen door de werkzaamheden aan A9 3 kilometer file bij Knoopend IJmuiden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
6: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Me Time Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
7: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibus. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. twinklesound@gmail.com.
9: De Leon.
10: The Power Station. The Power Station.
9: In Amsterdam.
8: Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Met trots organiseert de Gentleman Party Service op zondag 30 augustus. Hey! De Hot Summer Boat Tocht. Wij gaan varen. Instap 3 uur, afvaart half 5, terugkeer 10 uur 's avonds. Met de hotste Hot Summer line-up. Bestaande uit Corona Band, Scotty's King met Carlos, Aaron en Stoffie. Sabaku, DJ Facebase en MC Zetlet. De voorverkoopkaarten aan €50 haal je nu bij Nieuwdravers. Ricardo's Eethuis, Sorry Osso, Boston Catering, Paco, Pico Gansupport, Heidi Derby, Café Barges, Merlin Bosa, Parteke en Billboard Rotterdam. Online haal je de kaarten via eventbrite.nl. VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum available. Info voor VIP en kraampjes, bel 06840-67885. En 06526-96322. Keuken aanwezen. Zondag 30 augustus 4:14. De Ruiterkade achter Amsterdam Centraal Station.
1: Tego na Dapper Strati, Dapper Markt, Awoyo, de Muzelts aan Amelie's Winkel. Dapper Jukafin, alles aan die Sayap van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: You sabi that no no there? Ya arki Radio de Leon.
3: Suriname, amor, ik hou van me.
4: Dames en heren luisteraars, dit is Radio de Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kazuko Masters met Cola.

Dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juli. Johan Miller en de Kasseko Masters met Kolibri.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Tap mooi die editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar je arki Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Op zondag 9 augustus 2026 staat het prachtige Lumière Park opnieuw in het teken van ontmoeting, cultuur en verbinding tijdens het Lumière Park Festival. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd programma met muziek, dans, mode, workshops, kinderactiviteiten, informatiestands en gerechten uit alle windstreken. Het programma van het Lumière Park Festival, de kunstbende, het open podium met de DJ, Moves Almere, SD Talent, een modeshow. Uitreiking Lelyprijs aan Glenn Lewin door de commissaris van de Koning van Flevoland. Optredens van Epa Cardono, Extas, dat is Salsa, SD Talent, Amapiano met DJ Quinny Glenn. En we sluiten af met Black Harmony.

0: Het festival begint om 12 uur en we eindigen om 11 uur 's avonds. U bent van harte welkom. Naast het podiumprogramma kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops. Kennis maken met maatschappelijke organisaties, genieten van internationale keukens en samen een dag beleven waarin cultuur en ontmoeting centraal staan. Kom vieren, verbinden en genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus 2026 in het Lumière Park in Almere. De toegang is gratis. Ja, ja, brada Hassa, de toegang is gratis.
1: Un árbol, tantas hojas, un árbol.
0: Voor meer informatie, Stichting Multiculturele Organisatie Almere, afkorting SMOA, www.smoa.nl. SMOA.nl. Telefoonnummer is 06-111-96-302. Kom gezellig, neem de kinderen mee, neem de senioren mee, genieten tijdens het Lumière Park Festival op zondag 9 augustus in Almere. Zorgutaki dapper.

Zo'n pokoe. Isabi, moet je doen naar Judee. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor. Trobi of niet. Jugu jugu of niet. Ta verjari. Ab vier taka verjari. Nog een denkje van tak. Nomine takan hij dus. Nee, niet doen. Meneer Mekturi. U wordt ook een dagjarig. En dat even op Trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu er de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch. Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die ander denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om tien jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan kooi van jugu jugu weg. De etageren nog aan jugu jugu zijn benden. Na wasting time, want if I defa no do, those attacky. Maar if ander defa no do, koop het one punt jazzer erachter. Meer versteer je. En zei je bordi de, of zei je abi, dan mijn lomp zal later. Kan ook, Isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinwa app. Hé, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa verjaart die de. Tik haar telefoon, nee, belli ma, belli pa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben apamchi toko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter. En feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè? Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mik angere. Mik nanging. Want na één day, Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace. Of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik haar telefoon of tik a tram of tik you waggy dat you lump sa dat you gonna you man and you pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop dat je gugel versteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: Pikachu, Pikachu, à la baba, la foutu, express, la calabou, le fou, c'est mou.
1: Alsjeblieft, Payanti, dankjewel. Een prachtige jonge dame. Een heel leuk klein meisje. Ja, man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Payanti, dankjewel, dankjewel, alsjeblieft.

singa di ala fiyari wa futi de enfu ala tem. One nation, idea.

zijn op dit moment geen live uitzendingen via Zalto, de publieke omroep van Amsterdam op de Caribische zender. Dit heeft allemaal te maken met de verhuizing van Zalto naar een nieuwe locatie in het gebouw van de OBA aan de Oosterdokkade in Amsterdam, dichtbij het Centraal Station. Binnenkort zijn we weer live te beluisteren en dan kunt u rechtstreeks bellen met de studio. Wij zenden wel uit, maar niet live. En daarom vragen wij uw begrip voor het feit dat u niet rechtstreeks op dit moment kunt bellen. Maar Brianne de Alazani, Namuzani. En we vragen uw geduld. Yes, dit is Radio de Leon, speciaal voor u. Vanwege de verhuizing van Zalto naar een ander gebouw.

Butter sweetie, maar bari moestapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder ex-don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Het Tialf-IJstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens...

0: van de computers van Tiaf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tiaf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Zij eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. 4 werden op de Amsterdamse Wallen aangehouden, de 3 anderen in Roemenië. Ze zouden na bedreiging steeds geld hebben geïnd van tientallen sekswerkers. Volgens het parool zijn de hoofdverdachten 2 halfbroers van 44 en 45 jaar. In Roemenië werden ze 7 jaar geleden al veroordeeld in verband met vrouwenhandel. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zou daarbij een groot aantal Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond. Het zou gaan om een aanval met drones, maar bewijs daarvan is nog niet geleverd. De Verenigde Staten hebben de claim nog niet bevestigd. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
2: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Get together. Get Together Out West organiseert op zaterdag 25 juli een spectaculaire street party. Place to be, Meo's Colosseum, Loodstraat. Vanaf 1 tot 10 uur ben je van harte welkom. Kom en beleef het mee. Een springkussen is aanwezig, markt, bar, eten, DJ, band, optredens en nog veel meer. Tot zaterdag 25 juli. Volg ons op Instagram voor updates. Heb je vragen of wil je meehelpen? Mail naar gettogether.oudwest@gmail.com. Zaterdag 25 juli. Street party in Oudwest. Get together.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Luisteraars, welkom bij Matradio op de 107.9 FM in de Eter. Mijn naam is Kodjo Kumanballa en tot de klok van 3 uur het programma Black Hour Story. Tot zo na dit nummer van Shakira, WK 2026 en Burna Boy en de Triple Ghetto Kids. Tot zo.

Ja, luisteraars, welkom terug bij Maat Radio. Even kijken, we gaan even een aantal dingen doen vandaag. Ik heb sowieso twee fragmenten voor u klaarstaan over een aantal jongeren die discussiëren over Afrika en de Afrikaanse diaspora. Maar dat doen we pas later. Ik heb eerst twee andere onderwerpen waar ik met u over wil hebben. En het eerste, heel twee korte onderwerpen hoor. Het eerste is het volgende casus, of de volgende casus. Onlangs was een jongere naar mij toegekomen waar ik mee werk. En die zei tegen me van, Otmar, ik moet u iets vertellen. Nee, Kodjo, ze noemen me Kodjo. Ik moet u iets vertellen. Ik ga stoppen met dansen. Ik ga stoppen met alles wat ik doe in mijn organisatie. En ik vroeg me af, oké, wat is de reden? Want iedereen kan... er kan iets anders op je pad komen waar je zegt van oké, je gaat dan iets anders doen. En ik was verbaasd toen deze jongere aangaf van ja, ik ga stoppen omdat ik Jezus heb gevonden. En ik heb ook een stukje erover geschreven. Hij zei letterlijk, ik heb eindelijk Jezus en God gevonden. En ik ging daarover met hem, niet in discussie, maar ik ging vragen stellen over van oké, maar hoe komt dat dan? Hoezo? Wat is de reden? En hij was natuurlijk altijd al, hij ging al wekelijks aan de regelmaat aan de kerk, maar hij was ook wel echt geïnteresseerd in Winti. Maar op een gegeven moment, het was in de afgelopen twee weken, kwam hij, werd hij bevallen, niet bevallen, ontvangen, of hoe je dat ook noemt. Hij werd bevangen door Jezus en hij gaat dus echt die kant op. Wat ik heel jammer vond, ik probeerde hem wel een beetje uit te leggen van, hey, waar komt het christendom vandaan, wat heeft met ons gedaan en hoe gaat het in zijn werking. En, maar wat ik merkte is, als mensen eenmaal heel christelijk zijn, en vooral mensen van de Pinkster gemeente bijvoorbeeld, dan zijn er heel vrienden ze zeggen om je te laten tonen van dat waar wij mee bezig zijn, ook met Winti bijvoorbeeld, dat het niet oké is en dat Jezus de enige weg is naar een liefdevol leven en voor hemzelf. Zijn argumentatie was ik het niet mee eens, maar het feit dat hij zo'n beslissing heeft genomen, sta ik sowieso niet achter, maar ik respecteer het wel. En de reden, en het gaat niet om deze persoon waar ik het over heb, trouwens, het gaat meer over het algemeen, dat ik vind van dat, kijk, als onze jongeren, ik krijg vaker vragen van jongeren over Winti, of ook van Curaçaose, Afro-Curaçaose jongeren die meer willen weten over spiritualiteit of Montemento. En wat vaak blijkt is dat als deze jongeren ergens moeten worden opgevangen, dan is er geen gemeente of een plek waar ze terecht kunnen en waar ze wekelijks vragen kunnen stellen, of waardoor een deskundige met hun kan zitten of wordt meegenomen in een dienst. Dat heb je wel in alle andere religieuze stromingen, het christendom, de islam, boeddhisme, dat heb je dat wel. Alleen wij, als het gaat, laat me het betrekkelijk maken, als het gaat om Afro-Surinaamse mensen, wordt Winti vaak gebruikt als een cultureel aspect. Dus je gaat een wasje doen omdat je een probleem hebt, een spirituele probleem. Of je gaat bijvoorbeeld, je hebt een Winti Pre, of nu bijvoorbeeld Kwaku bezig is. En dan zijn er verschillende bandjes naar Winti spelen en dan gaan mensen allemaal genieten en dansen. Maar daarna houdt het op. Er is geen plek waar onze jongeren terecht kunnen als ze vragen hebben over hun eigen religie, als het gaat om Winti, Kadomblé of ga zo maar door. Dus dat betekent dat de andere religieuze stromingen altijd een stap voor zijn. En wat er nog bij komt is dus dat je ook nog, we wonen in een westerse land, in een zeer racistische westerse land, en waar bijvoorbeeld christelijke feestdagen heel normaal zijn, zoals Kerstmis, Pasen en ga zo maar door. En waarom zeg ik dit? Als jongeren van ons vragen hebben en ze kunnen geen antwoord vinden over Winti, want heel vaak weten ouders ook niet genoeg informatie om aan de jongeren te geven, dan vinden ze wel natuurlijk een pastoor of een imam of ga zo maar door, iemand anders, om het op een andere

pad te brengen. En daar ben ik tegen in de zin van dat we kunnen onze jongeren geen structuur en basis aanbieden als het gaat om onze eigen religie, als het gaat om Vinti en als ik het betrekkelijk maak. En dat vind ik wel jammer. Het is heel jammer. Deze jongen is dit pad heeft verkozen. Vind ik persoonlijk heel erg. En ik heb het ook op Facebook iets over gezet. En er hebben heel veel mensen gereageerd. En hebben ook nog twee mensen gereageerd. Die vinden van dat hij, dat deze jongeren de juiste pad heeft verkozen. En ik ben nog even aan het nadenken als met die mensen een discussie wil aangaan of niet. Dat wil ik vertellen. We gaan heel even naar de muziek. En als we terugkomen ga ik het hebben over het Kwaku Festival. Want daar zijn heel veel dingen nu mee gaande. Tot zo.

Ja, ik ben er weer. Moest even iets afgeven. Oké, dat was trouwens Dema Bleach van Nardo Ranks. Netherrunks. En dat gaat over het bleken van je huid. We willen mensen van Afrikaanse afkomst hun huid bleken, omdat ze lichter van kleur willen zijn. We willen een brownie zijn in plaats van black. Dat is wat hij zingt. Ik was me vroeger niet eens van bewust van deze horen. Pas later begon ik echt naar deze teksten te luisteren van heel veel reggae artiesten. En die best wel conscious waren. Deze teksten. Oké, in ieder geval. We hebben het net gehad over een jonge man die aan heeft gegeven van dat hij stopt met alles. Dus hij stopt niet alleen met dansen en dat soort activiteit, maar ook met alles wat werelds is. Dat is letterlijk gezegd. Dus wat je dus ziet is dat zijn pastoor in zijn gemeente heeft ook aangegeven dat dit de beste optie is om te doen voor hem. En dat is best wel kwalijk. Ik ga nog heel even kijken, want ik heb nog iemand anders, verschillende mensen me een bericht gestuurd, vond ik heel goed. En er waren twee mensen die menen om te zeggen, toch om te zeggen van dat Jezus de juiste weg is voor deze jongeren. En ik ga heel even kijken als ik, ja, ik heb hier, ik zal een naam niet noemen, maar ook iemand anders heeft me een bericht gestuurd. En ze zegt het volgende. Ze zegt, beste Kodjo Kumambala, ik las deze post en dacht meteen, daar wil ik heel graag op reageren. Als wedergeboren christen en volger van Jezus Christus en oud danser bij Onthuld, is het wellicht interessant om deze perspectief te horen. En dan vervolgens, ik kan heel goed begrijpen waarom deze jongere is gestopt. En ik vind het eerlijk gezegd heel moedig. Ik heb zelf ook 8 jaar, nee, ik heb ook zelfs 6 jaar, staat hier geleden, mijn leven aan Jezus gegeven. En nadat ik 28 jaar wanhopig op zoek was naar de betekenis van het leven en de reden van mijn bestaan. Ik heb overal gezocht, kan ik u vertellen, en ik niets of niemand kon die behoefte in vervullen. Jezus geeft je ware vrede in je hart, dat alle verstand te boven gaat. Je kan dan niet je kan dan met woorden niet uitleggen of bevatten. Alleen de Heilige Geest kan dat aan een mens bekendmaken. De liefde van Jezus is ook niet uit te leggen met woorden. Dus, en dan kan een hele, hele, hele lange tekst. En ze eindigt met het volgende. Even kijken, gewoon, ik ga niet alles aan u voorlezen. Ze zegt, en als u benieuwd bent naar mijn bekering, kan u op YouTube typen, bla bla bla bla. Daar deel ik heel kwetsbaar hoe mijn zoektocht is geweest vanuit misbruik, verlating, uithuisplaatsing, verslaving, prostitutie naar Jezus. Groeten, en dan zit ze haar naam erbij. En ze had nog iets anders gezegd. Even kijken. Maar het is een. Even kijken. Ja, ze zei. Ik kan het even niet zo snel vinden. Maar ze zei ook nog van. Dat ik ook in aanmerking kan komen om Jezus te ontmoeten. En tegen te komen. En ik dacht, dame, je gaat nu wel te ver. Je weet bliksem goed wie ik ben. Hoe ik in sta. Hoe ik denk over, het, over religie zoals het christendom. Dus ik vind het wel best wel. Ik zou bijna zeggen arrogant. Om te denken dat je mij gaat bekeren. Ik, Kodjo Kumambala. En ik zei het trouwens tegen mezelf.

mensen die mij persoonlijk kennen. Mocht het gebeuren dat je hoort dat Kodjo Kumabala zich heeft bekeerd tot het christendom of Eva, een andere religie dan Winti, dan mag u mij met een groep oppakken en mij naar de juiste persoon brengen, of naar mijn broer of naar iemand anders, en ervoor zorgen dat ik weer terugkom bij onze voorouders en onze Winti. Want dan is er iets niet goed in mijn brain, in mijn hoofd, dat ik me heb bekeerd tot Jezus. Ik zie dat de meneer daar staat voor de poort. U wilt de vraag stellen, meneer? Ik ben midden in een radioprogramma. Ja, oké. Dus dat heb ik tegen mezelf gezegd van, hey, ik moet eigenlijk een post maken van, als jullie zien dat Kodjo Kumabala op straat zit te prediken over Jezus, dan is er iets niet goed in mijn hoofd. En dan mag u mij gerust ontvoeren en ervoor zorgen, een aantal stevige wassies geven, rituelen, vooral een hibiwatra, pre nog erbij, om ervoor te zorgen dat ik weer terugkom bij onze ancestors en bij onze Winti. Maar goed, dat even iets persoonlijk. Het volgende onderwerp, Kwaku. De directie van Kwaku heeft afgelopen, volgens mij niet gisteren, of was het eergisteren, of gisteren was het voor mij, hebben ze dus een persbericht deur uitgestuurd. En ik las het volgens mij al, gisteren was donderdag, ik las voor mij al woensdag. Een avond las ik het volgens mij al bij iemand. Waar ze aangeven dat Kwaku gaat stoppen in de huidige vorm. En wat ik dan zag, dat heel veel mensen gingen reageren. Heel veel mensen ook beter weten. Die zeggen van ja, Kwaku moet terug naar de oude vorm. Wat het zeker niet moet zijn. Want het oude vorm van Kwaku was natuurlijk heel leuk. Maar het was niet altijd even veilig. Het was niet altijd even goed georganiseerd. En ga ze maar door. En heb je weer een groep mensen die aangeven van ja, de organisatie, ze maken heel veel geld. Maar ze steken hun eigen zak. En heel veel beschuldigingen aan de organisatie van Kwaku Festival. En die allemaal zeer onterecht zijn. En wat men niet begrijpt, en laat het vanuit mijn eigen referentie naar u toe vertalen. Ik organiseer heel veel festivals, events, vaak bijna altijd indoor. Dus in theaters, in ieder geval inpandig. Maar ik heb zeker 4 keer het Dag van Duitse Culturen Festival georganiseerd. En nog ook 2 andere outdoor festivals, jaren terug. En ik kan u zeggen dat het heel veel werk is om een outdoor festival te organiseren. Alleen de vergunning die je moet aanvragen, vereist heel veel documenten. Je moet een veiligheidsplan hebben. Je moet je programma al ready hebben in conceptvorm. Je moet voldoen aan de geluidsnormen. Je moet voldoen aan de verschillende regelgeving om ervoor te zorgen dat je festival veilig toegankelijk is. Dat je voldoet aan alle milieuverordeningen. En dat is best wel veel werk. En al deze aanvragen die worden gesteld door de gemeente Amsterdam kosten ook allemaal geld. Want je moet sowieso, ik moest bijvoorbeeld een beveiligingsbedrijf inhuren. En je moet je voorstellen, ik moest 1 op de 5. Het was toen echt 10 jaar geleden of iets langer, of 12, 13 jaar geleden moest je 1 op de 500 mensen moet je een beveiliger hebben. Een gekwalificeerde beveiliger, want de politie kan je niet inhuren. Dus het aantal mensen dat daar staat, dat daaraan moet je, dus elke 500 man moet er 1 beveiliger zijn. En Kwaku is natuurlijk heel groot en er gaan duizenden mensen naar Kwaku op een dag. Dus er moeten heel veel beveiligers zijn. En daarnaast, het programmabudget kost heel veel geld. De directie, de opbouw van het terrein kost heel veel geld, heel veel tijd. Wat ik ook moest doen, omdat ik elk jaar dus Dag van Duitse Cultuur ging organiseren, moest ik al een jaar van tevoren alles bestellen. Dus de tenten, de podia's, licht. Je moet alles van tevoren bestellen. Terwijl je nog niet weet als je genoeg budget hebt om dat te doen. Maar je moest dat doen. Want anders is alles al uitverkocht. En dan moet je gaan zoeken bij verschillende leveranciers. Als je nog toch wel een bepaalde tent of een bepaalde podium kan krijgen. Of licht of stroom kan krijgen. Dus aan u thuis die luistert. Heel vaak hebben mensen geen idee. Of heel vaak. Nou, bijna altijd. Want als ik kijk naar de reacties van de mensen. Die hebben gereageerd op het bericht van. Het persbericht van dat Kwaku in de huidige vorm gaat stoppen. Hebben totaal geen weet wat het kost. En hoeveel tijd het kost om een festival te organiseren. En de regelgeving die de gemeente eist.
om een groot festival te organiseren. En vooral een festival zoals Kwaku. En je moet ook nog rekening houden van Kwaku Festival zit midden in de woonwijken. Iedereen is, sommige mensen verjaarden. Mensen hadden daar dan niet moeten gaan wonen. Want ze wisten dat het een festival was. Maar zo werkt het niet. Omdat het is een park. En er was toen Kwaku begon, waren er sowieso niet zoveel. De hoogbevelen stonden er wel. Maar alle huizen daaromheen, dat kan me nog goed herinneren, die stonden allemaal daar nog niet. Dus je hebt ook te maken met drukte in de wijken. Want mensen, gelukkig is er beveiliging. De parkeerwacht die zegt van, hey, je kan wel of niet parkeren. Althans, maar toch is alles weer vol. Dus er zijn zoveel zaken waar men rekening moet houden. En wat men dan ook zegt van, ja, Kwaku moet terug naar het begin. Kwaku gaat niet meer terug naar het begin. Persoonlijk wil ik dat ook niet. Ik vind het beter van opzet. En niet te vergeten, niemand doet iets gratis. Wij zijn ook een artiestenformatie bijvoorbeeld. Ik heb 2 artiestengroepen. En ik kan mij spelen zeggen van oké, we gaan gratis voor de mensen spelen op het Kwaku Festival. Dat gaat niet gebeuren, dat gaat niemand doen. Daarnaast zegt men ook, Kwaku is begonnen als een festival om jongeren die niet op vakantie kunnen een activiteit aan te bieden. En dat vind ik helemaal goed. Dus het ontstaan van Kwaku vind ik helemaal goed. Ik ben helemaal mee eens dat het cultureel erfgoed is. Dus Kwaku moet wel blijven bestaan. Maar er moet wel onder bepaalde voorwaarden. En niet te vergeten, wanneer mensen zeggen van ja, maar onze jongeren hebben niks te doen dan in de vakantie. Dat klopt niet meer, mensen. Zeg dat ook niet meer. U staat echt voor gek. Waarom? Omdat er zijn zoveel zomeractiviteiten voor onze jongeren in heel Zuidoost. Dus als u zegt van ja, onze jongeren hebben 4 weken lang niks te doen, dan houdt u zelf voor de gek. Dan bent u niet goed geïnformeerd. Want er zijn te veel activiteiten voor jongeren, voor kinderen in de zomer in Amsterdam Zuidoost. Dus die vlieger gaat ook niet meer op. Dus mijn conclusie als het gaat om het Kwaku Festival. 2 jaar geleden had bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam mij ook weer gevraagd, hey, wil jij weer Dag van Duizend Culturen organiseren op het Anton de Komplein? Ik heb toen even nagedacht. Ik heb toen gezegd van, nou ja, er zijn wel wat voorwaarden. En de meest belangrijke voorwaarde is dat het minimale bedrag dat ik nodig heb om het festival weer te gaan opzetten op het Anton de Komplein. En als ze dat bedrag niet hebben, dan kan ik het niet doen. Dus dat bedrag hadden ze niet. Dus heb ik het ook geweigerd om voor een goedkope bedrag het festival te organiseren. Dus ik praat nu niet namens een bewoner of namens een bezoeker. Ik praat puur vanuit mijn expertise als deskundige, als producent in het organiseren van festivals, zowel indoor als outdoor. Dus voordat iedereen u ook thuis die commentaar geeft op dit persbericht, informeer jezelf hoe een festival eruit ziet. Vooral een ouder festival. En vergeet even de nostalgie van hoe gezellig het vroeger was. Kwaku was gezellig vroeger, maar het was ook gevaarlijk. Ziet partijen modder en ga zo maar door. En natuurlijk, wij komen niet gratis optreden. Wij hebben ook onze eigen vrije tijd die we nodig hebben, die wij inzetten om voor mensen op te treden. Dat gaan we niet meer doen. Dus please mensen, als u reageert, er zijn heel veel mensen die bedweterig zijn. Ik vertel het nu vanuit mijn deskundigheid als organisator, als producent van zowel nationaal als internationale events. Dus ik weet waar ik over praat. Dus Kwaku in de huidige vorm, laat me zeggen, Kwaku hoe het vroeger was, komt niet meer terug, kan ook niet meer. Om allerlei redenen. Dus die argument gaat niet op. Het tweede argument dat niet opgaat is dat men zegt van ja, onze jongeren hebben daar niks te doen. Onzin. Er zijn genoeg jongerenactiviteiten en kind voor kinderen de hele zomer. Dus niet eens 4 weken, maar 6 weken lang. Dagelijks, dus niet alleen het weekend. Dus moet u ook niet meer zeggen, want dan staat u echt voor gek. En als je niet snapt wat de regelgeving is, wat de vergunning inhoudt, wat een schoonmaakkosten, geluidsnormen die waar je aan moet houden, dan begin je eerst te informeren. Dat is heel belangrijk. Tegenwoordig heb je Google, tegenwoordig heb je ChatGPT en andere AI-hulpmiddelen. Dus je kunt genoeg informatie downloaden, uploaden, tevoorschijn halen hoe het werkt als het gaat om festivals en events. Dat wil ik even zeggen. En u mag daar best wel op reageren. Straks niet nu, want ik ga zo meteen over naar het volgende onderwerp. Ik ga heel even naar muziek, want ik moet het volgende fragment voor u klaarzetten en ook inleiden. En in de tussentijd kunt u luisteren naar een vrolijke nummer die ik heel goed vond, en dat is Frenna. En laat me dit nog even zeggen over de WK trouwens. Even een aantal dingen snel.
Shakira, bekende zangeres, die heeft de dansers uit Oeganda, Ghetto Kids, heeft ze laten halen naar Amerika. En ze heeft daarmee met hun laten optreden. Ik vind het echt heel mooi dat ze dat heeft gedaan. En ik volg de Ghetto Kids al een aantal jaar. En dat zijn jonge kinderen, Latinas en kinderen, die verschillende choreografieën maken waar ze wonen. Het zijn weeskinderen en ze doen het echt geweldig. En ik vond het zo tof, zo geweldig dat Shakira ze naar Amerika heeft gehaald. En ze ook echt front laten zien in de show. Dus dat moet je even goed checken. Even kijken. En nog dit wil ik zeggen over WK. Dat was ik even vergeten. Spanje heeft gewonnen. Prima. Laat me dit zo zeggen. Want ik had met vrienden ook dialoog, debat hierover. Ik ben natuurlijk voor de landen waar zwarte spelers in spelen. Mensen van kleur, dus mensen zwarte spelers. Dus daarom was ik ook voor Frankrijk. Ik was sowieso voor alle Afrikaanse landen. Ik was natuurlijk voor Curaçao ook. Maar ik ben altijd voor de WK-teams waar heel veel zwarte spelers in zitten. Eén wat ik wel zei tegen een aantal vrienden van, ja, weet je, WK, misschien moeten we politiek en historie met WK erbij halen. Maar Spanje heeft wel gewonnen, maar Spanje was wel een van de landen die echt op gruwelijke wijze heeft meegedaan aan het slavernij. Net zoals Frankrijk en andere Europese landen en sowieso Nederland. Maar goed, dat mag ik niet door elkaar halen. Dat ben ik mee eens. Mathieu van zegt, nee, Kodje, we snappen het, maar het gaat om sport. Dus laten we politiek en historie er even uithalen. En daar was ik mee eens. Maar het blijft alleen maar gedachten. Oké, okay, we gaan naar muziek. En daarna kom ik terug met het volgende item. Ik zie dat ik Shabaran nog steeds op de achtergrond heb. Dus ik ga dat even uitmaken. We gaan naar Vrenna. En dan, je hoort mij zo naar dit nummer.

Tot zover, Frenna. We gaan door met het volgende item. En je kunt zo meteen bellen. 10 voor ongeveer. Ook de lijnen open. Maar eerst dit. Ik volg natuurlijk verschillende praatprogramma's van jongeren die bezig zijn met thema's zoals colorism, thema's zoals Afrikanen en de Afrikaanse diaspora. En ga zo maar door. En ik heb het volgende fragment van

0: klaar gezet. We hadden een groep jongeren ongeveer, om het tellen, want ik zie ze in beeld hier, 2, 4, 6, 8, 9 jongeren die gaan in gesprek over Afrikanen en via de Afrikaanse diaspora. Dus zoals u weet, ik hoef het niet meer uit te leggen natuurlijk, maar ik kan nog even toelichten, wij zijn Afrikanen. In hart en nieren. En sommige mensen, ik weet het, u voelt zich geen Afrikaan, ik snap het. U voelt zich een Creool, u voelt zich de N-woord, maar dat bent u niet. Maar u mag zich voelen wat u wilt. Als je het etnisch gaat kijken, als je het wetenschappelijk gaat bekijken, zijn we Afrikanen. Dat hoeven we volgens mij bij Mat Radio niet meer uit te leggen. Want het is dus zoveel mensen uitgelegd. Dus daar zijn we het volgens mij 100% mee eens. In deze podcast praten 9 jongeren, zijn van verschillende afkomsten, praten over Afrikanen en de Afrikaanse diaspora. Ik heb het al beluisterd, vond het zeer interessant. En daarom wil ik het ook aan u laten horen. En voordat ik dit ga opzetten, wil ik nog zeggen van, nog even zo naar Kwaku. Heel veel mensen hebben commentaar, dus nu is het uw kans om zelf het Kwaku Festival te organiseren. Dus ik zou zeggen, grijp je kans. Vorm een groep. Je moet wel een organisatie vormen. Je moet wel een stichting zijn. Als je geen stichting bent of vereniging, kan je geen subsidie aanvragen. Dan voldoe je sowieso niet aan de voorwaarden, want je moet ook vergunning aanvragen. Dus nu is het de tijd om zelf een organisatie op te richten en het Kwaku Festival te organiseren. En daar ben ik best wel benieuwd. Ik ga wel echt met mijn popcorn zitten kijken. En mocktail, want ik drink alcohol, mijn mocktail. Kijken hoe u dat gaat organiseren. Dus dat vind ik een challenge. Dus ik daag jezelf uit van iedereen die commentaar geeft over Kwaku, gaat zelf organiseren. Dan nu is die kans. Oké, we gaan naar het podcast Adem. En deze episode gaat over Afrikanen en de Afrikaanse diaspora. Ik ben zo weer bij terug. Tot zo.
1: Heerlijk. Vandaag gaan we het hebben over Afrikanen vs. de African diaspora. Silvano, aan jou de vraag. Wat is de African diaspora?
2: Er zijn eigenlijk twee definities. De officiële definitie is eigenlijk alle Afrikanen die buiten de continent wonen, buiten Afrika wonen.
1: Ja.
2: Die zijn in de diaspora.
1: Okay.
2: En de onofficiële definitie, de hedendaagse definitie, is zeg maar de nazaten van de tot slaaf gemaakt. Die worden dan de diaspora genoemd.
1: Oké, duidelijk. Als we kijken naar de spanningen tussen Afrikanen vs. de diaspora, hoe zien we dat? Is het er nog steeds?
2: Zeker.
1: Ja? En waar ligt de oorzaak, denken jullie? Oh, jij zegt al gelijk
2: white people. Ik zeg meteen white people.
1: Want?
2: Want, kijk, de mensen die de tot slaaf gemaakt hebben.
1: Ja.
2: De nazaten van de tot slaaf gemaakt.
1: Ja.
2: Wij hebben sowieso een slecht beeld van Afrika.
1: Ja.
2: En dat heeft te maken door de media, wat ons is verteld.
1: Mm-hmm.
2: En alle verhalen die ons verteld zijn, is dat Afrika primitief is, backwards. Mm-hmm. Dat Afrikanen ons niet moeten.
1: Mm-hmm.
2: En food practitioners, zulke zaken.
1: Ja.
2: En ja, wij beheersen de media niet, dus dat zijn verhalen die ons verteld is.
1: Maar uiteindelijk is het toch ook moet je eigen verantwoordelijkheid opnemen, denk ik.
3: Ja, want ik vind wel.
2: Als je daar bewust van bent.
1: Nee, Luus?
3: Ja, nee, maar ik vind wel dat de oorspronkelijke oorzaak kan wel daar liggen. Maar uiteindelijk hebben we vandaag de dag ook een verantwoordelijkheid. En we kunnen niet continu blijven zeggen van oké, dat was een oorzaak en dat is iets wat onveranderd is.
1: Mm-hmm.
3: Weet je, want wij groeien met de dag, er is nu kennis, er zijn mogelijkheden om zeg maar die media ons toe te eigenen. Wij zijn er om ons te kunnen voeden met de nodige middelen. We moeten gewoon ook de verantwoordelijkheid nemen om onderzoek te gaan doen.
1: Mm-hmm.
3: En we kunnen niet alles weten of we zijn nog niet altijd allemaal tegelijkertijd op dezelfde plek daar om dingen te leren, maar each one teach one. Wij die weten, geef het ook door.
4: Ja, dat is waar. Maar het is ook belangrijk om te achterhalen waar is het nou eigenlijk begonnen. Want jij neemt het over het verkeerde beeld wat we van elkaar hebben, vooral Afrikanen tegenover dan in dit land Surinamers en Antillianen.
1: Mm-hmm.
4: En dat eigenlijk begint bij de eerste generatie, dus eigenlijk onze ouders. Want zij hebben bijvoorbeeld Afrikanen, ik ben zelf Nigeriaans, die komen naar Nederland of Europa.
0: Ja, ik ga dit onderbreken, want ik vind dat het geluid vind ik een beetje, ik vind hem eigenlijk niet zo goed. Dus ik ga deze voor u moeten onderbreken.

0: breken. Maar ik heb wel een andere episode klaarstaan over Afrika is een hype. Ook van dezelfde, wel dezelfde ogen, dezelfde podcast, maar een andere jongere. En deze is wel duidelijker te verstaan. Dus excuses daarvoor, maar ik wil u gewoon goed geluid laten horen. Dus hier komt een podcast over Afrika is een hype. En voor de mensen die dat hebben ingeschakeld, foei. Maar deze podcast gaat over hoe jonge mensen van Afrikaanse afkomst met elkaar discussiëren over onderwerpen die te maken hebben met wij zelfs als Afrikanen en de Afrikaanse diaspora. Dus dat even in het kort. Hier komt ie.
1: We horen het en zien het steeds vaker. Artiesten die gaan naar Afrika toe, voor werk, onderneming, voor vakanties en ook voor feestjes. Maar er is ook een hele grote groep die zegt, Afrika is een hype. Wat denken jullie?
2: Ja man, Afrika is sowieso een hype.
1: Ja? Waarom denk je?
2: Sowieso, alles van Afrika is een hype. Als je kijkt naar de sporters die uit Afrika komen, wordt gigantisch... Bijvoorbeeld UFC, je hebt nu een nieuwe, die heet Reuk. Ik zeg het even verkracht in Nederland, zeg maar. Maar dan heb je ook Usman. En bij hun wordt het direct gezegd, the Nigerian hype is coming, the Nigerian storm. Waarom moet dat erbij, zeg maar? Als je kijkt naar kleding, alles... er wordt veel meer kleding verkocht met een Afrikaans printje erin, zeg maar. Maar verder dan dat, als je het hebt over die investeringen... Als je kijkt naar wat China allemaal investeert... In Afrika, dat is gewoon sick. Dat lijkt zo erg op... Dat is gewoon het neocolonialisme. Je weet wel?
1: Ja. Yeah.
2: Dat is zo next level wat daar gebeurt. Omdat Afrika heeft letterlijk alles. Alle grondstoffen van de wereld wat nodig is. Als je kijkt naar plutonium, daar zit het meeste plutonium van de wereld zit daar. Olie zit het meeste in Afrika. Alles... Voor Afrika is dan een hype.
1: Maar hoe ik je eigenlijk hoor praten van... weet je, heel veel dingen zitten in Afrika. Dan zou je denken van... dan gaan we juist naar Afrika toe. De aandacht is nu op Afrika. Dan zou je denken, het is misschien dan toch geen hype. Misschien gewoon een goede beslissing.
3: Ja, ik zelf denk dat wanneer je het woord hype gebruikt... is wanneer iets uit popcultuur... of tenminste iets wat naar popcultuur toetreedt... dat het heel populair is voor iedereen. En dan gaan ze het de hype noemen... wanneer het popcultuur toetreedt. En het ding is dat... Een hype is niet per definitie negatief. Het heeft gewoon verschillende aspecten. Op een moment wanneer je zegt van een hype... kan je ook ervoor zorgen dat andere mensen dus... bepaalde inzichten krijgen die ze eerst niet hadden... omdat ze voor het eerst aanraking komen met dat bepaald onderwerp. In dit geval Afrika door die hype. Dus je zal ook gewoon heel veel mensen hebben die oprechte interesse hebben. Bijvoorbeeld als een Divane Holwijn... die dus dan mensen ook meeneemt naar Ghana of Nigeria, waar hij ook was... om daar ook weer de geschiedenis van dat land te leren kennen... om te investeren in dat land. En dat vind ik een belangrijk aspect wanneer de diaspora zoiets heeft van... oké, onze ouders zijn weggegaan of onze grootouders zijn weggegaan... en nu hebben wij die kennis weer om terug te investeren in het land van herkomst.
1: Maar ook, om even te onderbreken, maar ook daar in die reacties... toen Divane bijvoorbeeld naar Ghana ging, was het volgens mij... kreeg je ook in de reacties, oh ja, nu ga je naar Ghana... omdat het nu, weet je, Afrobeats is er en nu wil je ineens naar Ghana gaan.
3: Ja, maar
1: dus
3: is
1: dan
3: dat
1: hoor
3: een
1: je
3: probleem?
1: Ook van... Nou, sommige mensen vinden dat wel een probleem.
4: Het kan een probleem zijn. Kijk, er zijn heel veel mensen geweest die niets met de Afrikaanse cultuur te maken wilden hebben. Mm-hmm. En ook niet wilden erkennen dat ze er een link mee hadden.
3: Ja.
4: En als je dan ineens op Instagram en weet ik... Kijk, ik zeg niet dat Divane Holwijn dat heeft gedaan, maar er zijn er velen die dat wel hebben gedaan. Ja. En dan is het ineens van, oh kijk, ik ben naar Ghana gegaan. Veel mensen uit de Surinaamse cultuur die dan erachter komen dat ze... ook afstammen van de Ashanti tribe. Mm-hmm. En dat ze dan zeggen van, ja, maar voorheen was het... beaucoup dit, beaucoup dat. Mm-hmm. En dat soort dingen maken mij wel boos. Ja. Want dan denk ik, kom niet nu ineens spelen alsof je Afrikaans bent.
3: Ja. Ja.
4: Want in die tijd wilde je niks zeggen en niet eens iets horen. Als iemand al zei, ik ben Surinamer. Weet je wel, zo. En nu zeg ik het even specifiek op Surinamers, maar er zijn meer mensen die dat doen. Ja. En ik heb het zelf in mijn eigen vriendenkring gezien. Dat mensen gewoon zeiden van, no man, weet je wel. En dat ik dan naar ze keek en dacht van, wauw. Dus eigenlijk hoe ik met je optrek, misschien kijk je ook wel zo naar mij op een manier van, oh jij vieze bokoe of dit, dat.
1: Ja.
4: Het woord bokoe alleen al is zeg maar, het is een Surinaamse vis toch? Een zoute vis.
5: It's not. Het is een afgeleide van een woord dat gezouten vis betekent.
4: Ah, oké. Okay. Thank you for correcting, though. Maar ja, dus weet je, en dan denk ik van, oké, waarom ben je in de eerste instantie al zo gaan noemen of daarmee gaan associëren? Omdat wij waarschijnlijk in heel veel huishoudens veel vis eten. Maar come on, like we brothers and sisters, you cannot degrade us like that. It's gewoon.
3: Maar is het dan juist niet zo mooi als zij dus dan dat gedachteproces kunnen omkeren en juist naar het positief gaan richten in dezelfde verhouding als hè? Vroeger hebben sommigen misschien Sinterklaas gevierd met Zwarte Piet. Nou, dat vonden wij toen heel normaal, terwijl dat niet zo is. En nu zijn we tot die inzicht gekomen dat we het beter moeten doen. Dus
4: op maar dan is onwetendheid de source, zeg maar, geweest.
1: Is dat niet vaak zo, dat onwetendheid gewoon de source is? En is daarin dan niet altijd ruimte voor verandering? Als 10 jaar terug iemand heeft gezegd van, je was echt een bokkoe. En dan nu 10 jaar later.
4: Nee, niet altijd. Ik vind niet dat als je daar social media voor gebruikt om dat zo out there te gooien, dat dan dat inzicht ineens is gekomen. Ik moet dat echt al in meer dingen hebben teruggezien. Niet ineens dat je vandaag bent opgestaan, je zag op internet, oeh, African dingen zijn echt hyped. Ik ga dat ook doen, ik ga nu ook laten zien en representen. Ja. Dan is het anders. Maar als jij echt al, weet toch, gewoon boeken aan het lezen bent, aan het internetten bent, of met mensen in gesprek gaat en oprecht jouw interesse toont in de culture en in de history en whatever, then I can agree with that.
6: Ja, het zit ook vooral in het, zeg maar, het willen profiting ervan, zeg
4: juist
6: maar. Want je ziet dus bijvoorbeeld ook cultural appropriation.
4: Ja.
6: En dat bijvoorbeeld nu in de fashion is het ineens een heel ding om je haar te braiden en dat soort dingen. Wat 15 jaar geleden, zeg maar, niet professioneel was.
4: Precies.
6: Of gewoon niet mooi of whatever.
4: Ja.
6: En op het moment dat mensen daar dus wel van willen profiteren of daar wel hits willen maken met een afrobeat eronder, dan denk ik wel van, je wilt er, de recognition is er misschien wel, maar jij wilt er ook voor jezelf iets mee bereiken. Het is niet simpelweg van, je vindt het leuk of je bent wakker geworden en vindt dat muziek daar vandaan komt. Want het is er altijd al geweest. Het is niet nieuw.
4: Ja.
6: Maar het is nu in

0: om wat je ermee doet.
1: Ja, wat je intentie is.
0: En je kan zeg maar wakker worden en bewust zijn van... Oké, we komen uit Afrika en dat soort dingen. Dus je wilt gewoon knowledge.
2: Ja.
0: Het ligt eraan wat je ermee doet. Maar als jij bijvoorbeeld op Instagram of op social media ermee gaat pronken...
1: Ja.
0: Dan ga ik twijfelen aan wat je doel is, laat me zo zeggen.
2: Ik hoor niet dat, het is goed of slecht. Het is een hype bij sommige mensen.
0: Ja.
2: Snap je?
0: Maar een hype is meestal de meerderheid, toch?
2: Ja, maar het ding is, jij kan niet differentiëren, als ik dat goed zeg, wanneer het een hype is bij persoon A en bij persoon B, als ze precies hetzelfde doen. Ja. Dus jij kan ook niet zien waarom deze persoon tot een bepaalde conclusie is gekomen, want wij zien het ook alleen maar vanaf de buitenkant. Dus het gaat er gewoon om dat wij eerst in gesprek moeten gaan met iemand voordat we zeggen dat het een cultural appropriation is. En dat we meer moeten embracen, want ik zelf ben dan Kapverdiaans, as most people know. En I feel African, but I still feel like dat als iemand uit Curaçao komt of uit Suriname komt en zij zoiets hebben van, hey, I want to get closer to the roots. My brother and sister, come here. Yeah.
0: Tuurlijk.
3: Ja, tot zover. Hele interessante discussie trouwens. Ik heb hem ook helemaal afgeluisterd. En misschien dat ik het volgende week voor u verder afdraai. Maar ik gooi de lijn nu open. Want het lijkt me ook wel leuk om interactief met u bezig te zijn. Dus u kunt bellen 020-471-4291 als u iets met ons wilt delen. Of wil reageren op een van de dingen die ik heb gezegd. Over Kwaku of over het christendom. Gaat u maar door. Dus ik ga. De lijnen zijn open. 020-471-4291. We hebben ongeveer. Ik kijk op de klok, het is 14:53. We hebben ongeveer 5 minuten, dus voor 3 bellers. Dus kunt u bellen als u dat wil. En in de tussentijd zet ik even wat muziek voor u op de achtergrond. Maar ik wil even kijken wat ik voor u ga opzetten. Dat is wel belangrijk. Yes, WizKids, hier komt-ie.

Ja, om het toch even te analyseren, want ik hoor niemand. Dus 020-471-4291 als u wilt reageren, dat mag. Maar zeker over Kwaku. Er hebben heel veel mensen gereageerd over Kwaku. Dus ik kan me niet voorstellen dat niemand een mening heeft over Kwaku. En ook al bent u het niet met mij eens, bel gerust. Dan kunnen we met elkaar in dialoog. Dus 020-471-4291. En heel even snel over wat deze jongeren zeiden. Want ik jammer dat ik niet in een programma zat. Maar misschien is het ook niet mijn plek. Even kijken hoor. Want ik begrijp wat ze bedoelen. Kijk, ze zeggen van heel veel mensen van Afrikaanse afkomst. U thuis, Surinamers. Afrikaanse Surinamers. Die willen geen Afrikaan zijn. Of die schamen zich. En ik moet zeggen, er zijn niet zoveel mensen die ik tegenkom trouwens hoor. Dat heeft te maken met mij, met wie ik omga. Maar en nu zeggen ze van ja, iedereen gaat op reis naar Ghana of naar een land in Afrika, omdat ze hebben zichzelf hervonden. En ik denk van ja, iedereen heeft zijn eigen moment dat hij dat beste kan doen. En één fout die ze heeft gemaakt, is ze zegt van dat Surinamers zeggen van dat ze van Ashanti afstammen. Dat klopt niet, dat heb ik u ook vaker uitgelegd, want dat kan je niet zo becommentariëren en beredeneren. Maar we gaan eerst naar hem bellen. Welkom bij Matradio, met wie hebben wij het genoegen? U bent in de uitzending. Meneer of mevrouw? Nee, die zegt niks. U mag bellen 020-471-4291. Dus ze zei, ja, Surinamers zijn nu trots dat ze van de Ashanti's afstammen. Dat klopt niet. Ook die testen kloppen niet, zover ik het weet. Omdat

in die landen had je dus verschillende leefgebieden waar we vandaan kwamen. En die leefgebieden had je verschillende etnische groepen die daar leefden. Zoals de Akan, de Ewe, de Fong, ga zo maar door. Dus het is gek als iemand zegt, ik ben alleen van de Ashanti. Ik stam van de Ashanti, maar het is niet helemaal correct. En wat ik ook al zei, die testen. Op welke manier wordt het getest? Test je op landen? Als je op landen gaat testen, ja, dan weet ik niet als het helemaal klopt. Maar goed, dat heb ik een aantal keer al uitgelegd. Dus dat er. Dus, maar ik vind het wel heel interessant hoe deze jongeren dan discussiëren. En je merkt wel bij hun van hey, dat ze vaker door Surinamers, Curaçaonaren werden gediscrimineerd. We gaan naar de beller. Welkom bij Mart Radio. Met wie hebben wij het genoegen? Ik hoor u niet. Goedemiddag, meneer of mevrouw. Nee, ik hoor u niet. Dan moet u het nog één keer proberen. Probeer het nog een keer. Nee, deze hoor ik niet. Dus dan moet ze het nog een keer proberen. Hij of zij moet het nog een keer proberen. 020-471-4291. Dus het is goed dat dit soort programma's, podcasts, er zijn met jongeren. Die praten over belangrijke onderwerpen. Maar af en toe hoor ik wel bepaalde dingen ertussen. Ik denk van, hey, feitelijk klopt het niet wat je zegt, wat je beredeneert. Dus het zou altijd wel goed zijn als er ook een expert in het team zit, in zulke podcasts. Maar anders gaan ze aan de haal met verkeerde beelden en met verkeerde beredeneringen. En dus dat wil ik even aangeven. We gaan terug naar de muziek en dan zijn we zo meteen aan het einde van het programma.

Ik probeer het nog één keer. Goedemiddag, welkom bij Mat Radio. Met weer bij het genoegen. Ik hoor u niet. De luisteraar ook niet. Ik hoor u niet, sorry. Ik hoor niks. Ik ben wel in de, in de uitzending, maar ik hoor u niet, helaas. We gaan weer terug naar muziek.

Ja, ik ga sowieso groeten, want het is bijna tijd. Het is volgens mij nog 1 minuut. U hoort mij, ik ben er weer volgende week. Hier bij Mater Radio, het programma Black Our Story. En ik zal zeggen, be safe en educate yourself. Laters.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Daar zijn nu zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Ook vakantiegangers moesten soms ineens met spoed weg en hun spullen achterlaten. In Frankrijk wordt vanaf volgende week woensdag weer een hittegolf verwacht, de vierde sinds mei. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden, dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het dier is na overleg met een reptielendeskundige veilig afgevoerd door de dierenambulance en men is nog op zoek naar de eigenaar. De slang was in een speciekuip gekropen en kon gevangen worden met een hoeslaken. Hij wordt nu opgevangen bij een dierenarts omdat er zo gauw geen andere plek gevonden kon worden die groot genoeg was. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.

zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9, onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Voorwaarts. Een knallende muziek line-up met

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de Las Pang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting in samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dawson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Lardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atazo! Get together. Get Together Out West organiseert op zaterdag 25 juli een spectaculaire street party. Place to be, Meo's Colosseum, Loodstraat. Vanaf 1 tot 10 uur ben je van harte welkom. Kom en beleef het mee. Een springkussen is aanwezig, markt, bar, eten, DJ, band, optredens en nog veel meer. Tot zaterdag 25 juli. Volg ons op Instagram voor updates. Heb je vragen of wil je meehelpen? Mail naar gettogether.outwest@gmail.com. Zaterdag 25 juli. Street party in Outwest. Get together.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Welkom, welkom, welkom. En fijn dat je luistert naar Bijlmer Insight hier bij Mart Radio. Gio, val me gelijk even met de deur in huis. Gisteren, ik werd wakker. Na een hele fijne nacht. Met wereldnieuws.
1: Dat wereldnieuws, ja, daar gaan we het zo net uitgebreid over hebben.
0: Toch? Ik bedoel, ja. Laten we er niet omheen draaien.
1: Nieuws, internet voor.
0: Ja. Ik kan me zo voorstellen dat zij in aanloop naar het persbericht hebben gedacht met elkaar, nou, we droppen wel een bommetje.
1: Ja. Een bommetje, een aardige bom.
0: En dan worden ze de volgende dag wakker en dan blijkt het gewoon een aardverschuiving te zijn. Ja, ja. Dit is toch heftig wat er gebeurt.

0: Mensen, we hebben het over Kwaku. Het kan niet anders. Ik kan het niet gemist hebben. Als je het wel gemist hebt, word wakker. Dit is toch bijzonder, of niet?
1: Ik vind het vreselijk nieuws.
0: Ja.
1: Het is ook iets van ons. Terwijl we allemaal mee opgegroeid zijn in Zuidoost, in Nederland, de Surinaamse gemeenschap. En dat de organisatie eigenlijk aangeeft van, we trekken het zo niet meer.
0: Nee.
1: Ik ruik het, hoe ik het verhaal heb geïnterpreteerd en heb ik een beetje gehoord. Ik hoop ook aan de andere kant dat het ook een bommetje is richting de gemeente en richting de politiek. Van, de bal ligt nu bij jullie.
0: Ja.
1: Wij zijn 4 directeuren. Jullie verwachten van alles van ons. Wij proberen het maar. We moeten nog steeds een kostendekkend festival kunnen organiseren. En we willen aan het eind ook nog wel wat eraan verdienen.
0: Ja.
1: Weet je? En dat vind ik best wel pijnlijk. We kennen de directeur redelijk tot goed. Wat me ook heel veel pijn heeft gedaan zijn de reacties. Als je op social media gaat, dan zie je zo allemaal van iedereen heel helder. Je kan alles roepen en schreeuwen en uitbuiterij en
0: organisatie.
1: En bla bla bla bla bla. En denk je, mensen, houd het alsjeblieft aan de feiten. En romantiseer alsjeblieft niet het oude kwakkel.
0: Nee.
1: Weet je, wij zijn er ook geweest.

0: Welkom, welkom, welkom. En fijn dat je luistert naar Bijlmer Insight. Gio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We zijn iets later dan u gewend bent. Normaal gesproken starten wij natuurlijk keurig om 3:08. Of 3:09. Maar in dit geval zijn we iets later omdat er technisch een klein mankementje was. Maar niet getreurd, niet gevreesd. We zijn er live.
1: Ik heb iets vragen.
0: Ja?
1: Ik hoorde net, toen we even wegvielen, het nummer van Secret Garden. Hè?
0: Ja?
1: Dat stukje dat Barry White begint te zingen. Dat doet me altijd denken aan Norman van Gom.
0: Oh, is dat
1: beetje
0: zo?
1: Een zware stem. Ja. Heb je dat niet?
0: Ja, goed punt. Ja.
1: Een beetje zwaar zo.
0: Ja,
1: ja. Mooi. Ja. Altijd als ik dat hoor, denk ik van, het zou zomaar meneer van Gom kunnen zijn.
0: Kun je je voorstellen? Hè? Meneer van Gom in een clip, zo, dat hij dan...
1: Hij heeft wel de status daarvoor, vind
0: ik. Hij heeft wel die status.
1: Ja, dat is wel een mooi linkje eigenlijk tussen Radio Marten, waar we net eigenlijk over begonnen zijn, over het Kwakkel Sommerfestival.
0: Absoluut, want wij zijn gisteren wakker geworden, althans ik in ieder geval, met een heel naar gevoel. Ik had heerlijk geslapen, ik word wakker en ik krijg om 8:30 's ochtends een bericht op de app.
1: Ja.
0: Kwakkel gaat ermee stoppen,
1: ja.
0: Althans in deze huidige vorm.
1: Ja.
0: Dat was toch wel een bom.
1: Een bommetje, maar ik denk dat de organisatie van Kwakkel er alles aan doet om het festival in stand te houden op de manier hoe die nu staat. Maar dat zij hopen op toch een beetje medewerking van de politiek, de gemeente, maar ook van de gemeenschap waar wij onder vallen. En ik hoop ook dat het een beetje een drukmiddel was richting de politiek van een help ons. Wij zijn een festival dat 150.000 bezoekers hebben wij per festivalperiode. Iedereen is we proberen iedereen naar hun plezier te houden. We zijn een festival van een verbinding. Maar zo, als wij constant maar het gevoel hebben dat we een beetje tegengewerkt worden, of constant maar aanpassingen moeten doen aan ons plan, omdat er huizen worden gebouwd, en dat snapt iedereen. Maar als er dan weer een boom in het park wordt, en we moeten maar steeds minder, de capaciteit wordt steeds kleiner. Ja, op een gegeven moment houdt het dan natuurlijk ook op voor een festivalhouder van, ja, het moet toch natuurlijk ook nog steeds kostendekkend zijn.
0: Ja.
1: En het liefst ook nog winst kunnen draaien. Dus ik hoop dat het ook echt een roep was, is richting de mensen, politiek, maar ook ons, wij als gemeenschap zijn, van help ons.
0: Ja.
1: Laten we er samen voor zorgen dat dit nooit ten onder gaat.
0: Nee. En lastig, hè? Lastig, want ik bedoel, het is Kwakkel is niet van de organisatie, Kwakkel is echt van iedereen hier in Zuidoost.
1: Ja.
0: Dus het ligt gewoon heel gevoelig.
1: Ja, ik vind het van Nederland.
0: Nou, inmiddels wel.
1: Ja, bedoel, gisteren NOS, nu.nl, Parool. Nu.nl heeft gewoon een oproep gedaan. Wat zijn jouw mooiste herinneringen aan Kwakkel?
0: Ja.
1: Nou, ik denk als wij gaan praten, dat we nu 2 uur vol praten met onze prachtige herinneringen en anekdotes wat we mee hebben gemaakt op Kwakkel. En dan heb ik het over het oude Kwakkel, het huidige Kwakkel, gevoetbald op het Kwakkelterrein. Ja, en Kwakkel van nu mag je niet vergelijken met het Kwakkel van 50 jaar geleden. Wat we net al zeiden, 50 jaar geleden. Ja, als je toen had het over internet, keken mensen je aan, wat is internet? Ging je 50 jaar geleden met 50 gulden naar de Dirk van den Broek, had je een voren boodschappenwagen. Ga je nu met 100 euro naar de Dirk van den Broek, heb je een kwart. Ja, alles wordt duurder.
0: Ja.
1: En Kwakkel is daarin, en ik ben een redelijke fanboy van Kwakkel. Kwakkel is ook met zijn tijd meegegaan. En het is nu echt een festival geworden met topartiesten, met een enorme veiligheid. Er komt de keuringsdienst van waren loopt daar rond. Nou, dat had je vroeger allemaal niet.
0: Nee.
1: Vroeger, we hebben mooie herinneringen van vroeger. Hè? De zon schijnt, lekker voetballen, lekker een bar eten.
0: Mm-hmm.
1: Maar als het regende.
0: Ja.
1: Vechtpartijen die we daar hebben meegemaakt, waar er geen beveiliging van was. Je vrouw of je dochter of je moeder die naar het toilet moet op het oude Kwakkel. Ja, voetballen. Met een gele bus daarom moest je omkleden.
0: Mm-hmm.
1: Ik voetbalde zelf bij La Spang. Geweldig La Spang, maar het was echt gewoon een knutseltintje. Prachtig, maar we romantiseren dat gevoel. Het zal ook heus wel wat gebeurd zijn.
0: Ja.
1: Weet je, en optredens die niet doorgingen. 1 jaar is zijn de tinten van het terrein afgehaald.
0: Ja, ja,
1: dat moeten we die dan ook benoemen.
0: Kwakkel is ook gewoon een aantal keren niet doorgegaan.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het was ook gewoon een puinhoop. En je stond tot je enkels in de blubber als het had geregend. En het was eigenlijk...
1: Ja.
0: Tegelijkertijd, ja, vroeger was alles beter. Het is niet zo gek dat mensen, zeker de oude garde, vasthouden aan het ideaalbeeld van vroeger. Waarbij je gewoon met je kinderwagen het terrein op kon. En misschien met je hond kon langslopen. Het was echt gewoon een feestje in een park.
1: Ja, maar wat ik altijd vind van dat soort mensen die over vroeger praten. als we toen nu 40 jaar terug kunnen spoelen. Alsof die mensen geen klachten hadden. Ja. Alsof het alleen maar alles was positief.
0: Ja,
1: die hadden, op dat moment hadden ze ook klachten. En misschien klaagden ze ook over Kwaku.
0: Ja.
1: Het regende en ze moesten door die tokkel lopen.
0: Ja.
1: Toen hadden ze ook die klachten over Kwaku.
0: Ja.
1: En nu opeens is het allemaal geweldig. Zelfs ook altijd met Ajax. Het was allemaal vroeger zo geweldig.
0: Ja.
1: De regenen in het Olympisch Stadion, in die pispak.
0: Ja.
1: Weet je, het allemaal fantastisch. Weet je, ja. We klaagden toen ook.
0: Ja.
1: 40 jaar geleden klaagden we ook op Kwaku. 30 jaar geleden klaagden we op Kwaku. En je mag ook klagen, maar omarm het ook. Kijk eens wat we krijgen. Half vol is het glas.
0: Ja,
1: prachtig okay. Festival.
0: Ja, nee, eens. Maar tegelijkertijd, kijk eens wat we krijgen, maar kijk eens wat we kwijtraken. Er zit wel iets aan te komen. Als dit echt doorgang vindt en er vindt geen vernieuwing plaats of een andere invulling van Kwaku, zijn we het gewoon kwijt.
1: Ja, ik hoop dat er gewoon dat er mensen opstaan, of het nou Kwaku-fans zijn die misschien een beetje kapitaal hebben. De politiek staat op, zeg maar, nee, dit mag niet verloren gaan, Zuidoost. Misschien moet Kwaku wel een stichting worden. Misschien moeten ze met aandelen gaan werken om een kapitaalinjectie te krijgen. Misschien moeten ze af van de subsidie. Ik weet het allemaal niet, ik heb er niet voor gestudeerd. Maar laat de organisatie alsjeblieft aan de tekentafel gaan en dit behouden. En het liefst in de huidige vorm.
0: Ja.
1: Echt in de huidige vorm. Ik snap dat mensen het duur vinden. Hè? Ik begrijp, we hebben het net ook even over gehad toen we geen geluid hadden. Maar ja, dan ben je misschien niet de doelgroep. Ik ben ook niet een doelgroep voor een privévliegtuig. Ik zou het heel graag willen.
0: Ja.
1: Weet je, maar als het duur... Ja, nee, het is misschien een stom voorbeeld. Maar ging je dan vroeger ook wel naar Kwaku?
0: Ja.
1: Omdat het toen gratis was en je kon je eigen fles drinken meenemen. Ja, dat kan nu niet meer.
0: Nee.
1: Dat mag niet meer van de gemeente. Nee. Ze moeten een hek om het terrein hebben vanwege de veiligheid, et cetera, et cetera. En ik denk dat je het festival moet blijven omarmen om op de manier het is. Tuurlijk mis je voetbal. Er zijn genoeg mogelijkheden, er zijn genoeg opties. En het moet wel in Amsterdam-Zuidoost blijven. Volgens mij is Kwaku ook zelf 1 jaar in Almere geweest. Nou, volgens mij was dat niet echt een succes. Je hoort nu ook wel verhalen over Halfweg, waar Dance Valley wordt gehouden. Of waar zelf het Brazapark of Gaspar Plas. Maar ik denk van ja, je kan het daar houden, maar het mist dan toch wel de emotie die je nu hebt. Je weet nu waar je moet zijn, je weet waar het hoofdpodium is, je weet waar de leuke tenten zijn. Als je zometeen naar een ander terrein gaat en je bent op zoek naar een tent Brazil, of je bent op zoek naar Giovanni Frenkel of Are Heuvel, ja, je weet nu waar ze staan. Giovanni Frenkel en Are Heuvel zijn altijd bij de stand van Mediareps, voor mij stand 51.
0: En helemaal achter op het terrein.
1: De goedkoopste en de lekkerste drankjes, heel gezellig. Als het naar een ander terrein zou gaan, ja, zou je weer op zoek moeten gaan van waar zijn Giovanni en Ara? Waar is Ten Brazil? Waar is Party Crew? Waar is het Hoop Podium? Waar is La Spang?
0: Ja.
1: Dus ik hoop echt dat het hier behouden blijft. Maar ja, ik kan me dat ook wel weer niet voorstellen als je ziet wat er om het terrein gebeurt,
0: ja,
1: met de nieuwe woningen.
0: Ja.
1: Dat het daar kan.
0: Ja, er is een hoop gebeurd. En ook, en daar moeten we het straks ook nog even kort over hebben, of misschien nu wel, ook met het parkeren. By the way, luisteraars, jullie zitten niet alleen maar naar Gio en mij te luisteren, althans vooralsnog wel, maar Yvette Forster, de organisatie van Kwaku, die is onderweg, die sluit de tweede uur bij ons aan. Je kunt je voorstellen dat na zo'n persbericht en gewoon het feit dat het vrijdag is en Kwaku gewoon weer begint, dat het enorm druk is. Dus we waarderen het enorm dat ze de moeite nemen om langs te komen. Blijf aan de lijn, zou ik zeggen. Blijf aan de lijn, hang niet op. Ze komen straks toelichting geven.
1: En ik zou een uitzondering maken nu voor de mensen die mijn nummer hebben. Of het nummer van Ara, ja, ik zeg het gewoon. Als je vragen hebt aan Yvette, app ons persoonlijk. Bel niet alsjeblieft, bel niet dat nummer van Mart, want die wordt niet opgenomen.
0: Sowieso niet.
1: Maar je mag Ara of mij appen. We gaan het nummer, gaan we niet geven. Dus je moet ons nummer wel al hebben.
0: Ja, inderdaad. En de volking gaat uit, bel dan, app dan vooral Gio. Nee.
1: Appen, niet bellen.
0: Ik kan me voorstellen, dit is wel wat we zeggen. Dit is niet van de organisatie of van een paar mensen. Dit is van heel Zuidoost en meer inmiddels.
1: Dit was niet meer.
0: Dit leeft enorm. Dit leeft enorm bij mensen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen met vragen zitten. Wij gaan zo goed mogelijk ons best doen om al die vragen te beantwoorden, of in ieder geval te stellen en beantwoord te krijgen van Kwaku straks. In the meantime hebben we ook nog te maken gehad met een aantal andere zaken waar ik het over wil hebben. Voordat ik dat doe, vertel ik nog even onze huisregels. Bellen doen we niet aan, bel vooral niet. Ik heb geen zin in dat gezeik. Mailen mag wel naar belmerinsight@gmail.com. Of je kan natuurlijk, zoals Gia net al aangaf, bij wijze van hoge uitzondering een appje sturen. En dan proberen we die vraag mee te nemen zodra Yvette Forster hier is. We hebben ook nog wat actualiteiten. En een van mijn actualiteiten sluit heel erg aan bij Kwaku. Er was een heel groot gedoe in Zuidoost rondom parkeren. Parkeren van de bewoners hier in Zuidoost. Want het zat namelijk zo. Er is een besluit genomen door een projectleider. En daar kregen wij pas vlak voor... daar kregen wij eigenlijk pas op de dag dat de mededeling eruit ging. Waren wij daarvan op de hoogte. Dus wij wisten het zelf ook niet eens. Niet als politiek, maar ook niet als bewoners. Er is besloten dat bewoners in Amsterdam Amsterdam-Zuidoost geen bezoekers mogen ontvangen tijdens Kwaku. Dat is een soort van een maatregel die is genomen omdat er elk jaar gedoe is met parkeren. Parkeren is een enorme parkeerdruk hier in Zuidoost. Het is natuurlijk altijd een puinhoop en een chaos. Dat weten we. Dus er is besloten om daar gewoon soort van met de bottenbijl van te zeggen, nou, daar stoppen we mee, dat doen we niet meer. Dat betekent dat gewoon mensen die hun ouders op visite zouden krijgen, hun kinderen op visite zouden krijgen...

0: met verjaardagen, belangrijke momenten, dat die gewoon ineens tegen hun bezoek moeten zeggen, ja, je kan er gewoon niet meer in met de auto, je moet maar met het openbaar vervoer komen, wat al in Zuidoost gewoon standaard een uitdaging is. Laten we eerlijk zijn, we hebben 2 metrolijnen, maar die bedienen natuurlijk helemaal niet heel Zuidoost, dus dat is lang niet fijnmazig genoeg. Dus dat is gewoon een ding. Dus wat kregen wij? Heel veel reacties van bewoners. Mensen die ons aanspraken zeiden van mensen, dit kan toch echt niet, wat zijn jullie aan het doen? Nou, dit hebben wij niet gedaan, wij zijn hier ook mee geconfronteerd. Ik ben voorzitter van de stadsdeelcommissie, dus ik heb gezegd, nou, weet je wat we echt moeten doen op dit moment? Dat is een vergadering uitschrijven. Dat hebben we als commissie besloten, we hebben als hele commissie een vergadering uitgeschreven. Die hebben we afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag, hebben we die gehouden. Er zijn heel veel mensen op afgekomen, je kunt je voorstellen, de sfeer was geladen. Er was veel spanning in de zaal, veel irritatie en onvrede. En op basis daarvan heeft de dagelijks bestuurder, dat is Thias Bijlholt van D66, die inviel voor Vincent de Kom, omdat Vincent de Kom, die de portefeuillehouder is, niet aanwezig was. Die is op vakantie, dus hij moest invallen. Die heeft er onder veel druk toegezegd dat er een soort van een coulance regeling zou komen voor het weekend, als proef. En dan zouden we de week erop, afgelopen dinsdag dus, zouden we dat evalueren. Nou, die proef is gedaan, gehouden, waarbij is gezegd, bewoners mogen 1 iemand, 1 bezoeker ontvangen. Dat is helemaal misgegaan. Dat is gewoon onvoldoende goed, is onvoldoende gecommuniceerd. Mensen waren onvoldoende op de hoogte. Ook de mensen intern, de wijkafzetters waren onvoldoende op de hoogte. Gewoon een puinhoop. Met als gevolg dat ook gewoon bewoners nog steeds, en dat is ook de realiteit, bewoners met een inpandige garage konden zelfs hun eigen garage niet in. Nou, je snapt dat het heel veel stress heeft gegeven, heel veel gedoe. Organisatorisch niet op poten te krijgen in die korte tijd. Dus er is dinsdag gezegd, we stoppen ermee, gaan het niet meer doen. Nou, toen liep er al gelijk mensen de zaal uit van, wat krijgen we nou? Het is een dingetje.
1: Maar wat gaan ze niet meer doen? Niet meer controleren?
0: Nee, dus die regeling is gewoon van de baan. Dus die ene bezoeker die je nu mocht ontvangen, dat is ook van de baan. Dus ze gaan weer terug naar de regel die ze 2 weken geleden hebben ingesteld. En mag gewoon geen bezoek tijdens kwartier.
1: En dit is dus hetgeen waar we net over hebben, waar we waarschijnlijk ook met Yvette over gaan hebben. Dan de bewoners en de bezoekers kijken dan wel weer naar Kwaku.
0: Absoluut.
1: Terwijl zij er niks aan kunnen doen. En dat vind ik zo vreemd. We gaan wel eens naar Ajax, naar de Arena. Nou, dan zie je volgens mij dat de gemeente daar alles voor regelt. Of het nou bij Jong Ajax is, of het zijn Champions League wedstrijden van het eerste. Die taak ligt dan wel weer bij de overheid. Maar in het geval van Kwaku, wordt er eigenlijk gewezen naar Kwaku.
0: Ja.
1: En dat vind ik jammer, want dan ligt de bal weer bij de festival een eigenaar in dit geval. En die krijgen dan de zwarte kaarten toegespeeld. Is dat juist Nederlands?
0: Ja, nou, ja, als nou, jij dat zegt, dan is het
1: hierbij. Hierbij. Weet je, en dat vind ik wel best ingewikkeld. En ik snap, Amsterdam heeft een beetje een beleid waarbij ze volgens mij toch aardig wat festivals onder de loep nemen. Maar als er dan één festival niet onder de loep gaat. Nou, dan zijn een aantal festivals. Jordaan Festival, Kwaku Festival.
0: Ook met een culturele waarde, hè? Gewoon. De culturele impact is huge.
1: Ja, weet je, met alle respect. Ik wil geen, laat me maar geen bommetje gooien nu. Maar als we kijken naar, nou, ik ga toch iets noemen, Kitty Kotti.
0: Ja.
1: Dan zijn er in Amsterdam, heeft 6 stadsdelen, 5 stadsdelen. 7 zelfs?
0: 7.
1: Nou, elk stadsdeel heeft volgens mij wel iets met Kitty Kotti. Dan denk ik van, misschien moeten we daar vanaf. We hebben 1 grote Kitty Kotti op het Museumplein, als het om kosten gaat. Maar iets als Kwaku, dat moet de gemeente omarmen. En niet dit soort dingen, want het wordt weer naar Kwaku gewezen.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, mijn moeder woont op de Bijlmerdreef. Ik kan dus niet mijn auto daar parkeren. Ik parkeer in een kantoor.
0: Ja.
1: Is even ver lopen.
0: Ja.
1: Maar het is toch bizar.
0: Ja.
1: Als iemand, dat mijn moeder niet bezoek kan krijgen, omdat ze vlak tegen Kwaku woont. En die vrouw is 75.
0: Nee, je zou verwachten dat het met een technische ingreep vrij eenvoudig te doen is. Hè? Ik bedoel, je kunt je bezoek gewoon online aanmelden. Mensen scannen, doen gewoon een scan. Hè, dus de wijkafzetters. Het is ook wel een dingetje. Er werd veel geklaagd over wijkafzetters die misschien minder alert zouden zijn. Goed zouden opletten. We kennen de verhalen. Ik bedoel, als er in Gaasperplas een feest is. En dan is bij mij de wijk ook afgezet. Ik kan gewoon doorrijden. Ja. Nou kennen ze mij, dus ze gaan mij niet. Nee, maar iedereen kan doorrijden. Het is bij mij in de straat dan ook een puinhoop. Er wordt heel veel schuin geparkeerd of scheef geparkeerd. Ik bedoel, dat gebeurt gewoon.
1: Ja, maar dan ligt toch de bal bij de. En dat vind ik een fout van de gemeente. Want wil je dan die festival. Ik bedoel. Met alle respect, hè, we hebben het wel eens over Thailand gehad in deze uitzending. En we hebben het wel eens over Bangkok. En dan zie je eigenlijk wat voor dorp Amsterdam aan het worden is.
0: Hmm.
1: Dat we dit soort dingen niet meer kunnen regelen. We hebben het over entertainment van mensen. Hè.
0: Ja.
1: We hebben het dus niet over over dat we mensen gaan pesten. Er is een fantastisch festival wordt te gehouden waar bijna een kwart miljoen bezoekers op afkomen. Op 11 dagen tijd dit jaar. Dat moet je toch omarmen?
0: Ja.
1: Ik bedoel, dit is toch een marketingproduct van Amsterdam?
0: Nee, zeker. Zeker. Tegelijkertijd zou je ook de andere kant op kunnen denken en zeggen van ja, nee, als festivalorganisatie heb je ook een eigen verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: Jij wil graag een feest organiseren. Het is geen verplichting. Je wil het graag. Doe maar. Dan hoort het er ook bij dat je de verantwoordelijkheid neemt voor het parkeren en een bepaalde kosten op je neemt.
1: Maar tot hoever gaat dat? Tot hoever reikt dat?
0: Ja. En voor de duidelijkheid, dit is niet per se mijn mening.
1: Nee, maar ik hoor wat je zegt. Maar ik snap dat je op het festivalterrein de veiligheid moet waarborgen. Ja. Misschien een ringetje om het festival dat je daar wat gaat doen met parkeerwachters. Maar is het festival verantwoordelijk als er iets gebeurt op de poort?
0: Ja.
1: Op station Bijlmer Arena.
0: Ja.
1: Tot hoever is de organisatie verantwoordelijk voor de openbare ruimte in Zuidoost?
0: Ja.
1: Als er mensen op Ganshoef vervelend zijn, dronken zijn, gaan vechten. En op dat moment is er ook op Kwakkoe een festival.
0: Ja, hoort het
1: dan
0: bij elkaar?
1: Is daar een link tussen te verzinnen? Weet je, en dit bedoel ik dus van neem de verantwoordelijkheid. We betalen bakken met belasting in Nederland. Nou, dit is een kroon van Zuidoost. Wat is er groter in Zuidoost dan Kwakkoe? Ja, we praten nu weer heel veel over Kwakkoe.
0: Jij?
1: Ik, oké, maar wij zijn toegankelijk. Wij zijn onafhankelijk van die gemeente, van de overheid, weet je. Maar ik hoop echt wel dat daar... Ik hoop echt dat heel veel mensen... Dus niet naar de organisatie bellen of mailen. Bel naar de gemeente. Stuur een mail naar de gemeente. Want de bal ligt echt bij hun.
0: Ja.
1: Ik bedoel, we hebben het over 4 directeuren die allemaal fantastisch werk regelen. Tot hoe ver moeten zij parkeerregelaars gaan regelen?
0: Ja.
1: Ik snap Haag en Veld. Ik snap de H-buurt. Ik snap de poort. Want als de poort heeft gewoon Q-park. Dus zij is ook verantwoordelijk als een Q-park gratis stuk is. Ligt dat dan ook weer een Kwakkoe? Ja. Moeten zij tot in Ganshoef moeten ze daar parkeerregelaars neerleggen? Of ligt dat nou weer bij de Stadsdeelcommissie Zuidoost die dat moet gaan organiseren? Ligt het bij de Stopera? Ik heb geen idee, maar ik vind niet dat je die verantwoording mag neerleggen bij...
0: Althans niet 100%. Nee, en daar ben ik met je eens.
1: Ik weet niet hoe het bij Ajax gaat, hè? Maar het lijkt mij sterk dat Ajax verantwoordelijk is voor het parkeerbeleid in Venserpolder.
0: Mm-hmm. Ja, ik weet het ook niet. Moet ik eerlijk zeggen, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar dat is iets wat gemeentelijk bepaald wordt. Daar heeft Zuidoosten ook weer weinig.
1: Schoonmaak. Tot hoever maakt de arena het arenagebied schoon?
0: Ja, nou, voor die discussie is wel eens gevoerd. En we zouden wel willen dat zo'n groot vervuiler, om het even zo te noemen, dat hij ook meer verantwoordelijkheid neemt. Dat zou niet zo gek zijn. En tegelijkertijd, ik hoor wat je zegt. Kijk, en dat is ook een beetje het punt. En dat moeten we misschien maar even parkeren dan en wachten tot Yvette hier is, omdat ze dat dan zelf kan toelichten. Maar het is een groot festival met 150.000 bezoekers. Volgens mij een begroting van 2,6 miljard of zo. Oh, miljoen, excuus. Ja, 2,6 miljoen. Dat klinkt als heel veel geld, maar als je ziet wat ze ervoor moeten doen en aan welke verplichtingen ze zich moeten houden. En alle kosten die erbij horen. Beveiliging, wc's, opbouw, afbouw. Alles erop en eraan. Dan is dat dan is dat eigenlijk peanuts. Dus het is in de marge. En alles wat er dan bij komt, is gewoon een probleem. Dus je zou willen dat de gemeente en Amsterdam Zuidoost ook voelen dat dit... Eigenlijk een soort van too big to fail. Weet je wel, Kwakkoe is eigenlijk too big to fail. Dus als ze die bank overeind hebben gehouden, zouden ze Kwakkoe ook gewoon overeind moeten houden. Want het is eigenlijk geen discussie. Dit moet gewoon doorgang blijven vinden. En dat is wel een vraag die ik ook aan Yvette ga stellen straks. Ik ben heel benieuwd hoe zij daarnaar kijkt. Goed, die gaan we parkeren. Is het een idee dat we gewoon eventjes over wat anders gaan lullen dan alleen maar Kwakkoe? Of gaan we het alleen maar hebben over Kwakkoe?
1: Ja, het is wel Kwakkoe time, hè?
0: Het is wel Kwakkoe
1: time. Nee, laten we gewoon nog. Ik heb nog wel wat actualiteiten.
0: Nou, let's go.
1: Ik heb je advies nodig.
0: Kom.
1: Ik heb het er vaak over. Ik vind dat jij bent wat makkelijker in praten. Ik kan dingen communicatief bij iets bij. Waar ik een pestteken aan heb, is dat mensen jongen tegen mij zeggen. Ik was pas geleden jarig. 22 juli.
0: Ja.
1: Mensen, dus pas volgend jaar kan je me weer feliciteren. En toen was er een man in een groepsapp. Jij zit ook in een groepsapp. Die zei, Gio Jongen, gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik weet niet of mijn vrouw en dochter luisteren. Maar als ik ergens niet erg kan, is iemand jongen tegen mij zegt. Ik vind het zo kleinerend. En ik weet niet hoe ik erop moet reageren of ik erop moet reageren, maar ik heb altijd wel het gevoel dat je jongens zegt tegen iemand waarvan je het gevoel hebt dat je erboven staat.
0: Ja. Yeah.
1: Of niet? Of ga ik dan te ver?
0: Ik weet ook een situatie waarbij wij met z'n twee op het dek bij Ajax stonden een keertje. En toen kwam er iemand naar mij toe.
1: Oh ja.
0: Ja. En die zei ook jongen tegen mij. Ja.

0: gaan we doen, jongen. Zoiets. Of ja, weet ik veel. Dan moet je dat maar doen, jongen. Zo. En toen liep hij weg en zei van, ik kan daar zo slecht tegen als mensen dat doen.
1: Ja, maar wat, hoe moet je ermee omgaan?
0: Ja, nou ja, ik heb daar zelf niet zoveel moeite mee. Want je kunt het ook zien als iemand voelt zich nog jong genoeg om dat tegen jou te zeggen. Dus die voelt een bepaalde... Het is ook een... ik hoor wat je zegt trouwens, want het kan ook een soort van badinerend of denigrerend zijn van, inderdaad, ik ben meer dan jij, je bent een jongetje in mijn ogen of zo. Maar het kan ook zijn van, nee, we zijn gelijkgestemden. Hé, jongen, hé, pik, hoe gaat die ouwe? Weet je, een beetje zo, in die trant.
1: Ja, maar ik kom ook wel eens met die mensen op andere plekken. En dan zit je met directeuren in een ruimte. En dan is het toch wat hoffelijker. En ik denk dat ik het wel te persoonlijk pak, want ik vind het gewoon hinderlijk. Zelf als ik zakelijk zeg, dan is het ook, hé, jongen. En ik kan er gewoon heel slecht tegen. En ik weet niet hoe je daarop moet reageren.
0: Ja.
1: Zonder iemand meteen een kopstoot te willen geven en naar zijn moeder te willen sturen. Want we hebben het over iemand, en je weet waarschijnlijk over wie ik het heb. Dat is een man van 72 die niets kan. Maar het maakt ook niet uit of hij wel of niet iets kan. Maar ik denk, doe normaal, man. Doe normaal.
0: Ja, ik hoor wat je zegt.
1: Ik vind het verschrikkelijk. Jij en ik, wij zijn matties. Wij kennen elkaar. Dus als ik tegen jou zeg, hé jongen, hé pik, hé Ingrid, hé broertje.
0: Ja.
1: Niks nog fout.
0: Nee.
1: Maar ik ben niet met jou. Snap je wat ik bedoel? Ik kan tegen mijn vrouw dingen tegen haar zeggen. Maar als jij dat tegen haar zegt, dan is het ingewikkeld.
0: Ja, 100%.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: 100%.
1: Ik heb een Joodse jongen die ik ken. Nou, we maken wel eens dolletjes.
0: Ja.
1: Maar als jij in de auto zou zitten en jij zou zelf de grapje maken over Joden.
0: Ja, dan zou die...
1: Dan zou het raar zijn.
0: Snap je? Eigenlijk die discussie over, ja, maar jullie zeggen het ook, nigger, weet je wat?
1: Een beetje veilige omgeving gehad.
0: Ja,
1: snap je? En,
0: dan kan ik het toch ook zeggen?
1: Ja, en ja, dus dat vind ik ingewikkeld. Dus ik hoop dat, mocht je erover nadenken, je mocht iets binnenschieten vannacht, help me alsjeblieft hoe ik daar het handigst mee omgaan, of moet ik het gewoon laten schieten?
0: Ja, ik denk dat je moet laten schieten, maar ik hoor je wel, maar het positieve eraan is dat hij het volgens mij met heel veel mensen doet.
1: Ja, hij moet het met niemand doen.
0: Nee, ik vind, nee, maar dus dan is het niet persoonlijk. Het is
1: nee,
0: niet
1: maar,
0: persoonlijk.
1: Broer, zo komt Yvette Voster binnen. Ja. Die kennen we allebei persoonlijk.
0: Ja.
1: Nu komt zij binnen en zegt, hey, meisje, alles goed.
0: Ja.
1: Dat doen wij toch niet?
0: Nee.
1: Of niet?
0: Nee, dat zou
1: maar
0: niet
1: ik
0: doen.
1: Denk ook dat het gewoon mensen zijn die van zichzelf gewoon helemaal niks voorstellen. Dus het enige wat ze doen is een beetje zo praten om zichzelf een beetje een gevoel te geven. Want als ze naar de spiegel kijken, zien ze gewoon een klein, zielig mannetje. Dat heb ik vaak met dat soort types.
0: Ik hoor wat je zegt.
1: Nee, je bedoelt...
0: Ja, het zal ook in veel gevallen zo zijn. En misschien... Ja, misschien is het ook wel zo.
1: Ja.
0: Oké.
1: Even nog iets zwaarders.
0: Oké, nee, lekker.
1: Lekker? Ja, we gaan zo meteen helemaal. Als Yvette binnenkomt. Ik kom eergisteren thuis. En mijn vrouw was thuis. En mijn vrouw zit heel dat op Amerikaanse dingen. En het scherm was blauw. En ik zeg, wat doe jij? Ja, er komt zo meteen een persconferentie. Ik zeg, over wat? Het zit Nolan Wells. Ja. We hebben het er een beetje over gehad.
0: Ja.
1: Dat is een zwarte jongen. Die is gaan varen met 3 witte vrienden.
0: Ja.
1: En die jongen die is nooit thuisgekomen. Die is vervolgens 2 dagen later is hij verdronken gevonden. Of dan gevonden in het water.
0: Ja.
1: Overleden natuurlijk. En er zijn zoveel dingen die er onduidelijk zijn. Dat is ook nog in Mississippi gebeurd. Nou, we kennen allemaal een beetje de geschiedenis van Mississippi.
0: Burning Mississippi. Ken je die film?
1: Ja, verschrikkelijk. Walgelijk.
0: Wow.
1: Maar het is niet de meest zwartvriendelijke staat of gebied van Nederland. Is het een staat? Is geen staat volgens mij.
0: Van Amerika.
1: Is het een staat Amerika?
0: Mississippi. Mississippi is een staat, ja.
1: In ieder geval, het is een dorp waar heel veel gekke witte mensen wonen. Laat ik zo zeggen.
0: Dorp.
1: Ja, maar dan zijn er zoveel vragen. Want dus die jongen die is blijkbaar is waarschijnlijk verdronken, weten ze nog niet zeker. Een van die witte jongens had die moeder van die jongen gebeld, moeder van die Nolan gebeld van, is Nolan thuis? Die moeder reageert, nee, die is toch met jullie?
0: Ja.
1: Dus die moeder raakt in paniek.
0: Ja.
1: Nou, ging ze een beetje kijken op de telefoon, hij had zo'n GPS-ding op zijn telefoon. Bleek dat die telefoon bij een van de jongens lag.
0: Ja.
1: Heel raar, jongens zaten de volgende dag te lunchen, was die jongen nog niet gevonden. En de politie was ondervragen, we zijn maar gaan lunchen, want jullie gaan ons verdenken. Ja, maar die jongens zijn niet gevonden, waarvan kunnen we jou verdenken?
0: Ja.
1: Dat meisje, ze zeggen dus, hij is van die boot afgestapt, want hij wilde met een meisje praten.
0: Ja.
1: Laat zogenaamd zijn telefoon achter op die boot.
0: Ja,
1: whatever, een jongen van 18.
0: Kan gebeuren, maar is niet gebruikelijk. Ja.
1: Jongens zijn weggevaren, dat meisje heeft gezegd van, nee, hij is gewoon met die jongens mee teruggevaren. Als je verdronken bent, dan moet iemand iets gezien hebben.
0: Ja.
1: Laat me het zo zeggen. Ik kan me niet
0: zij beweert dus ook dat hij met die jongens is meegevaren.
1: Ja, gezegd, we hebben even staan te praten, maar hij is gewoon met die jongens teruggevaren.
0: Oh, wauw.
1: Dan ook, van niemand heeft, hij is in het water terechtgekomen, maar niemand heeft gezien

0: hoe hij inderdaad terechtgekomen is. Ja. Nou, Selma zegt, ja, hij is gaan zwemmen, maar ja, dat zou eventueel nog kunnen, dat je bent gaan zwemmen en dat je op een gegeven moment de weg kwijtraakte. Of dat je vanwege de stromingen, maar dat lijkt me ook sterk, want dan moet iemand hem gezien hebben die in het water gaat.
1: En in Mississippi gaan ze zeggen, black people can't swim.
0: Ja, en het was 4 juli, ja. Dus nationale feestdag in Amerika, was overal druk, maar niemand heeft die jongen in het water zien gaan.
1: Nee.
0: Heel wazig verhaal. Dus dat moet je even volgen.
1: Ik ga dat zeker doen. Maar wat is er met die jongens gebeurd? Zijn die gearresteerd?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, die autopsie is gepleegd door een witte vrouw die in het verleden heeft een zwarte jongen, die heeft zichzelf opgehangen met ook 3 witte vrienden. En die zegt, ja, die heeft gewoon zelfmoord gepleegd.
1: Oh.
0: En die jongen zegt, die vrouw heeft al gezegd, ja, het lijkt op verdrinking. Autopsie is gepleegd, die... De bevindingen moeten nog bekendgemaakt worden. Hebben de jongens ouders hebben de NCAPP, in ieder geval de zwarte
1: Black, ja.
0: Die hebben ook een autopsie gepleegd en die zagen allemaal rare dingen. Zo hebben ze, zijn nek is niet meegestuurd bij die tweede autopsie en volgens mij zijn longen. En hij had een broes, een blauwe plek op zijn achterhoofd.
1: Ja.
0: Weet je niet hoe vandaan komt, jongens, Amerika voetbalspelers, dus zou eventueel ook nog door zijn helm kunnen. Maar er zijn dus heel veel vraagtekens bij het verhaal van wat is er met die jongen gebeurd in Mississippi op 4 juli. Nolan Wells. Mensen, kijk op Google. Je zult gek worden van alle berichten die je erover leest.
1: Gee.
0: Ja, verschrikkelijk als dat nog zag. Ja, het gebeurt nog steeds
1: anno 2016. Was er nou niet een volgens mij vertelde jij me dat ze een crowdfunding zijn gestart.
0: Ja, voorwege die advocaten, Colin Kaepernick.
1: En dat was Tyler door Perry. Bekende...
0: Ja, die hebben allemaal betaald ervoor voor die autopsie, voor zijn legal team.
1: Ja.
0: Omdat zij vinden van het ondersteun moet boven water komen. Ja. En die ouders zeggen ook, we willen gewoon weten wat er gebeurd is.
1: Ja.
0: Als jullie gevochten hebben en zijn in het water gevallen, zeg het gewoon.
1: Ja.
0: Als die jongen is gaan zwemmen en jullie zijn gewoon doorgevaren, want jullie ruzie. Weet je, het kan allemaal, hè?
1: Ja.
0: De ruzie van, weet je wat, volk, jullie gaan zwemmen. Ja. Hij springt het water in en, weet je wat, we gaan gewoon verder varen.
1: Dat kan ook, hè?
0: Kan dat allemaal, maar zeg het
1: geduwd
0: gewoon.
1: En ze verder zijn gevaren, hè?
0: Voilà.
1: En misschien hebben ze niks gedaan. Mogen we dat ook nog denken?
0: Die jongen is gaan zwemmen. Die jongen heeft gezegd, ik ga het laatste stukje zwemmen en zij zijn doorgevaren.
1: Maar ik geloof het niet.
0: Maar vertel het dan gewoon, toch? Als wij gaan stappen en jij zei, Guy... Ik ben een beetje klaar met jou, met dat muziek van jou, dat Luther Vandross de hele tijd. Ik ga de laatste kilometer lopen.
1: Ja.
0: Dan kan ik dat toch gewoon vertellen?
1: Ja.
0: Ik heb toch niks te vertellen. Ja, hij is de laatste kilometer gelopen. Ja, maar hij is beland in Groningen. Ja. Ik heb geen idee hoe in Groningen beland is, maar ik heb hem hier afgezet op de Bijlmerdreef.
1: Nou, ik kan me er wel bij voorstellen, ook in Groningen beland.
0: Ja, jou wel. Dus dat vond ik heftig. Het moet echt iedereen, ga het even kijken. Nolan Wells. En natuurlijk het WK, maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben.
1: Nou ja, daar kunnen we het gewoon over hebben, want we rollen in één keer door. Ik bedoel, je gaat van heel slecht nieuws ga je naar iets minder slecht nieuws, maar nog steeds slecht nieuws. Want je gaat het hebben over het WK, hoe het verloop is, maar ga je het ook hebben over Argentinië?
0: Ja. Mag ik daar meteen over beginnen?
1: Alsjeblieft.
0: Want ik wil mijn verontschuldiging aanbelen aan alle zwarte mensen die ik ken. Iedereen die me de afgelopen maand heeft iets proberen bij te leren over het extreem racistische Argentinië. Ik ben een Argentinië-fan. Ik heb een Argentinië-shirt.
1: Ja.
0: Die heb ik bijna bij elke wedstrijd aangetrokken.
1: Ja.
0: Maar toen is het toch bij mij het wel aangekomen van, zij willen mij niet. Ik ben heel graag bij hun willen horen, maar zij willen mij niet. En ik ben puur Argentinië-tint vanwege het voetbal. Ik ben er nooit in Argentinië geweest, maar ik ben opgegroeid met Maradona. Messi vind ik een fantastische voetballer. Maar het is bij mij nu zo omgedraaid dat ik zelf Messi een kwal vind.
1: Echt, hè?
0: Ja, de laatste wedstrijd wat hij deed met die Cucurella.
1: Ja, dat hij gewoon elkaar wilde aansmeren.
0: Ja, dat die jongen gewoon tegen hem zei van hij heeft iets aan zijn mond. En Messi doet van hij praat achter zijn mond.
1: En al deed hij het wel, hij corrigeerde zichzelf. Nou, dat mag ik niet doen, want hij wilde wat zeggen. Toen deed hij, want tegenwoordig krijg je iets aan je broek op het moment dat je... Dat je je handen...
0: She has arrived. She has arrived.
1: Is ze er?
0: Ze is er, hoor.
1: Is ze er?
0: Geen probleem.
1: Ja, nee. Belachelijk dat jij niet even tijd maakt voor ons op deze simpele, eenvoudige dag, Yvette.
0: Gaan we meteen over kwakken of gaan we nog even voor voetbal?
1: We duiken er nu gelijk in. Ik bedoel, Yvette, ik zou zeggen welkom. Fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je?
2: Hectisch. Het is een rollercoaster nu, hè?
1: Ja.
2: Het is verdrietig tegelijkertijd. En dan toch nog de adrenaline, omdat je er iets goeds van wil maken de komende 2 weekends. Dus te beginnen met vandaag Roederliefde J. En er zijn nog kaarten. Dus, maar het is echt bijna uitverkocht.
1: Ja, natuurlijk. Luister, wij zitten nu al eventjes... We hebben elkaar al eerder gesproken, maar het is natuurlijk gewoon...

er is wat gebeurd. En ik kan me zo voorstellen dat jullie in aanloop naar het persbericht met elkaar hebben gezeten en zeggen: jongens, wij droppen wel een bommetje. En dat je dan de volgende dag wakker wordt en tot de conclusie komt dat het gewoon gaat om een aantal.

0: Ik wist dat het Parool zou komen. Ja. Ik wist dat AT5 zou
1: komen.
0: Een beetje
1: het nationale. Ja, maar, voor het lokale. Ja, ik precies. Nationale het oppakt.
0: Maar de NOS, die waren er echt met 5 ploegen. Hè? Ja. Radio, televisie.
1: Okay.
0: Morgen ook weer jeugdjournaal.
1: Ja.
0: Maar AD, NRC, echt de hele landelijke pers stond op de stoep.
2: Dit gaat niet meer over Zuidoost. Dit is gewoon...
0: Nee, dit is landelijk.
2: Dit is landelijk. Ja.
1: Nu.nl had dus ook een oproep gedaan van wat zijn jouw mooiste herinneringen aan Kwaku?
2: Ja.
0: Nu.nl, die waren vandaag ook weer.
1: Ja.
0: Ook 2-3 artikelen erover.
2: Ja.
0: Het was echt...
2: Dus het leeft. En dat is nog even los van de mensen die jou hebben gebeld. En de mensen die je hebt gesproken.
0: Ja. En
2: de mensen die wij hebben gesproken.
0: En het open riool Facebook.
1: Mag je wat vragen erover, Yvette? We kennen elkaar even. Waarom reageer jij?
0: Ik reageer nooit.
1: Pas geleden heb ik je echt op zich gereageerd. Ik ging nog allemaal lijsten met je reageren. Het ging over... Voor mij duurde. Het was een paar weken geleden.
0: Ik heb 1 keer gereageerd. Ik wou iets rechtzetten, want toen schoot het me echt in het verkeerde keel gehad. Van ja, nou laten ze gewoon die Friday Nights afzeggen, want als je, dan heb je 50% van de kosten. En bij zoveel domheid...
1: Ja.
0: Toen zakte mijn broek dusdanig door de grond dat ik dacht, ik wil dit even rechtzetten. Ja. Ik bedoel, come on. Die Friday nights zijn er juist omdat we daar duurdere kaarten kunnen vragen. Je grotere zwarte artiesten kan plaatsen, voor de community.
2: Ja.
0: En daarmee, met die extra inkomsten, kunnen we zaterdag en zondag laag houden.
2: Ja, en weet je, dit zijn mensen, en dat stoort me ook, want ik zie het natuurlijk ook voorbij komen. Ik zag gisteren ook nog iets van jou en toen kwam er in beeld. Dat is allemaal corruptie, weet ik wat. Mensen roepen gewoon, want dit zit in emotie.
0: Jij hebt niet eens onderzocht.
2: Maar dit zijn mensen die niet eens hun eigen verjaardag kunnen organiseren, weet je wel. Maar die gaan vertellen hoe je een organisatie met 150.000 bezoekers moet runnen.
1: Het meest pijnlijke vind ik, en dat het vaak mensen zijn die op ons lijken.
0: Dat is de meeste.
1: Ik ken de jongen van ID&T, Duncan Stuttenheim. Ik denk dat er nooit iemand naar hem geweest is. Waarom nemen Sonny James? Want nu zijn de kaarten duurder.
0: Ja.
1: Het is toch je doelgroep.
0: Je hoeft niet te gaan ook.
1: Als je het niet kan betalen, val je waarschijnlijk niet onder de doelgroep.
0: Nou ja, kijk, als je echt een minima bent, dan heb je een stadspas. Voilà. Kinderen tot 12. Ik kan het 1000 keer herhalen.
2: Ja, doe nog 1 keertje, want we zitten hier zo nog nooit nu toch.
0: Als je geen geld hebt, minima, dan krijg je een stadspas. En dan betaal je nog geen €7,50.
2: Per keer. Ja.
0: En volgens mij zelfs minder.
2: Ja.
0: Kinderen tot 12 jaar betalen. Ja, maar als ze heel veel kinderen... Nee, kinderen tot 12 betalen niet. Ja, maar die teenagers dan. Ze vinden altijd wel wat om jaarmaren.
2: Ja.
0: Ik denk, nou, 10-jarigen kunnen een jobje bij Albertijn vinden. Weet je? Om het zelf te betalen.
2: Ja, en die teenagers die hebben een telefoon tegenwoordig. Die hebben een PlayStation 5. Die hebben van alles. Die gaan naar de duurste feestjes.
1: Lovelens kost een kaart €80. Lovelens, als het niet duur is.
2: Al die feesten zijn belachelijk.
1: Heb je nog een drankje daar? Wat kost een watertje daar? Wat kost dan heb je één horeca die alles verkoopt.
2: Ja.
1: Zowel de nat als gewoon het eten.
2: Ja.
1: En er zijn belachelijke prijzen die ze vragen.
0: Er zijn echt belachelijke. En ik vind het ook erg dat alles zo duur wordt. En ik vind het ook erg dat je voor een bami €20 moet betalen. Mm-hmm. Maar kijk, die ondernemer die op dat terrein staat, die kan ook niet anders.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel, alles is duurder geworden. En ik bedoel, als hij in een toko staat, dan kan hij die kosten over een heel jaar verspreiden. Nu moet alles... In die 4 weekenden moet hij dat gaan maken.
1: Maar ik vraag me dus af. In Oost heb je een eethuisje. Brasa eethuisje op de Dapperstraat volgens mij. Die verkoopt een chow mein €25.
0: En dan denk
1: ik van ja, dit zijn gewoon de prijzen tegenwoordig. Gaan de kosten, precies. De huur.
2: Ik vind het ook wel rof hoor.
1: Ik vind het ook veel geld. Maar ik weet niet. Ik weet nog steeds zijn marge niet. Ik weet niet of hij...
2: Ik zie mezelf nog steeds op mijn fiets. Gewoon naar het park fietsen. Gewoon een barra scoren voor €1,25. Een gevulde barra voor €3,50.
0: Ja.
2: Lekker veel chutney erop. Ik loop een paar rondjes. Ik ga naar huis. That's it.
0: Ja. Ja.
2: En nu betaal ik gewoon €10 voor een gevulde barra.
0: Ja. Nee,
2: ik zeg ook,
0: klopt,
2: als hij nog duurder wordt, dan koop ik er eentje. En dan gooi ik hem gewoon zo naar binnen daar bij die tent. Ik ben gewoon zat. En ik snap het. Zij maken kosten. Dus ze willen er ook gewoon wat voor terug. Het kan niet anders. Ze moeten er ook wat voor terug verdienen. Maar ik
1: weet
2: niet
1: of
2: dit
1: een luisteraar is. Ik word toevallig gebeld door DJ Orlando.
2: Maar die
1: weet niet of hij luistert. Maar
2: die kosten zijn enorm. Weet je wel. En ik snap het. Het moet ook terugverdiend worden. Oké, maar goed. We hebben nog een aantal minuutjes voordat we naar de pauze gaan. Ik neem aan dat je nog even blijft naar de pauze.
0: Jazeker.
2: Heel fijn. Dan kunnen we gewoon doorpraten. Maar wat is nu voor jullie de belangrijkste reden? Dat mag je in 2-3 minuten.

0: te doen om ermee te stoppen, of in ieder geval te zeggen te stoppen in deze huidige vorm?
1: Het is de balans is zoek.
0: Ja.
1: Wij kunnen het als ondernemer niet meer verantwoorden dat je dit aangaat. Het festival kost 4 miljoen. En het risico ligt eigenlijk voornamelijk bij ons. We krijgen subsidie, mm-hmm. maar dat is nog geen 10% van onze begroting.
0: Dus minder dan 4 ton?
1: Ja. Ja. Dus dan kan je kan het niet veroorloven om daarmee door te gaan. Want als je een weekend regen hebt, dan zak je door het ijs.
0: En jullie hebben weekenden gehad waarbij het heel slecht was.
1: We hebben geld verloren. Ja. We hebben echt geld verloren. Ja, mensen denken dat we miljonair zijn, maar dat klopt gewoon niet.
0: Nee.
1: Als je kan optellen, aftrekken, dan weet je dat. Maar niemand kent de begroting, dus je roept maar wat. Weet je? Je telt op, er zijn 150.000 bezoekers. €13, want het is €15,50, maar daar gaat €1,55 naar de gemeente. Ja. Evenementenbelasting. En dan ook nog handelingskosten €1,65.
0: Ja.
1: Dus wat wij per saldo binnenhalen is €13.
2: Ja. En komt daar ook nog dan die zogenaamde vermakingstax? Of is
1: dat is
2: €1,55?
1: Ja. Ja.
2: Nou, het is, en waar we het net ook toevallig dan ook over hadden, wat er allemaal van jullie verwacht wordt. En zouden jullie eigenlijk zonder de gemeente ook nog dezelfde kost hebben? Als jullie geen subsidie zouden krijgen, want je had net over 4 miljoen de exploitatiebegroting. Als jullie niet afhankelijk zouden zijn of niet zouden samenwerken met gemeente, ben je dan ook, zou dat niet lager worden? Want jullie hebben heel veel kosten buiten het terrein.
1: Je krijgt geen vergunning als je niet voldoet aan die vergunningseisen. En dat zijn dat soort eisen.
0: En daar zitten ook kosten aan.
1: Je moet verkeersregelaars hebben.
2: En tot hoever? We kunnen het er net toevallig even over.
1: Het gaat best heel ver, hoor. Ik bedoel, al die wijken die eromheen zitten, die moeten wij bewaken. Wij moeten die verkeersregelaars betalen. Wij moeten dat plan betalen. Wij moeten die borden betalen. Ja. Dat moeten wij betalen.
2: En we hadden het net ook over Ajax. Ik weet niet, kunnen we nog voor de pauze of moeten we...
0: We hebben nog 40 seconden, dus dat kan jij. Nee, dit doen we maar niet. Maar ik bedoel, het punt is duidelijk. Nee, het punt is helemaal niet duidelijk. We willen graag met je verder.
2: Ja. Heel graag. En met Kwakko verder.
0: Ja, god, maar dat mag duidelijk zijn. Ik denk dat het goed is dat we het gewoon even hier nu bij laten voor de pauze. Dan gaan we naar de pauze gaan we echt door. Want ik ben ook benieuwd. Ik heb nog een aantal vragen aan je. En ik maak me ook gewoon zorgen. Ik heb ook even een knuffel nodig, Yvette. Ja, dat is gewoon wat een ellendig nieuws is dit. Mensen, we gaan naar de pauze en de reclame en het nieuws. Daarna zijn we bij u terug. En ik zie mensen driftig bellen. Er is nog nooit zoveel gebeld hier. We nemen niet op. Mailen kan. Dat kan wel, maar we nemen niet op. Zoals gezegd, tot na de reclame.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval

0: Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïnse procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
3: Get Together Out West organiseert op zaterdag 25 juli een spectaculaire street party. Place to be, Meo's Colosseum, Loodstraat. Vanaf 1 tot 10 uur ben je van harte welkom. Kom en beleef het mee. Een springkussen is aanwezig, markt, bar, eten, DJ, band, optredens en nog veel meer. Tot zaterdag 25 juli. Volg ons op Instagram voor updates. Heb je vragen of wil je meehelpen? Mail naar gettogether.outwest@gmail.com. Zaterdag 25 juli. Street party in Outwest. Get together.

0: is Mart. Langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Luisteraar, fijn dat jullie zijn blijven hangen. Of als je net inschakelt, dit is deel 2 van Bijlmer Insight. En we zitten hier met niemand minder dan Yvette Forster van Kwaku. En we praten over Kwaku omdat Kwaku de organisatie heeft aangegeven in de huidige vorm niet door te zullen gaan. En dat heeft nogal wat stof doen opwaaien.

0: in Zuidoost, maar ook gewoon in heel Nederland. Want zoals eerder besproken, echt alle Nederlandse media heeft erover geschreven. En doet dat nog steeds. Yvette, we hadden het voor de pauze al eventjes over wat nu de belangrijkste reden is dat jullie eigenlijk op deze manier niet door kunnen. Omdat het uit balans is, gaf je aan. De verhoudingen kloppen niet. Begroting van 4 miljoen, of het feest kost 4 miljoen. Het hele event. Maar jullie komen eigenlijk met de kosten niet rond. Er wordt veel van jullie gevraagd. De gemeente stelt hoge eisen aan het verlenen van een vergunning. En om daaraan te voldoen is eigenlijk onmogelijk in deze huidige vorm.
1: Ja, want je hebt maar een aantal knoppen waar je aan je kan draaien. Hè? Ja. Je kan de ticketprijs kan je omhoog gooien. Ja. Die is nu, voor alle duidelijkheid, die is 13 euro. En er komt 1,55 euro vermakelijkheidsbelasting op. Dus dat gaat linea recta naar de gemeente. En 1,65 euro gaat naar de handler. Dus zeg maar your ticket provider, CM. Dus daar kom je op 15,50 euro.
0: Ja.
1: Nou, daar kan je aan draaien. Je kan die ticketprijs omhoog gooien. Dus zodat je de begroting sluitend krijgt. Of je kan de standhouders vragen om meer af te dragen. Wij hanteren nu 15 tot 20% afdracht.
0: Ja.
1: Dat is niet normaal. Want bij alle festivals moet je 35 tot 40% afdragen. Wij houden het laag. Maar desalniettemin zorgt het ervoor dat de prijzen op het veld zelf best ook hoog zijn voor mensen.
0: Die zijn hoog.
1: Ja.
0: Die zijn hoog. Maar goed, maar dan eventjes dan toch, want als je dit zo schetst, en zoals je dat net schetst, eigenlijk niet meer te doen op deze manier. En ik kan me voorstellen, een organisatie, mensen hebben wekenlang, zien ze daar die tenten staan. Jullie zijn aan het opbouwen, jullie zijn aan het afbreken. Maar er gaan natuurlijk maanden aan voorbereiding aan vooraf. Dus het zijn enorm veel energie die jullie daarin steken. Het moet ook wat opleveren. En of dat nou genoegdoening is, spirituele genoegdoening of financiële genoegdoening. Het moet iets opleveren. En ik kan me voorstellen, jullie krijgen ook veel shit over je heen. Veel mensen die klagen over bepaalde zaken. Ik kan me ook voorstellen dat er dan een moment komt dat je zegt van ja, jongens, tot hier en niet verder. Hoe redelijk is het, want je zegt net, we zouden de ticketprijzen omhoog kunnen gooien. Waarom gooi je de ticketprijzen niet omhoog? Ja. En waarom gooi je die van de standhouders ook niet omhoog?
1: Nou ja, kijk, als je een commercieel festival bent, zoals Reggae Lake bijvoorbeeld. Dan kan je dat gewoon normaal doen. Want ja, als je niet wil komen, dan kom je niet.
0: Nee.
1: En het festival is bijna elk jaar uitverkocht. De liefhebber komt gewoon.
0: Ja.
1: En we zijn geen verantwoording schuldig aan niemand. Het is gewoon een festival wat mensen die van reggae muziek houden, ja, leuk vinden. Kwaku is een community festival. Ja. En wij vinden dat de ticketprijs zo redelijk mogelijk moet zijn. Ik vind 13 euro voor een ticketprijs heel redelijk.
0: Ja.
1: Als je nagaat dat je, als je naar de bioscoop gaat, betaal je iets van 19 euro, geloof ik. Dus ik vind 13 euro echt heel redelijk.
0: Ja.
1: Maar als het meer moet worden, omdat we het anders niet redden,
0: ja
1: dan is die balans niet, er niet meer. Dan is het niet meer een festival wat je doet omdat het voor de buurt is.
0: Nee. Maar is dat het überhaupt nog? Want Kwaku is toch uit zijn voegen gegroeid in bredere zin. Ik bedoel, het is groter geworden. Maar het trekt ook gewoon landelijk mensen aan. Ik bedoel, wat stoppen ze ermee? Uit Groningen hoor ik dat. Mm-hmm. Weet je wel? Van, het kan niet. Er moet mee gesproken worden. Rotterdam. Mensen komen uit heel Nederland, komen ze naar Kwaku toe. Het is groter dan Zuidoost.
1: Ja, het is groter dan Zuidoost. Maar het is wel het visitekaartje van Zuidoost.
0: Mm-hmm.
1: En het is wel waar de mensen uit Zuidoost hun trots aan ontleden. Dit is van ons, weet je wel? Dit hebben wij bedacht, hebben wij ontwikkeld, doorontwikkeld. Kijk, qua organisatie zijn wij natuurlijk in charge, maar het is wel een soort van erfgoed wat uit deze buurt komt. En als je dat wil koesteren en je wil dat al die mensen die in die buurt wonen, dat die daar ook van profiteren, dan zul je die ticketprijs niet al te hoog moeten maken. En wij hebben zoiets van, ja, het is nu uit balans. Als wij volgend jaar de 2,50 euro bovenop moeten gooien, want dat is waar we naartoe gaan.
0: Ja.
2: Je had het net over erfgoed, Yvette. Kijkt de gemeente daar ook zo naar? Zien en ook het belang voor de wijk Zuidoost en het gevoel wat ze hebben met het festival?
1: Ik denk dat ze dat wel zien, maar om to put your money where your mouth is, dat is een stap die voor hun nog een brug te ver is.
0: Ja.
1: En misschien door dit, dat ze zich achter de oren krabben en denken van ja, weet je, ik bedoel, als we dit willen behouden, dan zullen we niet alleen moeten nadenken over welke vorm zouden we dan moeten bedenken om dat te doen. Maar hoe zit het met onze bijdrage? Want vanuit de gemeente. Vanuit de gemeente, ja. Wat kunnen wij vanuit de gemeente daaraan bijdragen? Want om het alleen maar neer te leggen bij een ondernemer, het risico vooral. Ja, en dan daaraan zoveel eisen stellen. Want je stelt niet alleen de evenementseisen die je aan alle festivals stelt. Ja. Maar die festivals kunnen hoge entreeprijzen heffen. Ja. Wij kunnen dat niet, want een andere eis voor Kwaku is ook dat de prijs laag blijft.
2: Ja. En ga je dan terug naar, is er nog ruimte om met de gemeente naar de tekentafel te stappen? Van oké, dit zijn onze vragen, dit zijn jullie vragen. We willen eruit komen met z'n tweeën en we gaan gewoon opnieuw tekenen.
1: Nou, wij hebben dat gedurende de afgelopen jaren best wel vaak gedaan. Ja. Dat we echt zeiden van jongens, het water komt, is aan ons naar de mond gerezen. Maar we moeten, er moet echt iets meer gebeuren vanuit de gemeente. Want dit gaan we niet redden. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in iets meer subsidie vorig jaar. Ja. Tegemoetkoming. Diezelfde subsidie hebben ze gehanteerd voor dit jaar. Maar het is nog geen 10% van de algehele begroting.
2: Ja. Ja. En het is altijd jullie initiatief geweest om naar die tekentafel te stappen van...
1: Ja, en nu is het is volledig uit balans. En wij zeggen, wij kunnen dit gewoon niet meer verantwoord ondernemen. En dus het moeten misschien andere mensen doen of het moet in een andere vorm. En daar willen we best over meedenken. Dus zo zijn we eigenlijk geëindigd.
2: En wat bedoel je met andere mensen, een andere organisatie?
1: Ja, ik weet niet wat ze daarmee willen doen. Ik bedoel, we willen erover nadenken van hoe zou je dit anders moeten doen? Moet dat een andere organisatie zijn? Moet dat vanuit de gemeente geïnitieerd worden? Daar willen we over meedenken. Maar hoe dat moet, dat weten wij nu nog niet. Want daar moet je echt zorgvuldig over nadenken. Want in de afgelopen jaren hebben we heel vaak nagedacht, moeten we het niet 3 weekenden doen? Moeten we het niet 2 weekenden doen? Ja. We hebben allerlei soorten. Moeten we niet met sponsoren gaan werken die er never nooit kwamen? Ja. Weet je, dus we hebben alles wel tegen het licht gehouden.
2: Maar jullie zouden eruit stappen? Jullie gaan eruit stappen?
1: Wij hebben het hier op tafel gelegd. Ja. Jongens, zo gaan wij het niet meer doen.
0: Oké.
2: Zo, heftig.
0: Ik hoor nog. Ik zie er zo mogelijkheden. Gio, we zouden dus de organisatie op kunnen pakken.
2: Ik heb nog wat in de media, dus...
0: Nee, ik onderschat het totaal niet. Het is heftig om dat te doen. Er gaat veel voorbereiding in. En jullie, laten we dat ook gelijk zeggen, hebben het super gedaan, ook gewoon de afgelopen 15 jaar. Hè? Als je kijkt naar waar het vandaan kwam, en dat was natuurlijk gewoon gevoelsmatig een enorm feest van iedereen, een evenement van iedereen, maar jullie hebben het wel echt geprofessionaliseerd en naar een hoger plan getild, toch? Dat mogen we ook zeggen.
1: Ja, dat vind ik zelf ook.
0: Ja.
1: De meningen zijn daarover verdeeld. Die vinden dat het een commercieel festival is. Ik denk van, nou, volgens mij ben jij nog nooit naar een echt commercieel festival geweest. Nee. Want dat ziet er echt heel anders uit. En dat wordt op een hele andere manier georganiseerd. Ja. Met hele andere mensen. Dat is dit niet. Dit is echt een uniek festival.
0: Ja, absoluut. Absoluut. En ik hoor je een aantal dingen zeggen. De gemeente zou... Ik hoop dat het voor de gemeente een wake-up call is. Van, hé mensen, dit dreig je kwijt te raken. Al geef je het aan een andere organisatie. Het is niet gezegd dat het een succes wordt. Je kunt ook continuïteit creëren door te zeggen, nee, we gaan door met jullie. Dan kost het wel iets meer. Ik weet niet in hoeverre de gemeente hoeveel zij mogen bijdragen zonder andere evenementen voor de kop te stoten. Dat ze zeggen, van ja, jullie geven wel heel veel aan Kwaku. Tegelijkertijd hebben jullie wel een cultureel aspect wat meeweegt in afweging om te zeggen, we geven jullie extra subsidie.
1: Ja, ik besef ook dat de gemeente niet zomaar 1 miljoen op tafel kan leggen. Het is gemeenschapsgeld, hè? Dat moet je echt wel goed kunnen verantwoorden.
0: Ja.
1: Kijk, wij hadden natuurlijk ook kunnen zeggen van jongens, we gaan jullie chanteren, we stoppen ermee als jullie geen 1 miljoen geven.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, we zijn ook wel zo verantwoordelijk om te denken, ja, je kan niet zomaar 1 miljoen gemeenschapsgeld opeisen.
0: Nee.
1: Daar moet je echt goed over nadenken.
0: Maar 6 ton dan, dat zou toch fijn zijn? als we beginnen met... Nee, maar kijk, want als ik het zo hoor, dus even met mijn beperkte zakelijke brein, het is ook gewoon een financiële kwestie.
1: Het is
0: een financiële kwestie.
1: Nou ja, het is een financiële kwestie, maar het is ook een kwestie van, als je dezelfde eisen stelt aan een festival als Kwaku als aan een dancefestival, dan kom je sowieso op hogere kosten.
0: Nee, precies.
1: Dus ik denk dat je maatwerk moet plegen.
0: Dus gebiedsgericht, zoals we dat hier in Zuidoost graag willen.
1: Ja.
0: Wat voor de stad werkt, of voor de rest van Amsterdam werkt niet per se voor Zuidoost.
1: Zo moet je er ook naar kijken.
0: Dus je moet misschien op een andere manier, met een andere blik kijken naar dit festival. Want ik hoor je net ook zeggen, sponsoren die allemaal enthousiast doen, maar nooit opkomen dagen of zelden komen. Stel je voor, het Heineken Kwaku Festival. En Heineken neemt gewoon 80% van de rekening. van het geld voor zijn rekening, van de kosten, de begroting. Zouden jullie als organisatie daarvoor openstaan? Dat je zegt, nou, dat komt, of gewoon 100%, neem het maar gewoon helemaal over. Neem het over, dat zeg ik verkeerd, want dat is niet wat we willen. Maar doen jullie een financiële bijdrage die zo groot is, dat alles gewoon helemaal gedekt is, dat we er ook nog als organisatie wat aan overhouden en dat het festival in zijn puurheid overeind blijft en dat het gewoon duurzaam maakt voor de komende 20 jaar.
1: Ja, dit zijn allemaal opties die je gewoon tegen het licht moet houden. Hè? Je wil het karakter van Kwaku niet. Want er zijn natuurlijk allerlei mensen opkomen poppen van kunnen we niet zus, kunnen we niet zo? Ja. En zullen we niet samen nadenken om het wat commerciëler te maken, zodat het verantwoord is? En dan op een gegeven moment denk je van ja, maar je wil het karakter van Kwaku bewaren. Dus je moet op gaan zitten en nadenken. Als wij dit doen, wat gebeurt er dan? Ja. Wie wordt er dan verantwoordelijk voor het festival? Ja. Wie gaat er dan meedenken? Weet je wel? Het is, je wil wel dat al die standhouders die daar zitten, misschien niet de meeste hoe moet je zeggen, want ik wil het woord niet gebruiken, die op een andere manier ondernemen dan bijvoorbeeld de mensen die op een North Sea Jazz Festival staan. Ja, waarom zouden die dat geen recht hebben om daar te staan? Omdat ze het op hun manier doen.
0: Ja, precies.
1: Weet je wel?
2: Maar kan het niet zo zijn? Ik luister ook even naar Ara. Zo een Heineken, een PepsiCo, Coca-Cola. Nou, er wordt best wel veel vanuit de Coca-Cola Enterprise verkocht. Fanta, Sprite, dat water van Chauffontaine. Ja. Dat je met zo'n partij een soort afspraak maakt die dan ook preferred partner wordt en dat steenthouders kunnen inkopen, maar dat zij dan ook een gedeelte van de bonnetje op een rekening komen. Partijen als de Suriname Airways, partijen als een Holland Casino, die volgens mij wel redelijk openstaan om zo'n festival te omarmen. Kijk, wij hebben als krant zijn, hebben elk jaar Holland Casino rondom de Caribbean Nights. Ik denk dat voor hen het best wel interessant kunnen zijn om zichtbaar te zijn op het kokosveld. Ik weet niet of ze daar iets mogen zetten van een huis waar mensen kunnen koken. Ik denk dat dat niet mag. Maar is daar nog een mogelijkheid in te zeggen van nou, oké, dat zou wel een toegevoeging zijn om onze begroting nog sluitender te maken en dat we in ieder geval meer zeker zijn om het festival doorgaan?
1: Ja, het zou kunnen. We hebben het wel eens geprobeerd hoor. Suriname Airways. Ja. Ik geef misschien 5 tickets.
2: Ja. Dat is misschien een goed voorbeeld.
0: Ik moet zeggen, valt me nog mee van ze. Want die ticketprijzen van ze tegenwoordig is ook schandaal. Anyway.
1: Ja. Nou ja, kijk, al die mensen die willen er wat voor terug en terecht, dat snap ik.
0: Ja.
1: Maar dan krijg je dus een batterij aan commerciële partijen die daar dan staan om hun waar te verkopen. Ja. En die geven misschien 10.000. Als je geluk hebt, 15.000. Ja. Maar dan heb je er wel.
0: Je zegt in de marge.
1: Ja, dan heb je er wel 20 nodig. En die vervuilen je tussen haakjes. Ja, festival door heel veel commerciële.
0: Ja, dan worden mensen lastiggevallen. Ja. Dan krijg je dit aangeboden, dat aangeboden. Nee, dus ik zou zeggen, ik zou opteren voor één grote. De Eredivisie of de Vriendenloterij of zo, weet je wel.
1: Zijn grote partijen.
0: De grote partijen die dat gewoon makkelijk kunnen. Want het is een keuze voor dat soort partijen. Die ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Doelstellingen hebben ook gewoon in. Ik weet niet of een ambi, weet je wat. Het is allemaal. Ja. Die hebben allemaal dat opgenomen in hun overtuiging. Ja, kom op, let's go. Ja. Waarom zouden die dat niet oppakken?
1: Ja, dat zijn opties. Ja, we hebben daar, moet ik heel eerlijk zeggen, niet zo heel veel. Energie in het begin wel hoor. Maar toen was de naam van Kwaku nog niet zo heel erg.
0: Nee. Toen wilde niemand zijn vingers eraan branden.
1: Ik kwam niet verder dan de deur, moet ik zeggen. Kwaku, nee. Daar wilde niemand mee.
0: Dat is toch een Zuidoost? Nee, doe maar niet.
1: Daar wilde niemand mee geassocieerd worden. Dus we hebben het misschien 2, 3, 4 jaar geprobeerd. En uiteindelijk word je daar zo moedeloos van, dat je dan denkt van weet je wat, laat maar zitten. Ik kan me herinneren, ik was een keer bij de ABN AMRO Bank, ga het lekker noemen. En die meneer die daar zat, die vertelde. Dus ik vertelde van wat ik allemaal deed. Ik doe ook Kitty Kotti Festival. Kitty Kotti, zegt hij. Kitty Kotti. Of Katie Kotti.
2: Katie Kotti. Katie Kotti.
1: Ja, hij zegt, ik vind dat nou zo raar. Het is al zo lang geleden.
2: Oh,
1: dan ben ik er klaar mee. Dan, ik heb mijn water opgedronken en ik ben weggegaan. Ja. Dat ik denk, ja.
0: Hier krijg ik niks.
1: Dit is een gebed zonder end op deze man.
0: Ja, en toch is er in D&I-land doen dat soort partijen op dit moment best wel goede zaken. Ook
1: natuurlijk,
0: in ABN AMRO doet het hartstikke
1: zijn
0: goed.
1: Veranderd,
0: en PwC, dat soort grote organisaties, bedrijven. Die maken hier wel werk van. Ook met hun, wat zijn het van die tafels? Een beetje cultuurtafels. Dan weet ik wat ze allemaal doen. Oké, prima. Maar dus daar, ik denk dat er best ruimte is. En ik moet heel eerlijk zeggen, het feit dat jullie dat nog niet heel intensief hebben bewandeld, dat pad, vind ik op zich hoopgevend. Want het betekent dus, jullie hebben niet overal een nee gekregen. Het zou dus best kunnen zijn dat als je met Kwaku, wat gewoon een prachtig merk is op dit moment, echt een prachtig merk, naar een grote ondernemer gaat, dat zegt van ja, hier voel ik me helemaal prima bij. Hier wil ik mijn naam aan verbinden. Ja. Sterker nog, want hoeveel bezoekers hebben jullie jaarlijks?
1: 150.000.
0: 150.000.
1: Nou, tussen de 120 en de 150.000.
0: Afhankelijk van het weer, afhankelijk van omstandigheden, daar ben je altijd van afhankelijk. Laten we zeggen 130.000 per jaar zeker wel. Ja, kom op. Dat is toch een geweldige afzetmarkt. Dat is toch een geweldig visitekaartje. Dat is toch een geweldige manier om jezelf...

0: zichzelf onder de aandacht te brengen bij een heel breed gemêleerd publiek. Ja. Niet alleen uit Zuidoost. Dat komt gewoon uit heel Nederland, gewoon naar Zuidoost, naar Kwaku toe. En dat komt dan in aanraking met zo'n mooie, met een, nou ja, met een mooie festival en een sponsor die zich daaraan verbindt. Ik ben een enthousiast. Kijk ja, aan als ondernemer.
1: Ik weet niet of het mag hoor, dus ik ga niet op Yvette de stoel zitten. Maar als je nog een koppeling zou kunnen maken met een Kwaku, met bijvoorbeeld een Kitty Kotti en een Reggae Lake. Misschien nog zelf een Uitmarkt, maar ik weet niet hoe daar...
2: Uitmarkt bestaat niet meer.
1: Dat is ook zo, dat weet ik ook niet. Maar als je dus een combinatie zou kunnen maken van een Reggae Lake en een Kitty Kotti en een Kwaku, dan praat je denk ik al gauw over een 500.000 mensen.
2: Ja.
1: Ja, dan heb je een serieus aandeel wat partijen als Coca-Cola, Heineken misschien wel interessant
0: geweldig
1: kunnen
0: idee.
1: Vinden.
0: Dit vind ik een geweldige toevoeging.
1: En dat je dan een of andere afrekeningmodule kan vinden. Kijk, de grap is dat ik best wel veel contact heb. We hebben er wel eens in het verleden contact over gehad. En elk jaar komen er wel partijen naar mij toe voor de krant. En zeggen, we willen ook iets op Kwaku doen. Maar het zijn dan echt aanvragen die ik dan krijg in juni.
0: En, allemaal te laat.
1: Ja, veel te laat. Ja. Ze weten niet eens wat ze willen doen, wat de mogelijkheden zijn. Maar ik zou er een keer over kunnen praten. En eigenlijk zou je dat van tevoren moeten tackelen. Ik zou het zelf niet kunnen meer. Maar van, wat zijn de opties? Wat zijn de opties voor een Holland Casino om te doen op het terrein?
0: Ja.
1: Wat zijn de mogelijkheden voor een Heinekenhuis, een Kwaku Heinekenhuis? Ik zeg niet dat Kwaku dat Heineken moet claimen, maar een Heinekenhuis, ja? Dat vinden ze leuk. Dus ook met de Olympische Spelen. En zo zijn er nog wel meer partijen waarvan ik denk...
0: We hebben het over Europese merken, maar wat denk je van een Fernandez? Hè? Fernandez bijvoorbeeld, een grote speler. Hè? Heel veel geld. Zijn ook cheap. Ze gaan het echt... Ze gaan het niet doen.
2: Nee. Ik heb het wel geprobeerd in het verleden.
0: Ja. Maar die gaan geen 2, 3 miljoen.
2: Ze wilden komen film op... hoe noem je dat? De Biggie Speakery.
0: Ja.
2: En op Kwaku hebben ze gedaan allemaal. En toen zei ik, maar kunnen we er ook wat voor terugkrijgen? Ja. Dat we jullie hier zo vast... Ja, nee, tuurlijk, zeker. En toen kregen we een paar treetjes softdrink.
0: Oh, ja, en die kleingeestigheid houdt ons ook wel klein, hoor. Ik bedoel, je wil wel van alles, maar je bent niet bereid om daar wat voor terug te geven. Dat vind ik echt heel kwaad.
2: Ik vond het een beetje shocking.
0: Het is gênant gewoon. Het is echt gênant. Dan moet je gewoon schuiven.
2: Je maakt
0: dan
2: gebruik
0: niks.
2: Van
0: dan
2: het
0: niks.
2: Festival. Van de, weet je, you're jumping on the bandwagon en je hebt er een paar treetjes softdrink voor over.
1: Ja, maar ik denk dat we ook zo arrogant mogen zijn om gewoon wel geld te vragen. Ik denk dat we daar ook af en toe... daarin te nederig zijn. Ik merk het zelf. Ik heb media reps. Nou, dat is het grote internationaal bureau. En dat krantje. Nou, dat krantje dat geef ik best wel veel weg. Met media reps heb ik over Rabobank. Ja, die betalen gewoon nou, zonder chaine 2 ton voor een kleine campagne.
0: Ja.
1: Als ik met de krant zit, dan geef ik heel vaak weg. Terwijl ik dat ook eigenlijk moet zeggen. Nee, het heeft gewoon. Het vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En dat zelf moet ik. Dat zou Kwaku ook kunnen doen. Richting een Fernandez, richting Coca-Cola. Want Fernandez is Coca-Cola in Nederland.
0: Ja.
1: Dit is het. Je hebt 500.000 mensen kun je via ons platform bereiken. We hebben nog een website, we hebben geweldige social media. Want die social media die jullie hebben, fantastisch hoor. Een compliment aan degene die het doet. Nou, voor mij weet ik wie het doet. Maar ik denk dat het bereik wat je daarop kan genereren voor dat soort partijen in een unieke doelgroep die ze waarschijnlijk niet bereiken binnen hun standaard campagne die ze voeren.
0: Absoluut.
1: Dat daar echt een mogelijkheid in zit. Maar om hem gewoon ook hard te pakken.
2: Ja, maar dit kost je
1: gewoon 50.000.
2: We zijn echt wel in gesprek geweest met die mensen. Maar op de een of andere manier, of ze zien het niet, of wij kunnen het niet verkopen. En ik ben niet zo iemand die gaat slijmen en doordrammen. Take it or leave it. En anders,
0: het merk verkoopt zichzelf. En ik denk dat je op dit moment, ik ga er even vanuit dat een best wel even geleden is. Als je die pitch goed hebt, want het merk nogmaals is zo sterk op dit moment. Dat zie je ook aan de reacties. Dit is echt groot geworden. Dan verkoopt het volgens mij zichzelf. Het gaat om een goede pitch inderdaad. En ook de juiste deur openen. Want volgens mij zijn er echt mogelijkheden. Als ik er zo naar kijk. Ik ben in einde gewoon een stuk enthousiaster. Maar ik hoor je ook nog zeggen. Nou, het zou ook iemand anders kunnen zijn. Is dat... Willen jullie er vanaf? Nee, toch? Ik bedoel, jullie willen gewoon niet door in deze vorm.
2: Nee, niet door in deze vorm. Nee.
0: Dat is het.
2: Nee.
0: Gewoon niet mogelijk. Niet verantwoord. Niet verantwoord ondernemen. Dat zeg je al.
2: Ja.
0: Hebben jullie nog wel de drijf en de passie om eventueel in een andere vorm juiste omstandigheden door te gaan?
2: Dit festival wordt gemaakt door mensen met passie. Als je nagaat dat alle standhouders, of een groot deel van de standhouders, kan je over meepraten. En het groot deel van ons personeel er echt al 15 jaar zit.
0: Ja.
2: Die mensen, ze hebben allemaal werk ernaast. Hè? Ze doen dit omdat ze gepassioneerd zijn. Omdat ze het festival een warm hart toedragen. En daarom, als je naar het Open Riool gaat... Dan denk ik van, jullie moesten eens weten. Je weet niet waarover je het hebt.
0: Ja. Wil je daar nog even tijd aan besteden? Kunnen we daar nu even voor altijd killen dat

0: periool?
1: Ik heb een leuke anekdote vanuit mezelf. Ja. De mensen met wie ik op Kwakkel stond. Was het eerste jaar dat ik voor mij deed. Kwam Jacco Sandijk.
2: Ja.
1: Een witte man. En wat doet hij hier? Dat is volgens mij echt 2016. Dus nou, ik kende hem niet. Ik een beetje met hem praten. Nou, die is voor mij vaker in Suriname geweest. Nou, sowieso dan ik. Ik ben er voor mij 3 keer in mijn leven geweest. Maar die heeft gewoon veel meer met Suriname dan ik. Maar gewoon het idee dat mensen hebben, dat mensen er niks mee hebben met het festival. Ik was net op het festival te rijden. Stond Jacco daar, Frans de Vries was daar. Ja. Die mensen die leven volgens mij op het terrein. De dames achter de... bij de eerste container, dat is zo'n Lotte. Die zitten ook gewoon vanaf uur 1 zitten die mensen daar. Weet je? Ja. Dus ik ben het volstrekt met Yvette eens. De passie en het mag gewoon. Ik vind echt niet dat het weg kan en mag bij deze organisatie. Het is fantastisch wat ze neer hebben gezet. En ik denk dat we gewoon hardop moeten gaan nadenken van hoe kunnen we dit behouden bij deze fantastische organisatie. Hoe kunnen we, moet de community bijspringen? Moeten de voetballers of de welvermogende mensen iets doen?
0: Laat de voetballers alsjeblieft met rust, nee, want die doen net als Fernandez.
1: Kan je iets doen met een stichting, met aandeelhouders? Gewoon even hardop te denken. Hè? Ja. Ik zou het echt jammer vinden als hetgeen wat nu neergezet is en deze organisatie die gewoon een track record heeft. Hè? Dus kan volgend jaar een nieuwe organisatie komen. Die doen het één keer. Niemand weet wat er komt. We hebben nu ook een organisatie die Kitty Kotti ook al doet.
0: Ja.
1: Landelijk bereken, landelijk bent.
0: Regen Leek.
1: 15 jaar. Ja, Regen Leek is nog een beetje commercieel. Dus die, maar Kitty Kotti, het is van ons.
0: Ja.
1: Ja, dat mag gewoon niet wegvinden.
0: Nee, je bent echt too big to fail. Dat is echt zo. Kwaku, en ik bedoel, dat zou voor het Kitty Kotti festival... Too big to fail. Ja. Zoals Enron zou je nu moeten bijspringen met die bankencrisis toen. Er moet gewoon een daad, weet je wel. Ik bedoel, dat was nota bene na een bank, weet je wel. Daar werd niemand beter van. Iedereen werd er slechter van. Een festival als Kwaku moet je toch gewoon... Dan moet je toch een soort van een mea culpa of een in ieder geval echt een handreiking doen. En ik vind ook heel eerlijk, dat we als bewoners van Zuidoost... Ik vind dat jullie die ticketprijzen best wel iets omhoog mogen gooien. Dat vind ik persoonlijk. En dat zeg ik wetende. Ik bedoel, ik zit in de politiek en mijn doel is om iedereen in Zuidoost een gelijke kans te geven. En dan vind ik dat de gemeente best in zijn subsidie wat ruimhartig mag zijn... om daar dan weer om dat op te vangen. Maar ik vind ook dat jullie ticketprijzen best iets omhoog mogen gooien.
2: Ja.
0: Dat vind ik echt.
2: Ik verwijs je door naar het Open Riool.
0: Ja, nee, daar houden we ver
1: Kassaf, van. Kassaf hebben we. We hebben Broederliefde vanavond. We hebben vorige week En Vogue gehad.
0: Ja.
1: Come on.
0: Ja.
1: Moet het gratis zijn voor iedereen? Ja. En Vogue.
0: Nou, het liefst wel.
1: Ja, nee, maar dan krijg je ook andere...
2: Nee, maar ik zeg altijd, kijk, al die mensen die zo hard gillen... Vroeger was het gratis. Kijk, ik kom al vanaf 1978 op Kwakkel. Dus ik weet echt wel wat het was. Een voetbalveld en daarom een wat krakkemikkige steentjes. Heel charmant, absoluut charmant.
0: Ja, zeker.
2: Maar meer was het niet. En als je nu een voetbaltoernooi... dan kan je beter naar Real Sranang gaan. Want die heeft 10 keer per jaar voetbaltoernooi. Is hartstikke gezellig. Met een barbecue
0: lekker
2: en een bandje.
0: Een
2: biertje kan je drinken. Ja, net als Kwakko toen was. Ja. Dus ik denk niet dat je het zo dusdanig moet romantiseren. Want Kwakko is geëvolueerd.
0: Ja.
2: En dat is niet alleen door ons gebeurd. Dat is echt door, ik moet zijn naam toch noemen. Winston Koud. Dat is de man die het echt naar een ander plan heeft gebracht. Hè? En niet dat voetbaltoernooi. Hij heeft dat voetbaltoernooi gemodificeerd naar een soort festivalachtig iets. Dat het niet gelukt is, dat komt inderdaad ook door dat hij geen subsidie kreeg of wat dan ook.
0: Nee, en want ik hoorde jou net zeggen, Gio, heb je de gemeente nog wel nodig? Moet je het misschien niet zonder de gemeente doen? Maar je kan het niet zonder de gemeente doen, want je hebt de vergunning nodig. Zo simpel is het. En het lijkt me ook niet meer dan fair, want we willen dat een evenement zo groot als Kwaku voldoet aan...
2: Moet,
0: willen we ook. Om de veiligheid te garanderen, al die dingen meer. Kunt je afvragen, schiet dat niet te ver door af en toe? Is wat het is. Misschien moeten we ook omdenken. Want ik hoor heel veel mensen zeggen, misschien moet je wat kleiner doen. Minder weekenden. Heb je ook al gezegd, heb ik je ook al ergens horen zeggen. Ja nee, die berekening hebben we gemaakt, komen we nog steeds niet uit. Want de initiële kosten die je maakt, die heb je juist nodig. Die moet je juist terugverdienen in die 4 weken. Doe je minder weken, weekenden.
2: Kan je niet terugverdienen.
0: Dan kan je juist nog minder te goed terugverdienen. Dus laten we omdenken. Moet het niet groter? Moet hij dit terrein niet veel groter maken? Moeten we Zuidoost United niet vragen om die hekken er van de zomer uit te halen, vlonders neer te leggen en dat we het helemaal doortrekken tot op het veld van Zuidoost United? Is dat niet een idee? Dat we het nog groter maken, nog massaler, met nog meer parkeerproblemen.
1: Shuttlebussen.
0: Shuttlebussen, maar dat is sowieso de oplossing. En dan wil ik toch even horen wat je ervan vindt. Maar shuttlebus is toch de oplossing voor het probleem. Zorg gewoon dat mensen in Holendrecht kunnen parkeren. Dat ze bij P-bus kunnen parkeren. En dat ze gewoon, dat we 4 keer per uur een pendelbus hebben die van en naar het festival rijdt. Gewoon mensen afzet.
2: Volgens mij heeft de gemeente Amsterdam heeft een beleid van 0 shuttlebussen.
0: Oh. Ja, dus ook de Amsterdam. Kom op, jullie willen allemaal de stad autoluw maken. Jullie willen, er is een uitsterfbeleid als het gaat om parkeerplekken. Prima, zorg dan dat het OV en de toegankelijkheid gewaarborgd is op andere manieren. Maak het fijnmaziger. Zorg dat er 4 keer per uur een shuttlebus gaat. So what? Ja, het kost geld. GVB, geef ook een keertje wat.
2: Ja, ik denk dat er tig mogelijkheden. Ik bedoel, alles moet tegen het licht gehouden worden. En vandaar dat wij ook zeggen van zo is het niet mogelijk. Hoe dan wel moet, ja, daar moet je echt voor gaan zitten. Daar moet je voor gaan zitten. En daar moet je voor over gaan nadenken en in gesprek gaan met zeker de gemeente. Die moet zijn verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja.
2: Want die geeft de vergunning uit. Dus die stelt al die eisen. En al die eisen, ja, die kosten gezamenlijk zeker 1 miljoen.
0: Ja. Ja. Ja. En is er nog iets met de rijksbegroting in het kader van die kortie 200... jaren slavernijverleden. Er moet toch ergens een potje zijn
1: punt,
0: nog?
1: Punt en een komma was er ook iets mee. Ja, die werd ooit gezegd een paar jaar geleden.
0: Ja, die komma. Dat onderste stukje is er afgevlakt van die komma. Dat is bijna een punt. Hoe lijkt het?
2: Ja, nee. Ik denk dat we heel creatief moeten zijn om te kijken van hoe houden we dit toekomstbestendig, ja, laagdrempelig, voor de toekomst.
0: Ja. Valt er, even kritisch voor de luisteraars, want die zijn er ook. Valt Kwaku ook wat te verwijten? Had Kwaku het misschien ook anders moeten doen? Hadden jullie misschien beter kunnen doen, weet ik veel. Hadden jullie misschien iets anders kunnen doen? Achteraf, terugkijkend, van nou, dat hadden we misschien eerder moeten inzien. Of terugkijkend, hadden we dat misschien anders kunnen doen? Eventjes voor de...
2: Ik begrijp je. Ja. Met dat parkeerprobleem, misschien hadden we eerder aan de bel moeten trekken.
0: Ja.
2: De tekorten, ja, ik heb je al gezegd, we hebben dat keer op keer aangegeven. Misschien hadden we dat wat dwingender moeten doen.
0: Ja.
2: Van jongens, dit gaat zo niet, weet je wel. Maar je denkt ook van je bent ondernemer. Je kan niet willen ondernemen en dan ook je hand gaan ophouden bij de overheid, weet je. Dat heb je natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Het kleiner maken, ja, we hebben echt daar wel over nagedacht. Maar kleiner maken is niet de oplossing. Omdat mensen hebben een atypisch bezoekgedrag. Die komen eerste weekend bijna, langzaam op gang. Tweede weekend al wat meer. En derde en vierde weekend dan barst het los. En het vierde weekend is het gewoon gigantisch.
0: Ja,
2: weet je, dus dat gedrag, het bezoekersgedrag is ook, dat kan je niet sturen.
0: Nee. En jullie hebben die 150.000 bezoekers ook gewoon nodig om
2: voor
0: uit de kosten te komen.
2: Ja.
0: Ja, oké. Ik denk toch echt dat we die ticketprijs omhoog moeten gooien. Ik ga hier toch echt gezeik mee krijgen van mijn bewoners in Zuidoost. Dat kan niet anders, want die zijn niet tevreden met mij en niet blij met mij als ik zeg dat we die ticketprijs omhoog moeten gooien. Maar we kunnen Kwaku toch niet kwijtraken.
1: Absoluut, maar volgens mij wordt de capaciteit ook kleiner.
2: De capaciteit wordt kleiner. Er zijn woningbouw,
1: ja.
2: Dat is ook broodnodig. Dan wordt het park, de oppervlakte wordt dan kleiner. Dus dan zal je moeten inkrimpen. En dan krijg je minder bezoekers.
1: Of minder kraampjes.
0: En er zijn wat heesters geplant.
2: Bomen op de plek waar een podium moet staan.
0: Ja, zonder overleg met jullie. Of is het
2: zonder
0: dan
2: overleg.
0: Nee, serieus?
2: Ja.
0: Dus dat betekent voor jullie een hele herindeling van het park gewoon?
2: Nou ja, we kwamen op in het park en toen moesten we gewoon de piketpaaltjes zetten voor waar alles komt te staan. En toen zagen we een grote boom staan op de plek waar het podium moest staan.
1: En? Podium verplaatst of boom verplaatst?
2: Boom moest geplaatst worden, ja.
0: Ja.
1: En, maar een andere locatie in Zuidoost, dat is niet aan de orde.
2: Weet jij er één?
1: Nee, ja, Gaasplas wel reggae-leek is, maar dat lijkt me niet.
2: Ja,
1: echt,
2: maar daar mag je maar 2 grote evenementen hebben. Oh. En dat is open air en reggae-leek.
0: Dat hebben ze teruggeschroefd, hè? Dat hebben ze, maar goed, toen zat ze ook al aan de max. Maar dat hebben ze teruggebracht van 4 naar 2, volgens mij.
2: Ja, ja. Dus dat kan niet.
1: En het nieuwe park.
0: Maar als het zou kunnen, stel we krijgen de gemeente zover, want de gemeente moet meedenken.
2: Ja, het Gaasplaspark is zeer bewerkelijk. Nog duurder.
0: Ja.
2: Je hebt hier een vlakte, Nelson Mandela Park. En dat is heuvelachtig en bochtjes.
1: Ja.
2: En,
1: ja. Ja.
2: Heel erg bewerkelijk. Af te sluiten. Heel erg duur ook, ja.
1: En het park boven de snelweg? Het Brasa Park?
0: Ja.
1: Of is dat te klein?
0: Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Brasa Park. Dat nieuwe park op de snelweg.
1: Infrastructuur of zo?
2: En ik weet niet of dat wat gaat opleveren qua parkeerdruk. En,
1: ja, dat kan aan alle kanten op, maar dit is een heel nieuw park. Volgens mij is er daar nog lichter, nog helemaal niets qua infrastructuur, qua alles wat moet liggen.
0: Ik weet niet of je zoveel mensen, denk ik eigenlijk wel, maar ik denk niet dat je, weet niet of je zoveel mensen kunt herbergen op zo'n dek, hoor. Trouwens, ik weet niet of dat toegestaan is, want het is boven een snelweg.
2: Het was ooit bedoeld om Kwaku daar naartoe te verhuizen.
0: Ja.
2: Oh. En toen ze dat gingen herberekenen, bleek dat het niet stevig genoeg was.
0: Nee, en terecht. Dat is het laatste wat je wil. Kijk, op de flanken zou nog wel kunnen. Maar op het dek zelf lijkt me super tricky.
2: Instortingsgevaar.
1: Ja. Nou, we hebben de oplossingen zijn er volgens mij. We gaan die hekken slopen bij Zuidoost United.
0: Ja.
1: We verhogen de ticketprijzen.
0: Ja, ietsjes, hè. Ik bedoel... Oh, luister.
1: Nou, vrijdagavond mag het toch wel iets hoger.
0: Nou, maar vrijdagavond
2: is hoger.
1: Ja, maar nog hoger.
2: Toch? Vrijdagavond is bedoeld om te...
0: Ja, nee, precies. Dus daar doen we 2,50 bij vrijdagavond, vind ik. Ja. Maar ik vind dat je bij de reguliere tickets voor zaterdag, zondag... daar mag ook gewoon €3 bij.
1: Ja.
0: Dat moet kunnen. En dan volgens mij kom je dan een heel eind.
1: Ja.
0: En je gooit inderdaad het hek open. Die velden gebruik je. Leg je vlonders neer. Dat is wel weer een investering en kosten voor jullie. Maar goed, dat is verder wel goed afgeschermd. Volgens mij... kun je dan gewoon extra inkomsten genereren.
1: En misschien ook de prijs van de standhouders niet verhogen... maar wel de pacht, de afdracht verhogen.
0: Ja, dus dat je zegt van in plaats van die 20% naar 30-40%.
1: Ja,
0: dat je daar 30-35% van maakt. Okay. Ja, ik denk dat we eruit zijn, Yvette. Succes.
1: Gewoon gratis advies even.
0: Ja, nee, hier hoeven wij nu nog niks voor te hebben.
2: Nee.
0: Maar een treetje Fernandez zal wel gaan.
1: Nee.
2: En een ticket.
0: En een ticket, ja.
1: Ik heb er toevallig al eentje gekregen vandaag. Gratis gekregen.
0: Ja, dat is niet normaal. Ja, ik mag het niet aannemen. Ik ben commissielid, dan mag je dat soort dingen niet aannemen.
1: Okay. Dus krijg je niet van mij.
0: Nee. Maar goed... Wil je ons nog achterlaten met iets? Voor
2: ja, jongens.
0: Luister, jij gaat nu gewoon richting Kwaku.
2: Ik ga nu naar Kwaku. Ja, ik moet echt weg.
0: Ja.
2: Maar ik wou jullie alle van harte uitnodigen voor vanavond. Broederliefde, Jay. Het weekend. Morgen moeilijkste dag, maar zaterdag hebben we...
0: Zondag.
2: Jeon. Zondags hebben we Jeon en Caché. Ja. Jeon, dat is... Ja, ik ben daar heel blij mee dat we die hebben. Ster uit Aruba. Mama Waak, ik weet niet of jullie dat kennen. Het lijflied van de Curaçao's Nationaal Elftal.
0: Nee, zeg maar helemaal niks. Oh ja, die wel. Jawel, die is tof.
2: Ja.
0: Die is echt heel tof.
2: Ja, nou, die komt zondag.
0: Oké.
1: Hoor die namen waar we het over hebben. Het zijn allemaal A-artiesten. En op het oude Kwaku, wat Yvette net ook zei, hoe dat romantiseerde, had je volgens mij de laatste zondag had je wel eens Master Blaster of Travassi. Maar de rest van de weken was er een DJ. Hoe heet die DJ ook weer die er altijd stond? Kees.
2: Ja.
1: DJ Kees stond er altijd. Altijd torisch, wel gezellig, botsauto. Maar we romantiseren dat. En kijk wat we nu hebben.
0: Ja.
1: En kijk wat voor artiesten we hebben. Het mag niet weggaan.
0: Nee, het mag absoluut niet weggaan. Oké, maar dus die komen, dat is je oproep.
2: Een oproep. Vooral. En volgende week vrijdag Kasaf.
1: Ja.
2: Kasaf. Die gaat keihard. Dus daar zou ik echt kaarten verkopen. Want
0: ja, en
2: het
0: heb
2: is
0: je
2: zo populair.
0: En dan heb je nog zaterdag, zondag.
2: Ja.
0: Het wordt mooi weer.
2: Ronald Snijders. En we eindigen met... Travassie. Ivan Essenboom en Fun Masters.
1: Dat is een goede divisie.
0: Ja, en dat zijn dan op papier nu eventjes de laatste weekenden.
2: Ja.
0: Het laatste weekend van Kwaku in de huidige vorm.
2: Ja, zo is dat.
0: Dus al kom je niet voor de muziek, dan kom je gewoon voor de nostalgie en voor dat laatste moment om dat nog even mee te maken.
2: Ja. En dan de geschiedenis, dan maak je onderdeel uit van de geschiedenis.
0: Ja.
2: Want... Na dit jaar is het er niet meer.
0: Voordat, want dat vroeg ik me nog even af. Wanneer moet hier een besluit over genomen zijn... om te kunnen waarborgen dat we volgend jaar... misschien wel een Kwaku hebben in een andere vorm?
2: Voor oktober.
0: Dus dat is eigenlijk heel kort.
2: Het is kort. Ik denk niet te doen. Want het vergt heel veel denkwerk.
0: Ja.
2: Om te bedenken hoe je hier iets sustainable van kan maken. Want alles wat hier de revue gepasseerd heeft, daar is al een keer aan gedacht.
0: Tuurlijk.
2: En en dat moet je tegen het licht houden, hè? Gaat het werken als we meer entree vragen? Gaan die mensen komen?
0: Ja.
2: Gaat het werken als je het terrein vergroot? Komen er dan meer mensen? Ik denk het niet, want weet je, dit is wat het is.
0: Ja.
2: Gaan die sponsoren, gaan die massaal komen? Who knows?
0: Ja.
2: Je hebt ze niet wanneer je voor oktober je ding indient.
0: En want dat is de datum voor de vergunning aanvraag.
2: Ja.
0: Dus of jullie dat nou zijn of een nieuwe organisatie... die moet dat voor 1 oktober, doe ik eventjes even plat gezegd... 1 oktober moet die aanvraag binnen zijn... om vervolgens beoordeeld te worden. En dan krijg je binnen een aantal weken uitsluitsel over... of je hem dan toegewezen krijgt.
2: Dat krijg je pas in mei volgend jaar. Weet je of je hem wel of niet krijgt.
0: En dus dan zou je... Dus wacht even.
1: Ja, het wordt er wat ingewikkeld nu, hoor.
0: Wacht even, maar dus, dan krijg je volgend jaar mei krijg je je wel of niet toegewezen. En dat betekent dus dat je dan nog je festival moet opzetten voor juni, juli.
2: Ja.
0: Zo. Dus dat betekent dat jullie, als jullie hem nu aanvragen, opnieuw. Want jullie moeten jullie hem nu weer opnieuw aanvragen?
2: Of ja, hebben jullie elk jaar opnieuw aanvragen.
0: Ja, ja. Dus, elk jaar, dus jullie gaan eigenlijk, jullie starten met de voorbereiding.

0: de investeringen doen, alle kosten, alle voorbereidingen, om te horen in mei dat je hem eventueel niet zou kunnen
1: dat
0: krijgen.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: En dan hoor je van, ja, nee, alle inspanning ten spijt. Jullie krijgen hem niet, want we hebben iets geconstateerd.
1: Nou ja, je hebt het gezien laatst met een festival. Ik weet niet meer hoe het festival heet. Maar toen klopten de bouwtekeningen niet.
0: Ja.
1: En het was een tent die stond, ja, die stond ook op het Museumplein. Het is een tent die elke maand ergens anders staat.
0: Ja.
1: Dus heel bijzonder dat zoiets afgewezen wordt. Het is niet een tent die gisteren bedacht is.
0: Nee. Dus de specs waren bekend en toch is hij afgekeurd.
1: Toch afgewezen, omdat het onduidelijk was voor een nieuwe bouwmeester of weet ik veel, een controleur.
0: Ja. Wauw. Dus er zit sowieso heel veel onzekerheid in. Oké.
1: En je moet veel voorfinancieren.
0: Ja, dat bedoel ik. En als je dan hoort dat je hem niet krijgt, dan is dat een pijnlijke boodschap.
1: Ja, ja.
2: En bestaat de kans nog dat de gemeente zegt van, hey, Yvette, Vincent, sorry, wij gaan meedenken en we beginnen al met een subsidie van 6 ton. En dan kan ik gewoon op de huidige manier door laten gaan.
1: Ik weet niet of jij de gemeente kent, maar dat zij op voorhand 6 ton gegeven.
2: Nee, maar een subsidie, dat gaat toch op papier of zo? Ik weet niet hoe dat werkt. Ik weet echt niet hoe dat werkt met subsidie.
1: Nee, dat is een aanvraag. En daar gaan minstens drie maanden overheen. Okay. Voordat ze daar een besluit over genomen hebben. Zo. En 6 ton is best heel veel geld voor de gemeente.
2: Oké.
1: Ja, dat, kijk, zij moeten zich ook verantwoorden.
0: Het is cultureel erfgoed.
1: Ja, vinden wij. Ik weet niet of Jan Jansen op
0: als je die titel zou
1: de Stopera dat ook vindt.
0: Nee, eens. Maar als we die titel, als het Kwaku die status zou krijgen, dan kom je dan niet automatisch al in aanmerking voor een aantal subsidies en
1: dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat er een aantal mensen onder leiding van Jurgen Rijman begonnen is om Kwaku als cultureel erfgoed aan te merken.
0: Ja.
1: Een actie.
2: Oké, dan gaan we die ook, ondersteunen.
0: Dat gaan wij, op onze eigen manier gaan we dat ook doen, inderdaad. Wij gaan een eigen
2: ja, overigens, maar dat vind ik dus ook, dat moeten we daar gezamenlijk doen.
0: Ja.
1: Sluit je aan bij Jurgen?
2: Ja, ik heb net toevallig ook al zo'n kitty-kotty.
0: Ik ben niet zo'n fan van Jurgen, daarom wil ik het alleen doen.
2: Het wordt allemaal zo los, zoals kitty-kotty, dat er volgens mij best wel subsidie links en rechts wordt gegooid. Terwijl je dan één grote organisatie hebt. Terwijl ik denk van, nou, die doen het. Die doen het goed. Ja. Je hebt leuk Zuidoost, leuk Amsterdam-Oost, leuk Amsterdam-Noord. Maar laat het eentje doen.
0: Ja.
2: En dat scheelt dan ook misschien in het verstrekken van subsidie, waardoor de organisatie die nu het gewoon nog beter en nog groter kan aanpakken.
0: Ja, eens. Nee, maar die mening deel ik. Laten we elkaar versterken. En dat
2: is
0: ook
2: met zo'n Jurgen Rijman. Als het Jurgen Rijman met 10.000 mensen doen, wij doen het met 100.000 mensen.
0: Ja, waarschijnlijk.
2: Veel groter. Maar als we dat gezamenlijk doen, hebben we een miljoen.
0: Ja.
2: Nou, is heel veel.
1: Maar... Nou, ik was heel blij met die actie van Jurgen. Ik bedoel, hij heeft ook wel ingangen. Hè?
0: Nee, tuurlijk. Hij heeft een enorm netwerk. Dus daar moet je ook gebruik van maken, absoluut.
2: Ja, maar dat bedoel ik met de community. Als die zich gaan roeren, Jurgen Rijman en Roewe Veer, die hebben zo'n gigantisch bereik.
0: Ja.
2: Veel mensen in Suriname ook, hebben ze niks met Kwaku. Die gaan wel even aanvinken van het cultureel erfgoed.
0: Ja.
2: Als we die community, als we die kracht gaan poweren en gaan bundelen, dan moet dit echt lukken.
0: Ik denk het ook. Maar goed, dan ben je er nog niet. Dan ben je cultureel erfgoed. Ben je nog. Jij moet echt gaan volgens mij, Yvette. We willen je sterkte wensen.
1: Dank je wel.
0: Succes.
1: Ik zie jullie vanavond en morgen en overmorgen en volgende week.
0: En succes.
1: Doei.
0: Ja, mensen. Ik weet niet of jullie nog luisteren. Ik ga er vanuit wel. Of jullie nog behoefte hebben om hier met vrienden en familie over na te tafelen. Aan de ene kant denk ik bij mezelf, onbegonnen opdracht. Gio, het is een onbegonnen missie. Dit is einde oefening voorlopig.
2: Ja, nee, ja,
0: maar aan de andere kant ben ik ook hoopvol. Denk van, nee, maar wacht even. Er gaat een gek opstaan met heel veel geld. Die gaat het doen. Er gaat een sponsor opstaan die zegt, ik ga het doen. De gemeente krapt zichzelf nog 2 keer achter de oren. Die denkt, ja, maar wacht even. Dit gaan we toch niet laten gebeuren. Dat we dit mooiste festival van in ieder geval Amsterdam, en ik zou zeggen van Nederland, laten vallen. Dat gaan we gewoon niet doen. Dus ik ben ook wel weer hoopvol of zo.
2: Ik kan me dat niet voorstellen. Ik kan me dit niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat qua het omvalt. Ik ben dan echt ook een ondernemer. Dat als ik iets voor ogen heb, dan gaat het lukken. Maakt niet uit wat voor doel. Dat is mijn mindset die ik heb. Ik ga het niet lukken. Maar als ik iets kan bereiken wat ik zelf kan, dan gaat het me lukken ook. En ik zie alleen maar mogelijkheden.
0: Ja.
2: En we hebben net wat dingen geroepen over ticketprijzen, gemeente Amsterdam, sponsors en... die we zelf in hand hebben.
0: Ja.
2: Ik zit zelf best wel in de media. Nou, ik ken de organisatie redelijk goed. Ik wil echt gewoon heel snel op de tafel zitten. Van, hey, dit kan ik voor jullie doen. Jullie krijgen van mij geen factuur.
0: Ja.
2: Ik ben waarschijnlijk volgend jaar niet meer in Nederland. Maar maakt niet uit. Ik ga die contacten leggen. Ja.

0: miljoen mensen.
1: Ja.
0: Maar het is wel leuk om hierin mee te doen, om het omarmen als, als festival en een andere doelgroep in te laten zien, maar maatschappelijke betrokkenheid.
1: Nee,
0: en daar valt een Fernandez Coca-Cola Enterprises valt Fernandez onder.
1: Zeker, maar je zegt het is een beetje in de marge misschien voor Heineken, omdat die sponsoren de Champions Jet zij hebben. Ja. Als het gaat om marketing.
0: Ja.
1: Dat is zo belachelijk groot. Ja.
0: Het is gewoon goodwill.
1: Het is misschien wel 200 miljoen per jaar of zo wat ze hebben aan...
0: Albert Heijn, bij Heineken. Ja. Nee, ik denk dat het te veel water is. Maar...
1: Ja, echt hè?
0: Nee, ik bedoel, Budweiser valt volgens mij ook onder Albert Heijn. Maar dan heb je het dus over het WK voetbal.
1: Heineken.
0: Ja, sorry, zeg Albert Heijn?
1: Ja. Ja,
0: onder Heineken. Ik bedoel, wat is dan Champions League? Volgens mij praat je dan al over een paar honderd miljoen.
1: Ja.
0: Holland Heinekenhuis bij een Olympische Spelen. Ja, dat zijn dus niet alleen dat ze een huisje bouwen. Daar wordt van alles. Ik weet dat Red Bull heeft een marketingbudget van 30%. Dus een omzet. Ja. Ik weet niet wat de omzet is van Red Bull.
1: Huge. Als dat 30% is, maar dat moet ook wel. Ja. Dat gaat echt over honderden miljoen.
0: Ja, wat zal de omzet zijn van in Red Bull?
1: Ja, ik denk echt dat het gaat over miljarden.
0: Ja, en dus 30% van hen, van dus die omzet, allokeren zij voor marketing. Dus voor een Max Verstappen, voor Red Bull gekke dingen, voor een reclame op televisie. Dat zal bij een Heineken niet veel lager liggen. En als je...
1: 12 miljard.
0: Red Bull.
1: Ja.
0: Nou.
1: Als daar 30%, dan heb je het gewoon over 4 miljoen. 4 miljard.
0: Ja, dus voor een Albert Heijn, dat soort dingen.
1: Nou, dus het is echt, dan is even 5 miljoen, plat gezegd, voor een kwakkoe.
0: Is niks.
1: Is peanuts.
0: Nee, maar je moet de juiste ingang hebben. Ik bedoel, ik kijk Tour de France. Dat vind ik leuk, vind ik mooi, die beelden in de berg. Kijk ook alleen maar die bergetappes.
1: Nou, ja, top. Laten we dat trouwens naar huis gaan.
0: Maar je hebt daar een Jumbo-Visma.
1: Ja.
0: Ik denk dat er geen persoon op deze wereld in Nederland naar dat team kijkt en denkt van ik ga vanmiddag naar de Jumbo om boodschappen te doen.
1: Ja, in ieder geval niet naar Visma.
0: Dat vind ik daar ook nog gevallen. Ja. Maar dan zie je de Jumbo daar staan en dan... is het toch een beetje branding. Oké, de naam is weer zichtbaar. Maar het is dus ook de juiste persoon die ze hebben bereikt. Van, hey, wil je dit sponsoren? En dit krijg je ervoor terug.
1: Ja.
0: En ik denk dat je op die manier zo'n festival zou moeten neerleggen bij de mediabureaus. En dit is een beetje mijn wereldje hoor.
1: Ja.
0: De rechtstreeks adverteerder.
1: Ja.
0: Als je bij een Holland Casino of bij een Coca-Cola of bij een Heineken kan zitten. Van, dit hebben we.
1: Ja.
0: Ik ga niet meteen praten over dit kostertje.
1: Nee.
0: Dit hebben we, dit is een fantastisch doelgroep, fantastisch cultureel festival.
1: Wat is het voor jullie waard?
0: Ja, wat vinden jullie het waard? We willen geen treetjes. Wij vinden dat het iets waard is.
1: Nou, absoluut.
0: Wat vind jij dat waard is, Giovanni? Nou, ik denk zomaar eens dat het 2 miljoen waard is.
1: Ja.
0: Ik zeg het gewoon.
1: Ja.
0: Nou, nee, dat kun je niet te veel. Oké, maar wat vind jij dan dat het waard is? Nou, dan hebben in ieder geval mijn anker is 2 miljoen.
1: Ja.
0: Dan komen zij nog met 50. Nou, top is 50.
1: Ja, ja,
0: maar nu is het nul. Weet je, en ik denk dat we op alle mogelijke manieren daarin kunnen bij. Ik zat net hard te denken. Ik denk van, oké, Kwaku. Voor mij zijn aardig wat mensen. Een Radio Maart, je hebt een Zuidoostermeer, je hebt een Zuidoost Televisie, je hebt Avro Magazine. In Rotterdam zou je ook nog wel wat mediakanalen hebben. Waarom wordt er geen community van gemaakt? Kwaku heeft een gigantisch bereik. Dat je een soort abonnement afsluit voor een paar euro per maand. Ben je lid van de community en krijg je een aantal voordelen. Wat de voordelen moeten zijn, dat weet ik allemaal niet. Maar je hebt het Suriname Museum, zit ook tegen. Je kent ook alle eigenaren van. Je hebt nog een museum op het museumplein.
1: Miniatuur.
0: Ook een beetje gekoppeld aan de organisatie.
1: Ja, ja.
0: Je hebt kortingen op Kwaku, kortingen op Reale, kortingen op weet ik veel wat voor partijen die zich aan kunnen sluiten. Ik weet dat er in Nederland bestaat iets als een Turkse gids. Allemaal Turkse Nederlandse bedrijven.
1: Ja.
0: Alle Turken komen daarop, kopen naar van elkaar, kunnen lid worden, kunnen abonnees afsluiten. Dat hebben wij niet.
1: Nee.
0: Ze zijn allemaal versplinterd en verwijderd en zo. En ik ga die kan niet trekken, absoluut niet.
1: Nee.
0: Maar ik denk wel dat er zoiets moet komen. En als je dan een gigantisch Kwaku erin hebt, wat volgens mij het grootste is wat we in Nederland hebben, denk ik, qua naam, denk ik, wat hebben we nog meer?
1: Ja, 100%.
0: Ja, toch, ja.
1: 100%.
0: Sluit je daar maar aan, een partij als Daily Paper, Pata, die allemaal Kwaku-minded zijn, hè?
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat we iets kunnen bouwen, iets kunnen creëren, maar... Mensen moeten een keer aan tafel zitten zonder eigenwijs zijn, zonder dat iemand de baas wil zijn.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Ja. Het gaat...

0: Roos komen vertellen wat hij aan het doen is en wat hij voor Kwaku wil gaan doen.
1: Ik ga dit stuk, sorry hoor, ik volg hem op social media. Ik ken hem niet persoonlijk hoor, maar ik vind het geweldig.
0: Oh, ik heb hem wel eens ontmoet, ja, een aardige gast.
1: Ja, is hij bij Ajax en altijd wel knikken? Maar dat bijvoorbeeld in pakken is hij knikken altijd.
0: Ja, dat is echt aardig.
1: Ja? Ja. Wat ik altijd wel heb met stand-up comedians, en dat heb ik ook met Jurgen Rijman, dat ik het altijd moeilijk vind als ze dan serieus praten.
0: Ja,
1: dat
0: niet? Dan denk je, er komt een grap.
1: Ja, dan gaat hij opeens uitleggen over economie. Dan denk ik van, nee, maar jij bent toch die Tory man?
0: Ja.
1: Kan niet moeilijk. Ja, dat Jeep Amali, als hij daar iets gaat vertellen, dan denk ik van, oké, komt er nog een grap? Nee, je gaat over iets serieus praten. Nee, maar ik denk dat er zoveel mogelijkheden zijn, maar dat ook wij ook als gemeenschap daarin iets moeten doen.
0: Vind je mij heel onredelijk als ik zeg dat de ticketprijzen iets omhoog moeten?
1: Nee, ik vind het...
0: Kijk, luister, want laten we even aan dat jongetje en dat meisje denken in Zuidoost. Mm. Die het niet breed hebben. Mm. En we weten, er zijn te veel van in Zuidoost. Er zijn zelfs kinderen die met honger in de klas zitten en met honger naar bed gaan. Mm. Dat is gewoon de realiteit. Ja. Die gunnen wij ook een middag op Kwaku.
1: Ja.
0: En hun ouders gunnen wij ook een middag op Kwaku. Omdat ze niet op vakantie kunnen dit jaar. Of misschien al jaren niet op vakantie zijn geweest. Die gunnen we ook het plezier van een mooie zomerse dag op Kwaku met schaafijs, muziek, mensen. Hoe voorkomen we dat we die mensen uitsluiten met het verhogen van de prijzen? Of, luister, 13 euro houden ze er dan over. 13,50 euro of zo, zeiden ze. 13,65. Want er gaat 1,60 euro gaat naar de... wat was het? Het
1: zijn twee gemeente, ja.
0: Ja, naar de belasting.
1: De vermakingstaks en de servicekosten.
0: Evenementenbelasting, ja. Weet ik veel. Dus ze zijn nog een keertje 3 euro kwijt aan. En natuurlijk ook nog ticketing. Want ze moeten die tickets, die worden verkocht via een platform. Dus dat zijn twee bedragen. Bijna 3 euro zijn ze kwijt. Mm. Dus die 16 euro die we betalen, 16 zoveel. Daar gaat een deel van niet eens naar Kwaku.
1: Ja, en dan praat je dus over, zeg maar, we praten dan over 10 euro. 150.000 bezoekers.
0: Ja, dat is 1,5 miljoen.
1: In een begroting van 4 miljoen.
0: Ja, dat is enorm, dat is huge.
1: En dan heb je nog, oké, dan komt Steenthouder, Spacht, krijgen ze ook nog binnen. Ik geen idee, ik ken de bedragen niet, weet je, maar ik zou er geen probleem mee hebben om te zeggen, we verhogen de prijzen voor, we verhogen de prijzen met 10%.
0: Ja.
1: Maar de stadspas houden we zo.
0: Ja. Ja, maar 10% zou je op 1,60 zitten. 1,60 erbij. Ja, ik denk dat je, als je echt wat wil bereiken, want ik vind dat je het dan ook maar gelijk goed moet doen, dan moet je 2,50, 3 euro verhogen. Laat je zeggen, je maakt er 19 euro van 19,50. Ja. Dan zit je onder de 20 euro. Dat is duur. Ik realiseer me dat heel goed. Het is voor ons makkelijk praten. En ik mag niet vergeten waar ik vandaan kom. De 20 euro is soms gewoon veel geld. Hè? Ik bedoel, maar voor ons is het makkelijk praten. Misschien, er zijn mensen die hebben het gewoon moeilijk.
1: Ja,
0: en die
1: willen
0: ook met hun kinderen die kant op. Maar we weten ook dat voor de allerarmsten in Zuidoost is er wel een regeling. Is er een stadspas.
1: Ja,
0: kinderen tot 12 jaar gaan gewoon gratis.
1: Ja, maar verhoog die nou met 1 euro. En verhoog die andere... Ik vind het altijd moeilijk, want ik kijk altijd die prijsstijging bekijk altijd in percentages. Dus op het moment dat je naar 20 euro gaat, praat je bijna over 25% tot 30%.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt fors.
0: Ja.
1: Als je hem zo gaat bekijken. Ja. Ik weet dat Ajax verhoogt de prijzen voor de seizoenkaart met 5%.
0: Ja.
1: Weet je, maar ik vind wel dat je hem kan verhogen. En ook de vrijdagavonden. Maar met alle respect, broederliefde. De stadspas geldt daar niet voor. Als ik de baas zou zijn. Ik weet niet of die stadspas daar ook voor geldt. Ik denk het niet. Ik hoop het niet in ieder geval. Maar dat is gewoon de prijs.
0: Ja.
1: Broederliefde is een van de grootste artiesten zijn uit Nederland. Je hebt Frenna volgens mij een broederliefde. Als je naar Spotify gaat kijken. Dan praat ik niet over Frans Bauer. Maar die doen niet eens mee op Spotify. Volgens mij is Frenna de nummer 1 Nederlands artiest op Spotify. Qua streams. En volgens mij komt broederliefde daar echt in de buurt. Dus je hebt het over een AA-artiest. Wat zou een broederliefde kosten als hij in Ziggo Dome gaat optreden?
0: Ja. En dan gaan we ook. Maar goed, dan gaat er misschien een andere doelgroep. Dit gaat ook even over de doelgroep. Bereiken we...
1: Ja, maar ik vind die doelgroep waar we het net over hadden. Dus de armen.
0: Ja.
1: Dat valt dan hier buiten. Ik vind dat de vrijdagavondconcerten...
0: Nee, oké, dan ben ik met je eens.
1: Die vrijdagconcerten, broer.
0: Daar kun je gewoon 3,95 bij opdoen, bij wijze van spreken. En dan heb je 20.000 bezoekers. Dan kom je echt wel...
1: Wat heb je? Aanvolk?
0: Ja, ja.
1: Kom op.
0: Ja, serieuze artiesten, A-artiesten. Ja, dat is gewoon een topartiest.
1: En zaterdag, kijk, ik vind echt dat je wat moet doen voor de allerarmste in de wijk.
0: Ja, zeker.
1: Maar je kan niet alles geven, vind ik.
0: Nee, en nu zitten we op het vervelende... Want we doen altijd iemand pijn. Hmm. Of we doen inderdaad mensen die het al moeilijk hebben extra pijn. Of we gooien het feest weg en het is er gewoon niet meer. En dat doet iedereen pijn. En ik zeg...

0: Niet dat we de allerarmste dan in de knel moeten zitten. Nee, laten we daarvoor kijken wat we kunnen doen. Sterker nog, ik zal je wat zeggen. Maar goed, ik weet niet hoe je dat moet inrichten. Ik ben bereid om iets meer te betalen. Zodat iemand anders iets minder hoeft te betalen. Ben ik persoonlijk bereid? Als ik daarmee bijdraag aan het geheel, ben ik bereid.
1: De allerarmste. Maar op een gegeven moment moet je ook kijken wat nog haalbaar is en wat reëel is voor je portemonnee. En of het nou mijn portemonnee is, jouw portemonnee of iemand die in de bijstand zit. Ik zou ook heel graag naar de WK-finale zijn geweest. Dat zou je 100.000 euro kosten. Ik kan dat niet betalen. Ja. Dus dan houdt het van mij op.
0: Ja, ja.
1: Dus je kan in een bijstand zitten en je kan heel graag naar broederliefde komen. Maar het kan gewoon niet.
0: Nee, ik hoor
1: het kan ook
0: zegt,
1: een punt
0: hoor,
1: zijn, hè?
0: Ik hoor echt wat je zegt, dat is een terecht punt. Als het te duur is, ja, dan is het gewoon niet voor jou. Dat kun je zeggen. Maar we vinden ook dat het is cultureel erfgoed. Ja. En dat is het omdat het van de wijk is. Het is van de community. Het is van deze, het is van deze gemeenschap. Het is van Zuidoost. Ja, dan kan het niet zo zijn dat het festival zo duur wordt... dat er alleen nog maar mensen kunnen komen... die niet uit Zuidoost komen met wat meer geld.
1: Maar praat we nu over vrijdagavond? Of
0: nee, we hebben het echt, ik had het over die zaterdagzondag.
1: Ja, zaterdagzondag ben ik het mee. Maar ik vind die vrijdag...
0: Die vrijdag, nee, verder. Maak er maar
1: dit zijn de prijs. We doen niet met stadpassen. Je krijgt broederliefde, je krijgt 50% en je krijgt twee muntjes. En je kan een blikje gaan halen waar je wilt. Of een water gaan halen.
0: Een blikje Fernandes waarschijnlijk.
1: Geen idee. Maar dat zijn dus wel die opties over met een sponsoring met Coca-Cola. Dat je zegt van nee, je krijgt een fix bedrag, maar je krijgt dus ook zoveel treetjes. En dat je ook daarin wat doet. Het is misschien niet een marge, maar mensen vinden het leuk. Ja, je komt binnen met je stadspas. Je krijgt een bonnetje, je kan een blikje gaan halen. Dus, maar ja.
2: Genoeg al.
0: Zijn we eruit? Nee, we zijn er niet uit, maar we moeten er wel uit, vriend. Het is 5 uur.
1: We zijn eruit. De klok gaat nooit stoppen met deze organisatie.
0: We moeten eruit, jongen.
1: Waar?
0: We moeten eruit, jongen.
1: Uit de eter?
0: Jongen. Hey, jongen.
1: Van jou kan ik het hebben. Van mij kan ik het hebben.
0: Toch? Mensen... Voor het luisteren, we hebben niet alles opgelost, maar we hebben wel wat duidelijkheid gekregen. Mocht u er nog vragen hebben, jullie weten we ons te bereiken. We hopen jullie binnenkort weer te mogen verwelkomen hier bij Bijlmer Insight. Fijne dag.
3: 107.9 Mark Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden en daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical Anne Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com. Odi, Odi!
1: Get together. Get Together Out West organiseert op zaterdag 25 juli een spectaculaire street party. Place to be, Meo's Colosseum, Loodstraat. Vanaf 1 tot 10 uur ben je van harte welkom. Kom en beleef het mee. Een springkussen is aanwezig, markt, bar, eten, DJ, band, optredens en nog veel meer. Tot zaterdag 25 juli. Volg ons op Instagram voor updates. Heb je vragen of wil je meehelpen? Mail naar gettogether.outwest@gmail.com. Zaterdag 25 juli. Street party in Outwest. Get together.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Van harte goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Maart. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op niet alleen uw favoriete zender, maar ook uw familiezender. Een zender die al langer dan 41 jaar bij u thuis is te ontvangen. Daar zijn we allemaal trots op. En ik ben heel blij dat u toch alle tijd en moeite neemt om afgestemd te blijven op deze prachtige zenders. En daarom, wederom, heet ik u van harte welkom. Mijn naam is Raymond Dalvoer. U bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. En ik ga tot de klok van 7 uur ga ik u proberen aangenaam bezig te houden. Thuis bij u in de huiskamer. En we gaan gezamenlijk iets moois van maken. Vandaag is vrijdag, dus een mooie dag buiten. Het is niet warm, ik bedoel het is niet koud. We hebben een lekker weertje buiten. En ik neem aan dat u al thuis zit op uw luie stoel. U heeft al lekker gegeten. En het is nu de bedoeling dat u gezellig afgestemd blijft op uw favoriete zender Radio Maart. Radio Maart is gevestigd in Amsterdam Zuidoost aan de Woutrichemstraat nummer 8. Dat is in de Bijlmermeer. U kunt Radio Maart via de vrije ether ontvangen op de 107.90 frequentie. Dat is dan via Salto. Maar u kunt ook digitaal naar Radio Maart beluisteren en dat neemt niet weg waar u zich mag bevinden. U surft gewoon naar www.radiomaart.nl en dan krijgt u alles thuis gewoon in uw huiskamer. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Ja. Wat gaan we vandaag doen? We gaan een paar items met elkaar bespreken. En ik hoop dat u dan de behoefte hebt om daarop te reageren. Dat zouden we heel fijn vinden natuurlijk. En u zaptak af en toe dat we gooien als een tongo. A tongo sa sang zaptak furufunu. U loba tongo dat die dat naast een tongo. En mina afronting. Dus dat we shitaki ook to drapen. Mijn zorgutaki. U kan voor stouwstreffi. Tapon fasi. Di fiti. Di firi. Alle de man zijn krakken Radio Maart. Met takoe allemaal een grand tangi. Voor de krakken die we krakken Radio Maart. You die ne krakken ete. Broeien de de. En een biggie we biggie. Maar if je venen van no do. Dan ik kan trouwen op zien. Brokot doti. Die Radio Maart. En if je ons op de bangi nummer voor Radio Maart. Radio Maart op to bangi. Pe kan ik kan dompo aan tori. Afos bangi naar Rabo Bank. En a nummer voor. Voor abangi dat in NL voor IT Rabo Noti Wang Noti To IT Wang Sebi To Fevi Wang. Het is een trom Rabo Bank NL voor IT Rabo Noti Wang Noti To IT Wang Sebi to Fevi Wang. Dan wap eten wang bangi era. Isabi we mek moeite. Dus if you miss wang bangi dan altijd jaba okasi. Fika dongo go na wang trap bangi. En a trap bangi na. En ING bangi. En informatie van bangi dat na ING bank. NL. Fevi for ING B. Noti. Noti. Noti. Sixi. Noti. 3 CB IT IT Noti. Eto wan trong. A nummer voor ING bangi na NL. VV voor INGB. Noti Noti Noti. Sixi Noti. 3 CB IT IT Noti. Abondan en uno di. Aite u archi den tori sam karjunu. If u denk taki, is in a go uang nakwan san konji mart. No de, me begin takunu. Me begin tegunu gran tangi. Nanga ala sakafasi, nanga ala lespechi. Mi britango no, wa mi saptak une lip Radio Maart. En Radio Maart na view. And of mi wang, and of Masra Dali. And of meneer, and of Dictoro, Masra van Kom. No so, Sisa, Marita. Radio Maart, na voilà. Awe mek Radio Maart. Abon. Oké. Okay. Nou ja, zo mee op een city jij naar studio. En Mazaradat na. Mazaradat na. Mazaradat Dalfour. En op je braaf mee. En mijn dag aan vakantie ja. En. Mijn dame nu, no, dus. Mijn kaliba mana ook. Dus met haar man, ik word dongo gewoon naar studio. En mijn taka boenda me. Je komt mee. Ik zal. Ama fentaki o dongo konanga mi ama no lip mi wang ifiri en eva ma wani era mi ne doing no ans ma alek fam ne doing no fu kraka mar ma fu kraka mar dan na moi tori en eva ma ef brada dali wan tak wan sani akan tak sawani mo jama a okasi fu char en pis fat fu en tori kon in you Yu Foroisi en Amankantak in Senatongo, Amankantak in Tatania Tongo, Adena en Mazra Malon Ronnie Dalfour.
1: Arkima me baruno asting vanuit Mart, me baruno lekva mi brataki, en Arimon mina Marlon, mina Empsim brada. Mami wa baruno asting, mi briti mi koina studio, me bar alasma, de wande steun, de wande ondersteun, meki God bless uno. Wan shwiti fasi ini, wan shwiti libi makandra, pe udeso fara abara watra, sranama pe wefen userefi, ma uktu trawandi e understuin awroko fu Radio Mart. Mi wambaru wan sting, en lekfa gado gimeng, me gado bless uno in alasani sa wedu makandra. Kane more later me kon terug na uno baka, ma mi denk takabar la awa moi poku juno fu arki, Na latru sa lukutaki sawedu. Matena nga nou, lobby, nanga lobby.
0: Grantangi, brada Malon, Dalfour, mi britangai, senswe grokong yunami lobby brada, dati sabi. Ibe jama pisteng ba, dat na atendi umma be prat pasi nanga unu, amma fu transformer, Agawa trasi agwa yanasi yandasi and yunanga a biggi self me and a missa wana you sa uktu dobe dongok mo for senan konja and mi belobato dat tumsi falek lobby wana osho lek fam tegunu efu wan chawan san kafesi mokara jenjen fra jomat eto wan tron noti to noti fo cb 142 negi wan eto wan tron noti to noti 4CB1-4291, dat na nummer voor station, U-station. At Yado Mart, dat heb je de charing. Dat heb je de charing, naar U, if you. Te voekba, une herene wansma, dan adeso taki, mo takwan tutoran a uno, sami poer na den kranti. En ma fosu go na den tor dati, da wa dongo ka wan poku, wa go na wan poku fu Masra Gijver. Mr. Gijver, live band, Amsterdam, medley. Ja, hier ook toe, Masra. Faman is neembaga, Frans Abori. Dan ga je het ook aan het raam. Gijver, live band.

0: En dat was Guyver Live Band met zijn nummer Amsterdam Medley. Hey, we hebben hier een zeer bekende. Je kan niet om hem heen. Er is er maar één exemplaar van. En ik kan niet laten om de intro te geven dat wij hoog bezoek hebben van niemand anders dan Mr. Glenn Gottfried. Mr. Glenn Gottfried.
1: Mijn broertje.
0: Ja, man, ik heb...

0: heb net de heer Godfried begroet. En we zijn blij dat hij even hier in de studio's binnenkomen lopen. En natuurlijk heeft hij een missie hier. En hoeft hij mij niet te vertellen natuurlijk. Maar we zijn blij met Godfried. Daar is er maar eentje van. Er is maar één exemplaar. Waar zijn we gebleven? Het is nu op de studioklok haast 27 minuten over de klok van 5 uur. U bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. Uw gastheer is Raymond Dalvoer. En ik heb een studiogast, dat is mijn broertje Marlon Dalvoer. Wat we gezien hebben de afgelopen dagen... en vele collega's hebben al heel veel hierover het ene en ander gezegd. En ik denk niet dat ik... heel diep in de materie zal hoeven te treden, tenzij u van mening bent dat het wat u betreft heel veel aandacht vereist. Maar we hebben ook op de Nederlandse televisie mogen vernemen, maar ook op andere lokale sites hebben we begrepen dat Kwaku, zoals die nu in de huidige opzet is, dat die op die manier niet... De organisatoren hebben gemeend dat ze op deze wijze niet verder kunnen. Laat me dat goed formuleren. Snap je? Dat wil niet zeggen... Komt dat geen atong of uno? Dat no ataki dat kwaku nogo demoro. I go erom tak afasi van kwaku e hoor no. En den edeman fu kwaku leke masra Vincent Sukra na mevrouw... Vergietening, we kon dadelijk dat pening. De Kona Fishy, de KTV, de Kona Radio en de Taki fa den eshi a fasi fa kwaku e waka noyaso en a fasi fa kwaku e waka den kon tatava bosroiti taki anakango somoro fara en de tak ook to taki fudi adeso taki. Walo paiman de altijd, Ifiri. If je juna orga en je seti tori, dan da yo luku san konsei. Sa e konsei, ap te maka nanga desmasa e paikon in sei, nanga desmasa e bainya nanga dringi, Ifiri. Ma tefuk ba, da e mus luku omen mune yabi fu pai pokumang. Pokumang fu ja, pokumang fu doro sei, yabi fu pai demang. Yabi fu pai... De allereerst maar zijn krima pressie. Je hebt bij de smaak zijn krim toilet. Je hebt bij je water. Je hebt bij je fire. Zo'n tronk internet schrift de. Je hebt bij ving. Beveiliging. Boy, mijn barrio. Beveiliging. Dat biji. Je hebt bij de man. En tevoegbaar, if je bij alle een paai man. Dan moet je lukken Santa Abra. Dan. Dan je. Dan je. Juist voor shitaki. Efi mangodoro, efi na mangodoro. Dus om archi boomsa met taki. Ana takta kwaku no hor moro. Maar afasva kwaku de no. Dan de edeman se orga kwaku feni taki uno mangosodoro moro fara. Sa op sano. De orga manfu kwaku ogwa tafra nanga lant gran lanti. So boom kande staatsdeel of kande nanga aga serefi wandrape na gran lanti dena aga en de mo luku de mo takanga den serefi fa de kancha kwaku go waka morofara tapon fasi di fiti want na daroverre go want archi boom yudida oso anom deso tak kwaku e godoro da kwaku e aksi yuwa lomoni fu koinsei. Daarmee zie je die daar ook nog bij, dat je nou agri naar een pis dat die. En kwaku, ik denk je die daar ook toe, kwaku no wani, dat ik go dipi in je zakka, voor pij omen moni. En mi zie dat je haar want toe smak bij, want a telefoon de rood gloeiend, mi ap toe smaak op alleen, moet ik a fos wang. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending en ik heet u van harte welkom. Zegt u het maar.
1: Goedemiddag, u bent nu live voor de uitzending. En ik heet u van harte.
0: Kunt u uw radio even wat zachter zetten? Ja, anders...
2: Hallo, hoort u mij?
0: Ja, ik hoor u nu, Jan. Meneer Jan, gaat uw gang.
2: Hoort u mij?
0: Ja, meneer Jan, ik hoor u heel goed. Prima, u bent nu live in de uitzending.
2: Ja,

0: Hallo.
1: Ja, Jan. Anders moet u het weer proberen, Jan. Probeert u het toch een keer. Want ik... dat was een trouwe luisteraar. Nou, waman zei... Nou, jaja, archiman voor Radio Maart. Dat bij de masra Jan Ramkisoen. Maar nou ja, zo Ram, masra Jan bij Karkong. Maar deze taki meijering, maar in een jeremi. Masra Jan, ik kan Karkong eten want troeren, want niks no fout. Mi ben jere you, maar you ne ben jere mi. Dus we try, we look if I go no na fast defeatie. Goedenavond, goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Hallo. Hallo, Mr.
2: Ik hoor u niet.
1: Nee, het is jammer, want ik hoor u wel.
2: Hallo.
1: Alles staat hier volgens model, meneer Jan.
2: En ik... Raymond.
1: Ja, Mr. Jan. Ik hoor u prima, hoor.
2: Ik hoor u niet.
1: Ik hoor u... Kijk, ik ga een pokoe even opzetten.
2: Oké, ik hoor u nu wel.
1: Oké, want ik zou net een muziekje opzetten.
2: Ja, ja.
1: En dan zal ik u buiten de uitzending...
2: Oké.
1: Even wachten hoor, meneer Jan. Mr. Jan, even. Oh, die, ja. De tweede beller heeft alweer neergelegd.
2: Okay.
1: Nu bent u de enige. Gaat u van langs.
2: Allereerst, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan.
2: Het is vanmiddag echt een familiezender. Mijn twee broers. Daarvoor zijn in de uitzending, in de studio.
1: Ja, mijn broertje is hier in de studio. Ja. Hij is met vakantie
2: en
1: hier.
2: Letterlijk. Het is niet alleen figuurlijk een familie, maar nu letterlijk een familiezender. Meneer Dalvoer uit Suriname, goedemiddag.
1: U wordt gegroet, meneer Dalvoer.
3: Goedemiddag.
1: Meneer Jan is dat.
3: Meneer Jan, goedemiddag.
2: Zeg maar Jan, hoor.
3: Jawel.
2: Oké. Nee, maar meneer Dalvoer.
1: Ja?
2: Ik heb afgelopen bijna 2,5 uur alleen over Kwaku gehoord.
1: Ja.
2: 2 uren waren de voorgangers van u bezig.
1: Klopt.
2: En met name een van de twee, volgens mij, waren dat politici. En mevrouw...
1: Ara Heuvel.
2: Ja, Ara Heuvel, politici.
1: Hij is van de PvdA, als ik me niet vergis.
2: Die andere weet ik niet of hij ook in de politiek zit.
1: Nee, die zit niet in de politiek. Dat is...
2: En ik hoorde mevrouw... Foster, Yvette Foster.
1: Mevrouw Yvette Foster, ja, die
2: heeft... Directeur van de Kwaku.
1: Juist.
2: Kijk, het probleem ligt nu aan... De Kwaku gaat gewoon door.
1: Dat is buiten kijf, ja, die gaat gewoon door.
2: Daar ben ik eens met u.
1: Ja.
2: Maar in welke vorm dat zal gebeuren... en door welke organisatie dat zal gebeuren... dat moeten we afwachten. Maar ik vind, en dat meen ik... dat een organisatie die 15 jaar niet afhankelijk Kwaku onderneemt, de onderneming goed in op kaart heeft gezet. Daar moeten zowel de bezoekers als de gemeente rekening mee houden. Want we hebben gezien nadat meneer Koud niet meer organiseerde, een aantal organisaties had geprobeerd. Dat was mislukt totdat meneer de groep die nu verenigd in een organisatie Kwaku al 15 jaar doet.
1: Mm-hmm.
2: Dus wil de gemeente, de twee belangrijke zaken zijn de gemeente en de bezoekers. De gemeente moet kijken of ze tot nu toe een deel financieren. De overige kosten moet gewoon de bezoekers opbrengen. Dus daar moet een oplossing gezocht worden van dat de prijs van de entree, ik weet niet hoeveel het nu is.
1: 20 euro.
2: 20 of 15.
1: 20 euro aan de poort en je kan het goedkoper krijgen als je het online koopt.
2: Pas toe.
1: Ja.
2: Oké. Nou ja, goed. Maar met die 20 red je het ook nog niet. En dan moet een deskundige econoom of planner gaan uitdokteren. Als je het verhoogt met 5 euro per persoon, of dat wel de kosten dekt en winst maakt. Want niet de kosten alleen moet gedekt worden. De organisatie moet ook winst maken.
1: Mm.
2: Er is nu een opening. Ik heb, kijk, of je wil of niet, de organisatie, zeg maar, zij willen juist de prijs houden, maar dat lukt niet. Als je de prijs wil houden, dan tas je je eigen inkomsten die je moet verdienen om winst te maken. En als je winst wil maken en organiseren wil behouden, dan moet de prijs omhoog. En ik heb alle soort theorie's van sponsoren. Geen enkel sponsor gaat voor zo'n grote sponsors ga je niet vinden. Of je gaat ze vinden, dan gaan ze het hele evenement bijna overnemen. Zo werken grote sponsors. Ik hoor de naam van Heineken. Als Heineken het overneemt, dan gaat Heineken zeggen, geen enkele parbo mag daar verkocht worden.
1: Bewezen van.
2: Ja toch? Heineken gaat zijn product. Het bedrijf gaat zijn product daar verkopen en promoten.
1: Zeker, sowieso.
2: Dus dat zijn de voor- en nadelen. Wie, welke toporganisatie. Dus je zal het eerste instantie, het behoud van van het festival is belangrijk. En het behoud, dat kan alleen de bezoekers garanderen en geen anderen.
1: Ja. Maar dan krijg je een padstelling, Jan. Omdat mevrouw Yvette zei duidelijk van ze wil juist voorkomen dat ze de bezoekers gaat raken in de portemonnee. Omdat vele bezoekers die hebben het ook niet echt breed. Dus,
2: nee, ja, maar dat zijn als je een sociaal doel hebt. Dat je dan van die organisatie dit organiseert. Een stichting maakt en een stichting heeft andere regels. Dan kun je met vrijwilligers werken.
1: Ja.
2: Een stichting of een vereniging zijn andere modellen.
1: Ja, dat klopt, maar je hebt ook andere zaken die spelen. Hè?
2: Ja.
1: De prijzen zijn schrikbarend hoog. Ook voor degene die op podia's daar optreden. Het is haast niet meer te betalen. Want je hebt...
2: Nee, maar kijk wat je moet doen. Eens kijken, we praten nu erover. Kwaku moet blijven.
1: Ja,
2: hoe kan je Kwaku? Misschien moet je naar het systeem van vroeger. Dat je alleen geen entry, alleen stand verhuurt. En dat de band, de band die daar optreden, alleen met lokale band doet. Geen band uit Suriname, Curaçao of weet ik veel waar vandaan.
1: Ja.
2: Want kijk, als je een band, al is het een Kaseko band uit Suriname, laat optreden. Je moet inbegrepen, elke persoon die in de band zit, de ticket en verblijfkosten worden doorberekend. Dan moet je gaan kijken hoe je met lokale, in Zuidoost zijn er tal van muzici, individuele muzici, je hebt bands. En dan moet je eerst gaan selecteren, oké, in Zuidoost hebben we zoveel muzici, zoveel bands. En die gaan we eerst vragen om op te treden. En ze zijn lokaal, niet dat ze minder zijn.
1: Ja.
2: Maar een aantal kosten vallen weg. Als je met lokale muzici en zangers laat optreden. We weten toch tegenwoordig kan je... Je hoeft geen band, een zanger hoeft geen band. Als je een muziek op een... op je, hoe heet het? Een iPhone hebt, dan kan je al zingen.
1: Ja. Maar het is heel veel. Het gaat om veel meer. Ook regelgeving vanuit de overheid.
2: Ja, kijk, die regelgeving...
1: Alles speelt een rol.
2: De regelgeving, daar kom je niet onderuit.
1: Daar komt er niet onderuit, hoor.
2: Die regelgeving zijn gewoon voor alle evenementen.
1: Alle evenementen geldt dat.
2: dat of je nou met

0: 50 mensen ergens een openbaar evenement heb, mm-hmm, de regels gelden bijna hetzelfde.
1: Precies.
0: Als je, je moet voor het één een vergunning aanvragen voor muziek.
1: Nou ja.
0: Je moet vergunning vragen voor dat, voor dit, voor dat. Mm-hmm. Noem maar op. De gemeente biedt een deel, mm-hmm, in subsidievorm.
1: In de vorm van subsidie, ja, klopt.
0: Biedt een, neemt een deel van zijn rekening. Mm-hmm. Dus nu zit het wordt in de zomermaanden gehouden. De bezoekers die komen, we weten niet wat hun inkomen zijn. De bezoeker is niet verplicht om te gaan. Jij kiest of je wel gaat of niet.
1: Ja.
0: En als het met €5 verhoogd wordt, dat het festival winstgevend is voor de huidige organisatoren, dan moet je als bezoeker kijken of je wel of niet gaat.
1: Ja, we zijn benieuwd, want de organisatie weet.
0: De bezoekers krijgen een tegemoetkoming met een stadspas. Mensen die een stadspas hebben, die betalen minder. Kinderen tot 12 jaar, denk ik, of hoeveel, betalen niet. Misschien moet je zeggen, nou, kinderen tot 10 jaar. En vanaf 10 tot 12 of 15, in plaats van een ticket van een volwassene van 25, moet hij die €5 betalen. Je kan gaan uitdokteren welke groep komt het, welke groep is in leeftijd die daar komen.
1: Ja.
0: En mensen, we weten allemaal of je nou werkt of niet werkt. De kwaku was bestemd voor de mensen die niet met vakantie konden gaan toen het begon.
1: Okay.
0: En de mensen die niet konden gaan, al had je een uitkering, elk jaar kreeg je vakantiegeld.
1: Ja, ja, maar goed.
0: Dus als je niet naar het buitenland of buiten Amsterdam of Zuidoost kan, je hebt een reserve in je vakantiegeld om je daar een beetje het leven van je gemakkelijk te maken om naar een activiteit wat in de buurt is. Je hoeft geen metro of tram of bus. Je kan lopend of met de fiets.
1: Oké, okay. Meneer Jan, tot zover. Ik heb nog iemand onder de knoppen, iemand, een beller. Misschien als u er strakjes terug kan bellen.
0: Oké, okay, maar ja. Goed, ik geef even. We moeten afwachten, mm-hmm, want ik begrijp dat er onderhandelingen zijn tussen gemeente en de huidige organisatoren.
1: Dat klopt, ja.
0: En die moeten voor of misschien binnen een maand zeggen of ze wel of niet doorgaan. Maar dat wil niet zeggen dat Kwaku zal stoppen.
1: Nee, die zal nooit stoppen. Nee.
0: Oké.
1: Oké, meneer Jan, tot straks. Oké, doei doei. Daar. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Ik wil u hartelijk dank zeggen voor al het geduld dat u heeft opgebracht. Zegt u het maar. Hallo. Hallo, beller. Ja, deze beller die heeft een. Die heeft zeg maar niet alle geduld willen opbrengen. Maar dat is geen nood. Dat kan. Maar als u.

0: U van harte welkom.
1: Dag meneer Frans.
0: Dag meneer Frans.
1: Ik wil gewoon mijn in de studio daarmee welkom daarbij.
0: Mooi Tori.
1: Hier is even Sanga Kwaku.
0: Jip Tori.
1: De man in organiseer Kwaku. Dat de man organiseer te Kwaku, waar de man gewoon zijn lang. De man gewoon te Rarika. Ja, Archie me.
0: Mijn Archie, joh. Mijn Archie.
1: Ja, de man gewoon te Rarika. De man pijde over koma. De man pijde man. De man die orga kwaku, dat de tak ieder na telefoon de mic bellen koos de man. En de man accident man, 135 dus borg som. De man na wat money. Dan me kan weer man, dan me info, dan ga weer man tegen het jas aan iedereen aan het raam.
0: Oké. Nee, maar...
1: Mene, wat je er nog de man over kwaku zijn.
0: Ja.
1: En de man zelf nog maar... Alla tere man doen zijn te kwaku, maar de gwaasen na gwenja money. De man de kibri money.
0: Oké.
1: De man na brasade moor, brasade no de moor to.
0: Dat behoor aan Utrecht. Dat behoor aan Utrecht. Nee. Goed. Oké, meneer Frans, grand tangi voor authorities hebben wat chaka visie, hè. Grand tangi. En dat was... dat bij de Master Frans. Master Frans... Amankanga één tori. En alle tori zijn jou echakon. Niks een fout. Maar adeso tak alle tori zijn we kisifiere. Dat omu sap trutru. Ef den tori dena leti. Ifiri. En mi alas mijn archi wan tori tap infasi. En afas van mijn archi de orgaman voor kwaku. Dan mineere de tor dat samiere di jonsro meere wa her trattori ifiri yuri da osho if you sap moro info fa tor dati fa you e shi kwaku kring dan you mag kar kon mine tap yuf dati ifiri yaba ko kasi ala yuru e si nga go i kan kar kon na studio dan i kan tegunu fa you di da osho fa you e shi tor dati ten dati. Dan we gaan een poko voor giving rhythm. Ja, want toen reclame dat ik aan Mindri. Maar de man is dat je mooi kourousaf. Kourousaf, zijn een poko de Chakon Juno. En jou ook. En de maïcharen tap een jaja fasi. Tap een santa fasi. Tap een fasi di fiti. Op het jesse Archie. Grand tak.

0: Goedemiddag op de Valreep. U bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Goedemiddag, Nanga Harry.
0: Dag Basra Hadi, Harry. Faigomi Mati.
1: Middag, Sabri Faigo Nanga Yu. Met Taki Brada ook toe, die Sankas en Nederlands als dollar.
0: Ja, maar is don't ja, maar Archie, toe. Maar dan kies je ook die Basra Hadi.

0: Omdat we ook in een tori vallen, kritiek. Dat Abobun heeft me overbeheerd aan tori. Na moffel voor een vrouw Yvette en Vincent. Dat de man moest vring op haar vaderkaring, een boekhouding. Met haar boekhouding kan door met hoe ze op zijn psa.
1: Sang e konse na nga sang e gwebaka if they may make money if they name make money and at a last story sa masara hari taki that na fu ense dan kwaku kantapu dat be de wang taki fu
2: je moet eerst je iPhone ontgrendelen
1: me collega hari wa godoro na nga tori na nga poko sa ube dry and dat be de di fu forgiving rhythm

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kotje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de Uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Quapu Party. Zondag 9 augustus.
4: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars. Samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
5: This is your captain.

0: www.odi.com. Odi, Odi!
1: Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is in het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang.
2: Get together. Get Together Out West organiseert op zaterdag 25 juli een spectaculaire street party. Place to be, Mayo's Colosseum, Loodstraat. Vanaf 1 tot 10 uur ben je van harte welkom. Kom en beleef het mee. Een springkussen is aanwezig, markt, bar, eten, DJ, band, optredens en nog veel meer. Tot zaterdag 25 juli. Volg ons op Instagram voor updates. Heb je vragen of wil je meehelpen? Mail naar gettogether.oudwest@gmail.com. Zaterdag 25 juli. Street party in Oudwest. Get together.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar.

om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: And that better masana Kenny be in a Sanang Mino Gwe that one taki a mountain lit drape pe in kumba te beri and misab usabi tak alamang wala mala di shisong drape u shisong une play nanga agron funu une play nanga akondre funu u lobser nang tru the one di ekru tu ekoser nang na dem sabi mina man tak futrawang ma mi fen taki midi mi disi son drape no cho yero mo tak takrufu a kondre pe mik mopo en usabi tak ina limi bakandra alasan ne waka ete na fas di fiti ma na ching pasensi umus abi ifiri ya sons ma tak dena ma a pasensi moro want angre chir den want dis takso dat takso ubawan tra gran lanti na ubaka den fe fiari di do ubaka ubawan tra gran lanti en ya shi tak furus ma ben no ben agri na ngapis dati want angri bechi de futru abede wan her fromuten en no up want trate no ook tu na wan umasma lek like, ede frau fu gran lanti en dat na sisa Jennifer Simons en a presidenti sisa Simons ay do alasan amang alasan sa amang ay do fushorgu taki a koma kandra unu sernaman tak ukan sekip chinso. Ma we begreep taki bepaalde foto an a one day de bo. Wet man taki keulene aken zijn niet op één dag gebouwd. Want toesan sa go boom, want toesan ne go boom, dat we agree. En futak tak alasan ne go boom, dat man taku ma bifsenu gwa shen optik, dat man taku mgawa oogarts. Usabi wala male di deja tak want tusani go bon want tusani no de end place ete ma abip chin pasensi ala sani te want chinchi want sani im sap fayo chinching im sabanga suma yetak den tori im sap suma o hor baka ji you te you o nga chinchi want sprint pari tori asa nego isi nga go Soso, im sap zei het doe. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending en ik heet u van harte welkom.
1: Meneer Raymond.
0: Jan, zeg u het maar.
1: Geen enkel land doet een regering het goed. Een regering is tijdelijk, problemen zullen altijd zijn. Maar je moet problemen vooraf bestuderen en met oplossing komen. We hebben tot nu toe Suriname 50 jaar onafhankelijkheid. We hebben tal van kansen gehad. We hebben nu onze eigen regering, of tenminste eigen regering, eigen soevereiniteit. We worden niet door Nederland meer
0: geknecht.
1: Geregeerd. Maar we zijn nu zelf, of tenminste Suriname, moet zelf zijn broek ophouden. En als je leest, ik las net een aantal artikelen, dat Suriname uit de problemen kan. Maar dan moet Suriname vooral de rijkdommen die voor een appel en een ei worden weggedragen buiten de regering om, buiten de overheid om, met name in het binnenland, goud en hout. Het zal ook in de landbouw, grote landbouwers, die hebben ook een manier hoe ze buiten de regels hun geld, inkomsten verdoezelen voor de belasting. Of nooit. Als je de landbouwers hoort, grote landbouwers, dan maken ze nooit winst. Die ondernemers, die winkels, die maken nooit winst. Dus het probleem ligt dat wij geen goed bestuurlijk apparaat hebben. Want het apparaat zelf verdient aan zichzelf. Als je vroeger, of tot nu toe hoor ik, als je ergens op een land die kantoren snel geholpen moet worden, dan mag je weten dat je vanaf de bode al een tjoekoe moet geven. En dat is het probleem in Suriname. Bij elke deur of elke maatschappij, behalve de winkels, want daar hoef je niet aan de deur te betalen, maar ze, wie weet hoeveel prijs, hoeveel belasting ze betalen en hoeveel ze opgeven. En is het niet nodig dat de winkeliers of bedrijven een accountantsrapport moeten overtuigen wat hun inkomen uitgaven zijn en wat de winst is en hoeveel moeten ze overdragen aan de overheidsbelastingen. Daar ligt het probleem en dat tot nu toe zie je als je leest, ik las net, die Chinezen hebben hun eigen beveiligers en je leest dat die mensen opgepakt zijn. En ik lees ook dat het niet toevallig is dat meneer Brunswijk daar was, zoals men zegt dat hij toevallig daar was. Maar uit voorbedachte raad was hij daar. Toen die Chinese agenten, zoals ze genoemd worden, of beveiligers gepakt werden. Dus wie moet je geloven? Een parlementariër die zijn eigen belang daar heeft. En hoe weet hij? En later blijkt dat het bedrijf beveiligers mag hebben. Dus je ziet dat het systeem in Suriname heel moeilijk is. En nog Chan, nog Boutersen, nog Venetiaan, nog wie was als eerste president. Ja. De NPK-regering in 19... Geen van ze tot nu toe hebben het kunnen redden in Suriname.
0: Oké, okay. Ik zal kijken hoe de volgende beller daarop reageert, Jan.
1: Oké. Okay.
0: Dankjewel, hè. Dag. Doei, doei. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Hallo. Hallo, beller. Hallo. Hallo. U bent nu live in de uitzending. U mag uw radio wat zachter zetten. Want die overheerst nu de uitzending. Hallo. Meneer, mevrouw, ik heb alle geduld betracht om u in de gelegenheid te stellen uw zegje te willen doen. Maar op deze manier, dan moet ik een beslissing nemen. Ik stel voor dat u opnieuw belt en misschien dat het veel beter gaat. Dag. Dat was een beller. Een beller. Ja, dat was een... Ik heb verder niets meer horen meer. Ik heb degene die belde niet meer gehoord. Maar goed, zo gaat het eenmaal. Ik kreeg nog wat... naar aanleiding van het Kwaku gebeuren kreeg ik nog wat info van een collega van mij. En die zei tegen mij dat een van de oprichters van Kwaku, dat is in het jaar 1975 of misschien eerder of misschien iets later, dat is onze niemand anders dan onze eigen echte Kaikuzi, Mr. Roy Groenberg. Meneer Roy Groenberg is een van de oprichters geweest van Kwaku. En ten tijde van het Kwaku Festival, dat plaatsvond waar nu Amsterdamse Poort is. U moet zich voorstellen, Amsterdamse Poort bestond er niet op dat stukje terrein. Wat nu Amsterdamse Poort is, daar werd Kwaku georganiseerd. Het was heel laagdrempelig. De mensen die kwamen gewoon met hun tentjes en die zorgden ervoor dat er op fatsoenlijke wijze iedereen aan hun trekken kon komen. Er was in het midden van het terrein was er een voetbalveld georganiseerd. En daar traden allerlei teams uit diverse stadsdelen, die kwamen tegen elkaar uit. En dat was heel simpel, heel laagdrempelig. En meneer Roy Groenberg was een van de oprichters. Hij was ten tijde van het Kwaku gebeuren in 1975 of rondom dat jaartal. Als ik niet het juiste jaartal genoemd heb, meneer Roy Groenberg, dan voelt u zich vrij om naar de studio te bellen om dat te corrigeren. U was ten tijde van het Kwaku Festival was u sociaal werker en u bent ook woonachtig geweest in Gliphoeve nummer 331. Zo ziet u, meneer Groenberg, we hebben ons huiswerk gemaakt. Het een en ander van u weten wij in de huiskamer te brengen van vele luisteraars van de familiezender Radio Maart. Een zender dat ook van u en van mij is. Dat was nog een stukje van het Kwaku gebeuren. Je kan er zoveel over vertellen. Maar we hebben begrepen van mevrouw Yvette Forster en de heer Vincent Soekra. Hebben wij begrepen. We hebben het niet uit onze duim gezogen. Ze waren te zien en te horen op de nationale tv, op NPO 1. En daar heeft mevrouw Yvette Forster heeft duidelijk gezegd. Want daar is daartoe gevraagd. Daartoe gevraagd heeft ze geantwoord dat ze niet weet op welke wijze Kwaku voortgang verder zal vinden. Maar wat wel vaststaat is dat Kwaku gewoon doorgaat. Ik hoop hiermee dat stukje over Kwaku te mogen afsluiten. Want mijn voorgangers, en niet alleen mijn voorgangers, maar ook in vorige uitzendingen is er al heel veel over Kwaku gezegd. Tenzij Judida of zo. Tenzij Juan Chawan San Kafesi voor Kwaku. Maar Juan San Miwan Bejuno. If Juan Takwan Torif Kwaku. If I denk dat ja informatie. Zorg u dat informatie. Dat ik kan charen kon na visie. En om deze tak ik jouw informatie. Maar pe Juno man kanga. Kanga letif tori. Va a informatie de true. Want anders lijkt het of die informatie uit de duim wordt gezogen en daar kunnen we niks aan doen. Snap je? En we gaan even ook nog Mr. Marlon Dalvoer even aan het woord laten. Hij heeft nu de gelegenheid daartoe.
2: Arkimang voor Radio Mart. Want tomorrow met Baruno. Mi volg het programma en mi breng tak mi deja. Maar voor grond voor taki. Mi moest gaan naar basis. Zoals ma taki inom afrontu. Maar die si ano afrontu tori. A libi di we libi in a grond tapu, a de alas wat fasi. En temi kona Holland jaso da me shifa a libi el libi, da me shitak gado bigi. Omen sani de, omen fasi de, mina wansma, mino lop ordeel, mino lop trekke voor, mino lop latana, mino lop jisma, tak ai, you forget of you no boom. Alas ma e du en sani na en fasi. Ma a fasi sang mikisi, nanga a fasi sang gado gimi fu waka, ade afasifu Jesus. En ami sabi taka kritiko bastolos ma anof dat mikong. Mikong fu blessi den wang di sabi apasi dati. En den wang di no sab apasi dati. Mi no konf ko ordeel no wasma. Me wish you a sweet thing. Mi breti mi brada charmi ko ina studio fu Radio Mart. Wa radio sang. Furus ma e arki. Furus ma di abi wang bepaalde achtergrond. En wansa no mami wang tak fu nu. Gado bless uno in alasan sawedu. Amen. Gado bless uno.
0: Grand tangi, brada Malon. En mi breed ook toe, taki i tek ting fukon, di dongok mo pof senang, container, tatania, fu chang of city kong, na yu, den tu brada sa yu abja ete, want map ete wan brada datai libina foto se, fu Amsterdam, en sa u dango diri, en dan nou, adesso taki ubrei taku kan shiusrefi u kan takwan toranga usrefi en so we grow moro stevi nanga moro bigi en wantor sabe horu ook tu dat bij de atori fu asnesi orga di ben sorgu tak de chak go to ka loktu in a Sara Creek gebied en drape shitaki lekva sumatakenji jones no Mina sabef na ya un archima be charen cafe si taki tap a momenti di skoutu na alegre dongogo na Sara Creek fo luku fin fini sa e fin presi drape dan abedeso taki a voorzitter fu abop a manat be drape ook tu en natuurlijk judi da oso iwasab fu tru sana belang fu amang tak amande na a momenti dati di legre na skoutu dongogo na Sara Creek fu kon luku sep sa fin fini drape na ngane snesi na ngane worko sa de du drape en da ye sitak na ye a momenti dati da a edeman fu abop be drape ook tu me bri mene sap fane mor ef na masara Brunswick be drape ook tu en natuurlijk judi da oso I abi verstaan ook tu you ook tu epot prakseri je pot i denki in atori en en mi denk taki esina nga go you ofeni taki na a pis juru di a deso tak de man komita man drape anakan de no wan trafasi dati a ma musorgu taki a belang sama abdrape a belang musu chibri wan sot fasi in a man voordeel kom tak en so mine kan tak furu mine radio man mi musorgu tak me tak neutral maar voorzichtig want to conclusies e kan teki en amoro for namku in ator disi wat wan lotori psakba usaba kwektori usab den dopatori di belasi usab kwektori di belasi no uabatori na Sara Creek en dan amudeso tak atoris fu Sara Creek na fas di ago an mag psa nooit moro if lanti so bon skoutu na nga soldati edwin tori de mus chis ala ala okasi fu du sa de mus du so boom and one day they wiki one mountain that they fin tak do dongo go a Sara Creek nee na a bigi lanti gran lanti senden go drape and a dense re fin tak ay mi wiki one moon de mountain da mo go luku sep sa Sara Creek nee a chi boom sa me taki de man chisi na gran lanti senden man go drape and te gran lanti seni go fu du an tori dat wan taki a tor dati and wan lo tori na wan falik tori ifiri gra lanti a wegi factor dati a hebitumsi a chapontu and that ununa oso mus verstaan taki no wan trama na kan frustu ator dati you no kan de drape tap wan momenti di lanti skouta na so dati e du entori en ya I kan go doro fu hari conclusi mina mag go sofara wan mina radio man wan san mi wan takete tamo srotator disi en dat na taki kruktanu no so lektanu presidenti fusernan un ayere sa abiftaki in atordisi un ayere tru fa a presidenti funu e denki abra atordisi fusara Creek want e funo yeren da yo kis wetman karen spekulatis en ano bungi abaka fu apres tidenti uno am desotak abaka fe mus de kring en fesi mus de kring en emus na emus puru uit dat dungru na emus sorgu fu tegen uno taki yereja sop sa me agri ef mine agri en mo sorgu tak ep sabaka ef ano sabaka adayu yudi da oso ef yon takwansan abarato disi en usap tak mine kango tumsi dipi on noso a fast tak mine mi de on parte parteide o soro an fasi mine mag de parteide mi de on parteide ma wel mi mag chawan tusan katalmenti wel mi mag chawan san man tusan kon fu sorgu taki yudi kande yun aps ine tek prati in wantori dan yu kan yere sepsa sorry en dat na radio mat ifiri abong Meeru, kan de meeru dadelijk, maar in voor zaten dat hij dan kan wat trappen of kan hij bij, dan wordt door nergens heen.

0: Oké. Okay. Kenny B was dat met Nergens Heen Zonder Jou. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete zender. Het is nu 6:55. De bedoeling is dat ik tot de klok van 7:00 uw gastheer ben. Ik heb ook een gast in de studio, dat is broer Marlon. Rechtstreeks uit Suriname. En fijn dat ik hem ook mee mag nemen hier in de studio van Radio Maart. En ik neem aan dat hij het als heel prettig heeft ervaren. Snapt u? En vandaag is welke dag? Vandaag is vrijdag. En we hebben vanavond hebben wij om 10:00 de zoon van oom Albert. Dat is Henk, Albert's zoon. Vanavond om 10:00 gaat hij u vergasten met zijn programma Time to Relax. En u kunt nu al klaarstaan, want hij heeft heel veel voor u. Goedenavond, u bent live aan de uitzending. Wees je van harte welkom.
1: Ja, we gaan op een andere boek gooien. Gisteren is Nation League begonnen. Heb je het gevolgd?
0: Een paar Nederlandse teams hebben ook geparticipeerd. Ajax heeft gewonnen.
1: Ajax heeft gewonnen, Twente heeft verloren.
0: Twente heeft verloren.
1: Ik weet niet hoeveel teams zijn in die Nations League van Nederland, ik denk.
0: Volgens mij zijn het 3 toch, of niet?
1: 3 denk ik of zo. Maar goed, daarna begint de voorronde van Champions League. Dat komt er ook.
0: Ja, een Champions League heeft toch te maken van hoe jij bent geëindigd in de competitie.
1: Ja, de eerste 2 gaan automatisch. Mm-hmm. De derde moet een voorronde spelen.
0: Oké.
1: Volgens mij hoor, vorig jaar was het zo.
0: Ja, want ik...
1: Na alle wat in de WK is gebeurd, gaan we nu weer van start met eigen competities.
0: Oké.
1: Meneer... Daarvoor, ik heb gisteren beelden gezien.
0: Van?
1: Een coach in India.
0: Oké.
1: Voetbalcoach van een team van 12 jaar spelers.
0: Ja.
1: Heeft zijn goud sieraden verpand. Chadengona Panto of zo. En daarmee is hij richting... naar een soort WK hier in Europa gekomen. 12 jaar. Ze hebben allemaal verslagen. In de finale waren ze tegen Brazilië 12 jaar. Ze hebben van hun 2-1 gewonnen. Terwijl Akonder is er in India. En een voetbalbond steunen deze coach niet.
0: Nee, hè?
1: En die man heeft zijn eigen inzet, inbreng. Plus... om te komen in Noorwegen, dacht ik, was het, heeft hij zijn sieraden van zijn vrouw verpand om de reis naartoe te betalen, om deel te nemen.
0: Zo.
1: Dit soort mensen zijn uniek, dat je zo'n risico neemt.
0: Dat kun je wel stellen, ja, zeker weten.
1: En dat hij gewonnen heeft. Ineens zijn ze allemaal trots op India. Maar hij smeekte om steun, maar niemand gaf hem.
0: Zo
1: zie je maar. En weet je wat ik mooi vind van die wedstrijden? Ja. Ik ga het voor u opsturen.
0: Ja.
1: Je ziet die voetballers, die 12-jarigen. Het lijkt als jongens die op straat voetbal hebben geleerd.
0: Ja.
1: Geen enkele druk van die... coach. Verdedigen. Die jongens zijn op hun eigen manier...
0: Ja.
1: Hebben ze deelgenomen in het spel.
0: Ja.
1: Ze hebben sommige landen met 17-0 gewonnen.
0: Kijk.
1: En als je ziet, dan lijkt het als het pikkie play wat we vroeger deden in Suriname, straatvoetbal.
0: Ja.
1: Of in de pauze tijdens de school. Ik weet nog in Wageningen... Dan was het een brede straat, dan gingen we tijdens de pauze daar voetballen. Het is mooi te zien.
0: Okay.
1: Ik ga het voor u opsturen.
0: Natuurlijk, nee, we zijn benieuwd.
1: En dus dat dacht ik nou om het uurtje nu. een beetje met leuke dingen af te sluiten, het programma. Precies. Tenminste van mijn kant.
0: Ja.
1: Dit naar voren te brengen. Mm-hmm. Dat voetbal hier en in Europa is begonnen. Van Suriname weet ik nog niet.
0: Nee, hè?
1: Wie daar kampioen... de kampioen is al bekend, denk ik. Maar hoe en wat rondom Nacho, zijn verlies, heb ik niet gehoord of ze een nieuwe coach hebben. Ten kate gebleven is.
0: Nee. Ik weet het ook niet,
1: want...
0: Nee, ik heb geen idee.
1: Ten kate hier toen met de WK in de studio, dus hij is weer in Nederland. Maar goed, Suriname moet nu... zijn ze bezig, hebben gehoord. Mm-mm. Met de overheid en de regering te kijken.
0: Ja.
1: Om toch die... Die PSA, want zo worden we nu genoemd. PSA-spelers. Die gingen, hoe heet het genoemd? Diaspora. Maar meneer Panka heeft een andere naam voor ons verzonnen. PSA-mensen. Ik ben benieuwd hoe die PSA met de regering en SVB een mogelijkheid gaat zien om ze een dubbele nationaliteit te geven.
0: Maar
1: ik begrijp van veel mensen dat de mensen dubbele paspoorten hebben. Maar dubbele paspoorten wil nog niet zeggen dat je een dubbele nationaliteit hebt wat betreft Surinamers en Surinaamse Nederlander. Want in beide landen is het niet toegestaan om die diaspora een dubbele nationaliteit te geven.
0: En vooral hier in Nederland heb je weer te maken met Schengen-regelgeving.
1: Maar Nederland, de wet in Nederland en de wet in Suriname zeggen. Je mag maar één nationaliteit. Okay. En ik hoorde in een andere uitzending een paar dagen geleden dat Santoki, die zoon van de president, zegt dat een aantal mensen dubbele paspoorten hebben. Dubbele paspoort is nog geen dubbele nationaliteit. En hoe kom je aan de dubbele paspoorten? Mm-hmm. Zijn ze geldig of zijn ze onder de tafel gekocht?
0: Ja.
1: Dat is mijn opmerking.
0: Ja.
1: Dat was het, meneer...
0: Dankjewel, meneer Jan. Het is bijna weekend. Het weekend is begonnen. Dankjewel.
1: Oké, u ook.
0: Ja.
1: En uw broer en familie.
0: Ja, fijn weekend, hè?
1: En volgens mij is mijn vriendin al vertrokken.
0: Ja, die is al vertrokken, ja.
1: Naar Amerika.
0: Amerika, ja. Ja.
1: 2 maanden.
0: Juist.
1: Had ze me gezegd.
0: Oké. Dank je.
1: Allerbeste in New York.
0: Oké.
1: Oké, dag.
0: Dag, meneer Jan. En dat was de heer Jan Ramki Zoen. Heeft ons ook weer even bijgepraat over het voetbalgebeuren dat weer van start is gegaan als het gaat om Europees voetbal. En we gaan nu naar een pokoe. Het is haast 7:15. Ik heb nog een kwartier en dan is het ook weer mooi geweest. We gaan nu naar Komsensie. Dat is speciaal voor collega Glenn Kortfried. Die was de enige tijd hier terug in de studio. En ik had hem beloofd dat ik dit liedje ga afdraaien, speciaal voor hem. Komsensie, soms af en toe. Rukab Tjengai Komalon.

0: Me bariu.
1: En dat was Conscientie met nummer Soms af en toe. Onder leiding van... En ook de voorzang is afkomstig van Michael Gravenbeek. Ik hoop dat u heeft genoten. Dit was speciaal voor Mimati collega Glenn Gottfried. Ja, en ik zie dat onze collega Mr. Johnson, die is ook gearriveerd. Mr. Johnson, please come in. En wees je van harte welkom, natuurlijk. En ik zie dat ik nog 10 minuten heb. En daarna, Mr. Johnson, greetings. En dan is het mooi geweest. Bari, de matak onishwiti, maar Bari Mustapu. We gaan nu naar eentje van Cogunto Latinos. Tankonimang. Vorige week, ik geloof dat was maandag, is niet vorige week. Afgelopen maandag had Tante Loes had een mooi nummer naar mij toe gestuurd. Tenminste, ze had een nummer benoemd. Dat is ook van Latinos. Maar ik ben de titel even kwijt. En als Tante Lou luistert, dan hoor ik graag wat het nummer, wat de titel van het nummer van Latino is. In ieder geval, Cogunto Latinos nu met Tan Kuni Mang.

0: boy fu Albert di data de tinyuru nang en programa o koina uitzending nang en programa nang vergeet even vaning maar goed abe programa tinye di net di tinyuru do Archie Henk Albertson bye bye swai swai dis na poko fu tante Loes furtene demoro ma latinos ma mundes e kong nang agadawani nang modrea poko dis in zijn geheel. Conjunto Latinos de Jacopo.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach twee keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste twee ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het middenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

vroeger in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

niet weerstaan. Mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse

0: ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen.

0: Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan, moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat de lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: This is your captain speaking.

0: Pet flyerslam.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

9 minuten over de klok van 10. Smart Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd radiomart.nl. We zijn natuurlijk ook te beluisteren via Caribbean FM Zalto. Welkom allemaal. Dit is het programma Time to Relax. Met natuurlijk mijn persoon. En dat, mijn naam is Henk. En ik zit er hier tot een uur of 12 vanavond. Zoals iedere vrijdag natuurlijk. Met de Golden Oldies en de R&B's. Programma Time to Relax. En zoals gebruikelijk, dan staan we even stil bij zij die iemand verloren hebben. Zeg ik een heel veel sterkte. En zij die ziek op bed liggen, of in ieder geval ziek thuis zijn of zo, zeg ik van harte beterschap. En natuurlijk zij die jarig zijn geweest, nog jarig moeten worden, of vandaag jarig zijn, zeg ik van harte gefeliciteerd. Een dagje ouder, of een jaartje ouder, is geen dagje, is een jaartje ouder. Dus ik zou zeggen, geniet van de dag voor de resterende 2 uurtjes dat er nog zijn. En mijn speciale felicitaties gaan natuurlijk vandaag naar mijn jongste dochter, die een jaartje bij mag schrijven. Dus ik zou zeggen, van harte gefeliciteerd, veel gezondheid. En vanwege haar jaardag ga ik mijn programma even wat anders beginnen. Ik ga namelijk een liedje voor haar afdraaien, zoals gebruikelijk.

Dat was dan de formatie Masterblaster met Lang zal ze leven. En dat plaatje heb ik speciaal voor mijn dochter afgedraaid. En die is een jaartje ouder geworden. Maar ik moet me even haasten om natuurlijk even de groeten te doen voor iedereen die op luister is. Waar u zich ook mag bevinden. Hier in Nederland. En met name in Suriname. En ik doe ook de groeten aan mijn familie in Suriname. Aan de Latourweg en de Waranalaan. Daar zitten ze op luisteren. Dus bij deze doe ik de hartelijke groeten naar jullie toe.

Mr. Stevie Wonder. Met Isn't She Lovely. En mijn jarige dochter die heeft dit nummertje zelf aangevraagd. Dus ik hoop dat ze ervan genoten heeft. En dan ga ik dan starten met mijn programma. Het programma Time to Relax. Met natuurlijk in het eerste uur de R&B's. En in het tweede uur de Golden Oldies. Dus blijft u maar lekker afgestemd. Mr. Billy Ocean. Suddenly.

Mrs. Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You uit 1989 alweer. Voor zij die net zijn ingeschakeld, zeg ik hartstikke welkom. Dit is het programma Time to Relax met natuurlijk Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12. En zoals gebruikelijk het eerste uurtje dan draai ik R&B's voor je af. En in het tweede uur de Golden Oldies. Dus blijft u lekker afgestemd.

Dat was er een nummer van Michael Jackson, The Lady in My Life. Dat was ook weer een speciaal verzoek van mijn dochter, die vandaag jarig is. En voor haar zal ik nu een nummer dat afkomstig is van mij voor haar afdraaien. Luister maar.

Mr. Julio Iglesias featuring Stevie Wonder met het nummer My Love. En deze is er eentje van Albie Sugar, Night and Day.

Mr. Albie Shore met Night and Day. En deze is er dan eentje van Monica. For you, I will.

Mrs. Monica, for you I will. De tijd gaat verschrikkelijk hard. Als ik naar de klok kijk, zie ik dat ik nog iets van 4 minuutjes heb. Dus ik zal heel snel het volgende nummer instarten. En ik denk niet dat hij het nieuws- en reclameblok haalt. Dus mijn verontschuldiging daarvoor. Maar in ieder geval, ik zal hem dan heel snel instarten. Ik zeg in ieder geval, blijft u afgestemd tot het nieuws- en reclameblok. En dan ben ik weer bij u terug met de Golden Oldies.

Ik denk, want ik vind dit een prachtig nummer. Ik denk dat ik hem ga onderbreken, dit nummer. En ik draai hem dan na het nieuws en het reclameblok. Draai ik hem dan meteen weer in zijn geheel af. En dan ga ik even een instrumental. Ik zeg tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde 1 minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer

0: dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan, moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: This is your captain speaking.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Hey, welkom terug. 4 minuten over de klok van 11. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Dit is het programma Time to Relax. En ik hoop dat u heeft genoten van het eerste uurtje met de R&B's. En natuurlijk, nu is het tijd voor de Golden Oldies. Maar zoals ik eerder had aangekondigd, is dat ik het nummer van Michael Bolton in zijn geheel weer zal afdraaien. En dat is het nummer Soul Provider.

Mr. Willie Banks. One more chance. Dit is een speciaal verzoek rechtstreeks uit Almere. Een hele trouwe luisteraar van dit programma hoor.

0: one more chance.
1: Mr. Willy Banks and the Messengers, One More Chance uit 1993. Ik kreeg net een telefoontje van de secretaresse en die heeft dan een plaatje aangevraagd voor mijn dochter. Maar het is ook bestemd voor natuurlijk mijn collega Redel en zijn broer die vanmiddag in de studio was. En ze hebben een mooi programma van gemaakt. Maar in ieder geval, dit nummer is afkomstig van de secretaresse voor Redel, zijn broer en voor mijn dochter. Mr. Luther Vandross, Dance with My Father.

Mr. Luther van Ross, Dancing with My Father. Was een speciaal verzoek en, bestemd voor mijn dochter natuurlijk, die vandaag jarig is. Maar ook voor Mr. Riedel, Raymond Dalvoor en zijn broer die vanmiddag in de studio waren. Deze is er dan eentje van Luther Ingram, Always. Inmiddels 10 minuten voor de klok van 11:30.

Mr. Luther Graham met Always. En ik kreeg net een appje van mijn collega Mr. Riedel. En die doet de groetjes terug aan de secretaresse en bedankt voor het nummer. En even verder lezen. Oh, ook de groeten aan Dorothy. En hij zegt dat hij lang niets van haar heeft gehoord. Deze is dan eentje van Oletta Adams. De welbekende.

En voor zij die net zijn ingeschakeld, zeg ik welkom. Dit is het programma Time to Relax met Henk. Ik zit er hier tot 11:30 vanavond weer. Oletta Adams met Get Here.

0: Mr. Jimmy James, Till I Can Take It Anymore.
1: Oh, yeah.
0: Deze is dan eentje van James Govan, Starting All Over Again.

Mr. James Donovan met Starting All Over Again uit 2014. Hij is dus niet zo oud, maar in ieder geval, ik vind hem een mooi nummer. Dus, deze is van Crosby, Still, Nash en Young. Helpless. Om 5 minuten over de klok van 11:30.

Help dus van, even kijken hoor, Crosby, Still en Nash. En die was alweer uit 1970. Het volgende nummer is dan eentje van Bo Diddley. I'm Sorry. Uit 1959.

Mr. Johnny Taylor, man across the river uit 1968. En we gaan zo langzamerhand richting de klok van 12 uur. Dus ik ga gewoon lekker verder nog met wat nummertjes.

De formatie The Dells met Over the Night. Inderdaad, Over the Night vanavond. Ik hoop dat u heeft genoten van de nummers die ik ten gehoor heb gebracht. En ik zal met het laatste nummer nu afdraaien. Want ik zie dat ik nog iets van een minuutje of twee heb. Dus bij deze ga ik meteen groeten. Ik zeg voorzichtig allemaal. En zij die nog moeten werken, werk ze. En zij die zo meteen naar bed gaan, slaap ze. En morgen gezond weer op. Dit was het programma Time to Relax. Met Henk achter de knoppen weer. En ik zeg tot volgende week vrijdag. Adios.

0: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10.

0: loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

onderweg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.